Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland...

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

plaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Bakker met het NOS-journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewonder

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: vanaf 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden.

0: Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland...

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. En er komt geen fietspad op de Zwarte Meerdijk in Krachenburg. Wordt te duur.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgelegd.

0: teruggebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen files, maar wel twee flitsers. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad, hectometerpaal 69,3. En op de N50 word je gecontroleerd op je snelheid bij Ens. Bij hectometerpaal 262,7.
2: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van vrijdag 3 juli. Goedemorgen Joliene.
6: Goedemorgen.
1: Ja, het weekend staat weer voor de deur.
6: Nou, ik zou net zeggen, hoe sta je ervoor? Ben je er aan toe?
1: Ik ben er wel weer aan toe, ja. Ja, ja, maar ik moet wel zeggen, in de zomer gaan de dagen zo snel. Heb jij dat?
6: Ja, ik vind het achterlijk snel. Ja, ja, hè? Dan denk je, wacht, er is alweer een week voorbij.
1: Het is nu ook alweer juli. Och, nou ja. Ja, we gaan nog even ervan genieten.
6: Zou ik zeker zeggen, dat doen we sowieso.
1: Vandaag in Flevoland is wakker. Ja, Almere die nam gisteren afscheid van 4 wethouders. En verwelkomde tegelijkertijd ook een aantal nieuwe.
6: Ja, een van die nieuwe is de Amsterdamse Jan-Bert Vroegen. Ja, die is nu al onder de indruk van Almere, zegt hij. Hoe dat kan, dat hoor je zo meteen.

0: De Fever Dream van Alex Warren. Het is 6:10. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Met het aantreden van een nieuwe coalitie gisteravond in Almere neemt de stad afscheid van maar liefst 4 wethouders.
0: Maaike Veningen, Jesse Luijendijk, Alexander Sprong en Nienke Nieuwenhuizen zwaaien af.
2: Wel, ik ben wel geschrokken van wat ik heb aangetroffen rond de jeugdzorg.
3: Na hun afscheidsspeech gaven de oude wethouders het stokje over aan de nieuwe wethouders. Waaronder de nu nog Amsterdamse Jan-Bert Vroeger.
4: Mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar. Ik woon nu nog in Amsterdam-Oost. En ik hoop vanavond aangesteld te worden als wethouder hier in Almere.
3: Vroeger komt na 4 jaar Amsterdams bestuur en meerdere jaren als raadslid over naar Almere, waar hij een paar uitdagende dossiers onder zich krijgt.
4: Ik heb vooral dus het beroepsonderwijs, dus mbo, hbo en universiteit. En dat gaan we natuurlijk verbinden met werkgelegenheid en economie. Er wonen heel veel mensen in Almere, maar er is nog relatief weinig werk. En ja, echt een stad worden is dus ook genoeg werk, gelegenheid creëren en ook een toekomst maken voor alle jongeren die hier nu geboren en getogen zijn. En dat is de uitdaging die ik graag ga oppakken.
1: Ja, deze nieuwe wethouder, Jan-Bert Vroeger, die heeft de stad al een paar keer verkend. Ja, en is erg enthousiast.
4: Nou, de ruimtekwaliteit van Almere is ook heel bijzonder. Er is zoveel ruimte. De infrastructuur, de fietsinfrastructuur is natuurlijk geweldig. Je kan gewoon van de ene kant naar de andere kant fietsen zonder dat je een stoplicht of auto's tegenkomt. Het vele groen. Ik heb al een paar keer door de stadsbossen mogen lopen. Welke stad heeft nu eigen bossen? Kortom, zijn heel veel unieke kwaliteiten van Almere die ik tot voor kort niet wist. Die misschien ook heel veel mensen buiten Almere niet weten. Misschien is Almere eigenlijk een goed bewaard geheim. Dus ik ga zeker genieten en misschien hoop ik dat er veel meer mensen met mij de bijzondere kwaliteiten van Almere gaan ontdekken de komende tijd.
0: En in tegenstelling tot veel andere wethouders van buiten komt Vroeger hier niet alleen om te werken.
3: Maar u zegt verliefd te worden, betekent dat dan ook dat hij hier komt wonen?
4: Dat is wel het doel. Het was eigenlijk ook een harde eis van D66 in die sollicitatieprocedure. Dus ik ben al aan het zoeken, maar ja, de woningmarkt is best pittig momenteel. Dus ik hoop dat de gemeenteraad mij tijd geeft om nog wat langer te zoeken. Ik ga eerst wat tijdelijk zoeken om te kijken, ja, wat zijn eigenlijk de leukste wijken van Almere? Waar zou ik zelf gaan willen wonen? En dan op termijn, dan letterlijk met de hele verhuiswagen vanuit Amsterdam-Oost definitief naar Almere.

0: End of the line van de Traveling Wilburys. Het is 6:15. Zometeen berichten van buiten deze provincie. Wat hebben we?
1: Nou, er wordt natuurlijk nog steeds gevoetbald in het, op het WK. Mm-hmm. Ook al is Nederland er natuurlijk, zit Nederland er niet meer in. Nou, weet je wie er nog wel in zit? Dat is Ronaldo. Die zat er van Portugal. Zat er gisteren nog in. Maar zit hij er nog steeds in? Dat hoor je zo. I told myself, life is short.

0: Goh, die gasten hebben het druk hoor. Chef zo. Special. Ja, ik heb eens even gekeken. Waar toeren ze? Vanavond staan ze in Breda. Morgen Hogeveen. En dan, dat is wel heel erg leuk. 5 juli, dus dat is zondag. Dan gaan ze naar Ameland.
1: Oh, kijk.
0: Ja, daar hebben ze een heel leuk festival.
1: Ik wilde misschien nog wel naar Hogeveen toe. Want daar hebben ze het Stadsfestival. Daar staan ze.
0: Klopt,
1: dus ook.
0: Ja.
1: Ik kom uit Hogeveen. Dus ik dacht, misschien ga ik daar allemaal heen. Want Chef Special live zien, dat is echt een feestje.
0: Ja, ik weet niet of er nog kaarten zijn.
1: Volgens mij, vorige week waren er nog kaarten.
0: Dus, oh, oké. Okay.
1: Ja, wordt een last minute. Dan de berichten buiten de provincie. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje, die krijgen nog geen boete. Dat meldt de RDW.
2: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulance periode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk. Dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
0: Nee, dat lijkt me logisch. Ja, dat klinkt heel royaal ja, dit. Maar weet je, je hebt hem aangevraagd, maar hij komt niet. Ja, ja. Dan, ja, ja sinds, vrij logisch.
1: Sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter hun voorruit hebben. Dat bijhoudt hoeveel kilometers ze rijden. En ze betalen dan tol per gereden kilometer. Hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's. En de boetes die kunnen dan oplopen tot €800.
0: Oh, dat is niet mals, ja. Nee. Dan wil je wel zo'n kastje installeren. Zo. Ja. We gaan naar het WK voetbal. Portugal is door naar de 8e finale. Tegen Kroatië kwamen ze wel eerst nog op achterstand. Nou, in de tweede helft kwam er op aanraden van de VAR penalty. Ja, en wie staat er dan aan de bal? Dat is natuurlijk de aanvoerder, Ronaldo.
3: After review, Croatia player number 13... holds his opponent with two arms with flaring back. Final decision, penalty.
4: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
0: Ja, zijn eerste doelpunt in de knock-outfase. Ja. Nou, vlak voor tijd werd het 2-1 voor Portugal. Dat zat niet mee voor Kroatië. Er werden 3 goals afgekeurd van de Kroaten. Ja, dat vind ik dan ook wel weer sneu.
1: Ja, dat is ook wel sneu.
0: Ja, toch? Ja, ja. Dat doe je zo je best. Portugal speelt in de volgende ronde tegen Spanje. Dat wordt ook een mooi potje. Ja. Spanje won vrij makkelijk van Oostenrijk met 3-0.
1: En Ronaldo zit dus toch nog in het toernooi.
0: Ik ben wel heel benieuwd hoor, Spanje-Portugal.
1: Ja, ik ook. Ik ga denk ik wel even kijken.
0: Ja, ik ook.
1: Dan nog het nieuws uit de kranten. Schiphol en andere grote Europese luchthavens die dreigen deze zomer volledig vast te lopen door een nieuw Europees douanesysteem. Het systeem voor reizigers van buiten de EU kampt al met zoveel kinderziekten dat de situatie onhoudbaar wordt, schrijft het AD. In een brandbrief aan de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen eisen Europese luchthavens en vliegmaatschappijen dat het systeem in juli en augustus direct wordt stilgezet. En ja, hoe werkt dat systeem? Nou, sinds april krijgen reizigers van buiten de EU die naar een van de 29 Schengenlanden vliegen geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal geregistreerd. Ja, en die invoering daarvan zorgde de afgelopen maanden al voor wachtrijen, gemiste aansluitingen en ook vluchtvertragingen.
0: Zo, moet jij op Schiphol zijn in juli of augustus?
1: Nee, ik ga naar Zweden en ik ga lekker met de auto.
0: Oh, dat is verstandig dan.
1: En jij?
0: Nou ja, ik heb sowieso pas in september vakantie. En ik heb eigenlijk nog geen plannen. Maar nou ja, goed, wie weet is het in september allemaal wel weer wat rustiger.
1: Precies.
0: Dat waren wat berichten van buiten deze provincie.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. De Almere was betrokken bij 2 explosies in de Haagse wijk Ypenburg. Hij fungeerde als tussenpersoon. De aanslagen waren vergissingen. Een 78-jarige vrouw raakte gewond. Het OM gaf de man een minder zware straf om jarenlang procederen te voorkomen. En de rechter ging daarin mee. Er komt geen fietspad op de Zwarte Meerdijk in Krachenburg. Het wordt te duur, zeggen burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De eisen voor de aanleg van fietspaden zijn strenger geworden, zegt het college. En dat betekent dat er voor het fietspad in Krachenburg 2,5 miljoen euro extra moest worden uitgetrokken. Dat geld is er niet, zeggen BMW. Na de zomer wordt er een besluit genomen over de geplande koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten. Dat heeft burgemeester Van der Loo bekendgemaakt. Afgelopen maanden draait het vooral om de vraag of de exploitant voldoende is gecontroleerd. Nou, de burgemeester richt zich eerst op het advies daarover. En een besluit over de vergunningen volgt dan waarschijnlijk in september. Reizigers in Almere moeten rekening houden met omleidingen en met vervallen bushaltes. Door werkzaamheden rijden bussen van verschillende lijnen van vandaag tot woensdag 5 augustus een andere route. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen bij zonsopkomst ligt de temperatuur rond 13 of 14 graden. Uiteindelijk loopt hij op naar 21 of 22 graden vanmiddag. Daarbij veel zon, ook wat stapelwolken. En het blijft vandaag droog en de wind die waait meest matig uit noordwestelijke richting. Morgen wordt het 23 of zelfs 24 graden. Opnieuw veel zon, maar ook wat wolkenvelden. En op zondag krijgt de bewolking iets meer de overhand en dan kan er ook een bui vallen.
5: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En een radarcontrole op de N50. Bij Ens is dat bij hectometerpaal 262,7. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, nog ongeveer een maand. En dan begint de competitie weer voor Almere City FC. En om ze daarop voor te bereiden zijn ze op trainingskamp. Nou, daar wordt natuurlijk getraind. Maar ook allemaal spelletjes gespeeld. Wat allemaal, hoor je zo.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Wouldn't It Be Good van Nick Kershaw. Het is 7:07.
1: Mountainbiken, boksen, een quiz. Ja, het zijn zomaar wat activiteiten voor de voetballers van Almere City. Daar is een trainingskamp op de Veluwe.
0: Ja, daar probeert de selectie van de nieuwe coach Anoush Dastgir deze dagen dichter naar elkaar toe te groeien. Met het oog natuurlijk op de competitiestart begin volgende maand.
2: Almere City heeft deze dagen haar tenten opgeslagen op de Veluwe voor een vijfdaags trainingskamp. In het dorpje Wissel, vlakbij Epe, wordt er dagelijks keihard getraind. En werkt men natuurlijk aan de broodnodige teambuilding. De nieuwe hoofdtrainer Anoush Dastgir heeft zijn doelen helder voor de komende dagen.
3: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden. Speelwijze proberen te implementeren.
2: We zitten hier op een locatie op een uur rijden van Almere. Had je niet veel beter gewoon in Almere kunnen blijven?
3: Nee, want ik vind het echt. Almere vind ik ook prachtig. Maar even weg van Almere, dat is ook altijd fijn. We zitten hier in een mooi complex. Goed eten, goed veld zoals je ziet. Dus ja, dit is echt schitterend.
2: Dastgir werkt op de Veluwe met een selectie van 24 man. Waaronder een paar spelers van Jong Almere City die de kans krijgen zich in de kijker te spelen. Zoals deze 22-jarige Bas Pennock.
4: Ja, supermooi dat ik de kans krijg en ik hoop me te bewijzen.
2: Ja, wat is jou verteld? Wat moet je gaan doen?
4: Ja, gewoon gas geven en voor mijn kansen gaan. Dus ja, superblij. Ja,
2: wat voor speler ben je eigenlijk?
4: Ik ben een felle linksback die aanvallend goed is en verdedigend ook echt zijn mannetje staat.
2: Ja, er is nog een factuur, hè, op de linksbackpositie.
4: Ja, dus ik hoop dat ik de kans pak en dat ik mag blijven.
2: Naast het intensieve trainingsprogramma is er vanzelfsprekend ook tijd voor ontspanning. En zijn er de nodige teambuildingactiviteiten?
3: Nou, we hebben een aantal sessies gedaan in de zin van een quiz om elkaar te leren kennen. Vandaag gaan we iets doen in hoe we onze doelstelling willen bewerkstelligen. En hoe we omgaan met tegenslagen straks. Want dat is ook wel een belangrijk onderdeel binnen de competitie straks. We hebben wel wat dingetjes georganiseerd.
4: Ja, we hebben zo meteen volgens mij boxles. Dus dat is wel leuk. En voor de rest hadden we gisteren een Kahoot. Met een quiz om elkaar beter te leren kennen. Dus dat is ook echt leuk. En voor de rest weet ik nog niet. Misschien morgen ook weer wat leuks.
2: Ja, en hoe heb je elkaar beter leren kennen? Waren er nog mooie vragen?
4: Ja, we deden 1 onjuist en 3 waarheden. En dan moest je raden welke onjuist was. Dus dat was wel lachen ook.
2: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
3: Volgens mij 10:30 is het naar de kamers. En hoe laat ze slapen? Ja, het zijn profs. En de verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
2: Ja, dus maar als er een hele belangrijke WK-wedstrijd aan de gang is, stuur je ze dan ook om 10:30 naar een bedje?
3: Nou, het belangrijkste is al uit, hè? Dus Nederland is al uit. Dus maar als er echt een hele mooie wedstrijd was geweest, ook weer goed voor de teambuilding om dat met elkaar samen te kijken. Dus prima.
2: Almere City blijft tot en met zondag op de Veluwe. En zaterdag speelt men een besloten oefenwedstrijd tegen eredivisionist Telstar.
0: Nee, lekker kijken die potjes juist. Kunnen ze misschien nog wat van leren, toch?
1: Nou, dat inderdaad, daar heb je gelijk in, jou. Ja. Nou, wel leuk dat ze dat dan doen, ook een beetje aan teambuilding en zo. Want dat is ook belangrijk natuurlijk, hè?
0: Absoluut, zeker weten.

0: Unhealthy. Anne-Marie en Shania Twain. Zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, in nieuws ging het over de kerncentrales die misschien moeten gaan komen in Nederland. Ja, er zijn twee opties volgens Tennet: Terneuzen of de Eemshaven. Ja.
0: Oh, dat is alles.
1: Dat is alles, ja. Tenminste, dat zegt een rapport van Tennet. Maar daar is nog natuurlijk heel veel discussie over. Dat begrijp je al. Dat hoor je dus zo meteen.
0: Na de muziek van Chicago, Saturday in the Park. Oh, kan ik er nu al naar uitkijken.

0: Ja, jij zei qua timing in dit nummer klopt het precies ook nu met de dagen, hè? Ja. En de tijd.
1: Zij zong namelijk de 4th of July. Nou, dat is het morgen.
0: Ja.
1: Saturday in the Park.
0: Dat is morgen.
1: Dat is morgen. Ik weet niet of ik in een park ben.
0: Hij klopt precies.
1: Maar het klopt precies.
0: Dat is wel mooi, ja. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: In Nieuwsuur ging het over een debat in de Tweede Kamer over de komst van nieuwe kerncentrales in Nederland. Volgens een rapport van Tennet zijn er twee opties: Terneuzen of de Eemshaven. En is de Eemshaven dan ook de beste plek? Maar volgens energiedeskundige Remco de Boer was dat voor Tennet eigenlijk al bepaald voordat het rapport er eigenlijk lag.
2: Met de uitgangspunten die je neemt bij het maken van zo'n rapport bepaal je eigenlijk al voor een groot deel de uitkomst. Toen ze hieraan begonnen, ja, kon je bijna al weten dat het nooit zou passen. Alleen in de Eemshaven, en daarvan is door meerdere, want in ieder geval het vorige kabinet gezegd, ja, dat gaan we eigenlijk niet doen.
1: Maar ja, als je dus andere uitgangspunten neemt, zijn er volgens de deskundigen dus meer plekken mogelijk voor het bouwen van kerncentrales.
2: Als je dus niet die twee bij elkaar, die twee grote centrales op één plek zet, maar die haal je uit elkaar, is vandaag ook in het debat geopperd. Kleine reactoren, daar gaat het ook over. Daar is dit kabinet ook mee bezig. Maar Tennet heeft ook gezegd, als we naar die kleine kijken, die we meer over het land en over het net kunnen verdelen.
3: Ja, die SMR's, die small modular reactors.
2: Reactors, yes. Dan kan dat makkelijker. Dus dat is nog een optie.
0: Geweldig.
1: De SMR's dus.
0: Ja, ze hebben zelf eigenlijk een beetje de spot met gewoon die naam. Ja.
1: Ja.
0: Met het oog op morgen, daar bespraken advocaten Anja van der Meer en Eva de uitspraak van de Raad van State over het kinderpardon. Eva leefde als kind 12 jaar lang in onzekerheid. Van der Meer staat haar dus bij als advocaat. Eva heeft nu officieel een verblijfsvergunning gekregen.
4: Het is echt het beste nieuws ooit wat ik in mijn leven heb ontvangen. Natuurlijk 12 jaar lang zitten wachten en eindelijk krijg je het, maar ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Ik moet het echt denk ik nog heel lang laten bezinken. Ik krijg ook telkens felicitaties binnen, appjes binnen, mensen die me bellen om te feliciteren. Maar ja, het lijkt alsof het niet echt is, dat het niet gebeurt. Het is echt de grootste droom, zowel voor mij als voor mijn gezin geweest. En eindelijk is dat gebeurd.
0: Haar advocaat legde uit waarom het zo'n bijzondere uitspraak is.
5: Die individuele belangen van kinderen moet je wegen en zwaar meewegen. Dus het feit, hè, vooralsnog zei de IND ook van de ouders hebben al heel lang te horen gekregen dat ze terug moesten. Maar ja, natuurlijk, dat is een klein iets wat meegewogen moet worden. Maar hè, dat kan geen labmiddel zijn om die individuele belangen van het kind niet zwaar te doen laten wegen en dat opgebouwde privéleven.
1: In de rode draad aandacht voor stemmen horen. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommers vertelde wat mensen dan precies horen.
6: Als je nou vraagt wat mensen precies horen,
0: ja,
6: dan zijn het meestal hele korte, simpele zinnetjes, soms alleen maar enkele woorden. En ze zijn ontzettend repetitief. Dus het is vaak hetzelfde woord, hetzelfde thema. Korte, simpele zinnetjes. Zinnetjes van 2 of 3 woorden. Scheldwoorden, jammer genoeg, ook heel vaak.
1: Ja, volgens Sommer komt dat doordat bij mensen die stemmen horen de rechter hersenhelft actiever is dan de linker hersenhelft, terwijl de linkerhelft beter is in taal. Soms gebeurt het dan ook dat mensen van een stem de opdracht krijgen om geweld te plegen. Maar volgens Sommer spelen er vaak ook andere problemen mee.
6: Wanneer je gaat kijken naar die groep, wat zijn nou de mensen die met stemmen een geweldsdelict begaan, een ander iets aandoen of zichzelf iets aandoen, dan is het meestal de combinatie van enerzijds stemmen horen en wanen, dus dat is de psychose, plus heel vaak drugsgebruik erbij.
0: Oh ja.
1: Was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
1: Hoe laat ze slapen? Ja, het zijn profs en verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. En er komt geen fietspad op de Zwarte Meerdijk in Krachenburg. Het wordt te duur.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
10: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hanta-virus over.
9: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
11: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
9: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Zullen we ook van die hydration break gaan houden hier?
7: Ik ben wel toe aan een hydration break.
12: Dat is goed, ja. Dan wordt ze blijkbaar ook geplast dan. Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een aantal flitsers. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad, hectometerpaal 69,3. Op de N307 bij Kampen is dat, hectometerpaal 108,9. En de laatste flitser staat op de N50 bij Ens, hectometerpaal 262,7.

0: naar Flevoland is wakker van vrijdag 3 juli. Fijn dat je erbij bent. Ja, Almere nam gisteren afscheid van 4 wethouders en verwelkomde tegelijkertijd een aantal nieuwe.
1: Ja, onder hen de Amsterdamse Jan Bart Vroege. Die is al behoorlijk onder de indruk van Almere.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Cold Heart van Elton John en Dua Lipa. 7:08. Goedemorgen.
1: Met het aantreden van een nieuwe coalitie gisteravond in Almere neemt de stad afscheid van maar liefst 4 wethouders.
0: Maaike Veningen, Jesse Luijendijk, Alexander Sprong en Nienke Nieuwenhuizen. Die zwaaien af.
2: Wel, ik ben wel geschrokken van wat ik heb aangetroffen rond de jeugdzorg.
3: Na hun afscheidsspeech gaven de oude wethouders het stokje over aan de nieuwe wethouders. Waaronder de nu nog Amsterdamse Jan-Bert Vroeger.
4: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar. Ik woon nu nog in Amsterdam-Oost. En ik hoop vanavond aangesteld te worden als wethouder hier in Almere.
3: Vroeger komt na 4 jaar Amsterdams bestuur en meerdere jaren als raadslid over naar Almere, waar hij een paar uitdagende dossiers onder zich krijgt.
4: Ik heb vooral dus het beroepsonderwijs, dus mbo, hbo en universiteit. En dat gaan we natuurlijk verbinden met werkgelegenheid en economie. Er wonen heel veel mensen in Almere, maar er is nog relatief weinig werk. En ja, echte stad worden is dus ook genoeg werk, gelegenheid creëren en ook een toekomst maken voor alle jongeren die hier nu geboren en getogen zijn. En dat is de uitdaging die ik graag ga oppakken.
1: Ja, de nieuwe wethouder Jan-Bert Vroeger die heeft de stad al een paar keer verkend en hij is heel erg enthousiast.
4: Nou, de ruimtekwaliteit van Almere is ook heel bijzonder. Er is zoveel ruimte. De infrastructuur, de fietsinfrastructuur is natuurlijk geweldig. Je kan gewoon van de ene kant naar de andere kant fietsen zonder dat je een stoplicht of auto's tegenkomt. Het vele groen. Ik heb al een paar keer door de stadsparken, of nee, de stadsbossen mogen lopen. Welke stad heeft nu eigen bossen? Kortom, zijn heel veel unieke kwaliteiten van Almere die ik tot voor kort niet wist. Die misschien ook heel veel mensen buiten Almere niet weten. Misschien is Almere eigenlijk een goed bewaard geheim. Dus ik ga zeker genieten en misschien hoop ik dat er veel meer mensen met mij de bijzondere kwaliteiten van Almere gaan ontdekken de komende tijd.
0: Vroeger komt hier echt niet alleen om te werken.
3: Maar u zegt verliefd te worden, betekent dat dan ook dat u hier komt wonen?
4: Dat is wel het doel. Het was eigenlijk ook een harde eis van D66 in die sollicitatieprocedure. Dus ik ben al aan het zoeken, maar ja, de woningmarkt is best pittig momenteel. Dus ik hoop dat de gemeenteraad mij tijd geeft om nog wat langer te zoeken. Ik ga eerst wat tijdelijk zoeken om te kijken, ja, wat zijn eigenlijk de leukste wijken van Almere? Waar zou ik zelf gaan willen wonen? En dan op termijn dan letterlijk met de hele verhuiswagen vanuit Amsterdam-Oost definitief naar Almere.
0: Nou, we kunnen wel eens met hem mee gaan zoeken, toch?
1: Ja.
0: Even zijn budget weten.
1: Dat zou wel leuk zijn. Misschien wordt Jan-Bert Vroeger.
0: En zijn wensen.
1: Ja.
0: Of zijn eisen.
1: Nou, we kunnen wel een keer met hem mee, inderdaad.
0: Ja.
1: We kennen Almere natuurlijk heel goed.
0: Dus gaan we meezoeken voor hem.
1: Ja, en misschien wordt Jan-Bert Vroeger dan wel je buurman.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Toch?
0: Bruce Springsteen is dit met Hungry Heart.

0: De mooie klanken van Bruce Springsteen. En we zijn bijna 7:15.
1: We gaan naar het weer. Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, er stond gisteren aardig wat wind in de provincie. Gaan we dat vandaag ook terugzien of dat niet?
3: Ja, er staat wel een matige wind vanmiddag. Maar echt heel hard is dat niet. Er staat iets minder wind dan gisteren. Maar hij is wel aanwezig. En door die wind uit het westen tot noordwesten is het zeker niet heel warm. Vanmiddag gaan we naar zo'n 21 graden. Zonnige periode, ook wel wat stapelwolken. Dat zien we nu eigenlijk al. Op dit moment wat meer wolken in de Noordoostpolder dan in Flevoland. Zuiden van Flevoland is het onbewolkt. In de loop van de dag zullen ook wat stapelwolkjes ontstaan. Blijft gewoon droog, veel zonneschijn. 21 graden, wel een felle zon vanmiddag. UV-index 7, dus je kunt wel vrij snel verbranden. En het is met 21 graden weer natuurlijk wel lekker weer om buiten te zijn. Dus ga je op het terras zitten of wandelen, fietsen, smeer je even in.
1: Ja, een temperatuur om dus ook wat te gaan doen vandaag inderdaad. Hoe zit het vanavond? Koelt het flink af?
3: Nou, vanavond nog niet. De zon gaat natuurlijk nog altijd heel laat onder. Dus om 9 uur vanavond is het nog zo'n 18 graden. En vannacht gaan we naar 13. Dan is het wel lekker fris om met de ramen open te slapen. Morgen wat meer wolken dan vandaag. Er is zelfs kans op een spatje regen, vooral in de ochtend. Ik zal heel weinig voorstellen. 'S middags komt de zon dan weer door en dan stijgt het kwik naar 22 of 23 graden.
1: En de rest van het weekend, zondag?
3: Zondag een vergelijkbare dag als zaterdag, zo'n 23 graden en waarschijnlijk gewoon overal droog. Ook die temperatuur houden nog wat dagen vast. Neerslagkansen zijn niet heel hoog, maar de buienkans eigenlijk het grootst op dinsdag. En als ik nog verder vooruit kijk, dus eind volgende week, het weekend daarna, zeg maar. Ja, dan de grote kans op weer zomerse temperaturen.
1: Ja, zomerse temperatuur is dan hoger dan 25 ongeveer, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Waarschijnlijk gaan we wel naar ruim 25. Zelfs een kansje dat we ook weer naar 30 gaan, maar dat is nog even afwachten.
1: Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.
0: En een fijne dag.
3: Graag gedaan.
0: Hoi.

0: ook een mooie boodschap voor al het vakantieverkeer. Dat zal vandaag toch ook wel weer aardig op gang gaan komen. Het is 19 minuten over 7.
1: De berichten buiten de provincie. Ruim 30 jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Soesterberg komen er weer militairen terug in het dorp. Vanaf deze maand verhuist het 45e Panzerinfanteriebataljon uit Havelte naar 4 kazernes rondom Soesterberg. De gevechtseenheid bestaat uit 700 mensen. En deze Soesterbergers zijn er wel blij mee.
2: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, meer reuring in het dorp.
3: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar één supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog één bij kwam.
1: Ja, toch zijn er ook inwoners niet blij met de komst van de militairen. Die moeten namelijk ook ergens wonen. En ook in Soesterberg is er woningkrapte.
0: De verkoop van Gulpener bier aan Grols is een emotioneel verlies voor de werknemers. De directeur van Gulpener zegt tegen L1 dat zijn familiebedrijf het steeds moeilijker kreeg en dat hij er slapeloze nachten door heeft gehad. Ook op straat valt het nieuws mensen rauw op het dak.
4: Verschrikkelijk. Drinken niks. We hebben bijna niks meer, hè. Alles wordt overgenomen tegenwoordig.
5: Nee, ik denk toch een beetje eigenheid wat toch even weggaat naar een grote jongen. Dat zie je volgens mij niet op te wachten.
6: Daar zat ik zeker niet. Ja, dat vind ik niet goed. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik vind Gulpener bier, dat vind ik fantastisch. Lekker, zacht, pils. Grols, ja, ik ben er niet persoonlijk niet zo'n liefhebber van.
0: Oké, nou de 60 werknemers van Gulpener die houden hun baan. Sinds 2018 daalt het alcoholgebruik en wordt er dus ook minder bier gedronken. Vooralsnog is het niet de bedoeling dat de bierdrinkers er iets van gaan merken.
1: Was hij van de reclameafdeling diegene die in het hoorde?
0: Ja, geweldig, ja.
1: Dan het WK voetbal. Daar maakten Portugal en Kroatië er een echt gevecht van. In een wedstrijd met 4 afgekeurde goals en 19 minuten blessuretijd won Portugal uiteindelijk met 2-1. Ronaldo en invaller Ramos die scoorden en dat klonk zo op de Portugese radio.
7: Martin Bravo, Ronaldo, jouw goal!
0: Is er niet gezond? Zo'n man moet toch aan het zuurstof?
1: Nou, ik denk altijd, ze zitten altijd, dat is ook altijd. Ik denk, wat voor microfoons hebben ze daar altijd?
0: Ja, en het is natuurlijk ook een soort act, hè?
1: Ja, natuurlijk. Nu praten we er weer over.
0: Ja, dat is wel waar. Het werkt wel.
1: Ja, het werkt. Ja, vlak voor tijd werd nog een doelpunt van Kroatië afgekeurd na een ingreep van de VAR. Met behulp van de chip in de bal kon worden gemeten dat een Kroaat de bal had aangeraakt, waardoor zijn teamgenoot buitenspel stond. Ja, verder heeft Zwitserland Algerije verslagen met 2-0. En Spanje die won met 3-0 gemakkelijk van Oostenrijk.
0: Ja, dit WK is anders dan anders. Voor het eerst in de geschiedenis komt er in de finale een halftime show met optredens van onder meer Madonna en Shakira. En ja, die drinkpauzes, hè, er is al heel veel over te doen geweest. Nou ja, voor de tv-kijkers is het eigenlijk wel een uitkomst. Want heel veel mensen rennen dan snel even naar de wc, ontdekte waterbedrijf Vitens.
8: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme. In dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: De plaspauzepiek in de hydration break. Ik bedoel maar.
1: Gebruik jij die ook, die plaspauze? Nee, die hydration break.
0: Die hydration break voor de plaspiek pauze. Ja. Nee. Plaspauzepiek. Nee, doe ik niet. Nee,
1: ja, elke keer als het gebeurt zeg ik, verdorie, weer pauze. Dat vind ik altijd irritant.
0: Dit is Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Flevoland met het regionieuws.
7: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. De Almere was betrokken bij 2 explosies in de Haagse wijk Ypenburg. Hij fungeerde als tussenpersoon. De aanslagen waren vergissingen. Een 78-jarige vrouw raakte gewond. Het OM gaf de man een minder zware straf om jarenlang procederen te voorkomen en de rechter ging daarin mee. Er komt geen fietspad op de Zwarte Meerdijk in Krachenburg. Het wordt te duur, zeggen burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De eisen voor de aanleg van fietspaden zijn strenger geworden, zegt het college. En dat betekent dat er voor het fietspad in Krachenburg 2,5 miljoen euro extra moet worden uitgetrokken. En dat geld is er niet, zeggen BMW. Na de zomer wordt er een besluit genomen over de geplande koffieshop aan de Evenaar in Almere-Buiten. Dat heeft burgemeester Van der Loo bekendgemaakt. De afgelopen maanden draait het vooral om de vraag of de exploitant voldoende is gecontroleerd. Nou, de burgemeester richt zich eerst op het advies daarover. En een besluit over de vergunningen volgt dan waarschijnlijk in september. En reizigers in Almere moeten rekening houden met omleidingen en met vervallen bushaltes. Door werkzaamheden rijden bussen van verschillende lijnen van vandaag tot woensdag 5 augustus een andere route. Meer nieuws op web en app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. China traint in het geheim Russische militairen. Mogelijk worden die klaargestoomd voor de oorlog in Oekraïne. China en Rusland ontkennen het, maar documenten, ingezien door persbureau Reuters, wijzen wel die kant op. En ook Zwitserland is door naar de 8e finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er zonnige perioden. Later in de ochtend verschijnen enkele stapelwolken. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Vanavond en vannacht blijft het droog met eerst nog brede opklaringen en later wat meer wolken. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Vanuit het westen breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt morgenmiddag 23 graden bij een matige westenwind.
10: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, maar wel 2 flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En op de N50 staat ook een radarcontrole bij Ens, hectometerpaal 262,7. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, nog ongeveer een maand en dan begint de competitie weer voor Almere City FC. Ja, hoe bereid je je daarop voor? Nou, door op kamp te gaan naar de Veluwe. Wat ze allemaal hebben gedaan, hoor je zometeen.
11: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: The Sweet Freedom van Michael McDonald. Het is 7 minuten over half 8.
1: Ja, mountainbiken, boksen, een quiz spelen. Het zijn zomaar wat activiteiten voor de voetballers van Almere City tijdens een trainingskamp op de Veluwe.
0: Ja, daar probeert de selectie van de nieuwe coach Anoush Dastgir deze dagen toch wat dichter naar elkaar toe te groeien, met het oog natuurlijk op het begin van de competitie volgende maand.
2: Almere City heeft deze dagen haar tenten opgeslagen op de Veluwe voor een 5-daags trainingskamp. In het dorpje Wissel, vlakbij Epe, wordt er dagelijks keihard getraind. En werkt men natuurlijk aan de broodnodige teambuilding. De nieuwe hoofdtrainer Anoush Dastgir heeft zijn doelen helder voor de komende dagen.
3: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden. Speelwijze proberen te implementeren.
2: We zitten hier op een locatie op een uur rijden van Almere. Had je niet veel beter gewoon in Almere kunnen blijven?
3: Nee, want ik vind het echt, Almere vind ik ook prachtig, maar even weg van Almere, dat is ook altijd fijn. We zitten hier in een mooi complex, goed eten, goed veld zoals je ziet. Dus ja, dit is echt schitterend.
2: Dastgir werkt op de Veluwe met een selectie van 24 man, waaronder een paar spelers van Jong Almere City die de kans krijgen zich in de kijker te spelen. Zoals deze 22-jarige Bas Pennock.
4: Ja, supermooi dat ik de kans krijg en ik hoop me te bewijzen.
2: Ja, wat is jou verteld? Wat moet je gaan doen?
4: Ja, gewoon gas geven en voor mijn kansen gaan. Dus super blij. Ja,
2: wat voor speler ben je eigenlijk?
4: Ik ben een felle linksback die aanvallend goed is en verdedigend ook echt zijn mannetje staat.
2: Ja, er is nog een factuur, hè, op de linksbackpositie.
4: Ja, dus ik hoop dat ik de kans pak en dat ik mag blijven.
2: Naast het intensieve trainingsprogramma is er vanzelfsprekend ook tijd voor ontspanning. En zijn er de nodige teambuilding activiteiten?
3: Nou, we hebben een aantal sessies gedaan in de zin van een quiz om elkaar te leren kennen. Vandaag gaan we iets doen in hoe we onze doelstelling willen bewerkstelligen. En hoe we omgaan met tegenslagen straks. Want dat is ook wel een belangrijk onderdeel binnen de competitie straks. We hebben wel wat dingetjes georganiseerd.
4: Ja, we hebben zo meteen volgens mij boxles, dus dat is wel leuk. En voor de rest hadden we gisteren een Kahoot met een quiz om elkaar beter te leren kennen. Dus dat is ook echt leuk. En voor de rest weet ik nog niet. Misschien morgen ook weer wat leuks.
2: Ja, en hoe heb je elkaar beter leren kennen? Waren er nog mooie vragen?
4: Ja, we deden 1 onjuist en 3 waarheden. En dan moest je raden welke onjuist was. Dus dat was wel lachen ook.
2: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
3: Volgens mij 10:30 is het naar de kamers. En hoe laat ze slapen? Ja, het zijn profs. En de verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
2: Ja, dus, maar als er een hele belangrijke WK-wedstrijd aan de gang is, stuur je ze dan ook om 10:30 naar een bedje?
3: Nou, het belangrijkste is al uit, hè? Dus Nederland is al uit. Dus maar als er echt een hele mooie wedstrijd was geweest, ook weer goed voor de teambuilding om dat met elkaar samen te kijken. Dus prima.
2: Almere City blijft tot en met zondag op de Veluwe. En zaterdag speelt men een besloten oefenwedstrijd tegen eredivisionist Telstar.

0: Taylor Swift die over Elizabeth Taylor zingt. Het is bijna 7:15. Zometeen wat zaken uit binnen- en buitenland.
1: Ja, met het oog op morgen. Gisteravond gemist bedoel je, denk ik.
0: Ja.
1: En met het oog op morgen ging het over het kinderpardon. De Raad van State heeft daar een uitspraak over gedaan. En daardoor mag Eva, die 12 jaar lang in onzekerheid was, heeft ze een verblijfsvergunning gekregen.

0: Ja, dat kan zo nog een minuut doorgaan.
1: Ja hoor.
0: Ja, maar doen we niet.
1: Nee, want we gaan verder met wat je gisteravond hebt gemist op radio of tv. In Nieuwsuur ging het over het debat in de Tweede Kamer over de komst van nieuwe kerncentrales in Nederland. Volgens een rapport van Tennet zijn er twee opties, Terneuzen of de Eemshaven. En dan is Eemshaven de beste plek. Maar volgens energiedeskundige Remco de Boer was dat door Tennet eigenlijk al bepaald, nog voordat het rapport er lag.
2: Met de uitgangspunten die je neemt bij het maken van zo'n rapport bepaal je eigenlijk al voor een groot deel de uitkomst. Toen ze hieraan begonnen, kon je bijna al weten dat het nooit zou passen. Alleen in de Eemshaven, en daarvan is door meerdere, want in ieder geval het vorige kabinet gezegd, ja, dat gaan we eigenlijk niet doen.
1: En als je andere uitgangspunten neemt, zijn er volgens de deskundigen meer plekken mogelijk voor het bouwen van kerncentrales.
2: Als je dus niet die twee bij elkaar, die twee grote centrales op één plek zet, maar die haal je uit elkaar, is vandaag ook in het debat geopperd. Kleine reactoren, daar gaat het ook over. Daar is dit kabinet ook mee bezig. Maar Tennet heeft ook gezegd, als we naar die kleine kijken, die we meer over het land en over het net kunnen verdelen.
3: Ja, die SMR's, die small modular reactors.
2: Reactors, yes. Dan kan dat makkelijker. Dus dat is nog een optie.
1: Ja, misschien krijg ik straks ook wel een small modular reactor in mijn achtertuin.
0: Ja, ik vond het ook wel heel grappig dat die man er gewoon een beetje om ging lachen.
1: Hoe breng je een mening over iets in één zin? Ja, precies.
0: Met het oog op morgen bespraken advocaten Anja van der Meer en Eva de uitspraak van de Raad van State over het kinderpardon. Eva leefde als kind 12 jaar lang in onzekerheid. En Van der Meer staat haar bij als advocaat. Eva heeft nu officieel een verblijfsvergunning gekregen.
4: Het is echt het beste nieuws ooit wat ik in mijn leven heb ontvangen. Natuurlijk 12 jaar lang zitten wachten. En eindelijk krijg je het, maar ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Ik moet het echt, denk ik, nog heel lang laten bezinken. Ik krijg ook telkens felicitaties binnen, appjes binnen, mensen die me bellen om te feliciteren. Maar ja, het lijkt alsof het niet echt is, dat het niet gebeurt. Het is echt de grootste droom, zowel voor mij als voor mijn gezin geweest. En eindelijk is dat gebeurd.
0: Ja, een advocaat legt uit waarom het zo'n bijzondere uitspraak is.
5: Die individuele belangen van kinderen moet je wegen en zwaar meewegen. Dus het feit, hè, vooralsnog zei de IND ook van de ouders hebben al heel lang te horen gekregen dat ze terug moesten. Maar ja, natuurlijk, dat is een klein iets wat meegewogen moet worden. Maar hè, dat kan geen labmiddel zijn om die individuele belangen van het kind niet zwaar te doen laten wegen en dat opgebouwde privéleven.
1: In de rode draad aandacht voor stemmen horen. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommer die vertelde wat mensen dan precies horen.
6: Als je nou vraagt wat mensen precies horen,
0: ja,
6: dan zijn het meestal hele korte, simpele zinnetjes. Soms alleen maar enkele woorden. En ze zijn ontzettend repetitief. Dus het is vaak hetzelfde woord, hetzelfde thema. Korte, simpele zinnetjes van 2 of 3 woorden. Scheldwoorden, jammer genoeg, ook heel vaak.
1: En volgens Sommer komt dat doordat bij mensen die stemmen horen de rechter hersenhelft actiever is dan de linker hersenhelft, terwijl de linker helft beter is in taal. Soms gebeurt het dat mensen van een stem de opdracht krijgen om geweld te plegen, maar volgens Sommer spelen er ook andere problemen.
6: Wanneer je gaat kijken naar die groep, wat zijn nou de mensen die met stemmen een geweldsdelict begaan, een ander iets aandoen of zichzelf iets aandoen, dan is het meestal de combinatie van enerzijds stemmen horen en wanen, dus dat is de psychose,
0: mm-hmm,
6: plus heel vaak drugsgebruik erbij.
0: Oh ja.
1: Dat was dus gisteravond op radio en tv.
0: Lijkt me echt wel een hele rare gewaarwording, hoor.
1: Dat lijkt me heel gek, ja.
0: Ja.
1: Ik heb dat gelukkig nog nooit gehad.
0: Nee, ik ook niet. Nee, ja, pak dat koekje, maar dat is vrij onschuldig, toch?
7: Op het

0: Vanzelfsprekend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
3: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
2: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. En er komt geen fietspad op de Zwarte Meerdijk in Krachenburg. Het wordt te duur.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
7: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
6: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
8: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
6: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel Michel. Dan de ANWB-verkeersinformatie. Geen vertraging in onze regio, maar wel 2 flitsers. Te beginnen op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad, hectometerpaal 69,3. En die andere flitser staat op de N50 bij Ens, hectometerpaal 262,7. Dit is Flevoland is wakker van vrijdag 3 juli. Ja, zometeen in Flevoland is wakker. Niet iedereen die heeft geld voor menstruatieproducten. En de gemeente Zeewolde gaat ze daarom gratis beschikbaar stellen. Zometeen praten we daarover met Ilse Plug van Pro Zeewolde.
5: En Almere gaat onderzoeken of er in de stad fatbike-vrije zones kunnen komen. Daar praten we over met Frank de Kruij van 50PLUS. Die heeft daar een motie over ingediend.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van...

0: Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: A Barnstong van Shaboozy. 7:08 is het. Goedemorgen.
1: Zeewolde gaat een jaar lang gratis menstruatieproducten beschikbaar stellen aan inwoners die dit niet zelf kunnen betalen. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem in met een proef. En €10.000 wordt ervoor uitgetrokken.
0: Ja, op verschillende plekken in het dorp komen menstruatieuitgiftepunten. Daar kunnen mensen dan maandverband of tampons ophalen. Ilse Plug van Pro Zeewolde had de motie ingediend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom vindt u het zo belangrijk om dit onderwerp op de agenda te zetten?
2: We zien eigenlijk dat het best wel een onderbelicht onderwerp is. En in Nederland hebben we eigenlijk 1 op de 8 mensen die menstrueren, die hebben wel eens een moment dat ze dit niet kunnen betalen. En ook in Zeewolde kregen we echt die signalen dat het hier speelt. Dus vandaar dat wij dit hebben willen indienen. Want je ziet gewoon dat de gevolgen heel erg groot kunnen zijn als meisjes en vrouwen bijvoorbeeld geen toegang hebben tot die producten, dat ze zich ziek moeten melden voor werk of voor school. En er speelt ook gewoon heel veel schaamte omheen.
1: Ja, nou, er komen dus nu van die menstruatieuitgiftepunten. Hoe gaan die eruit zien?
2: Ja, we gaan de pilot samen met het Armoedefonds opzetten. En dat is super fijn, want zij hebben gewoon heel veel ervaring hiermee. En het zullen kastjes zijn waar de producten gratis te pakken zijn voor meisjes en vrouwen. Dus je hoeft er ook niet om naar te vragen. Je mag gewoon zelf iets pakken wat je nodig hebt. En dat zal op plekken zijn die zo toegankelijk mogelijk zijn. Dus kan je bijvoorbeeld denken aan de middelbare school in Zeewolde, de bibliotheek, dat soort maatschappelijke plekken. Daar zal het komen te staan.
0: Ja, en mensen van de bibliotheek, van die scholen, die houden dan in de gaten wanneer een en ander weer aangevuld moet worden.
2: Ja, dat gaat samen met het Armoedefonds. En als dan het opdreigt te raken, dan kunnen zij daar op een makkelijke manier de nieuwe producten bestellen.
1: Ja, en die producten kun je dan ophalen zonder inkomenscheck. Hè? Dat is dus niet nodig. Ja. Waarom is dat precies?
2: Ja, dat is inderdaad ook die schaamte die ik net al een beetje noemde. Er zit gewoon best wel een taboe op. En er wordt het is moeilijk om erover te praten. En vandaar dat we het echt zo toegankelijk mogelijk willen maken. Dus je hoeft geen formulieren in te vullen. Iedereen kan het gewoon pakken. En we gaan uit van goed vertrouwen. Dus vandaar dat het op deze manier zo geregeld is.
0: Ja, u zei het al, hè? Landelijk heeft 1 op de 8 meisjes en jonge vrouwen toch moeite met het betalen van die menstruatieproducten. Wat hoort u daarover in Zeewolde?
2: Ja, we zien eigenlijk, op dit moment is er namelijk al 1 menstruatieuitgiftepunt in Zeewolde. Die staat bij Stichting De Basis. En we zien bijvoorbeeld dat zij elke maand het aantal maximale dozen bestellen, wat zij kunnen bestellen, omdat er gewoon ontzettend veel vraag naar is. Maar ook horen we bijvoorbeeld verhalen van meisjes die op de Levant, op de middelbare school in Zeewolde zitten. Die van vriendinnetjes moeten lenen. En als dat niet kan, dat zij zich noodgedwongen ziek moeten melden. Omdat ze bijvoorbeeld omdat ze die producten niet voor handen hebben. Dus we horen op die manier echt de signalen ook in Zeewolde terug.
1: Ja, €10.000 is dus voor deze proef beschikbaar gesteld. Is dat genoeg geld?
2: Ja, waarschijnlijk is dat te veel. We kunnen met waarschijnlijk al €5.000-6.000 zullen we dit kunnen realiseren. En dat komt ook door die samenwerking met het Armoedefonds. Want zij krijgen ook subsidie vanuit het Rijk en vanuit donaties. Dus zij ontzorgen de gemeente echt volledig op dit hele punt. Dus het is voor de gemeente gewoon heel erg gunstig.
0: Ja, het is dus een proef van een jaar, hè?
2: Ja.
0: En wanneer is die dan geslaagd?
2: Nou, er wordt een goede monitoring. Dus we zien daarna precies hoeveel er is uitgegeven, hoeveel gebruik ervan is gemaakt. En het Armoedefonds die doet dus ook die monitoring en die stelt van tevoren ook die structurele echte doelen waar het aan moet voldoen. Maar wat mij betreft is het geslaagd als er al 1 persoon daardoor niet in de problemen is gekomen.
1: Bedankt raadslid Ilse Plug van Pro Zeewolde.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy. 7:15 is het. Dat betekent dat we naar het weer gaan.
1: Ja, met Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe gaan we deze laatste dag van de werkweek beleven? Wordt het een beetje zonnig?
2: Ja, zeker. Het is eigenlijk al zonnig. Er zijn wel wat wolkjes. Iets meer in de Noordoostpolder dan elders in de provincie. Maar de hoofdmoot is zonneschijn. En dat blijft het vandaag ook wel. Vanmiddag gaan we naar zo'n 21 graden. Er waait een matige wind vanuit het noordwesten. Dus dat is vrij koele lucht. Hè, vanaf het Markermeer, IJsselmeer en uiteindelijk ook vanaf de Noordzee. Dus daardoor geen hoge temperaturen. Maar wel heerlijk weer om buiten te zijn. 21 graden. Behoorlijk wat zon. En wel een felle zon. UV-index 7. Dus ja, geniet je van het mooie weer. Ben je vanmiddag vrij. Ja, dan moet je wel even insmeren.
1: Ja, goed smeren dus. Vanavond gaat het afkoelen?
2: Langzaam. Halverwege avond om een uur of 9 is de graad of 18. En uiteindelijk in de nacht gaan we naar 13 of 14 graden. In de loop van de nacht neemt de bewolking wat toe. Helemaal aan het einde van de nacht of morgenochtend vroeg zou er een heel klein beetje regen kunnen vallen. Stelt waarschijnlijk niet veel voor. En dan morgen in de loop van de nacht komt de zon weer tevoorschijn. Morgenmiddag een graad of 23.
1: En dan de dagen daarna?
2: Ja, dan houden we een beetje dit weertype. Dus vaak zon, ook wel wat wolken. Heel misschien een keer een bui, vooral op dinsdag is die buienkans aanwezig. Temperaturen van een graad of 22, 23. En in de tweede helft van volgende week, dus vanaf donderdag, gaat waarschijnlijk de temperatuur omhoog.
1: Dus dan kunnen we weer 25 verwachten, zoiets, denk ik?
2: Ja, het zou kunnen inderdaad dat we ergens tussen de 25 en 28 uitkomen. Het zou ook nog weer een stuk heter kunnen worden. Die kansen zijn er ook. Er zit nog wat onzekerheid in. Ga je bijvoorbeeld eind volgende week naar Frankrijk? Nou, bereid je dan maar voor weer op echt hele hoge temperaturen. Maar in Nederland en in Flevoland is de kans dat het zo heel heet wordt een stuk kleiner. Maar het is wel mogelijk dat we weer ook in die hete lucht terechtkomen.
1: Ja, is het inderdaad zo dat dan als de wind vanuit het zuiden gaat waaien, dat er dan weer dat soort temperaturen hier naartoe komen?
2: Ja, inderdaad. Dus eind volgende week wordt het in Frankrijk echt weer 35 plus, misschien ook wel weer 40.
1: Ja.
2: Als dan het volgende weekend, dus niet morgen overmorgen, maar het weekend daarna, bij ons de wind uit het zuiden gaat waaien. Ja, dan is het hetzelfde verhaal als een week geleden. Ja.
1: Nou, we gaan het zien. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel hè.
2: Graag gedaan.

0: Hardek Avenue van de Maisonettes. 20 minuten over 8 is het.
1: Dan de berichten buiten de provincie. Fietsers en voetgangers tussen Bedum en Stedum in Groningen kunnen maar beter omhoog kijken af en toe. Want er vliegt daar een buizerd die iedereen te lijf gaat en die te dicht in de buurt komt van zijn nest. Deze boswachter kan er bij RTV Noord smakelijk over vertellen. Hij doet ook even voor hoe zo'n boze buizerd dan klinkt.
2: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boze die komt eraan, die vlaart al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt er zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een rund.
0: Oh, bloed als een rund.
1: Ja, hij concludeert dat we die buurzets in deze periode maar beter met rust moeten laten. Door uit de buurt te bliem.
0: Je mag dat niet nadoen.
1: Nee, maar ik ben zelf Drents. Dus ik deed hem niet na. Maar zal ik het nog even in het Nederlands dan ook gewoon...
0: Zal ik het dan in het Fries doen?
1: Ja, doe jij het dan in het Fries?
0: Nee, dat doe ik niet. Nee, maar hij vertelt het op een prachtige manier. Je ziet het gewoon voor je, hoe hij het vertelt.
1: Leuke boswachter.
0: Maar het lijkt me ook wel weer eng.
1: Ja, maar we hebben dat ook hier in de provincie ook al heel vaak.
0: Klopt,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja, dat is, maar ik snap het ook wel als buizerd. Ik zou ook mijn kinderen goed beschermen.
0: Zo is het. Dat is een duidelijk signaal inderdaad. Kom niet te dichtbij. Gaan we nog even naar Soesterberg. Ruim 30 jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Soesterberg... komen er weer militairen terug in het dorp. Vanaf deze maand verhuist het 45e Panzerinfanteriebataljon... uit Havelten naar 4 kazernes rond Soesterberg. De gevechtseenheid bestaat uit 700 mensen. Nou, en deze Soesterbergers, ja, die zijn er eigenlijk wel blij mee.
3: Ik vind het fantastisch. Fantastisch moet ik zeggen, ja, hoor, meer reuring in het dorp.
4: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier en wat meer leven in het dorp. We hebben maar één supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog één bij kwam.
0: Nou, dat waren kort wat zaken van buiten deze provincie.
1: Ja, Almere gaat onderzoeken of er een fatbike-vrije zone kan komen. Een motie hierover van 50PLUS kreeg gisteravond een meerderheid.
0: Almere zou daarmee de derde stad van Nederland worden waar fatbike-vrije zones komen. We praten erover met Frank de Kruijf van 50PLUS. Meneer de Kruijf, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Waarom wilt u zones waar geen fatbikes mogen komen?
5: Nou, dat heeft alles te maken met de overlast en het gevaar waarvan wij toch menen dat daar wat aan moet gebeuren. En het is absoluut niet de bedoeling om de strijd met fatbikes aan te gaan. Maar er zijn bepaalde zones, en met name de centra van stad, buiten en haven, waarvan wij vinden dat veiligheid wat meer op zijn plaats is. En wetende dat er ook vele ongevallen plaatsvinden op die plekken. En ja, dat maakt het voor ons... dat wij daar een motie voor hebben ingediend. Ja. En verheugeld dat deze natuurlijk is aangenomen.
1: Ja, want u zegt gevaarlijke situaties. Wat voor dingen gebeuren er dan?
5: Nou ja, ongevallen. Kijk, het zijn met name de gebieden in die centra waar fietspaden en voetpaden bij elkaar komen. En die leveren dus situaties op waarbij mensen aangereden kunnen worden omdat er met hoge snelheid op fatbikes door de centra heen wordt gereden.
0: Ja, hoge snelheid en misschien wel vlak langs mensen die daar lopen, zoiets?
5: Ja, precies. En dat is natuurlijk de reden dat wij zeggen van ja, daar moet toch eens even naar gekeken worden wat we daar eventueel aan kunnen doen. En via een aanwijzingsbesluit zou het via de APV kunnen worden geregeld.
0: Ja, die fatbike-vrije zones, hè? Hoe groot moet die dan precies worden?
5: Nou ja, kijk, het zou met name gaan om een afbakening van de centra, hè, van havenstad en buiten. En dat zou ook van toepassing kunnen zijn op bepaalde wegen, waarvan we denken van dat het toch in het voordeel zou zijn als die uitgesloten worden van het gebruik van fatbikes. En dat zou dan aangegeven moeten worden in die gebieden. Dat kan via bebording natuurlijk. En dat zou in dit geval een situatie op kunnen leveren dat mensen die gebruik maken van fatbikes weten dat ze in die gebieden er geen gebruik van mogen maken.
0: Nee, maar wie gaat dat dan handhaven?
5: Ja, nou, dat is natuurlijk altijd het probleem, handhaven. Maar ja, kijk, als we besluiten om niets te doen, ja, dan hoeft er helemaal niets meer gehandhaafd te worden. Dus ik zou zeggen, we draaien het om. We hopen dat dit wel gehandhaafd gaat worden. En dat wanneer daar overtredingen plaatsvinden, dat buitengewoon opsporingsambtenaren, toezichthouders kunnen optreden.
1: Ja. Ja, nou, Den Haag is ook bezig met wetgeving, landelijke regelgeving daarover, over fatbikes. Waarom wacht u daar dan niet op?
5: Sorry, ik heb je vraag even niet begrepen.
1: In Den Haag zijn ze ook bezig. Hè? Het Rijk is ook bezig met landelijke wetgeving over fatbikes. Waarom wacht u daar dan niet op?
5: Nou ja, kijk, als je bedoelt inderdaad Tweede Kamer. Den Haag is van plan om per 1 januari de helmplicht in te voeren. Maar dat is een andere remedie. Hè? Dus dat is duidelijk wat anders. En als dat landelijk wordt aangepakt, prima. Alleen wij hebben specifiek zoiets dat wij in bepaalde gebieden in Almere het gebruik van fatbikes willen verbieden.
0: Ja, maar wanneer zou het zover kunnen zijn dat die fatbike vrije zones er dan zijn?
5: Ja, dat is helemaal afhankelijk natuurlijk van de betreffende wethouder. Die dat natuurlijk gaat bespreken met de ambtenaren om te kijken wanneer dat ingevoerd kan gaan worden. Het is een motie en die kan overgenomen worden door het college. En we hopen dat zij daar zo snel mogelijk een uitvoering aan gaan geven.
1: Bedankt Frank de Kruijf van 50 Plus Almere.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Almere gaat onderzoeken of er fatbike-vrije zones kunnen komen. Een motie hierover van 50PLUS kreeg gisteravond een meerderheid in de raad. Volgens de partij ervaren inwoners van Almere stad, buiten en haven veel overlast. Frank de Kruijf van 50PLUS Almere.
13: Het zijn met name de gebieden in die centra waar fietspaden en voetpaden bij elkaar komen. En die leveren dus situaties op waarbij mensen aangereden kunnen worden omdat ze met hoge snelheid op fatbikes doen. Centra in wordt gereden. En dat is natuurlijk de reden dat wij zeggen van ja, daar moet toch eens even naar gekeken worden wat we daar eventueel aan kunnen doen. En via een aanwijzingsbesluit zou het via de APV kunnen worden geregeld.
12: De gemeente Zeewolde trekt 10.000 euro uit voor kastjes met maandverband en tampons. Inwoners die deze producten niet kunnen betalen, kunnen ze daar gratis ophalen. Die kastjes komen bijvoorbeeld op scholen en in de bieb. Een motie hierover van Pro Zeewolde werd gisteravond aangenomen door een meerderheid van de raad. Het gaat eerst om een proef van een jaar. Ilse Plug van Pro.
14: We gaan de pilot samen met het Armoedefonds opzetten. En dat is super fijn, want zij hebben gewoon heel veel ervaring hiermee. En het zullen kastjes zijn waar de producten gratis te pakken zijn voor meisjes en vrouwen. Dus je hoeft er ook niet om naar te vragen. Je mag gewoon zelf iets pakken wat je nodig hebt. En dat zal op plekken zijn die zo toegankelijk mogelijk zijn. Dus kan je bijvoorbeeld denken aan de middelbare school in Zeewolde, de bibliotheek. Dat soort maatschappelijke plekken. Daar zal het komen te staan.
12: Een 24-jarige man uit Almere moet 2 jaar en 4 maanden de cel in vanwege 2 vergisaanslagen in Den Haag. De Almere was betrokken bij 2 explosies in de Haagse wijk Ypenburg. Hij fungeerde als tussenpersoon. De aanslagen waren vergissingen. Een 78-jarige vrouw raakte gewond. Het OM gaf de man een minder zware straf om jarenlang procederen te voorkomen. En de rechter ging daarin mee. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op de website en in de app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Maar er is nog veel meer geld nodig, zegt het Rode Kruis. De Duitse regering wil de economie er weer bovenop helpen door de belastingen te hervormen en het arbeidsrecht te versoepelen. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag bijvoorbeeld al naar de huisarts. En ook Zwitserland is door naar de 8e finales op het WK voetbal. Er werd met 2-0 gewonnen van Algerije. Eerder plaatsten Spanje en Portugal zich al.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er zonnige perioden. Later in de ochtend verschijnen enkele stapelwolken. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Vanavond en vannacht blijft het droog met eerst nog brede opklaringen en later wat meer wolken. De temperatuur zakt maar een graad of 13. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Vanuit het westen breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt morgenmiddag 23 graden bij een matige westenwind.
0: Dankjewel Johnny. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een aantal flitsers. Onder andere twee op de A6 bij Emmeloord, Lelystad-Emmeloord. Die richting is het op. Bij Emmeloord is hectometerpaal 109,0. Ook op die A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En op de N50 word je ook gecontroleerd op je snelheid bij Ens bij hectometerpaal 262,7. Zometeen in Flevoland is wakker. De KNRM op Urk die krijgt een nieuwe boot. En de boot gaat morgen het water in en wordt dan ook gelijk gedoopt. En zometeen praten we daarover met Jan van Veen van de KNRM op Urk.
11: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Loving Things van Marmalade. Het is 8:08.
1: De KNRM op Urk krijgt morgen een nieuwe boot. Een RIP. Een supersnelle boot met radar. En hij vervangt de oude RIP die meer dan 20 jaar oud is.
0: De boot gaat morgen het water in en wordt dan natuurlijk ook gedoopt. We praten erover met Jan van Veen van de KNRM Urk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die nieuwe RIP die heeft een topsnelheid van 38 knopen. Nou, dat is ruim 70 kilometer per uur. Zo snel kan die oude RIP niet, volgens mij. Die haalde hoeveel knopen?
2: Nou, als het een beetje mooi weer is, dan pakken we daar 31, 32 knopen mee.
0: Ja, dus dan zit je iets van iets boven de 60. Ja, boven de 60. Gaat het jullie nou ook tijdwinst opleveren bij reddingsacties, die snellere RIP?
2: Nou, op zich denk ik dat dat wel mee zal vallen. Over het algemeen is het hier voor de deur. Dus die paar honderd meter extra, die zal wel meevallen. Maar met name wat extra trekkracht en in slecht weer dat we wat over hebben. Want de oude boot, de huidige boot, zeg maar, die vaart gewoon op zijn toppen. En met deze boot hebben we gewoon wat over.
1: Ja, want het IJsselmeer, hè, daar moet je natuurlijk voornamelijk op varen. Dat staat bekend om zijn korte, steile golven. Die nieuwe RIP, hoe gedraagt zich die dan in zwaar weer?
2: Ja, dat is voor ons ook nog een beetje onderzoeken natuurlijk. Wij krijgen de boot de eerste paar maanden nog om mee te proefvaren. Voordat die vervangen wordt als operationele boot van onze huidige boot. Maar de verwachting is wel dat, juist omdat we wat motorvermogen over hebben, dat we wel veiliger en stabieler kunnen varen met die nieuwe boot.
0: Juist. Die nieuwe boot is ook uitgerust met radar. Wat zie je dan straks op je schermpje als het pikkendonker is of mistig? Wat zie je dan wat jullie eigenlijk voorheen toch een beetje moesten gokken?
2: Ja, nou, in mist en donker zie je vrijwel niks. En met de radar kun je dan toch echt wel 10 kilometer voor je uitkijken. En dan zie je gewoon de reflecties van andere boten. En op die manier kunnen wij sowieso zien wat voor vaart er nog meer is in het donker en in de mist. Maar ook mensen die wij zoeken, die niet precies weten waar ze zijn, kunnen we op die manier veel sneller vinden.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn.
2: Ja, dat is een enorme vooruitgang.
0: Ja.
1: En ook nog een voordeel van de nieuwe boot is dat het ook een betere zit is. Nou, dat klinkt comfortabel natuurlijk, maar bij de KNRM draait het dan vooral om de veiligheid, hè, en de fysieke belasting.
2: Ja, op de huidige boot, die is alweer ruim 20 jaar oud. Hebben we gewoon zeg maar twee harde bankjes.
1: Ja.
2: Je moet je voorstellen dat als je landt in een golf met slecht weer, dat je die klap echt wel moet opvangen. En de nieuwe boot die heeft drie ergonomische seats die ook geveerd zijn. Waardoor wij gewoon als bemanning een veel betere ergonomische houding hebben met varen. En dat die fysieke belasting ook gewoon veel beter is dan op de oude boot.
0: Ja, dan stap je een stuk fitter weer aan wal na een inzet.
2: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja. Nou ja, het scheelt natuurlijk wel al die klappen die je moet opvangen. Of dat op goede stoelen gebeurt. Of op zo'n die harde zitjes waar je nu nog op moet zitten. Dus.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, morgen is dan dus de waterlating en dan ook de doop van de boot. En dan wordt natuurlijk ook de naam van de boot bekendgemaakt. Maar die weet u ook nog niet, of wel?
2: Nee, die is voor ons ook nog een grote verrassing. Er zijn een paar mensen die het weten. Dat is wel handig om alvast in de speech te verwerken natuurlijk. Maar morgen met de doop wordt ook de naam onthuld.
0: Ja, en die boot is geschonken, toch?
2: Ja, bij de reddingmaatschappij zijn in principe alle boten geschonken. Of niet in principe, dat is gewoon zo. Over het algemeen vanuit de nalatenschap en erfenissen. Soms vanuit het bedrijfsleven. Maar meestal uit een erfenis. En ook de naam die wordt bepaald door de erflater, om het zo maar te noemen.
0: Ja, want wat kost zo'n RIP?
2: De boot die we nu krijgen kost om en nabij de €275.000.
0: Zo, dat is een lekkere schenking.
2: Ja.
0: Ja.
2: En die, dat is voor onze organisatie niet zozeer uitzonderlijk. Dit is ook een van de goedkopere boten. De grotere boten die gaan over enkele miljoenen. En ook die worden bekostigd uit nalatenschappen.
1: Ja, die oude RIP die jullie hadden, wat voor naam heeft die?
2: Dat is Marinus Cornelis.
1: Marinus Cornelis, oké. Okay. Dus morgen wordt Marinus Cornelis krijgt een andere naam, een nieuwe boot.
0: En wat gaat er met de Marinus Cornelis gebeuren dan?
2: Dat weet ik eerder gezegd niet. Op zich is is de boot nog wel goed bruikbaar. Misschien dat hij naar het buitenland gaat. Onze vorige reddingboot is naar Griekenland gegaan in de tijd van de vluchtelingencrisis. Dat zie je vaak, dat ze naar andere landen gaan waar het iets minder goed georganiseerd is dan bij ons.
0: Ja. Ja, of je zou hem kunnen inzetten, bedenk ik even ter plekke. En daar ga je dan natuurlijk geld voor vragen. Voor mensen die echte beleving willen, om die harde klappen op te vangen. Dan ga je ermee over het IJsselmeer scheuren. Is dat misschien een idee?
2: Nou, dat is meer voor commerciële bedrijven, denk ik.
0: Oh, dat mag niet.
2: Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en hebben allemaal een baan naast het reddingswerk.
0: Ja, dat is waar. Het
2: zou voor ons wel een beetje te gek worden om ook nog bedrijfsuitjes te gaan doen.
0: Ja, dat is ook zo. Zeg, Jan, dankjewel voor het verhaal. En we wensen jou natuurlijk een mooie dag morgen. Want het is toch wel weer speciaal, zo'n te water laten
2: en
0: dopen.
2: Dat maak je niet heel vaak mee. En meestal wordt de reddingboot in één keer in de 20, 25 jaar vervangen. Dus ja, het is wel een bijzondere gebeurtenis.
0: Zeker. Nou, wensen we jou een mooie dag morgen toe met alle anderen van de KNRM Urk. Dankjewel.
2: Yes, dankjewel.

0: Sam Fender en Olivia Dean waren dat met Rain Me In.
1: Dan wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv. In Nieuwsuur ging het over het debat in de Tweede Kamer over de komst van nieuwe kerncentrales in Nederland. Volgens een rapport van Tennet zijn er twee opties. Terneuzen of de Eemshaven. En dan zou de Eemshaven de beste plek zijn. Maar volgens energiedeskundige Remco de Boer was dat door Tennet eigenlijk al bepaald voordat het rapport er lag.
2: Met de uitgangspunten die je neemt bij het maken van zo'n rapport bepaal je eigenlijk al voor een groot deel de uitkomst. Toen ze hieraan begonnen, kon je bijna al weten dat het nooit zou passen. Alleen in de Eemshaven, en daarvan is door meerdere, want in ieder geval het vorige kabinet gezegd, dat gaan we eigenlijk niet doen.
1: En als je andere uitgangspunten neemt, dan zijn er volgens de deskundigen meer plekken mogelijk voor het bouwen van kerncentrales.
2: Als je dus niet die twee bij elkaar, die twee grote centrales op één plek zet, maar die haal je uit elkaar, is vandaag ook in het debat geopperd. Kleine reactoren, daar gaat het ook over. Daar is dit kabinet ook mee bezig. Maar Tennet heeft ook gezegd, als we naar die kleine kijken, die we meer over het land en over het net kunnen verdelen.
3: Ja, die SMR's, die small modular reactors.
2: Reactors, yes. Dan kan dat makkelijker. Dus dat is nog een optie.
0: In de rode draad, aandacht voor stemmen horen. Hoogleraar psychiatrie Iris Sommer vertelde wat mensen dan precies horen.
4: Als je nou vraagt wat mensen precies horen, dan zijn het meestal hele korte, simpele zinnetjes. Soms alleen maar enkele woorden. En ze zijn ontzettend repetitief. Dus het is vaak hetzelfde woord, hetzelfde thema. Korte, simpele zinnetjes. Zinnetjes van 2 of 3 woorden. Scheldwoorden, jammer genoeg, ook heel vaak.
0: Volgens Sommer komt dat doordat bij mensen die stemmen horen de rechter hersenhelft actiever is dan de linker hersenhelft, terwijl de linkerhelft beter is in taal. Soms gebeurt het dat mensen van een stem de opdracht krijgen om geweld te plegen. Maar volgens Sommer spelen er vaak ook andere problemen.
4: Wanneer je gaat kijken naar die groep, wat zijn nou de mensen die met stemmen een geweldsdelict begaan, een ander iets aandoen of zichzelf iets aandoen, dan is het meestal de combinatie van enerzijds stemmen horen en wanen, dus dat is de psychose, plus heel vaak drugsgebruik erbij.
1: Oh ja.
0: Dat was dus gisteravond op radio en tv.
1: Ja, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Flevoland is wakker voor deze vrijdag de 3 juli.
0: Ja, zeker. Het is alweer bijna tijd voor weekend natuurlijk. Maar jij gaat nog even een uurtje door, hè, met Flevoland Muziekland.
1: Ja, als je nog tips hebt voor me voor leuke muziek, geef het door via de app 0320 28 50 50. Eerst maar eens Phil Collins.

0: Bert Vroeger, 51 jaar.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
3: Hoe laat ze slapen? Ja, het zijn profs en verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
1: Dit is Flevoland.
4: Over.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Almere gaat onderzoeken of er fatbike-vrije zones kunnen komen. En de KNRM op Urk krijgt morgen een nieuwe boot, een RIP. Die kan een stuk sneller en heeft radar.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
12: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
11: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
13: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
11: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files, geen vertragingen, wel wat flitsers. Op de A6 bijvoorbeeld bij Emmeloord. Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 109. Staat ook een flitser op diezelfde A6, maar dan bij Lelystad. Muidenberg richting Lelystad, hectometerpaal 69,3. En ook op de N50 bij Ens in beide richtingen bij 262,7. En zometeen in Flevoland Muziekland gaan we gewoon rechtdoor.
14: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
14: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Maak een uitstapje naar de Veluwe
15: en bezoek de tent.

0: tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Met Jolien Dalstra.

En applaus voor The Corrs, Old Town. 8:11 is het Flevoland Muziekland. Het eerste uurtje van deze vrijdagochtend, de 3e juli. Ja, de Johan Cruijff Arena. Hè? Eerst was het Harry Styles met zijn concertreeks. En nu Bruno Mars, die mag daar aantreden. Gisteravond was het voor het eerst dat hij daar stond. De eerste keer in de reeks. En dit keer draaide het om de kleur rood bij hem. Dus het publiek, roder dan rood. En de zanger die zei, ja, ik geniet volop. Ook van de mooie vrouwen hier. Ja, en wie zich niet in het rood had gekleed, ja, die voelde zich toch wel misschien een beetje uit de toon vallen. Gisteravond dus Bruno Mars. En hij keert terug natuurlijk, want hij speelt ook morgenavond, 4 juli. En dan hebben we nog 5 juli en 7 juli. Als je denkt van, oh ja, daar zou ik heel graag heen willen. Ja, dat snap ik. Ik baal er ook wel van dat ik geen kaartje heb. Maar het is echt stijf uitverkocht. Ja, is ook wel logisch, hè. Wat een fijne muziek maakt die man. Dit is Bruno Mars met David Guetta. Versace on the floor.

Montercruz Route du Soleil. Ja, natuurlijk wil je deze vrijdagochtend nog wel even meespelen met Kiek. Want dan kun je voor het weekend nog even een leuk prijsje binnenslepen. Zou toch mooi zijn? Wat is er weggepikt? Of net even veranderd? Op een ander plekje, weggetoverd, toegevoegd, veranderd, kan allemaal. Nou, jou de uitdaging om dat te ontdekken. En waar zijn we hier? Je ziet twee foto's van een groep bewoners van de Golfslag in Emmeloord. Die werden getrakteerd op een, ja, toch wel een gezellig, leuk, mooi dagje. Want ze mochten een hengeltje uitgooien. Dat was in de Lemstervaart. Oh, dat zit toch heerlijk zo aan de waterkant. Ah, lekker rustgevend. Beetje naar die dobber kijken. Gebeurt er wat? Ja, gebeurt er ook wat bij jou? Zie jij het verschil? Laat het weten. Je hebt tot 11 uur de tijd. Geef het door. Doe een appje. En wie weet, sleep jij dan een fijn prijsje in de wacht.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Almere gaat onderzoeken of er fatbike-vrije zones kunnen komen. Een motie hierover van 50PLUS kreeg gisteravond een meerderheid in de raad. Volgens de partij ervaren inwoners van Almere stad, buiten en haven veel overlast. Frank de Kruif van 50PLUS Almere.
10: Het zijn met name de gebieden in die centra waar fietspaden en voetpaden bij elkaar komen. En die leveren dus situaties op waarbij mensen aangereden kunnen worden omdat er met hoge snelheid op fatbikes door de centra heen wordt gereden. En dat is natuurlijk de reden dat wij zeggen van ja, daar moet toch eens even naar gekeken worden wat we daar eventueel aan kunnen doen. En via een aanwijzingsbesluit zou het via de APV kunnen worden geregeld.
9: De KNRM op Urk krijgt morgen een nieuwe boot, een RIP. Die kan een stuk sneller dan het oude exemplaar, ruim 70 km per uur. De boot heeft ook radar. Jan van Veen van de KNRM Urk.
11: In mist en donker zie je vrijwel niks. En met de radar kun je dan toch echt wel 10 kilometer voor je uitkijken. En dan zie je gewoon de reflecties van andere boten. En op die manier kunnen wij sowieso zien wat voor vaart er nog meer is in het donker en in de mist. Maar ook mensen die wij zoeken, die niet precies weten waar ze zijn, kunnen we op die manier veel sneller vinden. Dat is een enorme vooruitgang.
9: Nou, de boot gaat morgen het water in en wordt dan uiteraard gedoopt. De gemeente Zeewolde trekt 10.000 euro uit voor kastjes met maandverband en tampons. Inwoners die deze producten niet kunnen betalen, kunnen ze daar gratis ophalen. Een motie hierover van Pro Zeewolde werd gisteravond aangenomen door een meerderheid van de raad. Het gaat eerst om een proef van een jaar. Ilse Plug van Pro. Die laat ik even horen aan je.
12: We gaan de pilot samen met het Armoedefonds opzetten. En dat is super fijn, want zij hebben gewoon heel veel ervaring hiermee. En het zullen kastjes zijn waar de producten gratis te pakken zijn voor meisjes en vrouwen. Dus je hoeft er ook niet om naar te vragen. Je mag gewoon zelf iets pakken wat je nodig hebt. En dat zal op plekken zijn die zo toegankelijk mogelijk zijn. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan de middelbare school in Zeewolde, de bibliotheek. Dat soort maatschappelijke plekken. Daar zal het komen te staan.
9: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Hun zaken duurden te lang en daarom kregen ze strafvermindering, meldt RTL Nieuws. Verdachten die hebben recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn, maar zaken duren regelmatig te lang. De Duitse regering komt met plannen om de economie er weer bovenop te helpen. Door nieuwe belastingregels gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting betalen. Ook mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten gaan werken. Bij het reddingswerk in Venezuela is na 8 dagen nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er zonnige perioden, later in de ochtend verschijnen enkele stapelwolken. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Vanavond en vannacht blijft het droog met eerst nog brede opklaringen en later wat meer wolken. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Vanuit het westen breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt morgenmiddag 23 graden bij een matige westenwind.
9: Geen files of vertragingen. Flitser op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muidenberg bij 69,3. En ook op de N50 bij Ens. In beide richtingen bij 262,7. Zometeen in Flevoland Muziekland neem ik je mee terug naar het muzikale jaar van 1982. Ja, het is een plaatje met een vraag erin.
15: Goedemorgen.

0: Bente met 3-2-1. Het is 19 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, terug naar 1982 muzikaal gezien. Ja, was dat eigenlijk wel een fantastisch jaar. Want ja, ik kom bij Doe Maar Uit. Tienerkamers vol met posters, gillende, krijsende fans. Echt bij ieder optreden. Ja, Doe Maar was begin jaren 80 echt wel de sensatie, hè, van Nederland. Ja, een beetje ska, een beetje reggae, pop. Ja, dat sloeg echt in als een bom. Maar in 1984 werd er alweer gezegd... Ja, weet je, we stoppen ermee. We zijn te populair. Ze konden het eigenlijk niet meer aan. Ja, het was ontzettend spijtig, maar gelukkig. We hebben al die mooie muziek nog. Deze bijvoorbeeld. Is dit alles?

Life is Life van Opus. Het is 9:09. Ja, tegen beter weten in. Ik ben het toch nog aan het proberen. Wie weet, kaartjes voor Bruno Mars. Misschien gaat het nog lukken. Tickets zijn nu in de verkoop. Sluit aan in de wachtrij, staat er. Wie weet, wie weet. Ik wens jou een fantastisch weekend. Maak er wat moois van. Geniet ervan. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. Die heeft nog veel meer fijne muziek voor je. Dit is Son Mieux met Hiding.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
2: Hoe laat ze slapen, ja. Het zijn profs en verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
1: Dit is Flevoland.
5: Over.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.

0: afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt controles. Op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad staat een camera bij 69,3. Die controleert het vrachtverkeer. De N50 in Ens staat er een camera bij 262,7. En er zou in Almere worden gecontroleerd op de ouverture. Hou het in de gaten voor ons en geef het door als je nog een extra controle ziet in onze regio. Doe dat via de gratis app van Flitsmeister. En wij gaan zo meteen weer lekker verder met de muziek op deze vrijdag, de 3e juli. Weet je wat? Doe mij maar een toppertje.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Voel de zinderende zomer zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
7: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
11: Joepie, het is bijna weekend.

Whisky erbij? Nee, dankjewel. Dat sla ik eventjes over. Guillermo en Tropical Danny draaien hun hand er niet voor om. Voor een toppertje en een ananasje erbij met het flesje. En weet je, de rest ook wel. Billy Ocean zat ervoor in When the Going Gets Tough. The Tough Gets Going op deze vrijdag, de 3e juli. Misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met mijn dochter Sammy. Van harte gefeliciteerd. 24 is alweer. Zeg. Kleintjes worden heel snel groot. Tijd vliegt ook. Vandaag is ook jarig. Shirandi Martina, de sprinter uit Curaçao, wordt 42 jaar. Sandrine van Handenhoven, de Belgische presentatrice, is ook vandaag jarig. Faya Laurens, de Nederlandse actrice, model, DJ, modeontwerpster en fitnessguru. Zij wordt vandaag 45 jaar. Margje Fixen, de Nederlandse tv-presentatrice en verslaggeefster, die is ook jarig, wordt 51 jaar. Acteur Luc Peters, onder andere uit Penosa, hè, waar hij veel deed. En niet altijd de leukste dingen. Luc Peters is vandaag 52 jaar geworden. In het echt is het gewoon een heel aardige man, hoor. Jeroen Nieuwenhuizen, uw stem. Die is vandaag ook jarig. 54 jaar. Robert La Haye, de Nederlandse acteur, is 61 jaar geworden. Tom Cruise is vandaag ook jarig. Hij wordt 64 jaar. Han van Eyck, de Nederlandse zanger, onder andere van het eerste Big Brother liedje ook. Hè. 64 is hij alweer geworden. En jarig is ook vandaag Mr. Ajax, Sjaki Zwart. Hij wordt 88 jaar. Ja, wat een respectabele leeftijd, zeg. En Vincent Clark, die is vandaag ook jarig. Hij wordt 66. Maar waar kennen we hem ook alweer goed van? Nou, van dit. Uit onder andere Yazoo en Depeche Mode. Dit is Don't Go, Vince Clark. Hij is vandaag 66.

Nou, die lekkere muziek om een beetje mee te neuren hier op de vrijdagochtend. John Sebastian is het en Welcome Back. En daarvoor hoorde je Yazoo, natuurlijk de stem van Alison Moyet. En op de toetsen Vincent Clark. Yazoo was dat. En Don't Go. De foto van Kiek. Hij is vandaag bij het vissen geweest in Emmeloord. Het leuke diertje is aan de haal gegaan met deze foto. Heeft links of rechts iets veranderd? Maar ja, wat is er veranderd? Met mannen gooien van een hengeltje uit. Is die hengel links en rechts hetzelfde? Volgens mij wel. Links en rechts heeft de man ook nog een horloge om. Zit het in zijn schoen of zo? Nee. Nou, daar zie ik het ook eigenlijk niet zo in. Heb jij het al gezien? Geef het dan eventjes snel door, hè. 0320 28 50 50, dat is het bekende telefoonnummer. Het is ook een appnummer, dus als je een bericht voor ons hebt, je kan het direct naar ons toesturen. Komt hier bij mij op een schermpje uit bij ons in de studio. Kun je het gelijk melden. Heb je een belangrijk bericht bijvoorbeeld voor Flevoland, of wil je iemand heel erg nodig feliciteren, dan kan dat natuurlijk ook. 0320 28 50 50. Maar heb jij het verschil gezien op deze twee foto's van mannen die vissen in Emmeloord? Geef het dan ook even door, hè.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
7: Het is inmiddels bijna 2 minuten over 10:30 geworden. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Almere gaat onderzoeken of er fatbikevrije zones kunnen komen. Een motie hierover van 50PLUS kreeg gisteravond een meerderheid in de raad. Volgens de partij ervaren inwoners van Almere stad, buiten en haven veel overlast. Frank de Kruijf van 50PLUS Almere.
8: Het zijn met name de gebieden in die centra waar fietspaden en voetpaden bij elkaar komen. En die leveren dus situaties op waarbij mensen aangereden kunnen worden omdat er met hoge snelheid op fatbikes door de centra heen wordt gereden.
7: De KNRM op Urk krijgt morgen een nieuwe boot, een RIP. Die kan een stuk sneller dan het oude exemplaar. Ruim 70 km per uur. De boot heeft ook een radar. Jan van Veen van de KNRM van Urk.
9: En met een radar kun je dan toch echt wel 10 kilometer voor je uitkijken. En dan zie je gewoon de reflecties van andere boten. Maar ook mensen die wij zoeken, die niet precies weten waar ze zijn, kunnen we op die manier veel sneller vinden. Een enorme vooruitgang.
7: De boot die gaat morgen het water in en wordt dan gedoopt. De eindshow van Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen was gisteravond toch te zien via YouTube. Defcon 1 is afgelast vanwege de hitte, maar de eindshow is wel doorgegaan zonder publiek. Het jaarlijkse Hardstyle Festival zou gehouden worden van donderdag 25 tot en met zondag 28 juni. Maar vanwege de code rood die toen heerste, besloten de organisatie de stekker uit het evenement te trekken. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Al het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er zonnige perioden, later in de ochtend verschijnen enkele stapelwolken. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Vanavond en vannacht blijft het droog met eerst nog brede opklaringen en later wat meer wolken. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Vanuit het westen breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt morgenmiddag 23 graden bij een matige westenwind.
7: Verkeersinformatie dan. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A28. Zwolle-Amersfoort tussen de afrit Elspeet en Harderwijk 6 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Odaak rijdt het langzaam. 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Er wordt gecontroleerd op snelheid volgens Flitsmeister op de N50 in Enschedestad bij 262,7. En ze zouden ook staan op de ouverture in Almere. Zometeen gaan we terug naar de muziek van 1982.
11: Goedemorgen.

0: Hij is op dit moment in Nederland. Gisteravond was zijn eerste concert. Er komen beelden vrij. Het is fantastisch ook. En collega Jolien Dalstra die zei van... Oh, ik zou daar zo graag heen willen. Hè, naar Bruno Mars. Ik denk, nou weet je wat, koop ik een kaartje voor de. Ik ben even gaan kijken op de site. Er is zo links en rechts nog een enkel kaartje vrij. Dus ik denk, nou, die klik ik aan voor de, weet je wel. Leuke collega's onder elkaar. Totdat ik de prijs zag. Het goedkoopste kaartje, schrik niet, voor Bruno Mars. Vanavond, in je eentje, €368,50. Dat ging me net iets te ver.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 1982. Ja, dat was een nieuw kabinet onder Ruud Lubbers. Lubbers, hè? Uit de grotjes van Ruud. 4 november werd Ruud Lubbers minister-president. Zijn eerste kabinet trad aan in een periode van economische crisis... met hoge werkloosheid en grote overheidstekorten. Het kabinet begon met ingrijpende bezuinigingen en hervormingen. En ook de grootjes van Ria en de rest van de regering. Goed, er was dus een economische crisis. Nederland kampte met recordhoge werkloosheid en een zwakke economie. En de economische problemen die bepaalden het politieke debat... en vormden de aanleiding voor het strenge bezuinigingsbeleid van het nieuwe kabinet. Er waren veel acties tegen onder meer munitietransporten via het spoor... de kap van het bos bij Amelis-Weert voor de aanleg van de A27... en kernwapens en de wapenwetloop. Het wedloop tijdens de Koude Oorlog. Eind november werd Toos van der Valk trouwens ontvoerd in 1982, weet je nog? Na betaling van een miljoenen losgeld kwam ze na ongeveer 3 weken vrij. De zaak kreeg enorme media-aandacht. En in oktober braken hevige rellen uit. Nadat een gekraakt pand, Lucky Luik, was ontruimd. Paste in de gespannen verhouding tussen krakers en overheid in die periode. Kort samengevat werd 1982 in Nederland vooral herinnerd als het jaar van de economische crisis, politieke veranderingen, maatschappelijke protesten en het tijdperk Ruud Lubbers. Maar ja, waar genoten we van, joh? Het was zomer en 1982 voor veel mensen toch ook wel de tijd van de eerste vakantieliefde. Ja, ik ben gek. En we dansten en we probeerden te dansen en dicht mogelijk bij die ander te komen op onder andere deze muziek van June Lodge en Prince Mohammed. Stond op 3 in de Nederlandse top 40 van die week, 27 in 1982. Op nummer 2, oh, daar dansten we ook, zeg, dat was deze. Dat weten we allemaal nog wel, we draaien vrij vaak. Niet zo vaak draaien we de nummer 1 van dat jaar, 1982, in week 27. Kwam gewoon naar Nederland en dat is deze.

Zeker. Wat doen we? Start walking. Dat doen we dan ook maar. We lopen lekker door de hits heen. In 1982 hoorden we zojuist de Chaplin Band. Dat was een Nederlandse disco- en soulband uit Maastricht. Actief van 76 tot 92. De groep werd opgericht door de broertjes John en Jol Bartels. Jol, weet je wel, die van de banjo. Later speelde hij ook gewoon gitaar. Ze speelden in op de populaire discorage van de jaren 70. En ze hadden een covertje gehoord ooit uit Italië. Il Viero is dat. En daar hadden ze ook hun enige grote hit mee. In de hitparade van 1982 was dat. De Chaplin Band en Il Viero. Misschien heb je ook wel mee zitten te drummen. Heb je nu ook inmiddels warme vingertoppen. Een beetje blauw ook, een klein beetje. De foto van Kiek, die is bij het vissen geweest in Emmeloord. We zien twee mannen die een hengeltje uit hebben gegooid. En Ruchters zitten te wachten totdat er wat bijt. En of ze beter hebben dan... Het is lekker zo. Ik kan me voorstellen dat het rust geeft. Mij geeft het iets te veel rust, waardoor ik weer onrustig word. Ja, kun je zo hebben natuurlijk. Maar wat is er anders op deze foto? Zit het misschien verder op de achtergrond dan? Want ik zit er wel naar te kijken, maar ik zie het nog steeds niet. Misschien zit je thuis wel en dat je denkt van... joh, ik heb het al lang gezien, het is hartstikke makkelijk. Geef het dan eventjes door aan mij. Dan zit er niet de hele tijd naar te kijken en dan denk ik... wat is het nou toch ook alweer dan ook? Er zijn wel een aantal mensen die hebben het al doorgegeven ook... maar daar wil ik nog niet naar kijken, want... ja... Ik wil wel geholpen worden, maar dan moet je het een beetje cryptisch omschrijven. Ik kan geen cryptische omschrijving geven op dit moment. Dus ik ben een beetje afhankelijk van jouw antwoord. Heb je het gevonden? Geef het maar door. 0320 28 50 50. Dit is de single van Danny Vroger en Mickey van Wijk. Zo heel langzamerhand wordt het toch een leuke hit voor ze met deze knipperlicht.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit is Flevoland.
1: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
1: Hoe laat ze slapen? Ja, het zijn profs en verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
0: Dit is Flevoland.
4: Over.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en

0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellij, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie. De ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de N50 Emmeloord Zwolle. Voor het knooppunt Hattemerbroek zo'n 10 minuten vertraging over 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er wordt gecontroleerd op snelheid op de N50 in Ens bij 262,7. En ze zouden nu ook staan in band op de N715 bij hectometerpaaltje 6,6. Heb je ze ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Zometeen advocaat Leonie Nordanus bij ons in de studio. Gaan we het hebben over een Almere die getekend is voor het leven na een vechtpartij. En hij wil nu een schadevergoeding van ruim 14.000 euro. Wanneer heb je eigenlijk recht op een schadevergoeding? En kan je zomaar een bedrag vragen?
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ik dacht omdat Noord in vandaag van de kamp vakantie krijgt. Ik denk, hoor er weer zijn lekkere zomerse plaat tegenaan. Vooral die mensen
1: heerlijk
0: eventueel weggaan.
1: Ja,
0: maar het is wel een beetje penibel aan het worden in Zuid-Frankrijk.
1: Te warm.
0: Nee, bosbranden.
1: Oh, bosbranden. Ja, dat is toch te warm dan.
0: Dat is ook heel warm. Dus heel erg heet. Maar er zijn al diverse campings al afgebrand.
1: Ga je daar naartoe? Nee, toch?
0: Nou, ik weet niet hoe het op dit moment staat met de camping waar wij heen gaan. Maar het ligt wel in het gevarengebied in ieder geval.
1: Ga je naar Frankrijk dan?
0: Eerst, ja.
1: Oh, dan ga ik naar Spanje.
0: We gaan eerst een paar dagen naar een camping in Frankrijk.
1: Oh.
0: Waar mijn vrouw vroeger heeft gewerkt.
1: Ach.
0: Als animatiemeisje.
1: Oh ja? Doet ze nog steeds, maar dan ben je aan de slaap.
0: Ik niet meer meisjes.
1: Leuk, ja. Solliciteert ze nog steeds elke avond bij?
0: Ja.
1: Is ze aangenomen?
0: Nou, nee, ze moet vanavond nog even de finale auditie doen.
1: Oh ja.
0: Ja. We doen Tarzan.
1: Je hebt een Jane. Oh, nee, zij natuurlijk. Ja, sorry.
0: Ja. En daarna gaan we door naar Spanje toe.
1: Ja, je kan wel merken dat jij...
0: Behoorlijk tijdje ben ik weg.
1: Je kan wel merken dat je in vaste dienst bent, hè, tegenwoordig.
0: Ga je het wel redden zonder mij dan?
1: Ja, dat moet wel.
0: Ik zie in één keer een lach op je gezicht.
1: Nee. Ja. Ach, ik probeer echt terug te duwen.
0: Die botox werk ik niet meer, hè?
1: Nee, ik ga je echt
0: alles
1: wel missen.
0: Beweegt weer.
1: Hoe lang ben je weg?
0: 3 weken.
1: Oh. Ja. Heerlijk. Nee, ik ga je echt missen.
0: Ja, maar je krijgt fantastische vervanging natuurlijk.
1: Dat weten we, dat is nog niet bekend, hè?
0: Het is bijna niet te vervangen, maar het is toch zo.
1: Dat weten we nog niet. We zijn nog steeds druk op zoek. Ik ga Leonie Nordaans even vragen.
0: Ja, maar er is ook geen budget natuurlijk meer.
1: Want jij gaat op vakantie.
0: Dat heb jij allemaal op.
1: Nou, dat was het maar zo.
0: Mm.
1: Nee, ik word zwaar onderbetaald.
0: Ja. We verdienen genoeg, maar we krijgen het niet.
1: We krijgen het niet.
0: Nee, dat is het.
1: Ja.
0: Heb je nog voetbal gekeken?
2: Nee. De temperatuur is hoog
1: niet,
2: en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Die andere grootheid die een paar weken geleden in de Johan Cruijff Arena stond. Harry Styles en The American Girls. 11:12.
1: Heb jij wel eens een schadevergoeding ontvangen, Arnoud?
0: Nee, nooit.
1: Nee?
0: Nee. Okay, ik had het misschien wel eens een keertje moeten vragen, maar uiteindelijk nooit gedaan ook.
1: Nee.
0: Jij wel?
1: Ik heb wel eens een schadevergoeding gehad, ja.
0: Waarvoor?
1: Ja. Dat had te maken met een val ergens. En daar was iemand verantwoordelijk voor. Tenminste, een bedrijf. Die had mij niet goed geïnformeerd.
0: Ja.
1: En toen hebben ze op een gegeven moment af willen kopen met 20.000 euro. En dat wordt niet belast, trouwens, een schadevergoeding. Althans toen. Is dat nog steeds zo, Leonie Rodaan als advocaat? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja, dat is nog steeds hetzelfde. En je zegt terecht, als je schade hebt en iemand is daarvoor verantwoordelijk te houden, dus je kunt iemand aanspreken, ja, dan heb je ook recht op die schadevergoeding.
1: Ja, dit was letsel dan, dat is wat anders. Maar je kan natuurlijk ook een ander soort schade hebben.
2: Ja, je kunt materiële schade hebben. Dus dat ziet echt op kosten die je hebt gemaakt. Dus ik zeg maar wat, je hebt een strafzaak en iemand heeft jou geslagen. Daardoor is je t-shirt bebloed geraakt. Die kan je niet meer aan.
0: Mm-hmm.
2: Nou, die wil je vervangen.
0: 1000 euro.
2: Bij wijze van spreken. Nou, we komen straks nog wel op wat redelijk is. Maar je kunt inderdaad dat soort kosten kun je opvoeren.
0: Ja.
2: Maar je kunt ook immateriële schadevergoeding vragen. En dat ziet dan echt op het leed wat is toegebracht.
1: Geestelijk,
2: en de gevolgen. Bijvoorbeeld geestelijk, maar ook lichamelijk.
1: Ja.
0: We hebben het met name over die zaak van die Almere. Die getekend is voor het leven. Na een vechtpartij kreeg een glas in zijn gezicht. Daar hou je hele vreselijke littekens aan over. Ook geestelijk. Hij wil nu een schadevergoeding hebben van ruim 14.000 euro. Maakt hij daar kans op? Is dat in Nederland gebruikelijk?
2: Het is maar net hoe je het onderbouwt. Het is afhankelijk van de ernst van het letsel. Daar heb ik natuurlijk nu geen zicht op. Maar hoe ziet dat eruit? Als iemand een litteken in zijn gezicht heeft, dan is dat natuurlijk blijvend. Mm. Dat blijf je zien.
1: Ja, en iedereen ziet dat altijd, want dat kun je natuurlijk niet bedekken.
2: Je ziet het zelf. Moeilijk te bedekken inderdaad. Mm-hmm. En je ziet het zelf natuurlijk ook als je in de spiegel kijkt elke dag. Dus dat draagt voor zo'n rechtbank wel bij aan de vraag hoe hoog moet die schadevergoeding zijn.
1: Ja.
2: En daarnaast hebben we wat richtlijnen in Nederland. Sinds kort hebben we de Rotterdamse schaal. Dat is voor de rechtbank gemaakt.
1: Waarom heet dat de Rotterdamse schaal eigenlijk?
0: Oh. Kan nooit veel goeds betekenen.
2: Nou, laat ik me op de radio maar niet over uit.
1: Doe dat maar niet.
2: Afkomst is. Maar goed, daarin staat voor bepaalde soorten letsels welk bedrag daaraan gekoppeld zou moeten zijn.
1: Okay.
2: En dan kan je op basis van de aard en de gevolgen van dat letsel kan je een bedrag vaststellen. Er zijn allerlei regels voor, daar zul ik jullie nu niet mee vermoeien.
1: Maar waarom heet het dan Rotterdamse schaal? Is dat echt zo'n rare...
2: Ik vind het geen rare vraag eigenlijk.
0: Maar heeft de rechtbank Rotterdam daar een aandeel in dan of zo? Of
2: nee, het zijn met name gewoon specialisten die hebben dit opgesteld en als advies aan de rechters.
1: Ja.
2: Daar een betere afweging in te kunnen maken. Je ziet dus nu ook al wel in de rechtspraak dat het nu ook echt wordt gebruikt om die schadevergoedingen vast te stellen.
1: Hmm.
2: Dus het is ook iets waar je als advocaat, zoals ik, doe ook dat soort verzoeken, rekening mee houdt en ook je verzoek op baseert.
1: Ja. Maar zij komen uit Rotterdam of zo? Die dat bepaald hebben.
2: Je stelt de vraag wel een aantal keren. Je bent echt nieuwsgierig naar Rotterdam, hè?
0: Nou, dat ook.
1: Ja, ik ben een Rotterdammer.
0: Ook omdat ze in Rotterdam al jaren geen schaal meer hebben gewonnen.
2: Nee, precies. Ja, dan komen we terug op het voetbal. Ja, dat is toch weer een gevaarlijk onderwerp.
0: Oké, maar goed.
1: We zullen het nooit weten.
0: De schadevergoeding. Hij moet dat onderbouwen. Voor hetzelfde geld onderbouwt hij. Zegt, ik was net met een agent in Amerika was ik in gesprek. Want er lag mij een glansrijke modelcarrière voorhanden.
2: Ja,
0: dat is nu helemaal van tafel. Daar had ik miljoenen mee kunnen verdienen.
2: Ja, je mag natuurlijk altijd alles vragen. Hè? Zo simpel is het. De schadevergoeding is iets wat je zelf verzoekt en wat je dus ook zelf kunt onderbouwen. En als dat inderdaad daaraan ter grondslag ligt, dan zou ik zeggen onderbouw dat zo goed mogelijk, zodat een rechtbank daar ook iets van kan vinden. Of je het krijgt is vervolgens natuurlijk de vraag. Want er moet namelijk ook echt wel een duidelijk oorzaak-gevolg zijn. He, dus het kan niet zo zijn dat je alles maar kan vragen.
0: Nee, maar in zo'n geval wel van, ik had in het buitenland heel veel geld kunnen verdienen.
2: Ja.
0: Zeg dan zo'n rechter, maar we leven in Nederland en een modellencarrière in Nederland levert niet zoveel geld op. Ik behandel het gewoon volgens de Nederlandse maatstaven.
2: Nogmaals, het is maar net hoe je het onderbouwt. Dus als jij heel concreet kon maken van, ik ging inderdaad naar het buitenland en dat waren al afspraken over, je kunt onderbouwen wat je daar ging verdienen, dan is het concreet genoeg om daar nu iets mee te kunnen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Als het toekomstige kosten zijn die te onzeker zijn, dan zegt zo'n rechter, dan vind ik dat nu nog te spannend om daar iets van te vinden.
1: Mm-hmm.
2: Dan kan je dat altijd later nog, via een civiele rechter, kan je die kosten dan alsnog vergoed krijgen.
1: Ja.
2: Want ik bekijk het dan nu echt vanuit het strafrecht.
0: Waarom is het in Amerika, gaat het altijd over miljoenen? Daar heeft een mevrouw ooit een keer een poedel in de markt.
1: Ja, dan zegt ze, dat krijg je nooit in Nederland.
0: Ja.
1: Ik waarom daar dan wel?
0: In Nederland zeggen ze dat, dat snap je toch zelf ook wel dat dat niet kan.
1: Ja,
0: dat
2: verschilt heel erg. Dat zeg je terecht. Die Amerikaanse schadevergoedingen, die zijn echt een stuk stuk hoger dan in Nederland. En dat heeft met name te maken, denk ik, dat is een beetje mijn invulling, dat we daar te maken hebben met een juryrechtspraak. Dat is in Nederland natuurlijk anders geregeld.
1: Ja.
2: En de jury kan ook zeggen, nou ja, los van wat ik vind dat er aan schade echt is geleden, gooien we daar nog wat bovenop. Want het moet afschrikwekkend zijn. En dan moet je kijken wat voor schadevergoeding je dan krijgt.
1: Ja.
2: En dat is in Nederland is dat gewoon heel anders. Sowieso als je terugtrekt naar Europa en je kijkt binnen Europa van hoe ziet het er daar uit, zijn we in Nederland ook nog laag in de schadevergoedingen, bijvoorbeeld ten opzichte van Duitsland of Engeland.
1: We hebben trouwens net een melding gekregen waar dat vandaan komt. Het is gewoon omdat er dank aan naam aan de Erasmus Universiteit daar zo het onderzoek naar gedaan en vandaar de Rotterdamse schaal.
0: Dat is logisch. Dat is logisch. Ja. Hoef je het ook niet meer te vragen.
1: Nee, precies.
0: Zullen we ooit in Nederland ook van die Amerikaanse praktijken kunnen krijgen of toestanden met echt heel hoge bedragen?
2: Ik denk niet in die vorm.
0: Omdat we niet zo'n jury hebben, maar gewoon één rechter.
2: Precies. Ja. En de gedachtegang bij ons in Nederland ten aanzien van dat verzoek tot schadevergoeding is niet dat het een afstraffende werking is, maar gewoon een tegemoetkoming voor de kosten die er zijn gemaakt en voor de schade die is geleden. Dus het verzoek tot schadevergoeding zelf is geen afstraffing. De afstraffing volgt daarnaast. Dus de rechter geeft eerst een straf en daarna bepaalt hij wat aan schadevergoeding redelijk is. Dus ik denk niet dat we richting dat bedrag van Amerika zullen gaan. Nee. Al zie je wel een stijgende lijn. Die zie je in Nederland ook.
1: Wat is de hoogste schadevergoeding die ooit in Nederland eigenlijk is uitgekeerd? En waarvoor, weet je dat?
2: Ik ben wel nieuwsgierig. Wat denken jullie?
1: Jij bent nieuwsgierig, dus je weet het zelf ook niet.
2: Ja, maar ik weet het wel, maar ik ben nieuwsgierig wat jullie denken.
1: Ja, maar ja.
0: Als ik zo even denk, dan denk ik misschien 100.000 euro.
1: Nee, dat is wel meer, denk ik hoor.
0: Ja?
1: Nou, dat denk ik haast wel.
0: Het hangt er een beetje vanaf in welke zaak. Als je die Puttense moordzaak hebt, die twee jongens, die hebben onterecht vastgezeten. Hun hele leven is natuurlijk helemaal vergooid. En geen carrière en niks, allemaal inkomsten.
1: Telt dat ook zoiets? Want dat is
2: een ander soort schadevergoeding.
0: Oh, dat is wel anders.
2: Ja, misschien goed om dat onderscheid nog wel te maken.
1: Want dat is een juridische fout eigenlijk geweest.
2: Ja, dat ziet hem echt.
1: Dwaling.
2: Ja, dwaling inderdaad. Ja. En dat er juridisch gezien iets besloten is wat niet klopt. Dat zijn schadevergoedingen aan de verdachte in zo'n zaak. En dit ziet
1: op
2: benaderde partijen. Ja. Dus
1: nou ja, dan denk ik dat het, als het echt gaat om materiële of immateriële schade, dan denk ik dat je praat over, laten we zeggen, een half
0: persoon, of bedrijven.
1: Een half miljoen euro.
0: Ja, 500.000 euro.
2: 4 ton.
1: Nou, dus het manier
0: heel veel naast.
2: Dat was een zaak uit Rotterdam.
1: De Rotterdamse schaal.
0: Ja, die hebben heel veel mentale schade over mensen.
1: Ja, die mensen zorgen zelf.
2: In dit geval was het wel een hele vervelende kwestie.
1: Oh.
2: Want het gaat namelijk om een man die in een overval in zijn eigen huis door zijn hoofd werd geschoten.
1: Jeetje.
2: Hij overleefde het maar net. En de rest van zijn leven is hij compleet afhankelijk van zorg.
1: Oh, wat afschuwelijk. Nou vind ik het nog weinig.
2: Ja, hij was heel jong.
1: Oh, ook dat nog.
2: De rechtbank zegt die gevolgen zijn zo zwaar en blijvend. Daar leggen we dan 4 ton op.
1: Maar als dat in Amerika was gebeurd, die had dan waarschijnlijk miljoenen gekregen.
2: Dat was heel anders afgelopen.
1: Ja,
0: maar wie betaalt het dan? Ja, de dader moet dat natuurlijk betalen. Maar vaak is het van een kale kip is niet te plukken. En dan?
2: Nou, de Nederlandse staat die schiet dat voor.
1: Dus het slachtoffer krijgt het altijd. En dan moet de Nederlandse staat maar hopen dat hij terug gaat. Krijgen ze het niet terug, dan betalen wij het als belastingbetaler weer.
2: Dat is precies correct.
1: Ja. Oké, dan ik zeg verder niks. Dankjewel.
0: Dan komen we weer op de Rotterdamse schalen.
1: Precies. Dankjewel.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemorgen, het is 11:30 precies. Twee woningen in Lelystad zijn door de burgemeester gesloten naar de vondst van drugs en een hennepkwekerij. Het gaat om panden in de wijken de Waterwijk en de Warande. In de Waterwijk werden soft- en harddrugs gevonden. Daar werden ook signalen van drugshandel. In de Warande trof de politie 465 wietplanten en een vuurwapen aan. De woningen zijn voor 4 en 6 maanden gesloten. De eindshow van hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuis was gisteravond toch te zien via YouTube. Defcon 1 werd afgelast vanwege de hitte, maar de eindshow is wel doorgegaan, maar dan zonder publiek. Het jaarlijkse festival zou gehouden worden van donderdag 25 tot en met afgelopen zondag 28 juni. Maar vanwege code rood besloot de organisatie de stekker uit het evenement te trekken. De KNRM op Urk krijgt morgen een nieuwe boot, een RIP. Die kan een stuk sneller dan het oude exemplaar, ruim 70 km per uur. De boot heeft ook een radar. Die boot gaat morgen het water in en wordt dan gedoopt.
10: En met de radar kun je dan toch echt wel 10 kilometer voor je uitkijken. En dan zie je gewoon de reflecties van andere boten. Maar ook mensen die wij zoeken, die niet precies weten waar ze zijn, kunnen op die manier veel sneller vinden. Een enorme vooruitgang.
9: Ja, die boot gaat dus morgen het water in en wordt dan ook gedoopt. Ja. En Almere gaat...
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend zijn er zonnige perioden. Later in de ochtend verschijnen enkele stapelwolken. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten kan verbranden. Vanavond en vannacht blijft het droog met eerst nog brede opklaringen en later wat meer wolken. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Vanuit het westen breekt geleidelijk de zon weer door. Het wordt morgenmiddag 23 graden bij een matige westenwind.
9: Verkeersinformatie, ANWB, die zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord Lelystad voor Zwifterband, 4 minuten. En de N50, Emmeloord Zwolle voor Campus Zuid, daar 9 minuten vertraging.
10: En met de radar...
9: Flitsmeister, die meldt een controle op de A6 in Lelystad. Is dat van Muidenberg naar Lelystad bij de 69,3. We zeggen er nog maar even bij. Dat is een aparte camera die controleert alleen het vrachtverkeer, niet op snelheid. De N50 in Ens wordt wel in de gaten gehouden op snelheid. En dat is bij 262,7. Heb je ze ook ergens anders gezien, geef het altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen ons spelletje Kiek en ook het shownieuws.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: Het is het origineel van Monica en Oscar Benton. Tenminste, het is niet echt het origineel.
1: Nee, het is een
0: anders. Het was wel een beetje een cover. En we kennen hem natuurlijk veel beter van de André Hazes als Ik Meen Het.
1: Zeker, en ik meen het ook als ik zeg dat wij een kandidaat van het spelletje aan de telefoon hebben.
0: Evert.
1: Hartstikke leuk. Hier is Evert.
2: Goedemorgen.
0: Hier is Evert. Evert van der Zouw uit Nieuwegein.
1: Evert van der Zouw. Het klinkt als een typetje van André van Duin.
0: Ja.
1: Vind je niet?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Vind ik leuk. Ja.
0: Gerard Wijbeens.
1: Ja. Evert van der Zouw en Gerard Wijbeens.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Nou, ben je fan van André van Duin, Evert?
2: Ja, je kan moeilijk zeggen dat je dat niet bent. Want dat is een van de grootste vaklieden die we hebben op dat.
1: Nou, ik denk wel de grootste.
2: Ja, dat kan je nooit helemaal. Het is altijd appels met peren, maar ja.
0: In Nederland hebben wij niet zo'n komiek als André van Duin. Nog een ander.
2: Ben ik mee eens. Ja.
0: Nee, vaak geïmiteerd, maar nooit geëvenaard.
1: Nee, we proberen het elke dag, het lukt ons nooit.
0: Nee. Op een gegeven moment moet je ook zeggen van, joh, we gaan het gewoon niet meer doen.
1: Wij komen niet verder dan Frans van Duschoot en Corrie van Gorp. Ook heel niet onverdienstelijk trouwens.
0: Ook die zijn niet te evenaren.
1: En de vraag is, wie is dan Corrie en wie is...
2: Dat moeten jullie zelf uitmaken.
1: Oh. Nee, Frans van Duschoot.
0: Oh, Frans.
1: Nou, Frans was wat...
0: Nou, je zag het heel duidelijk toen Frans van Duschoot op een gegeven moment niet meer kon.
1: Ja.
0: Of niet meer wilde. Ja. Toen Hans Otjes erbij kwam, heeft nooit gewerkt.
1: Ja, maar Hans Otjes was erbij toen, toen hij er ook nog bij was.
0: Uiteindelijk bleef hij over, maar dat weg ik er ook niet.
1: Nee, toen werd het André van Duin en Bert Kuizinga en hebben het toen gedaan.
0: Het werkte heel lang met
1: Ron Brandstede.
0: Ja, met Simone Kleinsma. Daar werkte het wel weer heel erg goed.
1: Weet ook goed, hè?
0: Ja,
1: absoluut.
0: Goed, dat eventjes terzijde al.
3: Voor de lol.
0: Jij doet voor de gorst wat ik doe voor de lol. Ga weg, ben je Timmerman. We kennen ze allemaal eigenlijk ook wel, hè?
1: En nog steeds leuk.
0: Ja, geef Mars. Nou, ik heb liever een nuts.
1: Ja, maar dan moet je geen reclame maken, dat zegt niet leuk. Bestaat dat nog, nuts?
0: Nuts? Nee, dat is nog iets Snickers geworden.
1: Nee, Snickers is met pinda's en Reder. Nuts is met hazelnoot.
0: Oh ja.
1: Een Reder was een Twix.
0: Ja.
1: Dat is weer wat anders.
0: Met die vingers.
1: Ja, dat hebben ze allemaal genoemd. KitKat. Ja. Maar dat heet in Amerika weer musketeer.
0: KitKat?
1: Nee, een Milky Way. Wat is dit voor vreselijk? Maar
0: goed. Hey Evert, wat was je aan doen? Wat was je aan doen?
2: Ik was aan het werk en ondertussen de radio aan natuurlijk.
0: En je had ons aanstaan?
2: Ja.
1: Oh, en toch gaat het gewoon goed met werken?
2: Zeker.
1: Ah, goed zo.
0: Het gaat beter, hè?
2: Ja hoor, heerlijk.
0: Ja, vind
2: ik ook. Op een vrijdag werkt dat goed.
0: Ja, absoluut. Wat voor werk doe je?
2: Ik ben sociaal werker.
1: Oh, je twijfelt even.
2: Ja, het is social worker, zeggen ze tegenwoordig. Ja. En dan klinkt het internationaal, maar het is gewoon een sociaal werker.
1: Ja, en wat doe je dan voor sociaals allemaal? Stel, je staat 's morgens op, je kopje koffie en je gaat weg.
2: Ik ga bijvoorbeeld vandaag naar het buurtcentrum in Utrecht, want ik werk in Utrecht.
1: Ah, ja.
2: En in het buurtcentrum dan kun je allerlei activiteiten houden als je wil, als je uit de buurt komt.
1: Maar,
2: en ik help dat te ondersteunen, faciliteren, begeleiden, vragen beantwoorden.
1: Maar je woont dus in Utrecht en werkt in je woont in Nieuwegein en je werkt in Utrecht, andersom, sorry.
2: Ja.
1: En je luistert dan Omroep Flevoland?
2: Ja, want ik ben niet zo gecharmeerd van RTV Utrecht.
1: Nee, ik mag daar natuurlijk niks over zeggen. Het zijn collega's.
2: Nee, dat snap ik. Daarom zeg ik het ook wel.
1: Maar je hebt gelijk. Het is
0: mag Evert wel zeggen? Wat schort hij dan?
2: Zeker.
0: Wat is het waarom je er niet naar
1: luistert? Nou, Vivian Boelen is weg.
0: Laat Evert dat
2: weet ik niet,
0: maar
2: ik luister niet. Ik luister helemaal niet. Nee, ik
0: weet helemaal niet wie Vivian Boelen is.
1: Jawel, Vivian Boelen kent Evert echt wel.
2: Tuurlijk ken ik die wel.
0: Ja, zie je het. Okay, goed zo. Hartstikke. Ja. Maar wat schort er dan aan? Wat doen ze dan niet goed in jouw oren?
2: Zonder mensen voor het hoofd te stoten. Kijk, het is een regionale omroep, maar ze pretenderen vaak een beetje daarboven te staan. Ik wil niet zeggen dat het pretentieus is, maar misschien iets te grote broek aan. En het mag best gewoon lekker lokaal zijn.
0: Ja,
2: en,
0: iets dichter bij de mensen.
2: De kat in de boom door de brandweer gered. Dat mag best wel. Ja, maar zij hebben dat niet. Het moet altijd te elitair, wil ik niet zeggen, maar...
0: Ja.
2: Nee, gewoon niet prettig. Het mag best huis, tuin en keuken zijn. Want daarvoor stem ik af op een regionale omroep.
0: Ja, nou dat is leuk.
2: Flevoland is onze buurprovincie. Dus,
0: ja.
1: Maar wij doen dat dan wel, vind jij?
2: Ja, dat vind ik wel, ja.
1: Oh, oké. Ja.
0: Alright. En hoe vind je onze muziekkeuze dan eigenlijk?
1: Oh, dat moet je niet zeggen. Hij zit nu ziek thuis, dus dan blijft hij helemaal langer weg, denk ik.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee? Oh, oké. Wat vind je van onze muziek?
2: Goed. Goed. Kijk, ik kan niet zeggen van dit ene nummer vind ik beter dan de ander. Het gaat om de hele vibe die je krijgt bij een radioprogramma.
1: Oh, hij meldt zich net weer beter, zei ik. Zie ik nu. Ja. Goed antwoord was dat even.
0: Nee, maar de mix van de grote hits met de oude hits en het gewoon ook iets meer Nederlandstalig. Dat is ook lekker.
2: Zeker, want dat Nederlandstalig wordt vaak door andere omroepen een beetje weggedrukt. Hè.
1: Ja, en je bent wel richting een hoofdprijs aan het praten nu even. Het gaat zo door. Wat vind je van de presentatoren?
2: Ik moet toch aan het rap draaien?
1: Ja, dat weet ik wel. Maar uiteindelijk, dat ziet niemand. Dus ik zeg altijd maar wat. Het is natuurlijk wel zo. Kijk, als je een aardige, leuke kandidaat die een beetje meelacht tegen ze, dan is de prijs vaak wel mooier dan wanneer je een zagrijf.
2: Ik doe mijn best.
0: Ja.
2: Alleen presentatoren, daar heb ik niks over te klagen.
0: Nee. Goed.
1: Mooi. Sorry, wij zijn ook een soort sociaal werkers eigenlijk, hè, met zo'n programma.
0: Dat is echt een heel goede.
2: Dat zeg je misschien gechargeerd, maar dat is wel zo.
1: Dat denk ik wel, ja. Voor heel veel mensen.
2: Ja, dat weet ik wel zeker.
1: Heb je dat fragment gehoord over toen bekend werd bij Radio 2? Dat, hoe heette ze, Jeroen Kijkende Vechten en, hoe heet die andere, Jan-Willem Roodbeen. Dat die stopt. Dat die mevrouw huilend belde van, het is een soort ritueel. Ik sta elke dag met jullie op en nu gaan jullie weg. Ja. Terwijl ik denk, jij zet dan gewoon Radio 10 aan. En dan hoor je ze nog steeds.
0: Ja.
1: Maar toch vinden mensen dat naar.
0: Dat is ook de kracht van goede radiopresentatoren. Je hoeft niet alleen maar plaatjes aan een verhaal af te kondigen. Je moet eigenlijk een beetje een vriend van de mensen worden.
1: Ja.
0: Mensen moeten thuis
2: het gevoel hebben dat je erbij zit. Dat je erbij hoort. Je onderdeel van bent.
1: Ja, nou, je zou kunnen werken in de leiding.
0: Dat naast jou op de bank zouden zitten bijvoorbeeld.
1: Ja, of op schoot bij als je er goed uitziet.
2: Als dat heel gezellig wordt.
1: Ja.
0: Grote Tom Mulder die zei altijd, je moet vriendje van de mensen worden. Dat je naast ze op de bank zit. Dat ze het idee hebben dat je alleen maar tegen die ene persoon praat.
1: Ja.
2: Hallo Tommy Mulder.
0: Ja. Hallo, met de Avondshow.
1: Hoe oud ben je even, als ik zo vrij mag zijn?
2: Een halve eeuw precies.
1: Oh, ik ook. Uit 1976?
2: Jazeker.
1: Goed jaar. En wanneer ben je jarig?
2: 8 februari.
1: Oh, ik wilde toch dat je zegt 8 juni, want ik ben 8 juni. Dus jij bent ietsje ouder dan ik.
2: Ja.
1: Hoe vond jij het om 50 te worden?
2: Nou, ja, fysiek en mentaal eigenlijk niet, maar toch is het een soort getal wat dan er toch wel boven hangt of zo. Dat je weet, ja, als ik 100 word, ben ik nu in ieder geval op de helft.
0: Nou, met enige zekerheid ben je over de helft.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, statistisch gezien sowieso.
0: Ja. Ja. Maar het leuke eraan is, hoe ouder je wordt, hoe meer verleden je erbij krijgt. En aan het verleden hebben we meestal goede herinneringen.
1: Ja.
2: Dat is een mooie om vast te houden.
1: Waar heb je dat allemaal van? Heb je een boekje meegenomen?
0: Ik zit kort in het boekje SPW te kijken.
1: Oh, ik dacht misschien doe je een cursus van presenteren.
0: Die kent Evert wel.
1: Oh ja, ja. Wie?
2: Zeker.
1: Waarom als Evert het kent, ken ik het ook. We zijn even oud.
0: Nee, jij kent het niet.
1: Nee?
2: Je kan niet lezen. Pedagogisch werk.
1: Ja. Ja.
0: Oh ja. Daarom.
1: Evert, we gaan het wel draaien. Oh nee, is het antwoord nog?
0: Ja.
2: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, daar bellen we eigenlijk voor. Je zou het bijna vergeten.
0: We vissen de hele tijd aan naar complimenten.
2: Een mobieltje. Wat is het? Een scootmobieltje?
1: Ja, het is een. Ja,
2: daar staat een pannetje of ik denk een emmertje waar pier in zit. Het is rond, het Tupperware, oranje met een dekseltje.
0: Ja. Klopt. Het is waar, Evert.
1: Heb je al een bril, Evert? Nu je 50 bent ook.
2: Nee, maar mevrouw heeft wel al een leesbril. En die ligt dan door het huis. En heel als de schemer invalt en ik kan iets niet lezen, dan pak ik hem stiekem wel eens. Dat weet ze niet.
1: Maar is wat geestig. Ik heb precies hetzelde. Ja. Ik wil er nog niet aan toegeven eigenlijk.
2: Nee, maar
0: als je er nu niet aan toegeeft, Marco, dan verkloot je je ogen eigenlijk dan mee.
2: Want
0: je gaat steeds harder accommoderen, zoals dat heet. Die lens moet steeds harder werken. En dan op een gegeven moment zegt hij, ja, nou kan ik het helemaal niet meer. En dan ben je echt aan zwaardere bril toe.
1: Maar dus ik moet wel het brilletje gewoon gaan gebruiken.
0: Of lenzen.
1: En niet meer best. Nee, lenzen doe ik niet.
0: Je kan ook laseren.
1: Wat zegt hij?
0: Oh nee, dat kan niet meer. 50 kan je niet meer laseren.
1: Hou eens op, dat mag pas vanaf 50.
0: Nee.
1: Jawel, ik heb het wel waar. Mijn man die wil het ook doen, dat mag.
2: Ja, dat mag wel. Mag, natuurlijk mag.
1: Maar Evert, wat wil ik nou vragen?
2: Ja, laat maar. Over de bril. Ik mag draaien.
1: Oh ja, je mag draaien. Ja, zeker. Ja. Hard of zacht, links of rechts?
2: We gaan tegen de klok.
1: We hebben trouwens een nieuwe prijs in het pakket. Heel mooi zijn ze. Het is de Omroep Flevoland Kiek hoofdtelefoon.
0: Ik krijg ook een appje van Bart Ettenkoven. Wanneer ben ik nou aan de beurt?
1: Hij is na Evert, maar moet maar even geduld hebben. Ja. Ik vind Evert wel leuker. Evert is een vriend van de show inmiddels. Evert, we hebben dus een nieuwe hoofdtelefoon, een nieuwe prijs, een hoofdtelefoon.
2: Oké.
1: Een Bluetooth hoofdtelefoon. Je klinkt niet erg enthousiast. Goed. Oké.
2: Ja, ik heb hem toch nog niet. Het is een van de zoveel die ik kan.
1: Nee, maar die heb je ook nog niet gewonnen. Ik zeg alleen dat het een nieuwe prijs is. Ik zeg nog niet dat je het gewonnen hebt.
2: Wat een prijzen zijn dat toch bij ons?
1: Mooi, hè? Nee, dankjewel.
0: Jullie lijken wel een getrouwd cel.
1: Ja.
0: Dan begint nu al te kibbelen.
1: Nee, maar Evert heeft een vrouw, dat zegt hij net.
0: Ja.
1: Dus heb ik niks aan.
0: Ja, nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
1: Dat is waar.
2: Nee, ik maak het niet uit.
1: Ja. Evert, hard of zacht, links of rechts?
2: Linksom, dus tegen de klok in.
1: Ja, ik begrijp wat links is.
2: Een beetje gemiddeld.
1: Die heb ik het juist gemiddeld. Links en gemiddeld.
0: Maar maakt wel dan moeilijk hoor, gemiddeld.
1: Ja, dit is gemiddeld.
0: Het staat in extreme.
2: Dat klinkt goed.
1: Ah, Olga-Lumina, leuk.
0: Ik dacht, ik haal deze weer een keertje erbij. Leuk toch?
2: En?
1: Oh, dat is wel grappig. Je hebt een prijs naar keuze gewonnen.
0: Oh, wat leuk.
2: Oh.
1: Ja.
0: Nou, dan kan je toch die koptelefoon kiezen.
1: Ja. Je kan kiezen uit uit Omroep Flevoland sokken, een Omroep Flevoland keukenschort, een Omroep Flevoland gastendoekje, een Omroep Flevoland speaker. Dat is een speaker, zo'n Bluetooth speaker met Omroep Flevoland erop.
2: Ja.
1: Je kan kiezen uit de hoofdtelefoon natuurlijk dan. Je kan kiezen uit een t-shirt waar wij allemaal op staan voor de zomer. Hartstikke leuke t-shirts zijn dat.
0: Ja.
1: Een rugtas. Je kan kiezen voor, wat hebben we nog meer voor rotzooi?
0: Exclusieve date hoor. Met Marco Verhaag.
1: Je kan een date met... dat ik met je vrouw op date ga. Dat hoef je bang te zijn ook, dat er wat gebeurt. Even kijken. Nee, dat is het zo'n beetje.
2: Ja. Dan kies ik de speaker.
1: Speaker. Die is heel leuk.
0: De speaker.
2: Ja.
0: Goed zo.
2: Ja,
1: is echt leuk. Nou. En zal ik er dan ook nog voor de grap een leuk t-shirt bij doen? Want als je daar sociaal werk doet, dat je goed voor de dag kan komen.
2: Nou, dat is nooit verkeerd.
1: Dat is leuk. En dat is echt heel leuk.
2: Ja, ben ik blij
1: wat voor maat wil je?
2: Nou, dan heb ik liever sokken.
1: Oh, liever. Je draagt nooit t-shirts. Je gaat altijd naakt naar je werk.
2: Nee, dat niet. Maar ik heb vaak sociaal. Een polootje of een overhemdje.
1: Oh, oké. Okay.
2: Nou, sokken vind ik wel leuk.
1: Heel ondankbaar, maar goed. Beetje... Ik zat er sokken.
2: Nee joh, helemaal niet.
1: Nee, dat is waar.
0: Grote Tom meldde mij ook ooit... gesprekken met de luisteraars moeten nooit zo lang zijn.
1: Nee, dit is veel te lang. Nou, ja. Even te gaan ophangen. Ja. Een speaker en een paar sokken. Ze komen je kant op.
2: Dank jullie wel.
1: Dank je wel.
2: Doei. Goed weekend.
0: Doei.
1: Ben jij Bart tegen?
0: Ja, die is niet meer thuis. Hij is nou niet meer bereikbaar, zegt hij. Ga even onder de douche.
1: Vreselijk.
0: We bellen met de beeldtelefoon.

0: Uit de tijd dat ze met Lenny Kravitz was, en dat was ook duidelijk te horen aan de muziek. Vanessa Paradis en Be My Baby.
1: Over Be My Baby gesproken, we hebben hem gewoon weer aan de lijn.
0: Dank je.
1: Nee, ik heb het over Bart Hettenkoven natuurlijk, van Shownieuws. Ja, nee, ook een leuke man. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Moeten we ons zorgen maken, want je klinkt een beetje schorrig.
2: Ja, ik ben een beetje schor opgestaan. Ik weet ook niet wat het is. Ik laat een kopje gemberthee erin komen. Zorgen dat het vanavond weer klinkt als een vlokje.
1: Ja, maar het klinkt ook wel sexy, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Zeker.
1: Ja, absoluut.
2: Nou, een beetje Katja Schuurman.
1: Ja, een beetje Katja Schuurman, inderdaad.
3: Nou, nu we het daar toch over hebben. Ja. Er is nieuws over Thijs Reumer.
2: Ja, Thijs had een relatie met Noor. En Noor was toen nog getrouwd met Sander. En die heeft zich heel lang stilgehouden, maar die is dan nu eindelijk uit de kast gekomen wat hij ervan vindt. Dat Thijs ook bijvoorbeeld in dat theater staat. En het is allemaal toch wel heel erg pijnlijk. Want hij zegt, hij heeft mijn huwelijk voltrokken. Ja. Wij zijn van 100 familieleden, beste vrienden. En een jaar later gebeurt er dan dat, gaat hij vreemd. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele, hele schandalige dingen. En hij zegt zelf ook, ik heb er nooit over willen praten, omdat ik niet zo de behoefte voel om mijn geluk, maar ook niet mijn ongeluk te exploiteren, zoals Thijs dat natuurlijk wel doet.
0: Want hij
2: staat natuurlijk met zijn hele nare verhaal in de theaters. Al zegt hij zelf dat hij daar geen cent aan verdient.
0: Nee,
2: maar
0: dat nobel. Slachtoffers...
2: Ja, heel nobel. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, daar verschillen de meningen nog wel over. Gepast is om zoiets te doen.
0: Mm-hmm. Ja. Vooral ook omdat er helemaal met niemand over gesproken is van ik ga dat doen. Wat vinden de slachtoffers daar eigenlijk van ook? Daar wordt helemaal niet over gerept ook. Die zouden niet op de hoogte zijn.
2: Jullie zullen vast ook het interview met hem met Michel Blok hebben gezien. En we hebben meerdere pogingen gedaan. Middels de rechter, middels de rechtbank, middels advocaten, om met die mensen in contact, met de betreffende dames in contact te komen. Dat hebben ze stelselmatig afgehouden. Dus dat hebben we ook te respecteren. Dus dat is wel een beetje een moeilijk dingetje. Want waar doe je dan goed aan? Hè? Als je de hele tijd op een deur blijft kloppen die gesloten zit, dan moet je ook afvragen. Ja, die mensen hebben misschien iets te verwerken of die zijn die hebben helemaal geen behoefte aan contact. Dat vind ik een lastig verhaal. Maar het feit dat je daarmee in een theater gaat staan, ik vind het zelf nogal smakeloos.
0: Ja, het is bijna een beetje hypocriet.
2: Ja, nu krijgen we dan binnenkort ook Willem Holleder in de musicals, de beste man ooit. Ja, weet je, moeten we dat allemaal willen?
0: Ja. Ander nieuws uit de showwereld is in één keer de relatiebreuk van Rico Verhoeven met zijn Naomi. Hè?
1: Ja, dat is ook waar. Dan ben je verloofd, dan ga je bijna trouwen, net voor het huwelijk plaatsvindt.
2: Ja, nog, zij had haar bachelor party al gehad.
1: Oh ja, ze dacht, laat die nog even doen dan.
2: En misschien wel tegen beter weten in, want nu blijkt, zijn ze toch al wel maanden aan het kwakkelen, zal ik maar zeggen. Rico heeft best wel een heel heftig jaar gehad. Die heeft natuurlijk en dat gevecht, de voorbereidingen daarvoor gehad.
0: Ja.
2: En zijn moeder verloren. Dus hij zegt, dat heeft gewoon een enorme wissel getrokken op mijn hele gestel. En dat heeft me aan het denken gezet. Maar goed, op zich vind ik het wel moedig dat ze dan toch kiezen voor zo vlak voor zo'n mooie dag. Want ze zouden oorspronkelijk trouwen op 26-6. Althans, dat hebben ze nooit met zoveel woorden gezegd. Maar ze hebben wel gezegd, we zijn op zoek naar een speciale datum. En het moet een bijzondere dag worden. Dus heel veel mensen gingen eigenlijk uit van vorige week vrijdag was dat volgens mij, die hele warme dag.
0: Ja.
2: En toen werd het ook ineens uitgesteld. Toen werd duidelijk dat het was uitgesteld. Dus mensen dachten nog, zal het met het weer te maken hebben gehad? Want we kunnen ons allemaal voorstellen dat het toch niet een heel kleine bruiloft zou zijn geweest. Dat het groot is, met ook misschien oudere mensen. Mm. Een oma en opa. En je zegt, we willen dat niet op zo'n hele warme dag doen. Dus we verplaatsen.
0: Ja,
2: dat was in eerste instantie nog de gedachte.
0: Ja, ja.
2: En nu blijkt dus dat er een heel ander verhaal achter zit. En dat zij inderdaad hebben gekozen voor een leven apart.
1: Hoe kan dat toch? Hè? Als je dan zover, je doet een huwelijksaanzoek en het komt steeds dichterbij. Dat je dan zegt, laten we het dan toch maar niet doen. Dan moet er toch of iets gebeurd zijn, of dan zat het al een tijdje niet goed. Dit besluit je niet van de een op de andere dag, lijkt mij.
2: En ze zegt ook, we hebben daar heel lang over gepraat. En dat is in eerste instantie een beetje afstand genomen. En tijdens die periode van afstand bleek eigenlijk dat er misschien ook wel geen behoefte meer was om toenadering te zoeken. Dat kan natuurlijk. Maar goed, wij zijn daar niet bij geweest bij die gesprekken.
1: Nee, dat is allemaal aannames.
2: Daar kan ik niks over zeggen.
0: Nee.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Okay. En zij hebben ook heel duidelijk gezegd. Ze hebben eigenlijk best wel een heel open en eerlijk statement gegeven. Ze hadden ook alleen kunnen zeggen, we zijn uit elkaar, het huwelijk gaat niet door, punt, de groetjes. Ze hebben best wel uitgebreid uit de even zetten waarom ze voor deze beslissing hebben gekozen.
1: Ja.
2: Waarom ze deze beslissing hebben genomen. Ja. En nou ja, dat hebben we te respecteren. En hij zal er misschien ooit in de toekomst wel eens een keer wat over zeggen. Maar op dit moment is het volgens mij nog te vers.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Hey, deze week is ook weer de nieuwe concertreeks van André Rieu. Zijn zoon Pierre Rieu, die alles produceert en ook het geld binnenhart. Die zegt van, er is heel veel spanning hoor voor die concerten. En dan denk ik heb van de week naar een concert zitten te kijken. Dan denk ik van, is deze van 10 jaar geleden, 15 jaar of is die van vorige week?
2: Het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. Nee.
1: Maar het is immens populair nog steeds. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Maar ook onder jongeren.
2: De wereld, ja, vorig jaar of het jaar daarvoor, daar wil ik even vanaf zijn. Maar ik ben er een paar keer bij geweest en vorig jaar volgens mij voor het laatst. Ja, het is ongelooflijk wat je daar ziet. Het is zijn jullie er wel eens geweest?
1: Nee. Ik heb het alleen gezien op televisie.
0: Nee, maar als ik het zie, dan denk ik wel, misschien moet ik er toch een keertje heen.
1: Ja, mijn man wil heel graag een keertje
0: erbij geweest te zijn.
1: Zullen we een keer met z'n allen gaan? Is dat niet leuk?
0: Lijkt me heerlijk.
1: Ja? Nee, ja. Ik hoor Bart niet zeggen. Hallo Bart.
0: Dikkertje Maastricht.
1: Bart?
2: Ik heb een hele slechte leiding. Nee, lijkt me serieus.
1: Ja, dat is echt leuk. Dan boeken we lekker een hotelletje met elkaar.
0: Ja, je kan bijna alles meezingen.
1: Een hotelletje kunnen we dan boeken. Jij gaat die heen en weer naar Maastricht op één dag, toch?
0: Ik wel.
2: Nee,
1: dat doen we niet.
2: Ik heb het wel eens gedaan, hoor. Toen ik moest werken daar. Maar in principe, kan je een hotelletje. Maar dan ben je nu te laat. Nee, want ik kan je uit ervaring vertellen. Alles zit erop.
1: Nou, ik heb net gecheckt. Voor alle dagen zijn nog kaarten.
0: Voor deze?
2: Hotel.
1: Al hotels?
0: Ja. Nee, die zijn niet meer te boeken.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee?
2: Het leukste is ook wel om zo'n arrangementje te boeken aan de zijkant, dat je bij zo'n restaurant zit.
1: Ja, precies.
0: Een wijnarrangement.
2: Want dan,
1: Oostenrijkse wijn.
2: Onder die bomen zitten, dan hoop je natuurlijk allemaal op een mooie, zwoele zomeravond. Ja. En dan dat concert van André Rieu. Ja,
1: en dan romantisch met elkaar wij. Heerlijk.
0: Goed, ik hoor net dat ik iets te doen heb.
2: Een hele andere wending.
0: Ik
2: wil echt tegen iedereen in Flevoland zeggen, als je een keer de mogelijkheid hebt, ga het zien. De beste man is 76. Ja. We willen natuurlijk niet op de zaak vooruitlopen, maar er komt een dag dat André gaat zeggen, het is me te veel. Het kost me te veel energie, want het is echt een kanadeslag.
1: Ik hou hem er veel aan de wil.
2: Hij doet weekenden achter elkaar. Maar het is echt een belevenis. Natuurlijk kan je het op een video zien of op televisie. Maar daar echt bij zijn is wel echt een belevenis.
0: Nou, gaan we dat een keertje proberen te regelen met z'n allen.
1: Zeker, dat zou leuk zijn.
0: Dank je wel. Sterkte met de stem en graag tot de volgende keer, hè?
2: Ja, dank je wel, jongen.
0: Doei. Doei.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Jongens leren kennen, elkaar leren kennen, fysiek fit worden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Hallo, mijn naam is Jan-Bert Vroeger, 51 jaar.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Hoe laat stuur je de jongens naar bed?
2: Hoe laat ze slapen? Ja, het zijn profs en verantwoordelijkheid ligt ook bij die gasten.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij hebben

0: terug te trekken.
1: Nou, van onder misschien. Even kijken hoor. Drie oppositiepartijen in Dronten die vragen het college om komende winter toch asielzoekers op te vangen bij Walibi. Twee woningen in Lelystad zijn door de burgemeester gesloten naar de vondst van drugs en een hennepkwekerij. En de eindshow van Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen was gisteravond toch te zien via YouTube.
2: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan de verkeersinformatie. We krijgen door via de ANWB dat het langzaam rijdt op de A6. Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 4 minuten. De N303 Harderwijk Barneveld voor Ermelo 4 minuten vertraging. Flitsmeister meldt dat er een camera staat op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad. Dat is bij de Knardijk volgens mij in de buurt, 69,3. Het zou geen snelheidscontrole zijn, maar het is een camera die kijkt of het vrachtverkeer wel alles heeft betaald. De N50 in Enschede wordt wel in de gaten gehouden. Daar wordt gecontroleerd op snelheid, zeker bij 262,7. En heb je meer informatie over snelheidscontroles in onze regio? Geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. In Enschede, daar gaan we zo meteen heen. Daar is deze ochtend de landelijke aftrap van de zomervis-caravaan geweest. En we gaan er zo meteen over verder praten met ecoloog Marco Kraal.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract?

0: Gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.
2: Simba! Nossa!

0: Aisha Tobago, Michel Tillo. Het nieuws tijdens jouw lunch om 9 over 12.
1: In Ens is deze ochtend de landelijke aftrap van de zomervis-karavaan. En die trekt door het hele land. Is bedoeld voor kinderen van ongeveer 8 tot 15 jaar. De organisatie is in handen van de Sportvisunie en lokale hengelsportverenigingen.
0: Ja, Marco Kraal is ecoloog bij de Sportvisunie die het evenement in Ens mede organiseert. En we hebben hem nu bij ons in de uitzending. Marco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je zit nu op kantoor, maar kan je wel vertellen hoe de kinderen er vandaag bij zitten aan de waterkant?
2: Nou, ik heb al begrepen dat er net op het journaal dat er een file was op de N50 richting Ens. Zal daarmee te maken hebben. nee, het is hartstikke leuk evenement. Ik geloof dat er maximaal 75 kinderen mee kunnen doen. En die komen daar in contact met een hele leuke hobby. Maar ze leren ook verantwoord omgaan met vis. En wat ook meespeelt, we doen het al jaren. En wat ook heel erg leuk is, niet iedereen kan op vakantie. En die kinderen krijgen dan toch een hele leuke dag. Het is eendags evenement. En een vol evenement met tal van zaken. Ze kunnen leren vissen. Ze kunnen leren omgaan met hoe je een vis onthaakt. Er is een drill simulator. Al het materiaal is er. En er zijn allemaal ervaren vismeesters. Dat zijn professionals die precies weten hoe je dit aan de jeugd kan overbrengen.
0: Maar Marco, je zegt er is een drill simulator. Wat wordt daarin gesimuleerd dan?
2: Nou, dat is een apparaat. Dan kan je met een hengel kan je een vis drillen. En dan kan je allerlei soorten vissen mee vangen. Van meervallen tot en met witte haaien, volgens mij.
0: Maar dan zit je dus in een cabine en dan krijg je een hengel.
2: Nee, je staat gewoon buiten. Het is een soort van, jij moet het zo zeggen, een soort van vierkant blok met een machine erin. En dan heb je gewoon een normale hengel. En die verbind je eraan. En dat, ja, tegenwoordig met die techniek kan het heel mooi. En het is net alsof het een vis is die aan de andere kant van je hengel zit.
0: En dan voel je dus, als er bijvoorbeeld een tonijn aan zit of zo, dan voel je de kracht wat zo'n beest kan uitoefenen op een hengel en hoe je dat dan technisch binnenhaalt.
2: Je kan in de snoek, baars, zeel, blank. Volgens mij kun je alles een beetje mee simuleren met dat ding.
0: Oh, dat vinden ze natuurlijk wel spectaculair.
2: Dat vinden ze prachtig. Daar staan ze voor in de rij, ja.
0: Ja. Maar leren ze dan ook hoe ze verantwoord moeten omgaan met vissen, met visvangen?
2: En dat is buitengewoon belangrijk. De mensen die er aanwezig zijn, de vismeesters, dat zijn professionals die precies weten hoe onthaak je een vis? Hoe zorg je dat je met natte handen vastpakt? Hoe zorg je dat die weer teruggaat zonder enig probleem? Dat je hem nog een keer kunt vangen in de toekomst.
1: Waarom wordt die zomerviscaravaan eigenlijk gehouden? Ik bedoel, je kan ook gaan korfballen of lekker fietsen met die kinderen.
2: Vis is toch iets heel anders. Hè? Kijk, vissen is een van de weinige activiteiten waar je als mens deelnemer bent aan de natuur. Anders ben je toeschouwer. Dan kijk je van een afstandje naar die natuur. En nu zit je er middenin. Je maakt contact met een hengel en een heel dun lijntje met een waanzinnig interessante wereld onder water. Mm. Dat fascineert en dat zorgt ook dat die kinderen respect krijgen voor die natuur. Dat ze ermee geconnect raken. Dat het een beetje een modewoord. Maar die connectie is heel belangrijk. Ik was ook een reden toen ik in jaren 4 was. Ik heb enorm ADHD. Druk. Iemand gaf mij een hengeltje en in één keer ontdekte ik met die hengel een hele bijzondere wereld onder water. Ik ben ecologie gaan studeren door en ik ben rustig geworden. Ik kan normaal leven. En dat geldt voor heel veel kinderen volgens mij. Vis is ook heel populair bij de jeugd. Gelukkig stijgt. Ik meen dat er iets van bijna 330.000 kinderen tussen de 6 en de 15 zijn die tegenwoordig vissen. Er zijn 70.000 jongeren die vissen.
0: Hoe komt dat eigenlijk dat het in één keer populairder wordt? Komt dat onder andere door VisTV?
2: VisTV speelt er wel een rol mee, maar ik denk dat het iets is wat in je zit. Wat er gewoon op een gegeven moment uit kan komen. Dat is toch iets natuurlijks, hè, als mens, dat je toch dit wil gaan doen. Het zit iets oers, het zit in je genen, denk ik. En het is ook gewoon ontzettend leuk. Ik ben een redelijk oude knar, maar ik vis toch bijna het liefst elke dag. En ik vind het nog steeds ontzettend leuk.
0: Ja.
2: En vooral de wereld die je ontdekt. De connectie die je legt met iets heel bijzonders. Met een ecologie, met een systeem onder water die zo anders is dan boven water. Ook veel leuker. Want ik vind vogels kijken ook heel leuk. Ik ben een vrij fanatieke vogelaar. Maar vissen zijn toch net leuker.
0: Maar dat begrijp ik ook wel. De jeugd die heeft niet heel veel geld ook. Hè? Kan je voor weinig geld een vishengel kopen? Mijn vader had vroeger zo'n winkelpikker volgens mij. Dat zijn dure hekeltjes. Maar kun je gewoon voor een paar euro ook al vissen?
2: Je kan tegenwoordig voor heel weinig geld vissen. Het mooie van die zomervisscaravaan is dat al het materiaal is er aanwezig. Hengels, dobbers, aas, de hele mikmak is er. En materialen zijn tegenwoordig steeds beter geworden. En dat geldt voor alle producten tegenwoordig. Ik denk dat China er ook een bepaalde invloed op heeft gehad. Mm-hmm. Maar je kan tegenwoordig voor heel weinig geld vissen. Het is wel belangrijk als je iets aanschaft dat je dat bij een hengelsportzaak doet. Want daar is kennis aanwezig. En dat je niet met een zeehengel naar de waterkant wordt gestuurd om een voorletjes te vissen. Ja. Daar moet je naar een hengelsportzaak. Maar er is tegenwoordig zoveel keuze. En de visstand daarna is ook hartstikke goed. Dus ja.
0: En hoe zit het met de visvergunning?
2: Visvergunning is heel simpel. Kinderen tot 14 jaar kunnen onder begeleiding gratis meevissen. En daarnaast kan je, als je ouder bent, kan je een vispas aanschaffen. En ja, vergeleken met buitenland is vissen in Nederland spot goedkoop. En het mooie is, als je in Nederland een vispas aanschaft, dan kan je zo'n beetje 80% van Nederland kan je vissen. En dat is uniek in de wereld. Bijvoorbeeld als ik in Noorwegen ga vissen of in Duitsland, dan koop ik een vergunning voor een deel van de rivier, van één rivier. Kilometer verderop moet ik weer een nieuwe vergunning kopen. En dat is in Nederland echt wel een heel mooi systeem, die vispas. Dat werkt perfect.
0: Oké, okay. De viscaravaan is vanochtend begonnen. Mijn kinderen hebben net om 12 uur vrijgekregen. En ik vermoed dat ze zich nu al lopen te vervelen. Kunnen ze nog aansluiten daar?
2: Ik hoop het wel. Ik heb er nu geen blik op. Want er mogen volgens mij, zoals ik het even uit mijn hoofd, 75 kinderen aan meedoen.
0: Ja.
2: Ik heb begrepen dat er 59 inschrijvingen zijn. Dus ik zou zeggen, rennen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En aan de kant durf ik wel te zeggen, ga er lekker heen. En misschien is er wel een plekje voor je.
0: Maar is er ook een site dan voor? En op meerdere plekken nog?
2: Weet ik niet. Ik zit hier op kantoor, hoofdkantoor. En ja, we doen dat samen met de hengelsportvereniging Pollenvoortje. Kan ik zo niet zeggen.
0: Nou, je zou zeggen, een caravaan die trekt rond. Weet je, dan zou het ook nog op andere plaatsen zijn misschien. Maar anders even...
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay, even kijken gewoon op het wereldberoemde net natuurlijk. En dan vind je het vanzelf.
2: Ja. Okay. Op de Sportvisunie, op de site van de Sportvisunie bij Zomervis-caravaan 2006 kun je precies vinden waar en wanneer we aanwezig zijn.
0: Marco Kraal, dankjewel. En is het een beetje goed visweer op het moment?
2: Het is altijd goed visweer.
0: Dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Teddy Swims is dat. Mr. Know-It-All. Ook hij was een paar weken geleden in Nederland. Voor een van de main acts op Pinkpop. Misschien heb je hem wel gezien. 10 minuten voor 12:30 is het nu. Johnny Willemsen van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hier schijnt het zonnetje en volgens mij de komende dagen, ja, eerst wat wisselvallig, maar daarna schijnt toch de zomer weer een beetje terug te komen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Okay.
1: Op dit moment een mix van stapelwolken en zon. En die stapelwolken worden in de loop van de middag zelfs wat kleiner. Dus ja, veel zonneschijn. Een aangename temperatuur. Vanmiddag zo'n 21 graden bij een matige wind. Zon is wel fel.
0: Ja.
1: 2 index 7, dus ja, ga je genieten van het lekkere weer. Ga je een wandeling, fietstocht maken, terrasje pakken.
0: Mm.
1: En smeer je dan wel even in.
0: Ja, maar het is ook hoogzomer natuurlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. We zijn nog in de buurt van de langste dag van het jaar. Dus de zon staat hoog aan de hemel. Ja.
0: Ah, oké. Okay. Vanavond en vannacht, koelt het af?
1: Ja, vanavond is nog wel een tijdje aangenaam. Halverwege de avond een graad of 18 met wat zon en sluierwolken. En in de nacht koelt het af naar een graad of 13. En dan neemt geleidelijk de bewolking toe. Helemaal aan het eind van de nacht, morgenochtend vroeg, misschien een drupje regen. Gaat weinig voorstellen, maar we beginnen morgen de dag wel met veel wolken. En in de loop van de dag komt de zon er weer bij. Graadje warmer dan vandaag, 22 of 23 graden in Flevoland.
0: Oké, fijn. Dat was de zaterdag. En dan gaan we nou weer naar het einde van het weekeinde toe. Maar het begin van de vakantie van heel veel mensen.
1: Ja, rustig Hollands zomerweer. 22 of 23 graden, mix van stapelwolken en zon. Misschien een keer een buitje, dat zou zondag ook kunnen. Maar vooral op dinsdag is er een kans op een bui.
0: Mm-hmm.
1: Nou, tot en met woensdag dus dit soort temperaturen. Dat komt omdat de wind vanaf de Noordzee waait uit het westen tot noordwesten. En dat gaat de tweede helft van de week veranderen. Dan krijgen we met meer zonneschijn te maken en oplopende temperaturen. Er zit nog wel wat onduidelijkheid in. Het kan gewoon, ja, gewoon normaal zomerweer worden met een graad of 27. Maar het zou ook nog weer een stukje heter kunnen worden.
0: Oh. Dus
1: ja, waarschijnlijk is die hitte weer echt voor Frankrijk. Maar het zou kunnen dat Nederland daar ook weer een veeg van meepakt.
0: Ja,
1: ja, dan gaan we over de 30.
0: Nou, voor de mensen die op vakantie gaan, Frankrijk, het zuiden van Frankrijk, wordt op het moment ook geteisterd door de hitte en de droogte en de bosbranden. Het grote gevaar wat daar is. Hoe is het in de rest van Europa?
1: Ja, op veel plaatsen is het echt wel heet. En dat gaat volgende week ook weer zo zijn. Dus ja, vakantie naar Zuid-Europa in deze tijd van het jaar. En dan moet je op 30 graden en meer rekenen. Ja,
0: ja oké. Okay. Nou ja, daarom ga je daar ook heen natuurlijk dan. Hè? Dat weet je.
1: Voor veel mensen wel inderdaad. Ja.
0: Maar een mooie, fijne zomer met aangename temperaturen. Nederland zit er dus ook in. Heel fijn.
1: Ja.
0: Hey, Johnny Willemsen, dankjewel. Fijn weekend alvast.
1: Dankjewel.
0: Doeg.

0: Zo'n clip kan echt niet meer, hè, anno 2026. Ja, hij is nu weg, maar...
1: Oh.
0: Zit je weer te eten? Wat heb je nou weer op?
1: Gewoon mijn broodje.
0: Oh.
1: Ik moest gewoon even een broodje hebben.
0: Ja, nee, dat mag.
1: Leuk. Een plaat die meerdere keren een hit is geweest.
0: Ja.
1: In meerdere decennia.
0: 16 keer inmiddels. Nee, ik weet niet.
1: Hoe lang natuurlijk? Over Nico Landers, hè?
0: Ja, Liefde in de Nacht.
1: Liefde in de Nacht.
0: Nacht.
1: Stories Neil dit. Steve Allen en Love is in the Air.
0: Ja, we gaan eens eventjes om het hoekje kijken. Rond deze tijd begint namelijk in Harlingen, Friesland... Nee, niet letterlijk.
1: Oh.
0: Even de, buiten de provincie bedoel ik.
1: Ik dacht Rutger van Barneveld is er al.
0: Nee, die komt er zo meteen aan. Westie Klein is er wel al trouwens.
1: Ah, leuk.
0: Rond deze tijd begint in Harlingen de Sail in Parade. Of de Sail in Parade. De Sail in Parade.
1: De Sail in Parade.
0: De Sail in Parade.
1: Ja.
0: Meters hoge schepen die varen de haven binnen. Onderdeel van dit spektakel is ook een race. En daarbij is een bijzondere voorwaarde. De helft van de bemanning moet uit jongeren bestaan.
2: Het is gewoon een superleuke ervaring voor jongeren. En wij hebben dus gewoon echt gewoon een groep van 32... met allemaal jongeren tussen de 15 en 25. En ook echt, zeg maar, het is ook echt gewoon een culturele echt ontmoeting. Want ik heb nu een paar vrienden gemaakt uit Denemarken... uit Zwitserland, uit Duitsland. Er komen een paar mensen uit Noorwegen, uit Zweden. Heel erg leuk dat je dan dus ook zoveel andere jongeren... kennen, zeg maar, uit heel Europa.
0: Ja, er worden dit weekend 300.000 bezoekers verwacht... bij die Sail in Harlingen.
1: Het Rode Kruis heeft 1,1 miljoen euro opgehaald inmiddels... voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Vorige week is Giro nummer 5125 geopend voor de slachtoffers. Het dodental staat op bijna 2300... en nog steeds worden tienduizenden mensen vermist. Nu waarschuwt het Rode Kruis voor een nieuwe crisis.
3: Mensen hebben leven noodgedwongen op straat, in de zon... hebben geen goede bescherming, geen veilig water... en krijgen zo dus diarree klachten en ook alle andere uitbraken die bijvoorbeeld met muggen te maken hebben. Dat je niet meer goed kan beschermen tegen die muggen 's nachts. Dus dengue of malaria.
1: Ja, er is ook positief nieuws uit Venezuela te melden. Gisteren is er nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald.
0: Oké, nou, voor de Duitse coach hebben we nog geen tekst, Arna. Dus we gaan naar racisme. De KNVB gaat namelijk aangifte doen tegen de racistische haatreacties tegen Oranje-spelers. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Kluivert, Timber en Somerville die kregen een hoop ellende over zich heen... nadat ze een penalty hadden gemist tegen Marokko. Het OM neemt de zaak serieus en denkt de daders te kunnen vinden.
4: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen... en dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn... en die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
1: Spanje en Portugal die bereiden zich voor op de volgende hittegolf. In Portugal is het vandaag en morgen code rood. En ook in Spanje is het bloedheet, zegt NOS-correspondent Miral de Bruyne.
5: Bijna op het hele Iberische schiereiland is het warmer dan normaal. Bijvoorbeeld hier in Madrid, hè, is het normaal gesproken begin juli ongeveer 31, 33 graden. Nu hebben we het toch wel over zo'n 39 graden. Vandaag al 38 graden in Lissabon. Daar zijn de temperaturen nu al tussen de 34 en 37 graden.
1: Ja, er is ook een grote kans op bosbranden... waar ze in Zuid-Frankrijk al volop mee te maken hebben. Ook wordt gevreesd voor watertekorten... en problemen met de energievoorziening. Tot zover het nieuws van buiten Flevoland.
6: De temperatuur is hoog en de hit

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers aan tafel.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
8: aan tafel!
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
11: Goedemiddag, het is 3:30. Een man is gisteravond in Lelystad beroofd van zijn fiets onder bedreiging van een vuurwapen. Het slachtoffer was rond 7:30 in een speeltuintje aan de Tjalk toen een volledig in het zwart gekleed persoon op hem afkwam en zijn fiets afpakte. Daarbij liet de verdachte een vuurwapen zien. De politie onderzoekt de straatroof en getuigen worden opgeroepen zich te melden. 3 oppositiepartijen in Dronten vragen het college om komende winter toch asielzoekers op te vangen bij Walibi. Aanleiding voor de vraag is een brandbrief van het diaconaal platform Dronten namens 10 kerken in Dronten. In de brief noemen de kerken het bevreemdend dat het draagvlak voor de noodopvang afneemt, zoals het college beweert. 2 woningen in Lelystad zijn door de burgemeester gesloten naar de vondst van drugs en een hennepkwekerij. Het gaat om panden in de wijken De Waterwijk en De Warande. In De Waterwijk werden soft- en harddrugs gevonden. Daar waren ook signalen van drugshandel. In De Warande trof de politie 465 wietplanten en een vuurwapen aan. De woningen zijn voor 4 en 6 maanden gesloten. En de eindshow van Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen was gisteravond toch te zien via YouTube. Defcon 1 werd afgelast vanwege de hitte, maar de eindshow is wel doorgegaan zonder publiek. Het jaarlijkse Hardstyle Festival zou gehouden worden van donderdag 25 tot en met zondag 28 juni. Maar vanwege code rood besloot de organisatie de stekker uit het evenement te trekken.
12: Het Nederlands Forensisch Instituut kan met nieuw explosieve onderzoek bewijzen dat iemand een aanslag heeft gepleegd of wilde plegen. Het zogenoemde flitspoeder van een explosief kan niet toevallig op iemands huid of kleding worden gevonden, zo blijkt. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen omgekomen. De overvolle passagiersbus reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. En ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Jaarlijks krijgt de nationale ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten al kan verbranden. Vanavond is het droog met zon en ook sluierbewolking. Later in de avond en nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het kwik zakt naar ongeveer 13 graden. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Later in de ochtend en morgenmiddag is het droog. Vanuit het westen breekt dan geleidelijk de zon door. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige westenwind.
8: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt vertraging op de A6. Lelystad Emmeloord. Tussen Noord en Urk 4 minuten vertraging. En de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. 6 minuten. Er staat een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. En de N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 minuten vertraging. Flitsmeister meldt nog een controle. Die controle op vrachtvervoer. Of ze alles wel betaald hebben. Op de A6 staat die. Vanaf Muidenberg richting Lelystad. Bij 69,3. En de wordt gecontroleerd op snelheid in Ens op de N50 bij hectometerpaaltje 262,7. Heb je ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. We gaan ons voorbereiden op een mooie, leuke en bijzondere zomerse aflevering van Gastvrij Flevoland. Straks tussen 1 en 2 uur hebben wij Wesley Klein bij ons in de uitzending. En misschien wel de nieuwe nummer 1 van Nederland.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: Glennis Grace samen met Edwin Evers en wil je niet nog één nacht en daarvoor de voortaps en don't walk away. Het is 10 minuten voor 1. We zitten midden in de soundcheck van allerlei grote artiesten bij ons vandaag. Straks nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland.
1: Ja, zeker. We knallen er zometeen lekker in met misschien wel de nieuwe nummer 1 hit van Nederland. Rutger Barneveld en ook Wesley Klein is hier. We gaan hem twee keer doen trouwens, Rutger Barneveld. Hebben we net even afgesproken.
0: Er zijn opdrachten waarbij je hem 4 keer moet doen, hè?
1: Ik zeg in natura, hij zegt prima. Dus dat gaan we zometeen doen.
0: Oh, echt wel? Heeft hij zijn bril niet op?

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50. Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat is nog steeds hetzelfde. En je zegt terecht, als je schade hebt en iemand is daarvoor verantwoordelijk te houden, dus je kunt iemand aanspreken, ja, dan heb je ook recht op die schadevergoeding.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is altijd goed visweer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kat in de boom door de brandweer gered. Dat mag best wel, weet je. Het mag best huis, tuin en keuken zijn, want daarvoor stem ik af op een regionale omroep.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een man is gisteravond in Lelystad beroofd van zijn fiets onder bedreiging van een vuurwapen. En drie oppositiepartijen in Dronten vragen het college om komende winter toch asielzoekers op te vangen bij Walibi.
8: Dit is Flevoland.

0: met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie dan. Er wordt langzaam gereden op de A6 volgens de AWB. Vanaf Emmeloord richting Lelystad voor Zwifterband 6 minuten. En de andere kant op voor de afrit Urk daar ook 6 minuten. Dat heeft te maken met de ketelbrug. De A27 Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 7 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar 12 minuten vertraging. Het rijdt er langzaam over een afstand van 5 kilometer. Frits Marsten meldt een snelheidscontrole op de N50 in Ens. Is dat bij 262,7. Dan heb je ze ook ergens anders gezien. Geef ze even door via de app van Flitsmeister. Zometeen een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Tussen 1 en 2 uur. We hebben de allerleukste en allergrootste artiesten bij ons in de studio. Wesley Klein en misschien wel de nieuwe nummer 1 van Nederland. Rutger van Barneveld.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Zwoele zomerdachter Rutger van Barneveld in de house. En ook Wesley Klein staat hier aan de tafel. Die staat ook te genieten. Wes, goedemiddag. En
1: hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat leuk, goedemiddag. We zijn allebei.
1: Ja.
0: Ja. Hoe gaat het met jou, Wesley?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je bent een vaste gast ook hier aan tafel.
1: Ja, altijd leuk.
0: Altijd, altijd
1: een pretje.
0: Leuk.
1: Ik vind het altijd leuk als er dan op het lijstje komt te staan. Je moet naar Omroep Flevoland. Dat is het altijd. Ja, vind ik altijd niet dat ik hier nu ben.
0: Nee.
1: Maar het ziet er gewoon fantastisch uit. Goed geregeld. Het is altijd gezellig. Dus
0: nou, mag je volgende
1: altijd een pretje.
0: Hartstikke leuk.
2: Heel fijn.
0: En Rutger natuurlijk ook. Ja, wat jou allemaal gebeurt is echt...
1: Bizar,
0: ook vaste gast hier natuurlijk, tijdje geleden alweer.
1: Ja.
0: Sindsdien is het wel bergopwaarts gegaan trouwens.
1: Ja, dus misschien heeft het ermee te maken. Nee, nee, vast niet.
0: Nee, denk ik ook niet.
2: Nou, het is wel zo natuurlijk. Jij bent hier al gewoon heel lang te gast.
1: Ja.
2: Ook vanaf de beginperiode dat je net in Ik geloof in mij...
1: Zeker,
2: dat ook. Ja. Toen hadden wij zoiets van, dat is een leuke gozer, dat is een aardige gozer. Werkt hard voor wat hij moet doen, dat is jij ook, Wesley. En dan is het des te leuker dat dan nu ziet, weet je wel, dat het werpt zijn vruchten af. Het gebeurt nu. Het is al aan de hand.
1: Ja, ja, nou ja, iedereen vraagt, besef je het al? Ja, nee, ja, ik denk dat jij het er wel mee eens bent. Als zoiets gebeurt, dan... Ja, ik denk dat je gewoon moet gaan. En vooral ook genieten van de momenten die komen.
2: Ja.
1: En verder niet te veel nadenken, denk ik.
2: Neem ons heel eventjes mee terug naar het ontstaan van dit plaatje eigenlijk. Waar komt het vandaan?
1: Nou, het is heel gek gegaan eigenlijk. Want Rob van Zuilen en Jesper Hoekstra, die mee hebben geschreven aan het liedje... die hadden eigenlijk een ander soort liedje voor mij klaar liggen. Café, bier, wijn.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ik zei, jongens, ja, maar luister, daar heb ik mijn halve repertoire al van mee vol. Ik wil even een keer iets anders, iets verfrissends. Ik wil voor een zomerplaat gaan en laten we eens wat proberen. We liepen eigenlijk vast, we zaten bijna aan de tijd van de schrijfsessie. En toen zei ik, joh, ik wil de zon zien zakken in de zee. Want mijn stiefpa die komt uit Nijmegen en die zei altijd, ik heb de zon in de zee zien zakken.
0: Ja, een logopedist gebruikt dat vaak natuurlijk om die zet netjes te krijgen. De zon,
1: dus ik dacht,
0: Amsterdammers ook.
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Toen zei Rob van Zuilen, ja, zwoele zomernachten met z'n twee. Ik zei, nou, klinkt lekker. En Jesper die zei, en stijg je op, dan vlieg je met me mee.
2: Ja.
1: Nou, zo makkelijk was het refrein geboren.
2: En wie zei toen van, dat moet ook een beetje van Helena hebben, dat Griekse? Dat...
1: Nou, dat was Harold Quint, onze producer, die natuurlijk... Want ik kreeg de demo mee echt als poppieplaat. En daarom heb ik echt anderhalf jaar gewacht van... Ik moet daar wel iets mee om dat wel naar mij toe te buigen. Dat ik daar wel mee wegkom, zeg maar.
0: Het is ook die Griekse Benny Nijman-achtige sound, weet je. Die
1: heerlijk,
0: maakt dit
1: ervan.
0: Nummer. Ik hou er ook veel van. Ja. Heel opzwepend,
1: echt super tof.
2: Ja. Ja. En Jannes heeft het ook, toch?
1: Jannes ook.
2: Van die platen. Nummers, dat soort platen.
1: Klopt, ja.
2: En ook allemaal succes, dus ja.
0: Maar je weet natuurlijk nooit wat het is, hoe het komt. Want wat is het omslagpunt geweest dat je dan... Dit breng je uit. En kijk naar terug in de tijd van Yves Beers. Het duurde heel lang voordat het echt een hit werd. Want hij stond een jaar daarvoor nog op het muziekfest in Plein. Kende niemand het nummer.
1: Ja, klopt.
0: Wanneer voel je nou, nu gaat het gebeuren?
1: Nou, dat was eigenlijk best wel heel gek. Want ik zat met mijn vrouw in Malaga.
0: Ja.
1: En ik had die maandag ervoor was ik voor Justin ingevallen.
0: Justin de Wild?
1: Justin de Wild.
0: Ja,
1: Cheerio. Als mega hit had toen die tijd.
0: Ja.
1: Nog steeds trouwens,
0: maar nu, hè,
1: toen stond hij echt, echt landelijk heel hoog.
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam op een gegeven moment daar binnen en toen waren ze mijn liedje al aan het draaien. Dus ik was eigenlijk niet zo blij, want ik denk, ja, ik moet dat liedje dadelijk zingen. En toen merkte ik al wel dat de hele tent op en neer ging. Staantafels gingen in de lucht, mensen erop. En toen dacht ik wel, nou, in het land leeft het liedje wel. En... toen dinsdag kwam ik in Malaga aan. Toen werd ik dus door 538 gebeld. Die dus de filmpjes hadden gezien.
0: Oh ja.
1: Die zeiden van, ja, er gebeurt daar iets.
0: Oh, dat filmpje heb ik gezien, ja.
1: Ja.
0: Van, dit gaat een dikke hit worden. Dit
1: ja,
0: wordt
1: en toen, werd hij opgepikt. Dus ook echt landelijk.
2: Ja.
1: Ja, en dan gaat het heel snel.
2: Ja. Maar even nog daarvoor. Want je had dan wel die schrijfsessie gehad. En het demootje had je binnen gehad ook. Dus je had het idee helemaal.
1: Ja.
2: Maar ja, er was nog wel iets. Een platenmaatschappij moet het dan ook nog uitbrengen. Dat ging niet helemaal vanzelf.
1: Nee, dat ging niet vanzelf. Nee,
2: is toch het allermooiste.
1: Ja, dat is het allermooiste. Ja. Ja, nou,
0: voor Rutger vooral.
2: Ja, geweldig. Het verhaal van Queen met Bohemian Rhapsody.
1: Ja. Ja. Ja, nou ja, ik heb het 3 keer aan ze aangeboden. En 3 keer zeiden ze, ja, een aardig liedje, maar... Ja, we horen het niet.
0: Maar
1: echt.
0: Daar zat je al lang bij die platenmaatschappij.
1: Ja, 5 jaar.
0: Ja.
1: Maar we waren ook wel een beetje aan het zoeken van, ja, waar moet Rutger van Barneveld heen? Ik zat er zelf ook niet echt lekker in de laatste anderhalf jaar.
2: Ja.
1: En toen zeiden we eigenlijk alle twee tegen elkaar, weet je, als we dit niet doen, dan kunnen we er beter mee stoppen. En dan ga ik dit wel doen. En dan kunnen jullie door met de rest van de carrières die je daar hebt.
2: Ja.
1: En dan hoeven we ons niet aan elkaar te ergeren.
0: Ja. Maar hoe doe je dat dan? Ga je dan een andere platenmaatschappij zoeken? Hoe moet ik dat zien?
1: Ik heb het zelf gedaan.
0: Je hebt gewoon van Barneveld.
1: Ik heb, mensen achter me gezocht. En Rutger van Barneveld Music moest gestart worden.
0: Ja.
1: Helemaal geen ambitie om daar verder iets mee te doen.
2: Ja.
1: Maar ik moest natuurlijk iets hebben om het op uit te brengen.
0: Ja.
1: En
0: zo geschiedenis.
1: Toen ontplofte het.
2: Heb je ze nog wel gesproken daarna?
1: Zeker. Ja. Ik moet dadelijk, sterker nog, dadelijk treed ik op bij Robbie ook.
2: Ja.
1: En de contacten zijn gewoon supergoed. Kijk, op dat moment
2: dat is ook zo.
1: Wisten ze het niet. Ja, weet je, kun je ze dat kwalijk nemen? Nee. Want ik denk dat als iedereen van tevoren wist wat een hit was, dat geldt voor jou of voor mij. Ja.
2: Maar het is een dubbeltje op zijn kant, hè. Hij staat of de goede kant op en de andere kant op.
1: Ja.
2: En,
1: zeker.
2: En 99 keer slaat hij de andere kant op. En één keer, dan slaat hij de goede kant op nu.
1: Mm-hmm. Ja, en nu was het dit. En dan had ik met Helena, was het natuurlijk ook eigen beheer.
0: Ja. Ja. Oh ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Die heb je misschien ook moet je alleen maar
1: die heb ik ook nog. En dit is dan mijn...
0: Maar als je nu een optreden doet en je ziet beide nummers, gaan ze dan op allebei los?
1: Allebei.
0: Ja, net zo erg? Of zie je, merk je toch dat ze willen zo vannacht
1: nu? Ik merk wel verschil dat dit natuurlijk nu meer een hype is dan Helena.
0: Ja.
1: Maar het wordt wel... Kijk, ik zet Helena nu midden in mijn set.
0: Ja.
1: Vind ik wel lekker. Ja, dat het eindelijk een keer kan in plek van beginnen al 5 jaar lang met die plaat.
2: Je opent nu ook met...
1: Ik open nu met Zwoele Zomernachten.
2: En daar sluit je ook mee.
1: En daar sluit ik ook mee af.
2: En dan in het midden zit Helena. Ja. En daartussen Zwoele Zomernachten en Helena zit nog Zwoele Zomernachten.
1: Er zit Mieke Zwoele Zomernachten nog. Ja. Nee, gisteravond voor de eerste keer niet gedaan. Omdat ik, weet je, ik snap de mensen ik heel goed.
0: Ja.
1: Maar ik vind ook de klant, die moet je ook een beetje tevreden houden.
0: Ja. Dat is wel makkelijk.
2: Je hebt ook nog Malle Pietje natuurlijk.
1: Ja, nou ja, die zing ik ook nog steeds. En vinden mensen ook heel leuk. Maar mijn oude hit Was Het Een Droom, die zie ik ook steeds meer viral voorbij komen. Toen was ik 12.
0: Ja.
1: Met mijn ongemakkelijke houding en zo.
0: Wist ook Wes niet uit. Hè? Want Wes, volgens mij had je van de week een post op je Instagram dat je, omdat ik zo van je hou, is dat?
3: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: 10 miljoen keer?
1: 10 miljoen.
3: Ja, het is eigenlijk goud, ja. Maar ja, wanneer je dat krijgt, dat weet je niet. Maar ik hou het zelf natuurlijk wel bij. En het is ook, weet je, mensen vergeten ook dat ik natuurlijk ook in de periode kom vanuit de cd-verkoop en de singles. En die plaat is natuurlijk al vanuit, 2012 dacht ik, zoiets. Dus je bent 14 jaar later en dat je dan eerst al op cd heel veel hebt mogen verkopen en dan nu de laatste jaren met het Spotify, dat het dan toch nog een bepaalde tweede leven gaat leiden.
0: Ja.
3: En inderdaad, als je dan op TikTok dat was toevallig dan in een voetbal kleedkamer. En dat ik echt allemaal filmpjes krijg en dan breken ze de tent af. En dat is fantastisch. Ja, als je dat als artiest doe je dat daarvoor, weet je.
2: Wel. Maar eventjes terug naar die cd-periode. Hoeveel cd's heb je wel niet verkocht?
3: Ja, heel veel cd's, ja. Ik kan nog heel goed herinneren, in 2010, in de Popstars-periode, hadden we de singleverkoop.
2: Ja.
3: En dan was het toen die tijd ook 20.000 singeltjes had verkocht. Dan had je goud.
1: Bizar.
3: Maar singeltjes.
0: Bizar,
3: dus de mensen moesten echt naar de winkel om een singeltje te kopen voor $3,95 of $4,95.
0: Nee, die waren $6,95.
3: Of zoiets. Ik weet het niet precies meer, maar dan ging je van die instores houden. Ik weet nog in de periode ook nog heel veel met Gerard Joling toen tijd. De instores gedaan. Ja, dat was fantastisch. Fantastisch. Mooi, hele mooie tijd. Hele andere tijd natuurlijk. Want nu met dat Spotify is een druk op de knop en je hoort het liedje al. Hè?
0: Ja.
3: En met de social media is het natuurlijk enorm. Nou, je ziet het, hè, zo'n plaat van Rut nu. Dat social media, dat is zo belangrijk. En ja, hij zet een poster op dat die tent natuurlijk helemaal losgaat. En ja, de rest is geschiedenis.
0: Hoe is het met die sound die jij dan? Ben jij ook dan nog steeds zoekende na zoveel jaar? Of zeg je van ik ga toch wel door op... Nou, omdat ik zo van jou is natuurlijk heel wat anders dan wat je nu hebt uitgebracht.
3: Ja, klopt. Kijk, de mensen kennen mij van omdat ik zo van jou ga dan. Dat, die twee
0: maar
3: liedjes.
0: Maar zo van jou was eigenlijk van Gordon ook, hè, natuurlijk.
3: Het is van Gordon.
0: Toch? Ja.
3: Ga dan precies
0: het is eigenlijk van Celine Dion natuurlijk.
3: Ja. Maar ik heb het in principe groter gemaakt in de cafés en kroeg. Omdat er toch een bepaalde beat achter zit. Normaal gesproken was het wat rustiger.
0: Bellet,
3: ik heb het dan van rustig. En ineens komt dat zomer. Dat zomerse klankengehalte komt naar voren.
0: Ja.
3: Dat was een beetje mijn kenmerk toen die tijd. Ik heb toen ik pas vanuit Popstars overstapte naar Berk, had ik ook wijd weg. Hé, jij, hoe heet je? Waarom dans je niet met mij? En dat soort
0: die vond ik ook heel leuk. Ja,
3: ja, dat waren allemaal hele goede liedjes.
0: Ja, zeker. Ja.
3: Ook Waarom dans je niet met mij is ook 16,5 miljoen keer gestreamd. Weet je? Terwijl het eigenlijk toen al op single al vrijwel toen die tijd ging. Ja, daar ben ik heel erg trots op. Alleen ben ik nu zoekende. Ik ben wel een paar singles zeker wel zoekende geweest. Omdat je ook steeds mee wilt gaan met de sound wat op dat moment dan is. Hè? Want ik zeg altijd maar, het is een beetje zo'n Amsterdam soundje. Of de Guido en Mike Peterson en Menno en al die jongens. Het is allemaal dezelfde banger hoe het dan opkomt. En dan dat heb ik met In het Hart van, heb ik dat mogen doen.
0: Uh-huh.
3: En dan denk ik toch bij mezelf van, ik ben er enorm trots op. Buiten dat, alleen dan denk ik van ik moet gewoon weer terug naar de basis. En mijn nieuwe single, dat is toch wel weer
0: niet
3: weer
0: zo
3: terug
0: bij
3: naar
0: mij.
3: De basis. Niet zo bij mij is dan over bij Welen van de Heide opgenomen, waar ik vroeger mijn album heb mogen opnemen.
0: Ja.
3: En hij belde me op, hij zegt, ik denk dat ik wel iets voor je heb. Nou ja, en eigenlijk ook de rest is ook geschiedenis.
2: Dan moet je ook maar de mazzel hebben dat hij jou belt natuurlijk. Hè?
3: Ja.
2: Dat hij denkt, van dat is echt iets voor Wesley. Dan ben je een tijdje ben je er al weg. Ja. En dan uiteindelijk komt je toch weer bij je terug.
3: Hij heeft me natuurlijk wel al die tijd wel nog steeds gevolgd. En hij zegt wel van, ja, je bent een beetje vliegende kiep aan het worden. Je bent met alles bezig, behalve met de route wat je normaal altijd gedaan hebt. En waarom doe je dat? Dus ja. Dan ben je blij dat iemand je zo belt en dan zegt van, nou, volgens mij heb ik wel een plaatje die bij jou past.
2: Maar het is ook moeilijk om tussen al het artiestengeweld tegenwoordig, nou ja, artiesten vaak ook tussen aanhalingstekens, dat iedereen tegenwoordig maar gaat zingen. En voordat je het weet, heb je een hit ook.
3: Ja, en dat is wel een beetje, kijk, ik geef ze allemaal geen ongelijk. Kijk, je ziet ook heel veel artiesten die nu ook jong zijn, hè, 17, 18, 19, 20, noem ze allemaal op.
0: Ja.
3: Ja, die jongens die komen in principe echt gewoon net kijken. Ze hebben nog helemaal niks, ze komen met één singeltje. Nou, qua gages, laten we heel eerlijk zijn, in het land is het natuurlijk voor de cafés is het gewoon heel erg
0: betaalbaar.
3: Aantrekkelijk, betaalbaar.
0: Ja.
3: Nou, die jongens zingen natuurlijk alle hits wat op
0: wat jullie ook doen.
3: Nu,
2: wat het publiek wil.
3: Ja, wat het publiek wil. Die zoele zomernachten, dat wordt gewoon huppatee, die gaat ook
0: terug in de tijd.
3: Nou, dat gaan al die jongens zingen. Nou, en zo'n kroegeigenaar denkt dan van, nou ja, dat kunnen we betalen, die 300-500 euro. En zo'n jongen die gaat meters maken en dat doet nu, ja, het schiet de grond uit.
0: Ja.
3: En ik geef ze geen ongelijk, want ja, waarom niet? Het heeft ook niet meer echt te maken van. Laten we heel eerlijk zijn, vroeger in de periode met de Marco Bassato's en de Vrogers en noem maar op, had je misschien pak een beet 15, 20 A-artiesten.
0: Ja.
3: Waar het echt allemaal om draaide.
0: Als je dat al redde.
3: Maar die hadden niet zoveel jongens die aan het zingen waren.
0: Nee, je concurrentie is nu veel groter.
3: Normaal, in elke stad heb je er denk ik wel 50 lopen.
0: Maar er zijn ook wel tegenwoordig veel meer evenementen en plekken waar ze ook artiesten uitnodigen. Tuurlijk. Dat was natuurlijk ook toen minder.
3: Zeker.
0: Want Vroeger is natuurlijk zijn eigen café begonnen. Ja. Tenminste, bij zijn vader dan natuurlijk. Maar,
3: maar ik vind het altijd wel mooi als zo'n jongen komt kijken. En dit vond ik helemaal een mooi verhaal. Want wij hebben het er ook over gehad. Hij heeft zijn eigen podcast.
0: Wat een leuk idee.
3: De podcast. En toen was ik toen uitgenodigd. En toen hadden we het er ook over. Ik zou terug naar mijn roots gaan. Hij zegt, ja, ik heb een plaat. En daar sta ik achter. Nou,
0: dat is deze.
3: Principe wat je nu allemaal vertelt. Ja. En ik was zo benieuwd. Nou, dan komt hij aan. Pas, boom. Hatsje, daar is die.
0: Maar blijft dit nu wel... Het lastigste is natuurlijk om na zo'n hit als dit... Ja, dan denk je nog even, je zit nog midden in deze hit. Maar...
1: Ja, tuurlijk ben ik wel na aan het denken.
0: Ja.
1: Dat heb doe je altijd. Maar nu probeer ik het iets langs me neer te leggen, omdat dit nog wel...
0: Dit gaat nog wel sowieso een paar weken mee. Ja.
3: Tot september.
0: Maar de komende 30 jaar kun je mee optreden.
3: Ik denk dat jij de komende jaar, 10 maanden...
0: Dit nummer zingt.
3: Hoeft ook geen nieuwe single uit te brengen. Jij blijft zo lang in die top staan. Dat heb ook,
2: Marco.
3: Jij lacht niet van mijn gezicht, Marco Schuitmaker. Marco Schuitmaker, hoe lang heeft dat geduurd?
0: Ja, hij staat bijna een jaar, geloof ik.
2: Staat er nog in volgens.
3: Maar voordat hij weer in een plaat kwam. Want dan ga je overkillen. En laten we eerlijk zijn, je hebt de knijter. Ja,
0: zonde als je dat nu alweer nieuw uitbrengt.
1: Ja, maar ik denk niet dat we moeten bedenken van, we moeten hier overheen. Want ik denk dat dat heel lastig is.
0: Nee, maar dat moet je ook niet bedenken. Dat moet je overkomen.
1: Ik zei over Helena heen komen, dat heb ik wel eens gehad.
0: Ja, dat zei je, dat weet dat je dat hier ook nog hebt gezegd.
2: Nou, Naomi luistert mee, hè?
1: Dat zal mij nooit meer lukken, weet je wel.
2: Je
1: is zelfs nog groter. Dus dit had je ook niet overzien. En ik denk dat je gewoon lekker platen moet maken waar je achter staat.
2: Nou, dat is het ook. Wordt de druk uiteindelijk niet hoog, min of meer vanaf de buitenkant? Want Nederland is zo'n klein, raar landje wat dat betreft. Ja. Die beginnen nu al, dat wij het er ook al over hebben. Ja, van, wat ga je nou hierna doen?
1: Ik vind het vooral spannend, zeg maar, dat ongrijpbare waar we eerst wel grip op hadden, zeg maar. Daar heb ik nu geen grip op. Dat vind ik best spannend.
2: En dat hoort bij die status, hè?
1: Ja.
2: Dat is ook wat een Yves Berits overkomt. En wat René Vroger en Borsato vroeger is overkomen natuurlijk. Dus misschien moet je een podcast met die jongens er zelf ook gaan maken. Van, en nu dan, weet je wel, hoe moet ik nu omgaan met een hit? Is dat niet een leuke titel voor een podcast? Omgaan met een hit.
3: Ja, ik denk zelf.
2: Het is niet niks.
3: Nee, dat klopt. Maar ik denk
2: dat je zelf
0: ook. Oh, dat is wel goed. Je bent ook wel snel af. Wij zijn zelfs hele middag op het strand, heb ik met je gezeten.
1: Ja,
0: mensen zeiden, wat doe je met hem?
1: Ja,
0: dat weet ik. Ze hebben er ruzie voor over gehad thuis.
3: Ik denk niet dat je er echt mee om... wat je zegt, het gaat vanzelf allemaal. En
2: dat moet
3: heel eerlijk zijn. Het is wel een jongen ook die gewoon met beide voeten op de grond staat.
0: Ja, die gun je het ook.
3: Typetjes erbij die dat niet zijn. Ja. Dat zie je bij hem toch sowieso. Ja.
0: Noem eens wat namen. Ik vind het wel leuk om dan...
3: Doe normaal.
0: Wil jij jouw nummers even gaan zingen?
3: Ja, heel graag.
0: Ja, wil je er nog iets over vertellen? Over niet zo...
1: Lekker zingen, man.
0: Wes, hallo. Wil je nog iets erover vertellen? Of zeg je van, nou nee, ik ga hem gewoon doen?
3: Heel graag. Wat ik al zei, het is natuurlijk... ontstaan door Welen van de Heide weer. Dus terug naar mijn oude roots. En ik denk dat het lekker in het gehoor ligt bij de mensen.
0: Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
3: Denk ik.
0: Ja.
3: Dus, en ik ben er enorm trots op. Het is nu 1,5-2 weken uit.
0: Hoe doet hij het?
3: Hij doet het goed.
0: Ja?
3: Ja.
0: Top.
3: kunnen natuurlijk niet overtreffen.
0: Maar, nou ja, maar goed. Ja, weet je,
3: normaal gesproken in het land en doen. En ook tijdens de optredens. Ja, en dat vind ik zeker belangrijk. Dat het gewoon echt...
1: dat is het belangrijkste voor ons.
3: Ja. Gaat,
2: dat is natuurlijk wel zo'n dingetje. Hè? Nu, in heel Nederland gaat er... Wat ik al zei, het is een klein land. Dus heel Nederland loopt nu achter Rutger van Barneveld aan. Dan kan je wel het gevoel hebben van... Ja, nu zit er eventjes geen ruimte voor mij.
3: Ja, maar ben je... Ik zeg je heel eerlijk. Ik ben nooit echt bezig geweest. Of nu nog steeds niet. Van ja, je moet een nummer 1 hit scoren. Weet
2: Dat blijft heel moeilijk.
3: En normaal zouden we dat ook denken als Rutger toen achter Cheerio, weet je. En je ziet het, hij gaat er ook overheen.
1: Maar mensen zeiden tegen mij ook van, ja, het is een goed liedje, maar ja, je hebt Cheerio.
2: Ja.
1: Ik zeg, nou ja, weet je, jammer dan. Ja.
2: Des te mooier dat je het tegendeel bereikt.
1: En dan gebeurt het ook. Dus het kan met iedereen gebeuren. Weet je? En waarom geen 2-3 hits bij elkaar in het het land.
2: Dus Wesley, ga hem zingen. Ja. Dan sta je volgende
0: ik heb nog even, voordat Wesley begint, nog even wat leuk nieuws voor jou. Oh, ik heb het net van je plugger, van Joske, gehoord. Ja. Je staat in de top 50 van 538, Serp 3.
1: Oh, lekker.
2: Zo.
0: En de nummer Zwoele Zomernacht is hoeveel keer gestreamd op dit moment, denk je? Dik 5 miljoen keer.
1: Nee.
0: Ja.
4: Nummer 1.
2: Of niet?
0: Nee, nummer 1 weten we nog niet. Top 40 weten we pas om... Ja, wij weten het, we mogen het nog niet zeggen.
2: Dus, maar om 4 uur gaat die lijst eruit. Ja. Dus iets voor 6 en dan weet je waar je nou eigenlijk komt. Ja. Wie staat er eigenlijk op 1, 2 en 3?
0: Nou, Cheerio staat op 2 van Justin en Wild. Ja. In de top 40 bedoel je, hè?
2: Ja. Ja.
0: Nou, 1 is natuurlijk Die van Shakira met Burna Boy. Nee,
1: ja.
0: Burna Boy. En op 3 weet ik eigenlijk niet. Jij staat op 12?
1: Ik sta
0: op
1: 12.
0: Die gaat naar, weten we niet. Weten we wel, maar mogen we niet zeggen.
1: Nee.
0: Nou goed, oké. Okay. Nou, Wesley Klein staat voor ons klaar. Ik vind het een heerlijke plaat. En daarom staat hij hier ook. En ook omdat het gewoon een lieve jongen is. En die het ook gunt. Ja, toch? Ja, goed zo. Wesley Klein is hier met Niet Zo Bij Mij.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 1 over half 2. Goedemiddag. Een man is gisteravond in Lelystad beroofd van zijn fiets zonder bedreiging van een vuurwapen. Het slachtoffer was rond 19:30 in een speeltuintje aan de Tjalk toen een volledig in het zwart gekleed persoon op hem afkwam en zijn fiets afpakte. Daarbij liet de verdachte ook een vuurwapen zien. De politie onderzoekt de straatroof en getuigen worden opgeroepen zich te melden. Drie oppositiepartijen in Dronten vragen het college om komende winter toch asielzoekers op te vangen bij Walibi. Aanleiding voor de vraag is een brandbrief van het diaconaal platform Dronten namens 10 kerken in Dronten. In de brief noemen de kerken het bevreemdend dat het draagvlak voor de noodopvang zou afnemen, zoals het college beweert. En twee woningen in Lelystad zijn door de burgemeester gesloten naar de vondst van drugs en een hennepkwekerij. Het gaat om panden in de wijken De Waterwijk en De Warande. In De Waterwijk werden soft- en harddrugs gevonden. Daar waren ook signalen van drugshandel. In De Warande trof de politie 465 wietplanten en een vuurwapen aan. De woningen zijn voor 4 en 6 maanden gesloten.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten al kan verbranden. Vanavond is het droog met zon en ook sluierbewolking. Later in de avond en nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het kwik zakt naar ongeveer 13 graden. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Later in de ochtend en morgenmiddag is het droog. Vanuit het westen breekt dan geleidelijk de zon door. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige westenwind.
10: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt dat het langzaam rijdt op de A6. Lelystad Emmeloord voor Urk 4 minuten. A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Lunette 5 minuten. En 50 Emmeloord-Zwolle voor Campus Zuid 9 minuten. En verderop nog voor het knooppunt Hattemerbroek ook daar 4 minuten. Er wordt geflitst in onze regio. Volgens Flitsmeister op de A6 van Emmeloord naar Joude bij 287. En er wordt ook gecontroleerd op de N50 in Ens bij 262,7. Zometeen deel 2 van Gasvrij Flevoland. Met Wesley Klein en Rutger van Barneveld.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: Twee Belgische mannen en ze hadden in één keer succes. Ook hen overkwam dat gewoon. De Two Man Sound en de Disco Samba.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Ja, nog steeds Rutger van Barneveld en Wesley Klein. Ze hebben allebei hier de tent afgebroken met hun nieuwe single. En het zijn eigenlijk allebei ontzettend goede liedjes. Ja, dat vind ik. Dat vinden jullie van elkaars nummer ook. Ja, je gaat natuurlijk niet zeggen dat het niks is. Maar nou, weet je, kijk, het is jullie zijn wel eerlijk volgens mij.
3: Ik ben altijd eerlijk.
2: Ja,
3: hij is ook altijd eerlijk.
2: Ja.
3: Dus we zitten ook wel eens op een stoel met een bolletje. Als we dan in Turkije zijn met een artiestenreis.
2: Oh, ja,
3: we
2: ja,
3: ook
2: ja,
3: gewoon
2: ja.
3: over dingen. Ja. Ja. Van wat is wel leuk, wat is niet leuk. Maar ik vind ook wel dat je dat mag zeggen, toch?
2: Ja, maar
3: we
2: hebben
3: toch
2: tuurlijk.
3: Alle twee gewasteld met waar willen we naartoe met de muziek. Want ik bedoel, we zagen allebei ook wel dat wij niet in de beste fases van onze carrière zaten.
2: Nee.
3: En omdat er heel veel was... En ja, op een gegeven moment merk je dat ook aan je boekingen. Want zo eerlijk is het gewoon.
2: Ja.
3: En dat is wel mijn eten. Dus er moest wel degelijk iets gebeuren. Ja. En daar hoorde dan voor mij een afscheid van mijn platenlabel bij.
2: Heb je nou ook wel eens dat je dan voorheen... Hè, want ik bedoel, Arnoud zei het net ook al. Wesley komt hier ook al jaren over de vloer. Jij eigenlijk ook vanaf het begin van je carrière. Dan heb je misschien ook wel dat je in die tijd... dat je nog niet echt dat succes had wat je nu hebt... wel eens ergens naar binnen wilde waar ze je niet wilden hebben. Nu zeggen ze ineens van, hey Rutger, leuk, kom maar eens langs.
3: Zeker.
2: Doe je dat dan wel? Of?
3: Nee.
2: Nee, dat dacht ik.
4: Nou, maar dat houdt hem ook wel sterk. Weet je?
2: Dat vind ik wel knap van jou.
3: Ook mensen die tegen mij altijd hebben gezegd... jij komt er niet. Ik denk dat dit een hele dikke middelvinger voor iedereen is... die dacht, het kan niet. Voor iedereen kan het. En laat elkaar gewoon is fucking in zijn waarde, man.
2: Ja.
3: En laat iedereen lekker doen wat hij wil doen. En
0: dat was eigenlijk de opzet van dat programma. Ik geloof in mij.
3: Natuurlijk, wij zijn daar wel neergezet.
0: Dat was eerst bij Omroep Gelderland.
2: Als een stelletje debielen daar.
0: Nee, maar eerst hadden we bij Omroep Gelderland.
3: Ja.
0: Met wel de goede titel, ja, geloof in mij.
3: Dat was documentaire-achtig gericht.
0: Ja.
3: Kijk, ik snap wel dat ze iets anders moesten. Want wij konden in coronatijd natuurlijk niet laten zien dat wij gingen zingen.
2: Nee.
3: Dat was tegen alle regels. Ja.
2: Nee, man, is mijn zus belt.
0: Ja. Dat is Omroep Gelderland.
3: Maar, het is gewoon zo dat weet je, dus... Ze moesten gewoon iets. Kijk, en toen werden we wel in die hoek gedreven natuurlijk. Maar ergens is dat misschien ook wel weer mijn kracht geweest... dat ik ook daar gewoon mezelf ben gebleven. Want ik was niet in een gouden wieg geboren. Dus ik moest gewoon wel hard werken. En lukt dan alles? Nee, tuurlijk lukt niet alles. Nu nog niet.
0: Ja.
3: Laat dat maar zien.
0: Vind je het dan jammer, erg? Ik weet niet of dat een goede woord is. Maar dat nu toch steeds weer aan gerefereerd wordt. Ik bedoel, ieder tv-item waar jij nu in voorbij komt... krijg je toch weer die beelden uit Ik geloof in mij te zien. In de beroemde scène uit de auto, weet je wel. Met je toenmalige vriendin en zo, dat soort dingetjes. Of zeg je, nee, ik ben dat gewoon.
3: Nee, dat is toch wie ik ben. Waarom zou ik me daarvoor schamen? Als ik me daarvoor zou schamen, dan had ik het überhaupt niet mee moeten doen.
0: Nee.
3: Ik ben denk ik het meest mezelf geweest in die serie. En mijn opa en oma ook.
0: Ja.
3: En ik denk dat ik daar vooral heel trots op moet zijn.
0: Ja.
3: En ik denk dat iedereen dat moet zijn. Weet je, een mooiere versie van jezelf kun je niet zijn.
0: Wat vinden opa en oma eigenlijk?
3: Ja, die vinden het wel heel spannend.
0: Ja,
3: mijn opa is super trots.
0: Ja.
3: Mijn opa is super trots. En die zei van de week, vond ik heel lief... Nou ja, als je een auto kan kopen en een huis kan kopen... is het voor opa goed.
2: Zo is het wel natuurlijk.
3: Hebt, dan doet me
2: ja, dat snap ik. Ja.
0: Want eigenlijk,
3: je beseft eigenlijk niet wat je zegt. Want het is nu meer mogelijk dan misschien daarvoor.
0: Ja.
3: Maar weet je, het is... Ze beseffen ook niet wat er gebeurt, denk ik.
0: Ga je opa en oma mee laten delen in het grote succes?
3: Tuurlijk.
0: Voor zover je dat
3: niet
0: deed.
3: Ze zijn altijd voor mij geweest.
0: Ja.
3: En het is het minste wat ik terug kan doen.
0: Ja, ja, mooi.
3: Doet je wat, hè? Ja,
2: ja, maar dat snap ik. Zelfs mij doet het wat, ik ken je opa en oma niet eens.
3: Ja, jawel.
0: Ja. Ja. Ja, we weten waar je vandaan komt, weet je. En je weet ook zelf waar je vandaan komt. En wie weet waar het nog helemaal heen gaat.
2: Ja, maar heb je
0: dit is een gekke wereld.
2: Heb jij dan ook niet zoiets... Dat lijkt mij dan echt heerlijk. Als je dan zo'n hit scoort, hè, je hebt hem. Dat je dan denkt van de mensen die inderdaad niet
0: over die middelvinger
2: hebben geloofd. Weet je, die hebben niet in jou geloofd.
0: Mm-hmm.
2: Ja. De periodes dat je niet uit wordt genodigd en dat soort dingen. Mm-hmm. En wat je zegt van, nu komen ze natuurlijk allemaal van, kom maar.
0: Ja, tuurlijk. Nu ben je ineens overal welkom.
2: De hitkanon die komt bij mij binnen.
0: Ja. Ja.
2: Heb jij dan niet zoiets van, weet je wat? Ik ben al jaren bezig en jullie hebben me nooit uitgenodigd. Weet je wat? Jullie kijken maar eventjes. Ik ga niet naar jullie toe.
0: Ja.
3: Weet je, natuurlijk. Dat doe ik ook niet. Ik ga er niet zeker niet naartoe.
2: Snap je wat ik bedoel?
3: Ik snap
2: dat je meegenomen wordt en dat je wel je ding moet. Want je bent succesvol. Je gaat door het hele land heen. Maar
5: het gebeurt ook andersom hier, hè? Ik bedoel, er zijn artiesten hier geweest. Arnoud en ik zeggen dat bijna elke week. Maar mensen die echt, die wij dan een kans gunnen, weet je, om hier te komen. Ja. Dat weten jullie zelf ook. Waar ben je nog een uur welkom in een studio dat je lekker kan praten?
2: Bijna, en waar je ook nog kan
5: optreden in een knappe studio. Want laten we eerlijk zijn, dat is het wel hier gewoon.
0: Ja.
5: En dat ze dan niet meer komen als ze een hit hebben, weet je wel? Ja, dat, zeggen ze, dat, oh, Omroep Flevoland, nee, dat doen we nu niet meer.
0: De agenda zit zo vol.
3: Ja, nee, maar als je dat dan toch doet, weet je, dan denk ik bij mezelf, waar ben je nou mee bezig? Je bent toch...
5: Maar je moet ze de kost geven, Wesley. En dan zeker, zien we ze later op de dag wel bij 538 of ergens anders, weet je wel?
0: Ja. Maar merk je dat nu al? Dat in één keer mensen met jou contact gaan maken en dat je zegt van, wat moet jij van mij? Want nou, iedereen wil nu wat van jou.
3: De eerste zin is bij mij, als er iemand zegt, hey vriend... Dan krijg ik jeuk.
5: Ja.
3: Dan hebben ze of iets nodig, ja. Of ze willen iets. Ik, dat, weet dat, je, ik dat, zoek mijn eigen vrienden.
5: Dat zijn jouw nagels.
2: De volgende appje stuurde ze ook niet zeggen, hey vriend.
0: Jawel. Hey, hij bedoelde jou ook, hè, Wesley?
3: Ja. Nee, doe jou ken ik al jaren. Nee, nee, dus dan weet je, dan zeg je, hey vriend. Maar
0: dan kom je snel nagels tekort zometeen, hoor.
3: Ja, nou ja, weet je, ik erger mijn eigen elke dag aan groen en geel... aan mensen die nu in één keer zeggen van... ah, kom je dit doen, of kom je even dat doen, of kom je even... Kijk, mensen die mij hiervoor niet kennen, die kunnen ook niks zeggen, weet je. Die kan nee, er ook goed. Niet op aankijken. Ja, ja,
0: ja. Hey, en dan thuis, en met Naomi, je zit 's avonds op de bank...
5: Als je dat nog kan doen trouwens.
0: Ja, nou ja, je bent veel weg.
3: En... Nou ja, we hebben elkaar echt de laatste 2 weken gewoon heel weinig gezien.
5: Wil je een foto zien even van
3: haar? Maar ik vind dat ook wel verdrietig.
0: Ja?
3: Ja, ik zie ook wel dat het haar wat doet... Ja. We zijn natuurlijk in één keer uit Malaga gekomen... waar we 4 dagen echt constant
5: helemaal voor elkaar
3: waren. En ja. Dat is dus gewoon de laatste keer.
0: Mm-hmm.
3: Want voorlopig is dat niet.
0: Nee.
3: Kun je geen 4 dagen meer samen zijn. Nee. En tuurlijk, ze accepteert het, want ze weet met wie ze getrouwd is. En
0: dus ze weet ook wat je ervoor doet, hebt
3: tuurlijk,
0: gedaan. Hè?
3: Tuurlijk. Ja. En, ja.
5: Ze zit zelf ook in die wereld natuurlijk. Hè?
3: Zeker. Kijk, ze maakt social media van heel veel artiesten. En dat doet ze fantastisch. En ik ben ook heel blij dat ze daarin onafhankelijk van mij is. En dat moet ze ook blijven. Maar ik snap ook dat het voor haar moeilijk is dat ik nu in één keer...
0: Ja, je wordt nu publiek bezit,
3: elke dag maar weg.
2: Het is ook deze periode, weet je. Laten we eerlijk zijn. Misschien, je moet ook denken, denk ik dan... Kijk, ik heb het meegemaakt in 2010.
0: Ook.
2: We hebben ook een jaar of 2 jaar lang was knallen. En dan ben je altijd weg. Want inderdaad, radio, tv... Iedereen wil wat van je hebben. Maar je kan altijd zeggen... En vooral nu, omdat je ook echt alles... Tenminste, alles je doet nu zelf... op je eigen label, dan denk ik toch van... je moet ook af en toe kunnen zeggen van... nou, pas op de plaats, jongens, ik vind het allemaal leuk geweest. Even die 3 maanden, ik heb er echt keihard gewerkt. Ja. En ik wil ook even een paar dagen zitten met mijn vrouwtje eventjes.
3: Tuurlijk, ik ga in oktober gewoon... wij zouden eigenlijk in oktober een weekje... daar hebben we nu 2 weken van gemaakt.
2: Nou, hier,
3: dus dat doe ik wel.
2: Nou, lekker.
3: En tuurlijk, en ik heb mijn vakantie voor volgend jaar ook al gepland. Want weet je,
2: anders
3: loopt het allemaal wel.
5: Anders loopt het alleen maar vol met boekingen... en dan heb je gewoon helemaal geen ruimte
0: maak
5: meer.
0: Maak daar gewoon een maand van of zo, zou ik zeggen, weet je.
2: Ja.
0: Je hoort het bij zoveel mensen die dit ook is overkomen... dat ze er op een gegeven moment af liggen.
2: Ja.
0: Dan denken ze ook van, ja, ik moet nu harken. Ja, laten we het even zo noemen. Maar dan op een gegeven moment of je stem geeft het op... of je lichaam geeft het op.
2: Ja,
0: of het hele lichaam geeft het op.
2: Kijk, de een is de ander niet. Alleen, ik zeg heel eerlijk, ik zie wel eens af en toe agendas voorbij komen. Dat, ook met Justin toevallig. En dan denk ik, 35 optredens in een maand. Kijk, ik heb het, in 2010, 2011, 12 heb ik ook 350 boekingen per jaar gedaan. Maar als ik er nu aan moet denken, zeg ik je heel eerlijk. Kijk, natuurlijk, we zijn allemaal blij dat we druk zijn en dat we het mogen doen. Maar 35.
0: Kan je dan je optreden nog goed doen?
2: Nou, ik denk van niet. Je kan nooit de 100% meer geven. Maar de een is de ander niet, hè? De een is ook wat jonger dan de ander. De stembanden, als ik kijk naar Pasco Redekker bijvoorbeeld... Geef ja,
3: die kan
2: bijvoorbeeld,
3: 8 uur...
2: Dat is niet normaal, want die jongen, die kan gewoon... Ja, het is echt onmenselijk.
3: Dagenlang.
0: Topvoetballers kunnen 1 wedstrijd heel goed spelen... maar als ze de 2 op een dag moeten spelen, moet je verdelen.
2: Ja, daarvoor denk ik dat de rust uiteindelijk ook wel heel belangrijk voor je is.
3: Ik heb eigenlijk altijd hetzelfde gezegd als jou. Van, 35 optredens, dat ga ik nooit doen. Doe dat deze maand 43.
2: Ja.
3: Maar die adrenaline, daar kun je zoveel op. Dat is
2: maar...
3: Weet je, ik heb altijd gedacht, daar red ik niet. Ik bedoel, ik ben vrij stevig.
2: Nee. Ben ik absoluut niet.
5: Ik ben niet sportief.
3: Maar mijn lichaam, ik dacht echt...
5: Je bent wel afgevallen, heb ik het gevoel.
3: Ja, ik ben er wel mee bezig. Want het zal wel moeten, want anders hou ik het helemaal niet vol.
5: Nee.
3: Maar ik dacht echt, dat ga ik nooit volhouden.
5: Nee.
3: Maar je adrenaline, je kick, als die mensen het meezingen... Kijk, volgende maand doe ik er 68, hè.
2: Ja, maar kijk...
5: 68 in een maand,
2: maar eigenlijk vind ik...
0: 116 maal 7000 euro, jongens. Goeie.
3: Nou, dat is zo was ik nog niet.
2: Eigenlijk vind ik dat als je dan toch met een artiest bezig bent, met een team... Hè, want het is in principe, de plaat, dat doe je nu zelf... Maar met een team, dat heb ik ook altijd gezegd. Je moet ook wel waken, vind ik.
3: Mm-hmm.
2: Want
3: ja,
2: kijk, nu, het gaat allemaal vanzelf. Het gaat, huppatee, je hebt er zin in en doen. Totdat het een keer in je brein zegt van... Ja, dat je inderdaad zo'n burn-out krijgt. Mm-hmm. Kijk, gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar
6: Het kan, hè? En dat je er dan in één keer een half jaar uit ligt.
5: Ja, en probeer het dan maar weer. Dan moet je weer opnieuw gaan bouwen, hè? Dus je kan beter
6: het leuk vinden. Het is fantastisch succes. En daar tekent iedereen voor.
5: Ja.
6: Want dat zeg ik heel eerlijk. Je bent een artiest. Je wil wat. Je bent met iets bezig. En je wil allemaal dat bereiken. Dat vinden we allemaal fantastisch. Maar je moet wel waken voor je gezondheid. En voor je
0: rust. Als je aangekondigd wordt, Rutger, nu bij een van die 108 optredens te komen.
5: En gebruik je de intro nog?
3: Ik gebruik, ja.
5: Echt waar?
0: En toch blijven de mensen staan?
3: Dames en heren. En iedereen die anders aangesproken
5: is. Oh, dat had ik ja.
0: Het wel even nee, maar vlak dat je opgaat nu ook, dan die zaal die gaat al koken en die gaat al.
3: Ja, voordat ze mij aankondigen, begint de zaal al. Ik wil. Dat is wel heel bijzonder.
0: Wat gaat er dan door je heen?
3: Ja, ik ben gewoon trots. Weet
5: je even een kort filmpje zien hoe dat gaat?
0: Ja, toch?
5: Nee, wacht even. Dit filmpje heb ik hier van. Dat is een kort filmpje. Ja, deze.
0: Hoeveel mensen stonden er wel niet? Een paar duizend?
3: 5000.
0: 5000 in een grote feesttent ergens bij het Trek Festival.
3: Ja.
0: Daar hoef je niet zoveel meer aan te doen dan ook. Dat is jouw liedje, dat zij allemaal zingen.
3: Ja, nou ja, dat is dat besefmoment. Maar dat heb ik nu weer, weet je wel. Dat je denkt van, je werkt ergens jarenlang naar uit. En natuurlijk, er zijn heel veel mensen geweest die zeiden van, lukt hem toch nooit. En laat hem maar lekker gaan. En
0: ja, dan stond je waarschijnlijk.
3: Kijk dan hoe zielig en kijk dan hoe sneu.
0: Stond je in een feesttent, er stonden 4 man voor je.
3: Ja, en altijd doorgaan.
0: Ja.
3: Altijd.
0: Heel goed.
5: Jongens, super. We zitten aan de tijd.
6: Jammer.
5: We zijn begonnen met jouw hit, maar ik zou het wel heel leuk vinden als we daar ook mee afsluiten. Ik weet dat ik je daar misschien een klein beetje mee overdonder. Maar we hebben het van tevoren afgesproken. Je hebt ja gezegd. Dus.
0: Het is zo voorgeproduceerd dit programma.
3: Dat was leuk.
5: Dat was hartstikke leuk. Hey Wesley, wat ga jij nog doen?
6: Ik ben dit weekendje vrij. Want we hebben op de camping. Hebben we
5: Staat nog steeds op de camping?
6: Allemaal leuke dingen te doen. Dus ik heb een weekendje vrijgehouden. Dat vind ik leuk.
5: Lekker.
6: Mijn zoon is ook mee.
5: Ja, ik weet het.
6: We hebben er
5: zin. Hij is wel goed opgevoed, hè? Lekker. Ja, ik heb hem net een cadeautje gegeven.
6: Leuk om te horen. Nou,
0: dat is een van de weinigen uit de familie Klein die zegt zijn mond een half uur houdt.
6: Hij durft nu nog niet zoveel. Wacht over een paar jaar.
0: Alle succes.
5: Wil hij ook zanger worden eigenlijk, of niet?
6: Ja, ik zeg je heel eerlijk, hij kan echt zingen. Dat meen ik echt. Alleen, en mijn dochter ook. Alleen hij heeft nog niet de wil en de durf om
5: op podium te staan.
6: Dus, okay. Maar thuis is hij lekker aan pingelen op achter de piano. Een beetje
0: heel goed. En snel gaat dat, hè?
6: Hij is muzikaal. Hij is eigenlijk echt muzikaal.
0: Die kleine van mij is 8 en die zit nu ook van de noten af. Ja, leuk, binnen 2 weken kunnen ze gewoon hele liedjes al een beetje mee zingen.
6: Hij is alleen maar pingelen wat hij hoort.
3: Is het supergoed dat kinderen zo op worden gevoed?
0: Absoluut. Muziek is zo belangrijk. Heel veel succes.
6: Dankjewel.
0: Rutger, wil je ons 1 ding beloven?
3: Ik wil jullie wat beloven.
0: Let je goed op jezelf en op Naomi.
3: Zeker weten,
5: doe ik. Ja, absoluut doen. Goed, jongens, dank jullie wel. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Dan hebben we hier Patricia van Haastrecht. Die zingt ook geweldig trouwens. Ja. Die is hier in de studio en nog een verrassing. Maar daar komen we volgende week mee. Wesley Klein, nogmaals heel erg bedankt. Altijd leuk als je hier bent, jongen. En alle succes met Niet Zo Bij Mij.
6: Dank je wel.
5: En dat succes, weet je, dat gaat maar door voor Rutger van Barneveld. En we vinden het super dat hij hem nog een keer wil doen hier bij ons live on stage. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernacht.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat is nog steeds hetzelfde. En je zegt terecht, als je schade hebt en iemand is daarvoor verantwoordelijk te houden, dus je kunt iemand aanspreken, ja, dan heb je ook recht op die schadevergoeding.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is altijd goed visweer.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Kat in de boom door de brandweer gered, dat mag best wel. Hè? Het mag best huis en een keuken zijn, maar daarvoor stem ik af op een regionale omroep.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
7: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Wie vandaag via de A1 richting Almere of Amsterdam wil rijden, krijgt te maken met omleidingen door werkzaamheden. Een man is gisteravond in Lelystad beroofd van zijn fiets zonder bedreiging van een vuurwapen. En 3 oppositiepartijen in Dronten vragen het college om komende winter toch asielzoekers op te vangen bij Walibi.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel.

0: vijf minuten op onthoudt. Dan kijk ik naar de snelheidscontroles. En dat zijn er heel wat op deze vrijdagmiddag. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Zwifterband. Bij Lelystad vind je de controle bij hectometerpaal 69,3. Op de A6, maar dan het traject Emmeloord-Jouren bij Band bij 287,0. Op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Zwifterband een radarcontrole bij hectometerpaal 98,0. Op de N707, dat is de Zeewolderdijk bij Zeewolde bij 3,7. En op de N715, de Oosterringweg is dat, bij Band bij hectometerpaal 6,7. Ik wil de zon zien. Ja, dat liedje blijft nu de hele dag in je hoofd. Nou, misschien kan ik ervoor zorgen dat je zometeen weer andere liedjes gaat meezingen. Want ik heb van alles voor je uitgekozen. Bijvoorbeeld zometeen Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Goedemiddag.
11: Flevoland Muziekland.
10: Jordi Bouw.

Desja hoorde je in Flevoland Muziekland. En Austin en Tears for Fears. En Sowing the Seeds of Love hoorde je daarvoor. Het is inmiddels 2:15 geworden. Als ik je deze tune laat horen, waar moet je dan meteen aan denken? Heel herkenbaar voor heel veel mensen, in ieder geval voor de liefhebbers van de Tour de France. Want die tune hoor je dan heel vaak op de radio voorbij komen. Het is vandaag vrijdag 3 juli en dan is het morgen de 4e en dan begint de Tour de France alweer. Je kent het ongetwijfeld. Het is een van de belangrijkste wielrenwedstrijden van het jaar. En volgens velen ook de zwaarste. 3 weken lang dan fietsen al die renners door in ieder geval Frankrijk, Spanje ook volgens mij nog. En dan over de weg, over een vlakke weg, maar ook behoorlijk steile heuvels, hoge bergen. En door ook behoorlijk winderige gebieden. En dat wil je natuurlijk wel hebben als je in de bergen zit. En de vraag is natuurlijk ieder jaar weer, wie draagt dan de gele trui, de groene trui, de bolletjes trui? En volgens mij heb je ook nog meer soorten truien. Daar sta ik nu niet al te veel bij stil, want zoveel heb ik niet qua kennis over die Tour de France. Maar waar ik jouw hulp goed bij kan gebruiken is een Franstalig liedje. Of in ieder geval een liedje dat te maken heeft met fietsen. Want daar hebben we het over natuurlijk. Fietsen, dat doe je tijdens de Tour de France. Als jij een leuke suggestie hebt, dan mag je mij een appje sturen, zoals altijd. Kan dat op 1 telefoonnummer. En dat telefoonnummer is 0320 28 50 50. En dat liedje moet dus Frans zijn. Of een liedje dat je kent dat gaat over fietsen. 0320 28 50 50. Het draai ik ondertussen op de radio. Deze hit van Jan Smit en Damaru. En ik heb een tuintje in mijn hart.

0: Harry Styles hoorde je en American Girls en de Favor. De samenwerking tussen Jan Smit en Damaru. En ik heb een tuintje in mijn hart. Nou, ben ik toch wel even nieuwsgierig geworden of Sandra uit Almere ook lekker in haar tuintje zit. Sandra, goedemiddag.
1: Nee, goedemiddag. Ik zit niet in mijn tuintje.
0: Nou, waar zit je dan?
1: Ik ben aan het shoppen.
0: Aan het shoppen? Kijk aan.
1: Ja, ik ben in het centrum.
0: Van Almere?
1: Ja, van Almere inderdaad, dat klopt.
0: Hoe druk is het daar nu?
1: Nou, best wel druk.
0: Ja, maar je hebt toch even een rustig plekje gevonden zo te horen. Want ik hoor weinig geroezemoes om je heen hoor.
1: Ja, goed hè.
0: Ja, waar zit je dan ongeveer?
1: Ik ben zeg maar in het midden van het centrum.
0: Midden van het centrum. Hoe kunnen mensen jou herkennen, Sandra? Als ze even naar je willen toeteren of zwaaien?
1: Ik heb een spijkerbroek aan en een zwart shirt.
0: Ja, net zoals heel veel anderen. Heb je niet
1: inderdaad.
0: Heb je geen roze haarkleur of zo?
1: Nee, dat heb ik niet. Nee.
0: Gewoon lekker normaal.
1: Gewoon normaal. Ja. Ja.
0: Dan kun je daar gewoon redelijk anoniem lekker shoppen. Ben je nog van plan om veel te gaan halen?
1: Nee. Zometeen lekker naar huis. Het is mooi geweest.
0: Dat dacht ik. En dan heb je het maar weer binnen. Toch?
1: Ja, inderdaad. Ja hoor, zeker. Nou, voor de zomer, hè.
0: Precies, ja. Dan moet je weer even wat nieuwe dingen kopen natuurlijk. Nou, het zou wel mooi zijn, Sandra, als ik je dan een mooi geldbedrag kan meegeven. Dan kun je nog even wat langer blijven shoppen. Kun je het meteen weer uitgeven.
1: Dat zou wel heel leuk zijn.
0: Maar ja, voordat ik ga kijken wat jij dan wint qua prijs, eerst even het goede antwoord.
1: Het is een bakje aan de scootmobiel. Aan de zijkant bij het wieltje, aan het linker wieltje.
0: Ik ga eens even kijken of dat ook het juiste antwoord is. Het wieltje bij de scootmobiel, inderdaad, ik zie het. Daar is iets weggehaald. Wat het is, Sandra mag het weten, maar...
1: Het is een bakje.
0: Ja, een bakje, maar wat zou er in dat bakje gezeten hebben?
1: Nou, ik denk dat het is voor het vissen.
0: Oh, ja. Ja, van dat aas natuurlijk.
1: Want de mannen zijn aan het vissen, ja.
0: Maar heel goed, Sandra. 100 punten.
1: Yes.
0: We gaan door naar de leukste ronde. Namelijk naar het Rad van Fortuin. Op dat rad zitten de verschillende prijzen. En jij mag bepalen of ik hem een harde of een zachte zwieper ga geven.
1: Een harde.
0: Linksom of rechtsom?
1: Rechtsom.
0: Rechtsom. Dan loop ik naar de andere kant. Een harde rechtse. Nou, daar gaat hij dan. En wat gaat het jou opleveren tijdens het shoppen in de stad? Oeh. Hij staat nu eindelijk stil. Dat was echt een harde zwieper. Oh, nou, het is geen geldbedrag.
1: Nee.
0: Maar het is wel eigenlijk een soort kledingstuk. Wat je over je kleding moet doen als je aan het koken gaat. Weet je dan waar ik het over heb? Ja, inderdaad. Een Omroep Flevoland Kiek keukenschort.
1: Wat leuk.
0: Die komt zo snel mogelijk jouw kant op. En dan hoef je je nieuwe kleding niet vies te maken tijdens het koken.
1: Nee, nou heel fijn. Wat leuk.
0: Graag gedaan. Jij bedankt voor het meespelen en een heel goed weekend.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Doei.
1: Oké, doei.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe...
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 2:30, goedemiddag. Twee jongens zijn gisteravond net voor middernacht bij het Almerestrand in Almerepoort overvallen. Twee mannen met bivakmutsen zouden daarbij mogelijk hebben gedreigd met een vuurwapen. De politie startte een onderzoek met onder meer een helikopter. De scooter werd 1/2 uur later teruggevonden. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Wie vanaf vandaag via de A1 richting Almere of Amsterdam wil rijden, krijgt te maken met omleidingen door werkzaamheden. Rijkswaterstaat voert tot en met 17 augustus onderhoud uit tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muidenberg. De A1 richting Amsterdam is daarom volledig afgesloten voor verkeer vanuit het oosten. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 en de A6. Een man is gisteravond in Lelystad beroofd van zijn fiets en dat gebeurde onder bedreiging van een vuurwapen. Het slachtoffer was rond 7:30 in een speeltuintje aan de Tjalk toen een volledig in het zwart gekleed persoon op hem afkwam en zijn fiets afpakte. Daarbij liet de verdachte een vuurwapen zien. De politie onderzoekt de straatroof en getuigen worden opgeroepen om zich te melden. En drie oppositiepartijen in Dronten vragen het college om komende winter toch asielzoekers op te vangen bij Walibi. Aanleiding voor de vragen is een brandbrief van het diaconaal platform Dronten namens 10 kerken in Dronten. In de brief noemen de kerken het bevreemdend dat het draagvlak voor de noodopvang afneemt, zoals dat college beweert. En dat is zo weer een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten al kan verbranden. Vanavond is het droog met zon en ook sluierbewolking. Later in de avond en nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het kwik zakt naar ongeveer 13 graden. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Later in de ochtend en morgenmiddag is het droog. Vanuit het westen breekt dan geleidelijk de zon door. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige westenwind.
8: Dankjewel, Johnny. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Waar sta je stil? Nou, bijvoorbeeld op de A27. Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopert Lunette. 5 minuten vertraging. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. 6 minuten. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert Hattemerbroek. Bijna een kwartier stilstaan. En 6 minuten oponthoud op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Dus zo'n 6 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles. Op de A6 in de richting van Zwifterband bij Lelystad bij 69,3. Ook een controle op de N50 bij Ens bij 262,6. En op de N707, dat is de Zeewolderdijk bij Zeewolde, daar vind je de controle bij hectometerpaal 3,7. Ja, en in dit programma ben ik nog steeds op zoek naar of een Franstalig liedje, of een liedje dat gaat over fietsen. En waarom vraag ik daarom? Nou, omdat morgen weer de Tour de France begint. Als jij nog een leuke suggestie hebt, dan hoor ik graag van je. Je kunt een berichtje sturen via WhatsApp 0320 28 50 50.
10: Goedemiddag.
11: Flevoland Muziekland.
10: Jordi Bouw.

Nou, ik heb het idee dat het morgen misschien ook wel zo gaat. 3, 2, 1 en dan start, want dan begint de Tour de France. En heel veel liefhebbers die zitten dan weer voor de buis of zitten naar de radio te luisteren om alles te volgen. Nou, om al een beetje in de stemming te komen, vroeg ik je net om een liedje door te geven. Dat gaat over fietsen of een Franstalig liedje. Dat mag natuurlijk ook, omdat het de Tour de France is. Alleen ik twijfel een beetje welke ik ga draaien. Want ik heb twee favorieten binnengekregen. Twee keer aangevraagd namelijk. Eén daarvan is de Bicycle Race van Queen natuurlijk. Ken je hem nog? Die gaat zo. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my... Ja, de bekende hit van Queen. En een ander die heel populair is, dat is deze...

Nou ja, welke van de twee zal ik draaien? Wordt het Skik of wordt het Queen? Jij bepaalt, stuur Skik of Queen eventjes naar 0320 28 50 50. Dan, ja, de meeste stemmen gelden, dan ga ik die zo meteen draaien. Doe het wel snel. Ik wil dat eigenlijk al binnen een minuut of vier gaan doen. Dus laat even van je horen. Zal ik Skik draaien met Op Fietsen? Of toch liever Queen met The Bicycle Race? Eerst nog wat andere muziek. De grote hit van Gloria Estefan van heel wat jaren geleden. Bad Boy is dit bij Flevoland.

is de polderplaat van deze week. Je hoorde hem ook voor het laatst als polderplaat. Volgende week hebben we weer een nieuwe natuurlijk. Dit was Naomi Sharon en Was It Ever Love. En daarvoor hoorde je Gloria Estefan en Bad Boy. Ja, het was nog eventjes spannend, hè? Welk fietsliedje ik zou gaan draaien. Zou het nou Skik zijn met Op Fietsen of toch Queen met The Bicycle Race? Nou, het is heel lang 2-2 gebleven, want van Nico en Evelien kreeg ik een berichtje. Nou, doe toch echt maar Bicycle Race van Queen. Dat geldt ook voor Thea, maar Ilva en Sietske die zeggen, nou, ik heb toch liever Skik met Op Fietsen. Maar gelukkig kwam er 2 minuten geleden een berichtje binnen van Paula. En Paula zegt, ik heb toch liever... Ja, je hoort het al. Skik met Op Fietsen. Speciaal voor alle liefhebbers van de Tour.

Ja, als winnaar uit de bus gekomen. De meerderheid van Flevoland wilde toch echt Skik horen met Op Fietsen. Om een beetje in de stemming te komen van de Tour de France. Als je gaat kijken of je gaat luisteren dit weekend, veel plezier erbij. En drink er een lekker biertje bij. Voor het mooi weer natuurlijk. En omdat het mooi weer is en ook blijft dit weekend. Een Spaanstalig liedje nu. Juanes en La Camisa Negra. Daarna Studio Flevoland met Odeke natuurlijk. We hebben het over zingen in de zomer op Urk. Want dat wordt ook deze zomer weer gehouden. Straks meer.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat is nog steeds hetzelfde. En je zegt terecht, als je schade hebt en iemand is daarvoor verantwoordelijk te houden, dus je kunt iemand aanspreken, ja, dan heb je ook recht op die schadevergoeding.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is altijd goed visweer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kat in de boom door de brandweer gered. Dat mag best wel. Hè? Het mag best huis en een keuken zijn, want daarvoor stem ik af op een regionale omroep.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Zeewoldenaren zien gratis menstruatieproducten wel zitten. Dat bleek vanmiddag uit de rondvraag in het dorp. En Almeerders in het stadshart zijn enthousiast over het idee om fatbike-vrije zones te realiseren in het winkelcentrum. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zo dadelijk.
8: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij.

0: In het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de verkeersinformatie. Die krijgen we altijd aangeleverd van de ANWB. Waar staat het stil? Nou, daar kan ik je vertellen. Er wordt op dit moment, eens eventjes kijken, de brug staat open. A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zutterband 6 minuten. En de andere kant op tussen Lelystad Noord en afrit Urk 7. Dan de A27 Almere-Gorkum. Van Beeldhoven naar knooppunt Lunetten. Daar zo'n 6 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet 5 minuten. Wat langer op de A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst 17 minuten vertraging. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 6 minuten. N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemabroek naar de A28 als je in de richting van Amersfoort rijdt 5 minuten extra. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 5 minuten. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. Nou, dan heb ik ook nog een aantal flitsers voor je. Op de A6 bij Lelystad, als je vanuit Muidenberg naar het noorden rijdt, hectometerpaaltje 69,3. Ook een controle op de N306 bij Biddinghuizen op de Harderdijk, hectometerpaaltje 21,6. N50 bij Ens. Daar staat een apparaat dat vrachtwagens in de gaten houdt of ze wel een tolkastje in de cabine hebben zitten. En dat is bij hectometerpaaltje 262,6. En ook een controle op de Zeewolderdijk, de N707. Daar wordt niet heel vaak geflitst, maar nu toch echt wel, hectometerpaaltje 3,7.
2: Nou, het is niet alleen druk op de weg, maar ook een drukke bedoeling zometeen in de studio. We hebben een vol programma. Straks praten we met Jan en met Dubbele over zingen in de zomer op Urk. Dat gaat weer beginnen namelijk.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Portugal the Man en Feel It Still. Goedemiddag, Oudeke.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Leuk shirtje aan.
1: Ja.
0: Ik moest wel lachen om jouw verhaal op Instagram, want je bent heel actief op de socials.
1: Nou, dat, als er iets te vertellen is, dan vertel ik wat, ja. Ik was een gesprek aan het voorbereiden, want wij krijgen zo direct twee gasten die komen vertellen over zingen in de zomer op Urk. Dat is een evenement wat al jaren loopt en vorig jaar hadden ze jubileumeditie, hebben wij natuurlijk ook aandacht aan besteed. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik kijk eventjes naar dat gesprek wat we vorig jaar zo al hebben gevraagd aan Jan. Die komt zo direct hier aanschuiven. En ik zette dat filmpje aan, toen dacht ik, goh, wat een bekend shirtje. En nou had ik dat dus een jaar geleden. Heb ik precies hetzelfde shirtje aangehad tijdens het gesprek als dat ik vandaag aan heb. Zo'n toeval.
0: Ja, maar ze zeggen altijd, toeval bestaat niet.
1: Nee, dus ik ben benieuwd wat het universum mij wil vertellen.
0: Ja, dat je ieder jaar de mensen van zomer zingen in de zomer moet uitnodigen.
1: Ja, dat. Wel. Of ja. Dat ik toch echt een staatslot moet gaan kopen. Omdat toeval niet bestaat, is een, ja, dat ik gewoon iets verdien.
0: Ik zou alvast gaan sparen, hoor. Voor een heel straatje met de oudejaarstrekking.
1: Ja, ik kan ook van dat hele straatje gewoon nieuwe kleding kopen.
0: Ja, dat is ook een idee. Ja,

0: Eigenlijk zijn we één dag te vroeg met het draaien van dit liedje, maar zo kunnen we wel.
1: Hoezo dat dan?
0: Ja, weekend.
1: Oh, natuurlijk. Ja, maar voor sommige mensen, voor Joodse mensen, is dat, begint dat niet al op vrijdag, de Shabbat? Dat je op vrijdag, dan ben je vrijdag al vrij volgens mij.
0: Geloof je meteen.
1: Ja.
0: Maar goed, voor de meeste mensen is vrijdag gewoon nog een werkdag. Bijna weekend, dat is in ieder geval fijn om te weten. Het liedje was van Earth and Fire natuurlijk.
1: Ja, het is weer de tijd van het jaar. Het geliefde zingen in de zomer op Urk barst weer los. Woensdagavond is de eerste samenzangavond van het seizoen.
0: En bij ons in de studio Jan de Boer, voorzitter van Zingen in de Zomer. En Dubbele Ras, die is er ook bij. Omschreven als regelneef nummer 1 bij het evenement. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat is een leuke aankondiging, hè, Dubbele? Ja.
3: Kon slechter.
1: Ja. Iets dichter, als je iets dichterbij, of de microfoon iets dichterbij je wil trekken, ja, dan kunnen we je goed verstaan.
3: Zo beter.
1: Ja, en ik denk dat mensen nu thuis denken, Dubbele, wat is dat voor een mooie naam?
3: Nou, dat is inderdaad een zeer bijzondere naam. Mijn naam is eigenlijk naar een vernoeming ontstaan vanuit een tweeling, waarbij vroeger eigenlijk iedereen op Urk gebruikelijk was om mensen te vernoemen. Waarbij ze op een gegeven moment gezegd hebben van was een tweeling geboren en krijg je van die synoniemen. Kleine Jan, grote Jan, donkere Jan, blanke Jan, noem het op. Alle soorten synoniemen. Totdat iemand op een wonderbaarlijk idee kwam om te zeggen, nou, mijn ene kind noem ik dan Jan, en andere noem ik Dubbele Jan.
1: Ja,
3: zo is dat eigenlijk weer vernoemd. Als zijn de echte naam.
1: Ja.
3: En ik ben ook echt vernoemd naar mijn opa, die het ook gewoon Dubbele.
1: Ja, en geef je dat door aan volgende generaties?
3: Nou, je moet je naam wel overal uitleggen. Ik heb geen ekel aan mijn naam. Ik vind dat ook wel weer een hele mooie ijsbreker, ook hier weer.
0: Ja.
3: Je vraagt wel wat, hoor. Dus nee, ik heb mijn eigen kinderen nog niet zo vernoemd.
0: Nee, daar stopt het dus. Jan, waar komt jouw naam vandaan?
2: Ook van mijn opa, die ik ook Jan. Dus dat is van Jan de Boer. En er zijn heel veel Jan de Boeren op Urk.
0: Ja, dat hoef je nooit uit te leggen.
2: Nee, Jan
0: uit te
2: leggen.
1: Nee, maar ben jij dan wel Jan met een bijnaam of zo? Dat we weten dat we het over jou hebben? Jan van Zingen in de Zomer.
2: Nou, echt een bijnaam heb ik niet.
1: Nee.
2: Maar je hebt ook vaak, dat noem je dan scheldnamen. En die zeg je dan liever niet.
1: Oh, oké. Okay. Oh, ik zie aan je hoofd dat er wel één bestaat.
2: Nou ja, voor mij was mijn opa was iemand van de lauwe van de oude pet of zo.
1: Oké, nou goed.
2: De jeugd ging er niet meer in ieder geval.
1: Nee, nou, we hadden het over namen en toen zei jij, ja, het is wel heel, heel toepasselijk dat we het over namen hebben. Want je hebt het programmaboekje van Zingen in de Zomer meegenomen. En wat is dit jaar het thema?
2: Het thema van het hele zomerseizoen is, ik heb je bij je naam geroepen. Dus dan gaan we 8 weken met verschillende namen gaan we 8 avonden zingen met verschillende inzichten.
1: Ja, wat betekent dat eigenlijk? Want ik ben niet gelovig, maar dit heeft natuurlijk met geloof te maken.
2: Nou ja, je hebt allemaal verschillende namen in de Bijbel. En elke naam heeft misschien heeft ook wel een betekenis. Maar zoals elke naam heeft een betekenis. En zo heb je Petrus, betekent bijvoorbeeld rots. En dan gaan we liederen zingen die met een rots vast geloof hebben. Een vaste rots van ik behoud. Het is allemaal prachtige liederen. Een rots der eeuwen. Daar ga je allemaal op zo'n avond ga je zulke liederen zingen.
0: Ja.
2: En het koor stelt daar ook de liederen aan vast. Dus dat is echt... En krijgt elke avond krijgt zijn eigen tintje.
0: Wat ik me nog kan herinneren, Jan, dat jij hier vorig jaar ook was. Toen was het de 50ste editie. Nu dus de 51ste editie. Dan heb je de organisatie en zo natuurlijk helemaal in de vingers als je het al zo lang doet.
2: Ja, het is een heel draaiboek. Maar het wordt wel steeds groter, hoor. Want nu, vorig jaar hadden we dan als cadeautje de haven erbij. Nou, dat was dus vorig jaar als proef even 1 keer. Maar ja, je weet wel wat 1 keer gebeurt. Dat is, dus nu hebben we deze zomer ook weer 8 keer een scherm op de haven. Dus we hebben geen voetbalveld of voetbalwedstrijd op Urk. Maar we gaan bekijken. Nee, we gaan Zingen in de Zomer op Urk op de haven bekijken.
1: Ja, maar wel bekijken. Niet dat daar een koor staat uiteindelijk.
2: Nou, op een scherm.
1: Ja, maar dat niet dat het koor op...
2: Dat, echt waar. Dat is, De kerk is vaak heel warm. Dus dat trekt ook weer een andere doelgroep trekt het aan. Mensen die met een bootje in de haven liggen. Of die met de camper op de of die toevallig een rondje fietsen. Urkers gaan eigenlijk zelf noze vaart naar Zingen in de Zomer. Maar een heel klein groepje. Het zijn toch meer de mensen van buitenaf. Die dat prachtig mooi vinden. Zo'n grote kerk. Zoveel mensen. Dus ja, die... De groep van de haven is een andere doelgroep als wat we in de kerk hebben.
1: Ja.
3: De laatste jaren merk je al dat eigenlijk de kerken nog vol zitten. Hè? Dus dan, ja, je wil graag natuurlijk zoveel mogelijk het evangelie brengen bij die mensen. En mensen kunnen laten meegenieten. Dan hadden we eerst het kerkje aan de zee ook nog open gedaan. Ja, en op een gegeven moment hadden we dit geprobeerd. Ja, dan zie je gewoon 100 mensen gewoon voor een scherm staan en zitten. Mensen komen met de fiets aanrijden, staan er gewoon voor. En die zingen gewoon gezellig mee. Ja, dat is denk ik toch een
2: heel bijzonder iets. Heel laadrempelig, want je rijdt met je fiets langs en je denkt, wat hoor ik nou? En je gaat toch, je interesse wordt gewekt, dus je gaat er toch even kijken. En dat is toch, ja, De andere doelgroep die gericht naar de kerk gaat.
1: Ja. Dubbele, hoe lang ben je eigenlijk al betrokken bij Zingen in de Zomer?
3: Ik denk dat nu mijn vijfde jaar is. Ooit eens een keer met het idee van, nou, we zullen wel even kijken wat we daar extra kunnen doen. En op een gegeven moment word je gegrepen. En dan, ze noemen het ook wel eens Zingen in de Zomer vieren. Dus als je eenmaal ermee bezig bent, dan... ik hou van een stukje structuur brengen waar ik kan. Ja, en ik denk dat ik gewoon mijn netwerk open kan zetten. En daarom noemt u me denk ik ook regelneef. Ja, kijk, als we iets moeten doen, dan schakel ik heel snel. En dan kunnen we heel veel dingen voor elkaar krijgen. Dus even bijvoorbeeld de schermen op de avond ook. Ja, het kost best wel veel geld.
0: Mm-hmm.
3: En veel dingen bij Zingen in de Zomer. Of eigenlijk alles is eigenlijk allemaal Prodeo, allemaal gratis. Iedereen wil graag meewerken. Ja, en als je dan nagaat dat je een aantal bedrijven om je heen hebt en die sponsoren dan mee. En op dat moment heb je gewoon 8 avonden zo'n televisie kunnen regelen op de avond. En dan kost je vanuit jezelf in principe niets. Dan ben ik zeer dankbaar voor alle allemaal gratis. Iedereen wil graag meewerken. Ja, en als je dan nagaat dat je een aantal bedrijven om je heen hebt en die sponsoren dan mee. En op dat moment heb je gewoon 8 avonden zo'n televisie kunnen regelen op de avond. En dan kost je vanuit jezelf in principe niets. Dan ben ik zeer dankbaar voor alle, eigenlijk alle bedrijven die daaraan mee willen werken.
0: Ja, nou hoor ik Jan net wel zeggen van het is eigenlijk een evenement waar vooral veel mensen van buiten Urk op afkomen. Maar waarom vind je het dan toch zo belangrijk om daar zoveel in te investeren?
3: Omdat ik zie dat het steeds groter wordt. En uiteindelijk, je brengt iets naar de mensen toe. En je ziet eigenlijk dat de kerken continu vol zijn. En daar zit zoveel meer in. We hebben het op een gegeven moment naar digitaal getrokken. Nou, als je, volgens mij, ik weet niet of je helemaal de cijfers, maar volgens mij kan je al zeggen. Een van onze filmpjes zijn miljoenen keren bekeken. En dan zie je dat er zoveel vraag eigenlijk naar is. En ook met dat stukje op de haven dan. Ja, als je dan kijkt dat mensen er naartoe komen, die blijven er staan. En je boort eigenlijk een nieuwe doelgroep aan. Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk... Ik zie dat als een zegen.
1: Ja. Jan, hoeveel koren doen er dit jaar mee?
2: Nou, we hebben weer 36 middagen en 8 woensdagavonden. Dus sowieso de woensdagavonden zijn is er sowieso een koor. De eerste keer een koor, het Gene Muiden. Dat we graag wil komen. Een prachtig koor, stereo. Met een hele goede dirigent. Van het jaar staat Jaap Kramer ervoor. En de rest zijn dan de Urkenkoren die meewerken. En dan de slotavond, het Mannenkoor Alleluia. Die sluit deze zomer af. Maar ook enkele middagen hebben we een koor. Dus dat...
1: Ja, want de middagen zijn in het kerkje aan de zee en de avonden in de Bettelkerk. Het wordt natuurlijk steeds groter, maar er zijn zoveel kerken op Urk. Er kan nog wel best wel wat aanhaken, denk ik dan.
2: Nou, de woensdag is sowieso altijd in de Bettelkerk, omdat dat is het kleine kerkje gewoon te klein. Maar de maandag en de dinsdag en de donderdag en de vrijdag is het in het knusse kerkje aan de zee. Dan kun je je eigen liederen opgeven, ook op de woensdagmiddag trouwens. Maar ja, die woensdagmiddag noemen wij zeg maar een zingende zomerfeestdag. Wij noemen het altijd, het is Urk op zijn best. Urk ook vaak negatief in het nieuws. Maar Zingen de Zomer wordt gedragen door de hele samenleving. Dat zijn niet alleen dat kleine groepje wat het organiseert. Maar iedereen heeft daar een warm hart voor.
3: Ja.
2: Iedereen werkt er graag aan mee. Wordt er wat voor gevraagd, doen ze ook mee. Dus dat is echt iets van heel Urk.
0: En dubbele, zie je nou ook echt dat mensen naar Urk toekomen voor dat evenement? Of is het echt toevallig dat ze er zijn, dat ze geluid horen uit een kerk en denken van nou, ik ga maar eens even kijken.
3: Nee. Je ziet echt wel dat mensen een dag nu naar Urk toekomen echt voor de middagprogramma mee te maken, een avondprogramma. Dat op een gegeven moment zelfs vorig jaar de gemeente bij ons gekomen is. We hebben een pilot meegedraaid. Die zei van ja, we moeten die auto's, die moeten het oude dorp uit, want het is veel te druk en de mensen hebben er problemen mee. Toen hebben we een paneldienst gerealiseerd en die is dit jaar er ook weer. Waarbij gewoon mensen kunnen parkeren op de haventerrein. Met de paneldienst direct naar de Bettelkerk kunnen. En die paneldienst komt weer terug en die gaat eigenlijk de hele tijd heen en weer rijden. Ja. Dan,
1: maar toch, want ik hoor jullie zeggen van er wordt ook meegezongen. Maar is er dan een boekje of hoe werkt dat? Of zie je de tekst ergens op een scherm staan?
2: Nou, we hebben sowieso een boekje met een... Is voor mij

0: 115 liederen staan erin, die kun je dus zelf kiezen. Dat is dan de middagen. De avond hebben we dan een vast programma, hebben we een liturgie. Dus dat is een vast programma wat we dan afspelen. En dat volgen we dan gewoon. En iedereen krijgt zo'n liturgie. Maar er staan ook ondertitelingen bij de liederen. Dus je kan gewoon meezingen met de liederen die gezongen worden.
1: Nou, vanaf woensdag, dan is het dus weer zover zingen in de zomer. Een aantal weken lang is dat op Urk. Dank jullie wel, Jan de Boer, Dubbele Ras. Ja. En voor het hele programma is er natuurlijk ook een website. Kun je op je gemakje alles nakijken. En dat is zingenindezomer.nl.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
3: Dit is Flevoland.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is precies 3:30. Almeerders in het stadshart zijn enthousiast over het idee om fatbike-vrije zones te realiseren in het winkelcentrum. Uit een rondvraag op het Stadhuisplein blijkt dat veel Almeerders zich ergeren aan de snel fietsende jongeren. In steden als Amsterdam en Enschede zijn er al van deze fatbike-vrije zones. En de gemeenteraad wil nu ook onderzoeken of dat in Almere mogelijk is. Twee jongens zijn gisteravond net voor middernacht beroofd van hun scooter. Dat gebeurde bij het Almeerderstrand in Almerepoort. Twee mannen met bivakmutsen zouden daarbij mogelijk hebben gedreigd met een vuurwapen. De politie startte meteen een zoekactie met een helikopter en speurhonden. En de scooter werd daardoor een 30 minuten later teruggevonden. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Wie vanaf vandaag via de A1 richting Almere of Amsterdam wil rijden, krijgt te maken met omleidingen door werkzaamheden. Rijkswaterstaat voert tot en met 17 augustus onderhoud uit tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muidenberg. De A1 richting Amsterdam is daarom volledig afgesloten voor het verkeer vanuit het oosten. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 en de A6. En een man is gisteravond in Lelystad beroofd van zijn fiets. Dat gebeurde onder bedreiging van een vuurwapen. Het slachtoffer was rond 7:30 in een speeltuintje aan de Tjalk toen een volledig in het zwart gekleed persoon op hem afkwam en zijn fiets afpakte. En daarbij liet de verdachte een vuurwapen zien. De politie onderzoekt de straatroof en getuigen worden opgeroepen zich te melden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat vind je op de website of in de Omroep Flevoland app.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten al kan verbranden. Vanavond is het droog met zon en ook sluierbewolking. Later in de avond en nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het kwik zakt naar ongeveer 13 graden. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Later in de ochtend en morgenmiddag is het droog. Vanuit het westen breekt dan geleidelijk de zon door. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige westenwind.
8: ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Dat heeft natuurlijk te maken met het begin van de zomervakantie. Mensen gaan al lekker vroeg richting vakantiehuisjes. En misschien ook wel gewoon richting huis om alles in te pakken voor die zomervakantie. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit-Urk. 8 minuten vertraging. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 5 minuten. Dan de A27 Almere-Gorkum. Eens even kijken. Tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. 25 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Weesp en knooppunt Hattemerbroek. 5 minuten. En tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. Nog eens een kwartier. Dan de A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk. 8 minuten. N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Als je richting Amersfoort gaat naar de A28, een kwartier. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. En op de N305 Almere-Dronten tussen de N301 en afrit Harderwijk 5 minuten vertraging. Nou, geflitst wordt er ook nog altijd op de A6 bij Lelystad. Als je vanuit Muidenberg richting Lelystad rijdt, hectometerpaaltje 69,3. Op de N50 in Ens, in beide richtingen, daar staat een apparaat wat in de gaten houdt of je wel je tolapparaat aan hebt staan in de vrachtwagencabine. Die is daar dus niet om je snelheid te controleren. Hectometerpaaltje 262,6. En ook een controle op de Zeewolderdijk, dat is de N707. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaaltje 3,7.
6: Nou, we kunnen minder muziek draaien door al die lange files en zo, zeg. Ongelooflijk druk op de vrijdagmiddag.
8: Ik ben weer officieel het filemeisje. Voor corona was ik dat altijd. Dan had ik, was ik wel 5 minuten met al die files bezig. Dat is een beetje afgenomen na corona, want er werken veel meer mensen thuis. Maar deze afgelopen week is echt weer een drukke week.
6: Nou, misschien wordt het ook morgen en zondag wel heel druk op de weg. Want er zijn allerlei activiteiten bij ons in de provincie. Zometeen hoor je een aantal daarvan. En ik weet zeker dat er wat voor je tussen zit.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Stop. Gezongen door de Spice Girls natuurlijk. En daarvoor Paul Simon en You Can Call Me Al.
1: Ja, het is bijna weekend, morgen. Aha. En dat betekent dat wij weer een paar tips voor je hebben als je er op uit wil. Nou, in Krachenburg kun je het hele weekend meefeesten tijdens het Wilde Weide Festival. En in Dronten kan dat vanaf morgen bij het Polderfest.
0: Nou, wil je liever iets rustigers doen en ben je een tuinliefhebber, net zoals Oudeke, dan kun je het hele weekend een kijkje nemen in verschillende tuinen tijdens Noordoostpolder in bloei. En dan is er ook nog een jubileum te vieren dit weekend. Zaterdag en zondag, dan kun je namelijk voor de 10e keer uitgebreid genieten van de landschapskunst in onze provincie. Tijdens het Land Art Weekend.
1: Ja, Martine van Kamp is directeur en curator van Land Art Flevoland. Ze is hier bij ons in de studio. Martine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, van harte gefeliciteerd met dat jubileum.
2: Ja, dank.
1: Ja. Ja, voor luisteraars die eigenlijk nog nooit kennis hebben gemaakt met Land Art. Zou zomaar kunnen, hè?
2: Ja.
1: Wat is het?
2: Het is, ik zeg altijd, het is kunst in het landschap die je het landschap laat ervaren. Als mensen vragen, kan je dat in één zin omschrijven? Het zijn in het geval van Flevoland hele grote kunstwerken. Die je dus ook echt, waar je in gaat of zelfs op kan of onderdoor. Dus het is ook het is bijna fysieke ervaring. Je wandelt er doorheen. Je neemt wat afstand, je kijkt ernaar. En het zijn echt grote kunstwerken die je echt laten nadenken en kijken naar het landschap om je heen.
1: Ja, hebben alle gemeenten eigenlijk in Flevoland een landschapskunstwerk?
2: Ja, niet in Urk, maar voor de rest alle gemeenten. Ja.
0: Ja, en jullie kiezen elk Land Art Weekend één gemeente die dan vervolgens centraal staat. Hè? Ja. Dat is dit jaar Noordoostpolder.
2: Noordoostpolder.
0: Welke landschapskunstwerken heb je daar?
2: Daar hebben wij Pier en Horizon van Paul de Kort. Dat ligt in het water.
0: Bij Krachenburg,
2: in Zwarte Meer. Ja, bij Krachenburg. En niet heel ver daar vandaan. Deltawerk van Raaf Atelier de Lyon. Dat ligt in het Waterloobos.
1: Ja, het is eigenlijk. De menselijke maat is altijd een beetje weg bij die landschapskunstwerken. Is dat het dan wat het dan zo bijzonder maakt ook?
2: Ja, ik denk dat de schaal maakt toch uit bij kunst, merk je heel erg. En het is grappig dat je de menselijke maat noemt. En dan noem ik even een voorbeeld van een ander kunstwerk. Namelijk, dat zien we toevallig net de foto van voorbij komen. Exposure. Dat is heel.
1: De hurkende man noemen
2: we. De hurkende man, de roepende man ook. Maar dat is, daar herken je heel erg wel een lichaam in. Dus als je daar naartoe loopt en je bent er vlakbij, dan voel je heel erg van, ik ben echt een heel stuk kleiner. Dat is bij andere kunstwerken soms wat anders. Maar wel, het is inderdaad door die grootschaligheid word je zelf ook wat nietiger, zeg maar. En kom je een beetje in een ander gevoel, in een andere stemming.
0: Heb jij dat ook nog steeds na al die jaren?
2: Ja, heb ik nog steeds. Ja.
0: En niet verveeld?
2: Nee, niet verveeld. En ook, ik denk wel anders dan in het begin. Want ik weet nog dat ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. En ik kende ze wel al een beetje ook uit de boeken. Ze waren toen niet heel bekend. Maar wel een beetje zo onder kenners en fijnproevers. Dus ik had foto's ervan gezien. Dus de eerste keer dat ik ging, had ik de meeste wel op foto gezien. En vaak is het dan toch echt heel anders. Omdat je. Juist omdat je op de grond staat en omdat je er zelf bent en omdat je dingen opvallen die je niet op zo'n foto ziet. En dat, dus die eerste keer is heel indrukwekkend. En dan daarna, dan wordt het steeds ook een ander verhaal of iets anders wat je opvalt. Dus het gaat niet vervelen, nee. En ik denk meer mensen vaker gaan, hoor.
1: Want je kan eigenlijk iedere dag van de week daar naartoe. Bijna op ieder moment van de dag wel. Ja. Alleen zou je dus dit weekend moeten gaan, omdat je dan iets extra's krijgt.
2: Precies.
1: Ja, bij veel kunstwerken is iets extra's te doen. Bijvoorbeeld ook bij Pier en Horizon. Wat gebeurt daar?
2: Daar gebeuren een aantal dingen. We hebben de kunstenaar zelf ook uitgenodigd. Mensen kunnen met hem in gesprek. Miranda Driessen, componist, heeft een stuk geschreven voor windharpen. Die worden daar opgesteld. Ze zijn hele mooie, zijn bijna zelf een soort sculpturen op zichzelf, waar de wind dus geluid mee maakt. Kan je zo stellen. Daar heeft ze een compositie voor gemaakt. Dus dat. En dan is er Geert Puiksma, dat is een kunsthistoricus, die gaat wat over het kunstwerk vertellen. En er zijn nog dijkdichters.
1: Dus dat is ook poëzie.
2: Een mooi programma. Ja, ook poëzie.
0: Nou,
2: ja.
0: En dan is er ook nog een ander landschapskunstwerk in Noordoostpolder. Dus ongetwijfeld ook wat te doen.
2: Dus ook wat te doen bij Deltawerk, inderdaad. Ja, daar zijn kinderworkshops. Daar is belangrijk. Nee, er is geen hiërarchie. Er is een kunstenaar, Bauke Groen, die heeft een klankkunstwerk gemaakt daarvoor. Een geluidskunstwerk. Dus dat is eigenlijk een extra laag die toegevoegd wordt aan het kunstwerk. als je het bezoekt, met geluid ook nog daarbij.
1: Ja, want wij waren een paar weken geleden, hadden wij een uitzending vanuit het Waterloo Bos. Hebben we ook in dat deltawerk gestaan. Hè? De deltagoot wordt vroeger genoemd. Ja. Dat is een kunstwerk wat ooit een andere functie heeft gehad. En daar hebben ze een kunstwerk van gemaakt. Dat is dan ook weer een beetje het extra element wat daar aan vast zit.
2: Zeker, ja. Want als je het van nul had moeten maken, was het denk ik nogal begrotelijk geweest. Niet dat het, maar, hè, want ze hebben er een flinke ingreep in gedaan. Niet dat dat dan heel makkelijk is. Maar het was de goot waarin in het Waterloo Bos werd daar golfslag. De kracht van golven werd daar gemeten. Dus voor tsunamis en allerlei. Nou ja, hè, wat zijn de krachten die loskomen en hoe kan je daar, hoe kan je daarop je dijken en dat soort dingen op. Gaan installeren, zeg maar. Mm-hmm. En wat de kunstenaars hebben gedaan is dat uitgraven. Dat was eigenlijk het eerste, want het zand, de aarde kwam helemaal tot boven aan de bak en dan keek je erin. Ze hebben hem uitgegraven, ook om echt zo te laten zien. Een waterpartij eromheen, dus ook nog eens mooie spiegeling. En toen hebben ze je ziet hem nu hier, hebben ze de zaag erin gezet, de betonzaag, en de segmenten eruit gezaagd en die steeds een kwartslag gedraaid. Waardoor soort ritme van een soort vallende domino-steen.
1: Ja, eigenlijk ook een soort golfslag natuurlijk.
2: Ook een soort golfslag,
0: ja, precies. Nou ja, dat hebben we zomaar weer even geleerd van je. Dat kun je natuurlijk ook helemaal horen als je komt dit weekend in Noord-Oostpolder. Ja. En bij die andere landschapskunstwerken in de provincie dan? Wat is daar nog
2: iets? Zijn gidsen die daar staan. Dat hebben we eigenlijk elk Land Art Weekend. Dat is een van de leuke dingen, zeg maar. Dus elk kunstwerk wat je bezoekt, daar staat iemand om jou iets te vertellen en je te ontvangen en je vragen te beantwoorden. Het zijn allemaal hele enthousiaste, geweldig leuke mensen. En dan hebben we nog op een derde locatie iets. En dat is de boerderij van Studio Makkink en Bij. Dat zijn ontwerpers die hebben in de Noordoostpolder aan de Hertenweg zo'n oude schokbetonnen schuur en een huis. En daar hebben we een kleine tentoonstelling ingericht. En dat is, daar gaat een beetje over combinatie van land art en erfgoed en hoe die dingen in elkaar grijpen, een beetje in de geschiedenis van Flevoland.
1: Ja. Laatst was er op NPO 1, volgens mij, een kunstprogramma wat ging ook over die land art in Flevoland.
2: Ja.
1: Zomaar kunnen dat het super druk wordt dit weekend daardoor.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Kom maar door.
1: Is er voor iedereen ruimte?
2: Jawel, jawel. Dat lost zich meestal wel op. Ook omdat we hebben deels is het programma doorlopend. En niet iedereen komt tegelijk. Dus mensen doen dat op hun eigen tempo, hun eigen manier. En dat komt altijd wel goed.
1: Nou, wil je meer weten over het Land Art Weekend? Dat kan. Of over de andere activiteiten en evenementen in de provincie. Kijk dan op de site van Visit Flevoland. Dat is visitflevoland.nl. Martine van Kampen van Land Art Flevoland, dankjewel. En heel veel plezier aankomend weekend.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat is nog steeds hetzelfde. En je zegt terecht, als je schade hebt en iemand is daarvoor verantwoordelijk te houden, dus je kunt iemand aanspreken, ja, dan heb je ook recht op die schadevergoeding.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is altijd goed visweer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kat in de boom door de brandweer gered. Dat mag best wel. Hè? Het mag best huis en een keuken zijn, want daarvoor stem ik af op een regionale omroep.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Tegen een Almeerder is 9 jaar celstraf geëist omdat hij jongens op pad zou hebben gestuurd voor aanslagen op huizen in Alphen aan de Rijn in Rotterdam. En zijn Woldenaren zien gratis menstruatieproducten wel zitten. Dat bleek vanmiddag uit een rondvraag in het dorp. Tot zover de hoofdpunten. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is druk op de weg, op de wegen in en rondom Flevoland. Hier sta je het langst stil op dit moment op de A6 Muiden-Lelystad. Dus Almere Regenboog duurt een afrit Lelystad 6 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. Nee, Everdingen moet ik zeggen. Tussen Beeldhoven en knooppunt Everdingen 36 minuten. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en knooppunt Hattemerbroek 4 minuten. En tussen Strand Nulde en afrit Elspeet 12 minuten. En 50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Als je daar richting Amersfoort rijdt naar de A28, een kwartier vertraging. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen de A28 en industriegebied Veldzicht 8 minuten. N305 Almere Dronten tussen de N301 en Zeewolde een klein kwartier op dit moment. En de N309 Dronten Epen tussen de N305 en Walibi Holland 7 minuten. Geflitst wordt er ook op de A6 bij Lelystad. Van Muidenberg richting Lelystad, hectometerpaaltje 69,3. Een controle op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaaltje 262,6. En op de Zeewolderdijk, de N707, een controle in beide richtingen, hectometerpaaltje 3,7.
7: Zometeen in Studio Flevoland halen we zomerse herinneringen op. Dat doen we zo samen met Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer.

0: dementie.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: De hitmachine, zo kun je hem wel noemen. Ed Sheeran en Go Away Girl.
1: Jordi, word jij ook helemaal gek van de muggenbult al?
0: Nee, ik heb er niet zo heel veel last van eigenlijk.
1: Oh, het is echt verschrikkelijk. Sinds eergisteren ben ik helemaal lek geprikt. Gewoon in huis, 's nachts. Dus ik heb op mijn armen zitten allemaal hele dikke bulten. Op mijn benen, op mijn knieën. Het is echt, ik ben flink te pakken genomen. En volgens mij komt dat omdat iedereen nu van die badjes buiten heeft staan.
0: Oh ja, daar komen ze op af natuurlijk. Al dat vocht, stilstaand water.
1: En dan leggen ze dan allemaal eieren in. Wow. Dus ik dacht eerst, zal ik als een soort vervelende buurvrouw bij al mijn buren gaan aanbellen. Hallo, wilt u het badje even omkeren? Want er zitten stomme muggen in.
0: Kun je dat gewoon in het Nederlands doen in Almere?
1: Tuurlijk.
0: Ja?
1: Wat een rare vraag is
0: dat. Nee, maar je hebt heel veel expats natuurlijk, hè, bij jou.
1: Oh, bedoel je het op die manier? Ja,
0: dan moet je alle talen
1: kunnen. Maar dan kan ik ook... Moet je

0: please turn your tub around of zo, of your swimming pool.
1: Ja, dan kijken ze je wel heel gek aan, denk ik.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar goed, wil je een tip of zo?
0: Nou, ja, ik neem al hooikoortspillen in. Van die anti-hooikoortspilletjes. Tegen de, ja, dat je, want ik heb altijd allergische reacties op die muggenbulten. Ja. Maar helpt zo'n kruisje nou wel of niet? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Zo'n kruisje met je nagel?
0: Ja, dat je in zo'n bultje een kruisje zet.
1: Ah,
0: 0320 28 50 50. Kom maar door met die muggentips.

0: The Bee Gees, To Love Somebody. Het is 12 minuten over 4 op deze vrijdagmiddag. Nou, je weet wat dat betekent op vrijdagmiddag. Dan duiken we in de geschiedenis.
1: De zomervakantie staat voor de deur. En wat is er als kind nu lekkerder dan zwemmen en lekker buiten spelen? Dat is natuurlijk niet alleen maar van deze tijd, nee, van alle tijden. Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder, die weet nog hoe dat vroeger ging in de polder. En daar wil ze alles over vertellen. Aukje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Veel inwoners van Noordoostpolder die hebben warme herinneringen aan één bijzondere speeltuin, hè? Die van de Voorst. Wat was dat voor een plek?
2: Voorst, ja. Dat was bij het voormalige arbeiderskamp. De Voorst is later een soort recreatiecentrum geworden. Daar gingen bijvoorbeeld ook ambtenaren op vakantie. En daar was een hele leuke speeltuin. Met een familieschommel en zo'n kabelbaan waar je aan kon hangen. En heel veel mensen uit de polder, kinderen, hebben daar ontzettend leuke herinneringen aan.
1: Jij ook?
2: Zeker weten.
1: Wat heb je allemaal gedaan daar?
2: Familiefeestjes. Nou, wij hebben dus ook daar op de camping gestaan. Camping De Voorst. En dan was mijn vader gewoon aan het werk. Wij wonen in Emmeloord. En wij stonden dan met de vouwwagen op de camping in De Voorst. En dan kon je ook lekker zwemmen en naar de speeltuin. Ja, maar... En ik sprak net de buurvrouw vanmorgen. En die zei, ja hoor, want misschien ga ik dat ook nog wel doen straks.
0: Wat, naar de speeltuin bedoel je?
2: Naar de speeltuin, maar ook op de camping staan.
0: Ah, ja.
2: Lekker dicht bij huis.
0: Ja, ja, dat doen Urkers ook. Die gaan allemaal in het Urkerbos staan.
2: Ja.
0: Ja, dat is iets van de polder. Maar ook je eventjes, ja. Want je noemde een familieschommel. Wat is dat voor iets?
2: Nou, dat is zo'n hele gekke grote schommel. Het lijkt wel een schip en daar kun je met z'n 5 of 6 op zitten. Ja, tegenwoordig is de speeltuin helemaal vernieuwd. Dus er zijn nu gewoon hele andere speelmogelijkheden. Maar dat zijn echt van die dingen die je vroeger had.
0: Ja.
1: Vind je daar nog steeds wel net zo gezellig als dat je het daar vroeger had eigenlijk?
2: Het is nog steeds net zo gezellig. Alleen mijn kleinkinderen zijn wat groter. En die willen stoere dingen doen. Die willen naar een klimbos of zo. Dus ik zie mezelf niet met een stel koters nog naar de speeltuin gaan. Maar het is echt heel mooi geworden.
0: Nou is De Voorst nog steeds een plek voor recreatie, maar toch net even anders, hè?
2: Het is net even anders. Er is ook een vakantiepark. En als je in het vakantiepark een huisje hebt of je staat op de camping, dan is er een zwembad. Maar wil je verder nog zwemmen in de polder, dan zijn er mogelijkheden genoeg. En we hebben natuurlijk straks een heel mooi nieuw bosbad volgend jaar.
1: Ja, dat bestaat al heel erg lang, dat bosbad. Dat wordt nu dus opgeknapt. Weet je nog een beetje hoe dat er vroeger eigenlijk uitzag, dat bosbad?
2: Ja, in 1956 hadden we het bosbad. Voor die tijd leerde je zwemmen in de Lemstervaart. En het bosbad, ja, dat was gewoon een pierenbadje. Een zwembad, maar niet verwarmd, hè. Ik heb daar zwemles gehad, 's ochtends vroeg. Ik kwam helemaal blauw van de kou weer thuis.
0: Ja.
2: En dan had je in de zomer had je zo'n soort dijk. Daar kon je dan op liggen. En een beetje iedereen in de gaten houden en chillen. Dus ja, dat was hartstikke leuk. Maar we krijgen een prachtig nieuw bosbadcomplex. En hopelijk is dat volgend jaar klaar.
0: Ja, ja, het hoort echt gewoon bij Emmeloord, hè, deze geschiedenis.
2: Ja. Zeker weten, ja.
0: Ja. Als jij mensen. Beginnen mensen er wel spontaan over hoe dat was om op te groeien in Emmeloord en omgeving?
2: Ja, want dan heb je het daarover van. Oh, de speeltuin is weer open. Oh ja, daar gingen we vroeger altijd weer naartoe. Of waar ga je naartoe om te zwemmen? Nou, jongelui gaan heel vaak naar het bosbad. Maar je kunt bijvoorbeeld ook in de Wellewaard heerlijk zwemmen. Ik woon zelf aan de Urkenvaart, dus ik ben niet een zwemfan. Maar ik zou in de vaart kunnen springen om af te koelen.
1: Maar nu doe je alleen maar pootje baden dan?
2: Ja, als het heel warm is, dan ga ik op de steiger zitten met mijn voeten in het water.
1: Ja, heb je nu een hekel aan zwemmen gekregen door jouw periode in dat koude bosbad?
2: Nou, misschien wel. Ik ben niet echt een zwemfanaat, maar ik probeer wel van jongens, het is zomer, blijf niet binnen zitten, ga lekker zwemmen, ga buiten spelen, ga eens even in de speeltuin op De Voorst kijken.
0: Ja, nou Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder, dankjewel en we wensen je een hele fijne zomer.

0: dat je je zo goed voelt. Dat je het idee hebt dat je bovenop de wereld staat. On top of the world. Dat was Imagine Dragons.
1: Het is goed dat je naar ons luistert. Want we gaan iets weggeven.
0: Ja, en daar moet je je oren goed voor openzetten. En ik hoop dat je in het bezit bent van goede muziekkennis. Nou, dat je in het bezit bent van muziekkennis.
1: Ja.
0: Want anders denk je dat ik het over goede muziek heb.
1: Ja. We laten zo meteen een introductie van een liedje horen. Voordat diegene begint met zingen. En aan jou dan de opdracht om te raden en door te geven wie dat liedje zingt.
0: Ja, het liedje of de artiest willen we horen, of de titel van het liedje. Wat wil je? Moet ze het moeilijk maken?
1: Nee, de artiest is voldoende. Maar als je het allebei weet, laat dat dan ook vooral weten.
0: Ja, en wat hier dan voor je klaar ligt is een leuk zomerspakketje. Waaronder de onvolprezen Omroep Flevoland zomer t-shirt.
1: Ja, die is leuk. Jij staat er vooral goed op, zeg.
0: Ja, ik sta er als een soort sexy pin-up op. Met mijn zonnebrandcreme.
1: Ja, je bent niet verbrand in ieder geval. Nee. En ook zonder muggenbulten op die foto.
0: Ja, die zijn niet zo charmant op dit moment. Maar jij ook. Jij lijkt 14, maar je staat er wel goed op.
1: Ja, met een koptelefoon en zo'n ouderwetse wolk mee. Maar goed.
0: En de Marco en Leo, die zijn aan het beachvolleyballen.
1: Goeie vrienden van elkaar, hoor.
0: Ja, die doen het met een die doen dus beachvolleyballen met een strandbal. Zorgen we dat er ook een strandbal. Dan kan je bijna naspelen dan wat er op dat shirt gebeurt.
1: Ik weet zeker dat jij dat prijzenpakket wil. Daar moet je wel wat voor doen. Namelijk het goede antwoord appen naar 0320 28 50 50. En bellen, dat mag natuurlijk ook als je de auto zit.
0: Dus doe je oren open. Komt ie aan. Ja, zet hem maar uit. Zo gaat hij zingen.
1: Oh ja. Moet te doen zijn, toch?
0: Denk het wel.
1: Een echte klassieker. Maar wie zingt het ook alweer? En misschien weet je ook nog wel de titel. 0320 28 50 50. Ga je het ook nog even strijken, dat shirtje? Of?
0: Nee, het is verrassend de kwaliteit die niet gestreken hoeft te worden. Synthetisch.
1: Het kan van jou zijn. Laat van je horen. Dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: kunnen het wel verklappen.
1: Dit was Teddy Swims en Mr. Know It All.
2: Ja, maar er hangt nog wat vraagtekens boven de markt. Want wij geven een leuk zomerpakketje weg. Als jij weet welke artiest achter dit intro zit. Hij houdt van Chinees. Doet veel met zijn kinderen. En is vaak op tv.
1: Nou, nu zet ik hem uit, want hij gaat bijna zingen.
2: Ja, ik ging bijna meezingen. Ja. Ja.
0: De Polonaise wordt ingezet.
2: Ja. Weet je wie dit is? 0320 28 50 50. Dus het intro wat je net hoorde, daar de artiest van. Dat willen we graag van je weten.
1: En doe dat wel snel, want over een paar minuten gaan we een winnaar uitroepen.

0: appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 5:02. Tegen een Almeerder is 9 jaar cel geëist omdat hij jongens op pad zou hebben gestuurd voor aanslagen op woningen in Alphen aan de Rijn in Rotterdam. Ook zou de 21-jarige verdachte verantwoordelijk zijn voor het regelen van 2 ontvoeringen in Delft, die overigens allebei mislukten. De officier van justitie noemt hem een makelaar in geweld. De Almeerder ontkent alle aantijgingen en geeft aan zijn leven te hebben verbeterd. De rechtbank beslist over 2 weken in de zaak. De Sportvisunie is vandaag begonnen met de zogenoemde viskaravaan. Daarbij worden kinderen uit heel Nederland enthousiast gemaakt voor de hengelsport. Die aftrap daarvan was vanochtend in Ens, waar meer dan 50 kinderen langs de waterkant stonden. Almeerders in het stadshart zijn enthousiast over het idee om fatbike-vrije zones te realiseren in het winkelcentrum. Uit een rondvraag op het Stadhuisplein blijkt dat veel Almeerders zich ergeren aan die snel fietsende jongeren. In steden als Amsterdam en Enschede zijn er al van deze fatbike-vrije zone. En de gemeenteraad wil nu ook onderzoeken of dat in Almere mogelijk is. Zeewoldenaren zien gratis menstruatieproducten wel zitten. Dat bleek vanmiddag uit een rondvraag in het dorp. De lokale politiek wil dat er op openbare plekken kastjes komen te hangen waar maandverband, tampons en inlegkruisjes te verkrijgen zijn. Uit landelijke cijfers blijkt namelijk dat 1 op de 8 jonge meisjes en vrouwen niet altijd genoeg geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Voor die proef wordt €10.000 uitgetrokken en een enkeling vindt dat geldverspilling, maar veel andere Zeewoldenaren die vinden dat een heel goed idee. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je natuurlijk op onze website en in de app.
9: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechtbank vindt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Er werd nog even gezocht naar een 3de persoon, maar die bleek er niet te zijn. De sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 21 graden. De zon schijnt met zonkracht 7 en dit betekent dat je vanmiddag in 10 tot 20 minuten al kan verbranden. Vanavond is het droog met zon en ook sluierbewolking. Later in de avond en nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het kwik zakt naar ongeveer 13 graden. Morgen start met vrij veel wolken en misschien een klein beetje regen. Later in de ochtend en morgenmiddag is het droog. Vanuit het westen breekt dan geleidelijk de zon door. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige westenwind.
11: ANWB verkeersinformatie. Hier sta je het langste stil in de regio op dit moment. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Everdingen. Ja, wie wil er ook naar het zuiden? Het ligt alleen maar open, die wegen. Een half uur vertraging op dit moment. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. Een klein kwartier. Dan de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek. 12 minuten. De N301 Almere-Barneveld tussen de N705 en de N798, 10 minuten. N302 Lelystad-Kootwijk tussen de N306 en Ermelo, 16. N303 Harderwijk-Barneveld tussen de A28 en industriegebied Veldzicht, 10 minuten. De N305 Almere-Dronten tussen de N301 en afrit Harderwijk, een kwartier vertraging. En op de N307 Kampenhoren tussen Lelystad, Bataviastad en Bovenkarspel, 8 minuten op dit moment. Geflitst wordt er ook op de A6 bij Lelystad als je vanuit Muidenberg richting Lelystad en verder rijdt. Hectometerpaaltje 69,3. Op de Larserdreef hier in Lelystad een controle. Ik heb geen exacte locatie, maar je bent gewaarschuwd. En op de N50 bij Ens, dat is niet een snelheidscontrole, maar een controle voor vrachtwagens. Daar wordt gekeken of je zo'n tolkastje in je cabine hebt zitten. Dus ik hoop dat je er eentje hebt, want anders krijg je een dikke vette boete. Op die N50 dus bij Ens, in beide richtingen, hectometerpaal 262,6.
8: Ja, wie oh wie zingt nou toch dit liedje? Ja, la, la, la, la, la. We hebben heel veel goede antwoorden binnengekregen, toch wel, hè?
11: Zeker, en we gaan zo eens even bellen met een winnaar.
8: Dat doen we zo, na Phil Collins.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Degene die u probeert te bereiken heeft voicemail uitgeschakeld.
1: Oh,
2: dat is jammer.
1: Ja, moeten we het nog één keer proberen?
2: Ja, probeer ik het even met een andere telefoonlijn. Dat wil soms nog wel eens een keer helpen. Want wij willen iemand bellen die het juiste antwoord heeft doorgegeven natuurlijk.
1: Ja, want we hebben eerder aan je gevraagd... wat draaide een intro van een bepaald nummer? En de vraag was, ja, wie is de artiest die bij dat nummer hoort? Gaat hij nou over?
2: Hij gaat nu over, ja. Niet meteen de voicemail.
3: Bouwman.
1: Hallo, spreken wij met Gerrit Bouwman?
3: Ja.
1: Ja? Met Jordi en Odeke van Omroep Flevoland. Goedemiddag.
3: Leuk.
1: Ja, zit je naar ons te kijken of luister je naar ons?
3: Nou, ik luister via de autoradio.
1: Ah, en nu ben je binnen of nog steeds in de auto?
3: Nee, want ik heb hem altijd op de automaat staan. Dus bellen, dus altijd handsfree.
1: Heel goed.
2: Maar waar rij je nu dan ongeveer, Gerrit?
3: Nee, ik ben nu thuis.
2: Oh, je bent nu net thuis? En waar kom je vandaan?
3: Sorry?
2: Waar kwam je vandaan?
3: Ik was even boodschappen. Ik moest even naar, Palacio.
1: Oh, wat is dat? Oh, dat is bij het tuincentrum daar.
3: Ja,
1: Palacio. Ja.
3: Bij de Praxis had ik besteld. Dan moest ik even ophalen, dus ik rij er naartoe en weer terug.
1: Oké, dus je moet aan de klus dit weekend?
3: Nee hoor, het zijn twee stekkertjes.
1: twee stekkertjes.
3: Die moeten er gewoon even ingeplugd worden. En,
2: even. Je hebt wel twee rechterhanden dan, Gerrit, als je dat zo even kan doen.
3: Ja, dat mag ik wel stellen.
1: Ja. Jordi moet gewoon een elektricien huren hoor, voor stekkertjes.
3: Ik heb in de chemie gewerkt, dus ik weet wel. En bij een maatschappij die niet meer bestaat... Die televisies repareren, video's in die tijd nog.
1: Oh.
3: En dat heb ik ook nog gedaan.
1: Ja, dus je zit wel goed in elektriciteit eigenlijk.
3: Ja, dat is...
2: En dat is niet het enige. Want Gerrit is ook nog eens hartstikke goed in het raden van liedjes. Want jij hoorde dit, Gerrit.
3: Ja.
2: En wat dacht je toen?
3: Ja, heb je even voor mij.
1: Ja! Helemaal goed.
3: Ik mag niet zeggen kamper, maar...
1: Ja, nou, hij komt
3: wel. Daar woont hij wel.
1: Nou, volgens mij woont... Nee, zijn huis is nu niet meer op wielen, denk ik.
3: Nee, toch niet?
1: Nee, hij woont in een megavilla. Misschien hebben ze daar nog wel wieltjes onder gestopt.
3: Dat denk ik ook.
1: Ja. Maar hij komt eigenlijk gewoon... is gewoon een jongen van het kamp. Frans Bauer natuurlijk. Heb je hem wel eens live gezien eigenlijk?
3: Nee, die heb ik nooit live gezien. Mm-hmm. En dat komt ook een beetje omdat... ik heb net Jordaan in de polder gezien.
1: Ja.
3: En dat was weer... En ik kom eigenlijk uit Amsterdam-Noord.
1: Ja.
3: Die is het eigenlijk.
1: Frans Bauer stond niet op Jordaan in de polder. En je kan Jordaan in de polder trouwens het hele weekend terugkijken op Omroep Flevoland.
3: Ja, heb ik gezien.
1: Ja, we hebben ook een hele speciale documentaire die we uit gaan zenden. Dan kan je een beetje achter de schermen kijken hoe dat eraan toe gaat. Maar goed, Gerrit, je hebt in ieder geval het goede antwoord gegeven. Dat betekent dat we je een zomers pakketje opsturen, waaronder een Omroep Flevoland t-shirt, zomer-t-shirt. Ik schat het zomaar in omdat je een man bent, maar zal ik dan maar de grootste maat opsturen die we hebben?
3: Ach, het is altijd lekker om in te slapen.
1: Zo is dat. Nou, daar zorgen we voor. Er zit een t-shirt bij en ook andere leuke dingetjes waarmee je de zomer door kan komen.
2: Nou, dan slaap je met Odek op je borst. Wat wil
1: maar
2: je
1: ook
2: meer?
1: Met Jordi.
2: Ja.
1: En met Marco en Arnoud.
3: Oh ja.
1: En met Jorline en Leo.
3: Dat is het t-shirt met alle...
2: Ja, die is leuk. Die is binnenkort voor jou. Dat sturen we op richting Lelystad.
3: Dankjewel.
2: Gerrit, we bellen zo meteen nog even terug voor je adresgegevens. En we wensen jou een heel goed weekend.
3: Ja, jullie ook.
2: Dankjewel. En veel plezier met kijken natuurlijk, hè, met Jordaan in de polder.
1: Ja, na vandaag begint in regio Noord de zomervakantie. En dat betekent dat naschoolse activiteiten helemaal wegvallen, want het is vakantie. En wat ga je dan doen? Nou, in Lelystad hebben ze daar iets op bedacht. Daar wordt de komende twee weken voor het eerst het zomerfestival Lelystad Oost gehouden.
2: Bij ons aangeschoven ondertussen zijn Job Fakkeldij, de directeur van Samen Lelystad Oost, en Marielle Romkes, zij is de coördinator van de naschoolse programma's LOL naar school, of LOL naar school, en Explore X in Lelystad. Goedemiddag allebei.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Hey Job, waarom is er nou eigenlijk een speciaal festival voor de wijken die in het oosten van Lelystad liggen, zoals de Waterwijk, de Zuiderzeewijk?
4: De Atelwijk en de Boswijk. Ja, dat komt omdat daar het nationaal programma Samen Lelystad Oost zich afspeelt. En dat is niet zomaar, dat is ooit landelijk bedacht, maar ook door de gemeenteraad besloten. Want als je kijkt naar de cijfertjes van die wijken, dan zie je op alle mogelijke gebieden. Het gebied van ontwikkeling, het gebied van armoede, het gebied van gezondheid. Dat daar mensen wonen die eigenlijk de minste veerkracht hebben. En wat je dan moet doen is, zal ik maar zeggen, ongelijk investeren. Zorgen dat je vooral de kinderen en de jongeren die daar wonen gelijke kansen op de toekomst biedt als in andere delen. Vandaar dat bij Samen Lelystad Oost je die naschoolse programma's hebt. Je noemde ze al, Lol naar school en Explore X. Waarin leer- en ontwikkelkansen, zeggen we heel deftig, voor kinderen ook naar school doorlopen. En dat is een eerste week van de zomervakantie. Is eigenlijk heel fijn om dat nog gewoon even door te kunnen zetten. Want leren doe je natuurlijk niet alleen in de schoolbanken. Leren doe je door te doen. En daar zijn die programma's op gericht. En die trekken we een weekje door.
1: Ja, Marielle, wat gaat er dan gebeuren tijdens het zomerfestival?
5: Ja, er gaat eigenlijk van alles gebeuren. Sowieso hebben we geprobeerd om de activiteiten van Lol naar school en ExpoX door te laten lopen. Als ook de andere activiteiten die normaal gesproken in de buurt worden georganiseerd. En daar hebben we eigenlijk een schepje bovenop gedaan.
1: Ja.
5: Zo hebben we bij ExpoX afgelopen periode een activiteit of cursus gehad waarbij jongeren een barber workshop kregen. En die hebben dus geleerd om te knippen. En die zijn bij het zomerfestival aanwezig om daar de bewoners te knippen.
1: Oh, dan moet je ook maar durven.
5: Zeker, ja. En zo zijn er nog veel meer activiteiten natuurlijk. Sport en bewegen. De educatie gaat door, maar dan op een net iets leukere manier. Bijvoorbeeld door middel van een speurtocht of spelletjes. Muziek, maar creativiteit.
6: Zijn dat dan activiteiten echt voor iedere leeftijd? Is er wel wat te doen?
5: Ja, zeker. Normaal gesproken is het natuurlijk alleen voor leerlingen van de basisscholen en van Porteum Lelystad. Maar deze keer hebben we gezegd van joh, we willen dat dit festival verbindt. Dus we zetten de activiteiten eigenlijk voor iedereen open. En we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk bewoners mee gaan doen.
1: Ja, want die betrek je er al een beetje bij. Op wat voor manier worden die daar dan nog wat te doen die allemaal dan straks?
5: We hebben bijvoorbeeld van tevoren uitgevraagd door middel van een poll. Wat zou jij als bewoner nou terug willen zien in zo'n festival? Daarnaast zijn er door middel van vrijwilligers heel veel bewoners ingezet. En het eten wordt onder andere ook verzorgd door de bewoners zelf.
4: Het is misschien wel leuk om te vertellen, het zijn vier gebieden. 6, 7, 8 en 9 juli in de Zuiderzeewijk en Atelwijk. En 13, 14, 15 en 16 juli in de Boswijk en de Waterwijk. Steeds van 1 tot 4. En op de social media en overal en nergens zijn precies alle locaties te vinden. En ook als je naar de website gaat van Samen Lelystad Oost, kun je precies vinden wat waar te doen is. En dat is echt van alles, voor alle leeftijden. En volgens mij een hele mooie manier om de vakantie te beginnen. Zeker omdat we weten dat heel veel kinderen en ook wel ouderen niet heel vaak of heel lang op vakantie gaan uit die wijken.
1: Mm-hmm. Ja, is dat dan ook het doel dat je mensen bezighoudt? Dat klinkt een beetje stom, maar dat je gewoon een leuke tijd kan hebben in de vakantie.
4: Ja, leren is leuk, zei ik net al. En het doel is vooral dat je blijft stimuleren om gezamenlijk dingen te doen. Om te leren van elkaar, van die activiteiten die ze deelnemen. Niet in een gat te laten vallen, dat helpt ook wel degelijk. Mm. We hebben het Winterfestival ook gehad. Hè? Dat was een hele andere sfeer. Maar dan waren er ook mensen van de samenwerkende inloopspreekuren Lelystad bijvoorbeeld aanwezig. Waar je ook gewoon als je leuke dingen aan doet, was een lekker aan het eten, was ook eens een vraag kon stellen. Goh, ik zit hiermee. Hoe los je dat op? En we zoeken eigenlijk steeds die manier om op een makkelijke, laagdrempelijke manier, als je hulp nodig hebt, dan is die daar ook. En die kun je vinden. Maar dat is niet wat de hoofdmoot is. De hoofdmoot is gewoon hartstikke leuk om met die buitenschoolse activiteiten door te gaan.
6: Marielle, je bent natuurlijk maanden bezig geweest met alle voorbereidingen. Ben je blij dat het nu eindelijk zover is, bijna?
5: Ja, absoluut. Het was de laatste paar weken natuurlijk wel even afzien. Want dan komt het eraan natuurlijk. En toen zag ik het overzicht van alles wat we hebben georganiseerd. En dat was wel indrukwekkend. Toen was ik wel trots.
1: Ja, want komen die activiteiten ook wel weer een beetje overlappen die dan in die wijken? Of is het soms dat je denkt, oh nee, dat is alleen maar in deze wijken wordt deze activiteit gedaan?
5: Nee, we hebben zoveel mogelijk geprobeerd om in elke wijk alle activiteiten te laten terugkomen. Zodat je ja, gewoon lekker in je eigen wijk naar de activiteit kan. En niet denk van, oh joh, dan moet ik naar een andere wijk toe. Nee, het is gewoon in jouw eigen wijk.
4: Ja. En als je dat nou precies wil weten, ga ik toch nog even die website noemen. Is dat samenledenstadoost.nl/zomerfestival. Dan vind je per wijk heel precies de opsomming waar je moet zijn uiteraard. Maar wat de activiteiten zijn waar je aan kunt deelnemen. En dan is voor een aantal is volgens mij inschrijven ook wel handig. Voor een aantal hoeft dat ook niet. Het is gratis, dus je hoeft niet dure entree te betalen. Maar het is gewoon leuk. En met het weer wat eraan komt, denk ik, gaat het perfect.
6: En als er nou gezinnen zitten te luisteren die niet uit die wijken komen, maar uit de veranden, ik zeg maar wat. Kunnen die dan ook gewoon daar naartoe komen?
4: Ja, weet je, de activiteiten zijn bedoeld in die wijk, voor die wijk. Maar er staat geen hek om en er staat geen deur met een slot op. Dus natuurlijk is dat zo. Maar we verwachten echt, omdat het in die wijk is, dat primair de mensen die in die wijk wonen daar naartoe komen. Maar nogmaals, er staat geen hek omheen met een slot erop.
1: Nee, dit is natuurlijk onderdeel van een veel groter project, hè, in Lelystad-Oost, in al die wijken. Tot wanneer loopt dat eigenlijk, dat project?
4: Nou, als je die problemen die er zijn aan wil pakken, dan heb je wel 20 tot 25 jaar nodig. Je moet echt een generatie door. En het mooie is dat het Rijk, het ministerie, daarmee is ook het Nationaal Programma heel deftig, gezegd heeft, we moeten ook zorgen dat we dat voor 20, 25 jaar ook bekostigen. Mm-hmm. Niet met dezelfde activiteit, maar wel om te zorgen dat armoede die vaak generaties lang duurt, die generatie over kan slaan. En dat mensen echt de volgende stap kunnen maken. En dat de kinderen op school resultaten gaan boeken die vergelijkbaar zijn met leerlingen uit andere wijken. Want er is daar echt sprake van een achterstand. Mm-hmm. Dus zijn we blij dat het Rijk hierin gezien heeft en ook de gemeenteraad het ingezien heeft. Dit moet langdurig.
1: Ja, ik ben wel benieuwd, Job, want jij zit hier met je baard en je haar en zo. En ik hoorde Marielle net zeggen, er zijn barbers opgeleid. Ga jij in die barberstoel zitten? Durf je het aan?
4: Als je kijkt, je zit hier met dat haar, dat lijkt meer dan het is. Hij heeft zo'n barber, kan daar weinig, vrees ik, kan daar weinig eer in leggen.
1: Nee. Je gaat dus niet in die barberstoel zitten, begrijp
4: nee,
1: ik al.
4: Ik denk niet dat gaat werken.
1: Nee. Heb je wel een activiteit op het oog dat je denkt, die wil ik wel eventjes meepikken?
4: Er zijn heel veel leuke activiteiten, maar ik ga vooral goed kijken. Kijken wat je ziet gebeuren, dat mensen plezier hebben en kijken met een blik. Wat kunnen we volgend jaar misschien weer beter doen? Of moeten we anders doen? Dus ik ga zeker bij elke wijk even kijken.
1: Ja, maar Marielle gaat niet op vakantie, denk ik, deze zomer. Of toch wel?
5: De eerste twee weken niet, nee. Ik ben op dat festival.
1: Ja, tuurlijk. Heel goed.
6: Nou, komende maandag begint dat zomerfestival Lelystad-Oost in de Zuiderzeewijk en de Atoelwijk. En het feest duurt 4 dagen. En vervolgens, vanaf maandag 13 juli, is het festival in de Boswijk en de Waterwijk in Lelystad. Ook 4 dagen feest daar. Het is helemaal gratis, je hoeft je niet aan te melden, maar je kunt alles nog wel even rustig nalezen op samenlelystadoost.nl. Job Fakkeldij en Marielle Rompkes, dank jullie wel. En natuurlijk draaien we ook nog even Frans Bauer.
1: Speciaal voor Gerrit natuurlijk.
6: Ja. Nou, er waren nog wel meer goede antwoorden binnengekomen, maar zoveel t-shirts hebben we niet meer. Rob had het goed, Ina had het goed, Jenny had het goed en Thea. Maar Gerrit Honder een zomerpakket mee. Frans Bauer, en heb je even voor mij.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat is nog steeds hetzelfde. En je zegt terecht, als je schade hebt en iemand is daarvoor verantwoordelijk te houden, dus je kunt iemand aanspreken, ja, dan heb je ook recht op die schadevergoeding.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is altijd goed visweer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kat in de boom door de brandweer gered, dat mag best wel. Hè? Het mag best huis, tuin en keuken zijn, maar daarvoor stem ik af op een regionale omroep.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
7: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
6: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Tegen een Almeerder is 9 jaar cel geëist omdat hij jongens op pad zou hebben gestuurd voor aanslagen op woningen in Alphen aan de Rijn en Rotterdam. En Almeerders in het stadshart die zijn enthousiast over het idee om fatbike-vrije zones te realiseren in het winkelcentrum. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De zomervakantie is begonnen als je in de regio Noord woont. Of is het midden? Wat is het nou ook weer? Noord, dacht ik. Noord nu.
12: Ja, ik heb geen kinderen die naar school moeten. Dus ik zit helemaal niet in datzelfde ritme.
11: Ja, ik weet in ieder geval dat iedereen in de provincie nu schoolvakantie heeft. Behalve Zeewolde. Dus het is druk op de weg. Zeker als je richting de Veluwe gaat. Laat ik eens eventjes de 11 files noemen die in de regio staan. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. 10 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 26 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet, 6 minuten. A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Haltemabroek 5 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 20 minuten. N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Haltemabroek richting de A28 9 minuten. N301 Almere-Barneveld tussen de N305 en de N798 11 minuten. De N302 Lelystad-Kootwijk tussen Harderwijk en Ermelo 6 minuten. N307

0: Dingen die is al 10 keer gemeld, dus je bent gewaarschuwd.
1: De gemeente Almere gaat onderzoeken of het fatbikes kan weren uit bepaalde gebieden. En hoe daarop gereageerd wordt, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Yeah. Damiano David, Tyla en Nile Rodgers met Talk To Me.
1: Enschede en Amsterdam hebben ze al. En in Almere willen ze het ook hebben. Een fatbike-vrije zone. Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de opdracht gekregen van de gemeenteraad om uiterlijk in oktober met een plan te komen voor zones waar fatbikes niet meer welkom zijn. Want volgens de raad rijden veel fatbikers veel te hard en gebeuren er te vaak ongelukken, soms ook met ernstig letsel. Fatbike-vrije zones. Ja, de vraag is, zien inwoners dat nou zitten? Verslaggever Mark Bakker stelde die vraag vandaag op het Stadhuisplein van Almere.
2: Fatbikers, ze gaan soms gevaarlijk hard door het centrum van Almere. En daarom overweegt de gemeente om fatbike-vrije zones in te voeren. Te beginnen met een proef. En waar en wanneer die proef dan moet gaan komen, dat werkt de gemeente nog uit. Maar meneer, zou u dat vinden, fatbike-vrije zones in Almere?
3: Op plekken waar het druk is met voetgangers vind ik dat zonder meer een goed punt. In parken misschien ook, net als in Amsterdam. Dat vind ik wel goed.
4: Het lijkt me heel prettig voor de rest van de fietsende mensen.
2: Ja. Ja. Heeft u wel eens last van fatbikes?
4: Nou, ze komen soms wel snel achterop als wij aan het fietsen zijn.
2: En daar schrik je van?
4: Ja.
5: Als ik dan op de fiets ben, dan moet ik wel echt uitkijken, omdat er komen dan heel veel mensen op een fatbike langs.
6: Wat ik zie is dat ze wel veel te hard gaan in ieder geval.
2: Ja, er wordt nu nagedacht over fatbike-vrije zones. Hoe zou je dat vinden?
6: Helemaal prima. Lijkt me helemaal goed. Ja.
2: Dag jongen, op deze fatbike.
7: Ja.
2: Die gaan soms gevaarlijk hard, hè?
7: Ja, gaat gevaarlijk wel.
2: Ja, hoe hard kan deze?
7: 25.
8: Kijk, sommige mensen kunnen niet zo goed rijden. En ze gaan gewoon heel snel. En ze kunnen mensen raken zo. Maar als je gaat gewoon 25, ik denk dat het gewoon mag.
2: Maar kun je voorstellen dat mensen daar ook van schrikken als je 25 rijdt?
9: Nou, ja, voor oudere mensen wel, ja.
2: Ja.
9: Mm-hmm. Voor de jongere mensen is het gewoon vrij normaal.
10: En ik vind het ook gewoon gevaarlijk voor de mensen die erop zitten, want die vallen best wel snel ervan af.
11: Je vraagt erom dat andere mensen ingrijpen, daar vraag je om.
12: Ja, ze kunnen wel eens vervelend zijn. Zeker de bestuurders die daar op fietsen, die denken niet altijd aan de medebestuurders.
13: Ze rijden heel hard langs me heen. En als ik niet oppas, dan schuren ze me van de weg.
2: Dus het zou wel goed zijn om fatbike-vrije zones in te voeren?
13: Zeker weten.
2: Ja?
13: Zeker weten.
14: Ik vind het slecht, want veel mensen rijden met fatbikes. En veel mensen gaan niet blij zijn als het gebeurt. En ja.
2: Jij gaat daar niet blij zijn?
14: Ja, ik ga ook niet meer blij zijn, want ik met normale fiets en dat vind ik niet fijn.
12: Het zou best wel iets kunnen zijn wat voor Almere zou kunnen werken. Er zijn al steden mee aan de gang, dus laten we even kijken wat die doen.
2: Dus wat u betreft zo snel mogelijk invoeren?
13: Liever gisteren dan morgen. Want het zijn kleine jongens die met z'n drieën op dat ding zitten, hè? En heel veel risico's nemen.
1: Ja, verschillende reacties dus op de plannen van het college. Je hoorde een verslag van Mark Bakker.
0: Floris Lefeber zit voor ons klaar bij Weerplaza in Houten. Floris, ja, het is een spreekje van een dipje in het weer, of dit is wat het moet zijn eigenlijk?
15: Ja, dit is eigenlijk wel wat het moet zijn. Voor heel veel mensen is het juist een stuk aangenamer dan wat er vorige week al speelde in de provincie.
0: Ik denk voor iedereen, ook al hou je van hitte.
15: Dat was niet oké. Nee, dat was niet oké, want de nachtelijke temperatuur van vorige week kwam hoger uit dan de maximumtemperatuur dan vandaag. Dus dat is toch wel een behoorlijk verschil.
0: Ja, 18 graden zoiets.
15: Ja, 18 tot 21 graden. De hoogste temperaturen momenteel in de grote steden. Vanavond lost de bewolking overigens op. En dan volgt er toch een heel zonnig gedeelte van de avond nog. In de nacht trekt er wel wat meer bewolking vanaf de Noordzee over. En kan er her en der zelfs een spatje lichte regen of motregen vallen. Verder is het ook behoorlijk fris met 12 graden als minimumtemperatuur.
0: En gisteren waaide het best wel fors. Is die wind nou weg?
15: Ja, die waait af en toe nog stevig door, hoor. Met name in de open gebieden en langs de grote meren een vrij krachtige westenwind. Dus dat is windkracht 4 of windkracht 5. Maar in de loop van de avond en tijdens de nacht van vrijdag naar zaterdag neemt de wind af. En voelt dus behoorlijk frisjes met een graad of 12. Morgen is de wind ook wel voelbaar in de provincie. Met name dus langs het IJsselmeer en langs het Markermeer. Een windkracht 4 of windkracht 5 staat er daar. Ook in de open gebieden een stevige wind. En temperaturen die vrij aangenaam uitpakken met 22 of 23 graden overdag. Op de meeste plaatsen droog, al kan er in de ochtend in de Noordoostpolder wel een spatje lichte regen vallen. Er is dan ook veel bewolking aanwezig, maar in de loop van de ochtend en tijdens de middaguren is het droog. En dan krijgt de zon ook meer ruimte.
0: Nou, dan een goede eerste dag van de zomervakantie voor dit deel van het land. Hoe ziet de eerste week er dan uit?
15: Ja, wisselvallig. Maandag, dinsdag en woensdag moeten we echt rekening houden met meer bewolking en een beetje lichte regen. Temperaturen vallen wel vrij gebruikelijk uit met 20 tot 23 graden. De wind waait stevig door uit het noordwesten nog steeds, windkracht 3 tot windkracht 5. Dus een beetje, ja, Hollands lichtwisselvallig zomerweer waar we dan de komende dagen mee te maken hebben. Pas later volgende week, dan hebben we het echt over de periode vanaf woensdag of donderdag. Dan wordt het warmer, meer ruimte voor de zon en dan stijgt de temperatuur weer naar zomerse waarde van 25 graden of meer.
1: Okay. Nou, we zijn nu alweer voorbereid.
0: Ja, en nu hebben we op tijd dan die hitte weer uit het huis. Het blijft toch moeilijk om dat eruit te krijgen, merk ik.
1: Keukenkastjes open.
0: Oh ja, dat
1: blijf
0: is wel
1: maar zeggen.
0: Ja. Floris, dankjewel weer. Eet smakelijk zometeen.
15: Jullie ook, tot de volgende.
16: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Kim Carnes hoorde je bij Flevoland over die prachtige ogen van die actrice Betty Davis Eyes. Het is 17:50 geworden. We hebben nog wat nieuws voor je.
1: Ja, en het is sportnieuws. Van trainer Henk Brugge is begonnen aan zijn avontuur bij Telstar. De Emmeloorder is met de eredivisionist bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Vanaf nu mag Brugge zich dus echt hoofdtrainer noemen.
2: Henk Brugge heeft het naar zijn zin als hoofdtrainer van Telstar. De Emmeloorder is met zijn nieuwe club begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. En daar geniet hij met volle teugen van.
3: Geweldige mensen hier, goed ontvangen. Kleine organisatie, dus ja, je leert elkaar snel kennen en ze leren mij ook snel kennen. En ja, dat klikt. We zijn 1,5 week bezig. En ik merk wel dat ik snel moet leren. Dus dat is alleen maar mooi om mee te maken. Maar het bevalt me tot nu toe gewoon hartstikke goed. Het in de voetballerij werken is natuurlijk een genot, een droom. Ja, bijna een hobby. Dus ja, dat is altijd top.
2: Dat Brugge nu de eindverantwoordelijke is, geeft hem een goed gevoel. Hij kan op deze manier zijn kijk op voetbal overbrengen op anderen.
3: Dat voetbalidee wat je in je hoofd hebt. De speelwijze die je over wil brengen op de groep. Maar ook de ideeën die je hebt in het begeleiden van mensen, in het begeleiden van spelers, het ontwikkelen van spelers. Ja, dat mag je nu uitzetten samen met een staf. En ja, dat mag je op jouw manier doen. En dat, ja, dat vind ik fantastisch om te doen.
2: Hoofdtrainer zijn betekent ook dat Brugge een deel van de staf mocht samenstellen. Zo zijn keeperstrainer Harmen Caperes, assistenttrainer Marcel Groninger en ook assistenttrainer Wilco Braam uit Dronten onderdeel van de technische staf.
3: Ja, in de voetbalwereld doe je contacten op. Nou, bij Zwolle heb ik Wilco leren kennen. Bij Oranje heb ik Marcel Groninger leren kennen. En bij Heerenveen heb ik Harmen Caperes leren kennen. En uiteindelijk kom je met die mensen in contact. En die zouden graag onderdeel willen zijn van dit seizoen bij Telstar.
2: Dat lijkt allemaal goed bij elkaar te passen, de staf?
3: Ja, het zijn mensen die ik uitvoerig heb gesproken over hoe ik denk dat zij in hun kracht komen te staan. Maar ook dat ik door hun in mijn kracht kom te staan. En ja, tot nu toe werkt dat goed.
1: Ja, dat was van onze collega's van de sportredactie.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Tegen een Almeerder is 9 jaar celstraf geëist omdat hij jongens op pad zou hebben gestuurd voor aanslagen op woningen in Alfa aan de Rijn in Rotterdam. Ook zou de 21-jarige verdachte verantwoordelijk zijn voor het regelen van 2 ontvoeringen in Delft, die trouwens allebei mislukten. De officier van justitie noemt hem een makelaar in geweld. De Almeerder ontkent alle aantijgingen en geeft aan zijn leven te hebben verbeterd. De rechtbank beslist over 2 weken in de zaak. De Sportvisunie is vandaag begonnen met de zogenoemde viskaravaan. En daarbij worden kinderen uit heel Nederland enthousiast gemaakt voor de hengelsport. Die aftrap daarvan was vanochtend in Ens, waar meer dan 50 kinderen langs de waterkant stonden. Almeerders in het stadshart zijn enthousiast over het idee om fatbike-vrije zones te realiseren in het winkelcentrum. Uit hun rondvraag op het Stadhuisplein blijkt dat veel Almeerders zich ergeren aan die snel fietsende jongeren. In steden als Amsterdam en Enschede zijn er al van deze fatbike-vrije zones. En de gemeente wil nu ook onderzoeken of dat in Almere mogelijk is. En zijn Woldenaren zien gratis menstruatieproducten wel zitten. Dat bleek vanmiddag uit een rondvraag in het dorp. De lokale politiek wil dat er op openbare plekken kastjes komen te hangen waar maandverband, tampons en inlegkruisjes te verkrijgen zijn. Want uit landelijke cijfers blijkt dat 1 op de 8 jonge meisjes en vrouwen niet altijd genoeg geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Voor die proef wordt €10.000 uitgetrokken en een enkeling vindt dat geldverspilling, maar veel andere Zeewoldenaren vinden dat een goed idee. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je heel het weekend op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie al bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Aan de Costa Brava in Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten er binnen blijven vanwege de hevige rook. Wegen zijn afgesloten. En in Teheran begint morgen de openbare rouwplechtigheid voor Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei werd aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten al gedood door Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. De burgemeester van Teheran verwacht miljoenen rouwenden.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. De meeste stapelwolken lossen op en er volgt een zonnige avond met een aangename temperatuur. Komende nacht daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden en neemt de bewolking vanuit het westen toe. En uit dikkere bewolking kan er her en der een spatje lichte regen of motregen vallen. Na morgenochtend beginnen we wat druilerig aan de dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Maar de meeste bewolking en regen maakt in de loop van de middag plaats voor meer zonneschijn. En dan wordt het ook warm met temperaturen tussen de 20 en 24 graden.
4: ANWB verkeersinformatie. A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. Om 5:30 nog steeds best druk, 10 minuten vertraging. A27 Gorkum-Almere tussen knooppunt Rijnsweert en Hilversum 6 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Nijkerk 10 minuten. N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten. N305 Almere Dronten tussen de N301 in Zeewolde 6 minuten. En de N309 Dronten Epe tussen Elburg en de N310 5 minuten vertraging. Geflitst wordt er ook. Nog steeds op de A6 bij Lelystad. Als je van Muidenberg richting het noorden rijdt, hectometerpaaltje 69,3. En ook een controle op de N50 bij Enst. Dat is een heel speciaal apparaat wat daar staat. Dat houdt in de gaten of je als vrachtwagenchauffeur wel een tol dingetje in je auto hebt zitten, zodat ze dat in de gaten kunnen houden. Want anders krijg je een boete als je dat niet hebt. Nou, als vrachtwagenchauffeur ben je gewaarschuwd bij hectometerpaaltje 262,6 op die N50.
9: En zometeen in de studio Flevoland nog veel meer nieuws. Onder meer over de gemeente Zeewolde. Want er is besloten dat inwoners van die plek die moeite hebben om menstruatieproducten te betalen, dat gratis kunnen ophalen. En je hoort ook nog eens kinderen die enthousiast werden gemaakt vandaag voor het vissen.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: OMD. En doe de locomotion. Nou, volgens mij kun je nu beter met de trein gaan dan met de auto, als ik jou net die verkeersinformatie hoorde voorlezen. Zometeen nog veel meer muziek voor je natuurlijk. Maar eerst het nieuws.
1: De gemeente Zeewolde trekt 10.000 euro uit voor een proef met uitgifte van gratis maandverband en tampons voor vrouwen en meisjes die deze producten niet kunnen betalen. Verslaggever Ilja de Zeeuw vroeg aan vrouwen en meisjes in Zeewolde wat ze van het plan vinden.
2: Nou, ik vind dat heel erg goed. Ja, het is denk ik niet voor iedereen betaalbaar. En als vrouw weet je zelf ook hoe vervelend het is als je dat niet bij je hebt. Dus ik vind dat echt alleen maar goed.
3: En stel dat je zelf krap bij kas zou zitten, zou je daar dan gebruik van maken?
2: 100%. Ja, zeker. Ja, het is iets wat je toch moet kopen. En als je het niet kan kopen, dan zou ik er zeker gebruik van maken.
4: Ik vind het een uitstekend idee. Want heel veel mensen die hebben niet zoveel geld. En dat is juist de goede doeling. Want Zeewolde leeft altijd met de mensen mee. Er wordt heel veel voor Zeewolde al gedaan. Ik vind dit een heel goed initiatief.
5: Er zijn heel veel soorten armoede. En we mogen graag altijd een naam geven. Energiearmoede en menstruatiearmoede. Nou, ik koop zelf niet het duurste spul. Het kost ook echt bijna niks. Ik zou zeggen, zoek dan dingen die echt meer geld kosten. Ga mensen daarmee helpen. Dat mensen het moeilijk hebben soms, dat snap ik. En dat we daar wat voor moeten doen, snap ik ook. Maar ik vind dit een beetje letterlijk een druppel op een gloeiende plaat.
6: Ja, supergoed. Daar ben ik helemaal voor, ja. Ik vind het wel eigenlijk ongelooflijk dat het zo duur is. Ik vind het heel goed, ja.
7: Dat vind ik goed, want iedereen heeft er recht op en het is nodig.
3: Ja, is het duur?
7: Vind ik zelf wel meevallen, maar ja. Misschien als je een heel groot gezin hebt met veel vrouwen, dan loopt het wel in de kosten, ja. Elke maand heb je toch nodig.
8: Ik vind dat wel goed. Ja, het is toch een basisbehoefte die iedere vrouw heeft. Dus ik vind dat het gewoon moet kunnen.
3: En als je zelf, stel dat je geen geld zou hebben om een maandverband te kopen, zou je dat dan gebruiken? Dus het komt in een kastje te liggen. Zou je daar gebruik van maken?
8: Gewoon schoon in de verpakking, ja.

0: Andy Grammer en Max, Things I Love.
1: In Ens is de zomervakantie al begonnen en daarom was er genoeg reden voor lokale hengelsporters om de kinderen uit de buurt kennis te laten maken met de aloude sport vissen.
2: Ik heb de grootste vis van alle vissen gevangen.
3: En waar is hij?
2: In het water.
3: Hoezo is hij in het water? Je had hem toch gevangen?
2: Ja, maar vissen moeten wel weer terug in het water, anders gaan ze dood.
4: In Ens werd vanochtend volop gevist. Samen met de Sportvisunie had de lokale hengelsportvereniging voor het eerst een visdag voor de jeugd georganiseerd, vertelt Peter Laus van de organisatie.
5: Wat een mooie opkomst. Iets van 55 kinderen. Mooi weer erbij. Dus volgens mij is iedereen enthousiast.
4: De meeste kinderen zijn alweer richting de lunch vertrokken. Maar de jonge vissers die de smaak goed te pakken hebben, leggen graag uit hoe het werkt.
6: Ik heb hier een stokhengel. Dat is gebruikt om vorretjes en baarsjes te vangen.
3: En die heb je zo net ook gebruikt. Wilde het allemaal lukken?
6: Ja, ik heb één vis gevangen, maar het was heel druk. Dus de vissen zaten eigenlijk overal. Dus overal werd er wel iets gevangen.
7: Hier zitten allemaal dingen in die we kregen. Zoals een visblad. Dan staan er allemaal dingen in. En dan zie je hoe je moet vissen. En het is eigenlijk een soort van krant.
3: Je hebt volgens mij ook een hengel gekregen. Ja. Is dat nou iets wat je vaker gaat gebruiken?
7: Ik denk het wel, want de zomervakantie gaan we ook naar Heeg in Friesland. Want daar hebben mijn opa en oma van Hattem. Die hebben daar ook een huisje bij het water. En dan kunnen we lekker vissen, mijn vader en ik.
5: Dat is ook een beetje de bedoeling hiervan, om de jeugd uit huis te trekken. Het mooie, lekker buiten bezig te zijn.
3: En dat kost ze weinig moeite om ze zover te krijgen.
5: Weinig moeite, geen moeite. Dus
3: succes.
5: Ja, dat was wel succes. Volgend jaar weer, denk ik.
4: En de jeugd lijkt volgend jaar ook wel weer van de partij.
6: Je zit gewoon lekker in de natuur. Het is meestal lekker rustig. En het is altijd een heel goed gevoel als je een vis vangt.
1: Ja, en op andere plekken in het land worden de komende weken ook zulke dagen georganiseerd. Op 11 augustus is die zomervis-caravaan, wat zo heet het evenement, in Marknesse. En ik denk dat onze verslaggever Erik Verwiel wel enthousiast is geworden. Die gaat ook een hengeltje uitgooien, denk ik.

0: The Hughes Corporation met Rock the Boat.
1: Dan krijg je nog de berichten van buiten Flevoland. Alle studenten in het mbo, hbo en op universiteiten moeten verplicht een stagevergoeding ontvangen als ze stage lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen, zegt onderwijsminister Letschert.
2: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. En dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
1: En hoe hoog die stagevergoeding wordt, dat is nog niet duidelijk. En er komt ook geen minimumbedrag. De wet op zijn vroegst is pas over anderhalf jaar klaar.
0: In de binnenstad van Den Bosch was vanochtend brand. Het vuur brak uit in een magazijn van een winkel. Er was veel rook en daarom werden appartementen ontruimd. Deze bewoner had in eerste instantie niets door. Alleen zijn lampen knipperden.
3: Een half minuut daarna hoorden we ergens het brandalarm. En daarna ging het in het appartement zelf. Toen we naar beneden toe liepen, toen heb ik de rook gezien. Toen heb ik gelijk de brandweer gebeld, maar... Het alarm was zo overdovend dat zij mij eerst ook niet konden verstaan. En 6 minuten later waren ze er.
0: Ja, de schade aan de winkel in Den Bosch is groot. Eén iemand is door ambulancepersoneel nagekeken.
1: Portugal en Spanje die bereiden zich voor op bosbranden, watertekorten en ook nog eens problemen met de energievoorziening. Want er komt weer een hittegolf aan, zegt NOS-correspondent Miral de Bruyne.
4: Het probleem is dat dit soort hittegolven ook steeds vaker voorkomen. Je kunt het niet meer als uitzondering zien. Dus het voorbereiden, dat moet wel gaan gebeuren. Er moeten structurele veranderingen gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan meer groen in steden en bosbrandpreventies. Eerder in het jaar eigenlijk al, want normaal gesproken komen die bosbranden dus al later. Maar ja, nu moeten we dus eerder al met die bosbranden rekening gaan houden.
1: De grote natuurbrand bij de Zuid-Franse stad Perpignan is inmiddels onder controle.
0: De KNVB gaat aangifte doen tegen de racistische haatreacties tegen Oranje-spelers. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Kluivert, Timber en Summerfield kregen een hoop ellende over zich heen nadat ze een penalty hadden gemist tegen Marokko. Het OM neemt de zaak serieus en denkt de daders te kunnen vinden.
5: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn. En die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
0: Ja, en tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Tegen een Almeerder is 9 jaar celstraf geëist omdat hij jongens op pad zou hebben gestuurd voor aanslagen op huizen in Alphen aan de Rijn en Rotterdam. En Almeerders in het stadshart die zijn enthousiast over het idee om fatbike-vrije zones te realiseren in het winkelcentrum. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De gemeente Almere gaat onderzoeken of het fatbikes kan weren uit bepaalde gebieden. En hoe daarop gereageerd wordt, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Enschede en Amsterdam hebben ze al. En in Almere willen ze het ook hebben. Een fatbike-vrije zone. Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft de opdracht gekregen van de gemeenteraad om uiterlijk in oktober met een plan te komen voor zones waar fatbikes niet meer welkom zijn. Want volgens de raad rijden veel fatbikers veel te hard en gebeuren er te vaak ongelukken, soms ook met ernstig letsel. Fatbike-vrije zones. Ja, de vraag is, zien inwoners dat nou zitten? Verslaggever Mark Bakker stelde die vraag vandaag op het Stadhuisplein van Almere.
1: Fatbikers, ze gaan soms gevaarlijk hard door het centrum van Almere. En daarom overweegt de gemeente om fatbike-vrije zones in te voeren. Te beginnen met een proef. En waar en wanneer die proef dan moet gaan komen, dat werkt de gemeente nog uit. Maar meneer, zou u dat vinden, fatbike-vrije zones in Almere?
2: Op plekken waar het druk is met voetgangers vind ik dat zonder meer een goed punt. In parken misschien ook, net als in Amsterdam. Dat vind ik wel goed.
3: Het lijkt me heel prettig voor de rest van de fietsende mensen.
1: Ja. Ja. Heeft u wel eens last van fatbikes?
3: Nou, ze komen soms wel snel achterop als wij aan het fietsen zijn.
1: En daar schrik je van?
3: Ja.
4: Als ik dan op de fiets ben, dan moet ik wel echt uitkijken, omdat er komen dan heel veel mensen op een fatbike langs.
5: Wat ik zie is dat ze wel veel te hard gaan in ieder
1: geval. Ja, er wordt nu nagedacht over fatbike-vrije zones. Hoe zou je dat vinden?
5: Helemaal prima. Lijkt me helemaal goed. Ja.
1: Dag jongen, op deze fatbike.
6: Ja.
1: Die gaan soms gevaarlijk hard, hè?
6: Ja, gaat gevaarlijk wel.
1: Ja, hoe hard kan deze?
6: 25.
7: Kijk, sommige mensen kunnen niet zo goed rijden. En ze gaan gewoon heel snel. En ze kunnen mensen raken zo. Maar als je gaat gewoon 25, ik denk dat het gewoon mag.
1: Maar kun je voorstellen dat mensen daar ook van schrikken als je hier 25 rijdt?
8: Nou, ja, voor oudere mensen wel, ja.
1: Ja.
8: Mm-hmm. Voor de jongere mensen is het gewoon vrij normaal.
9: En ik vind het ook gewoon gevaarlijk voor de mensen die erop zitten, want die vallen best wel snel ervan af.
10: Je vraagt erom dat andere mensen ingrijpen, daar vraag je om.
11: Ja, ze kunnen wel eens vervelend zijn. Zeker de bestuurders die daar op fietsen, die denken niet altijd aan de medebestuurders.
12: Ze rijden heel hard langs me heen. En als ik niet oppas, dan

0: duren ze me verder weg.
1: Dus ja. Het zou wel goed zijn om vet bij vrije zones in te voeren?
0: Zeker weten.
1: Ja?
0: Zeker weten.
2: Ik vind het slecht, want veel mensen rijden met vetbikes. En veel mensen gaan niet blij zijn als het gebeurt. En ja.
1: Jij gaat daar niet blij zijn?
2: Ja, ik ga ook niet meer blij zijn, want ik moet normale fietsen. Dat vind ik niet fijn.
3: Het zou best wel iets kunnen zijn wat vooral meer zou kunnen werken. Er zijn al steden mee aan de gang, dus laten we even kijken wat die doen.
1: Dus wat u betreft zo snel mogelijk invoeren?
0: Liever gisteren dan morgen. Want het zijn kleine jongens die met z'n drieën op dat ding zitten, hè? En heel veel risico's nemen.
4: Ja, verschillende reacties dus op de plannen van het college. Je hoorde een verslag van Mark Bakker.

0: Floris Lefeber zit voor ons klaar bij Weerplaza in Houten. Floris, ja, het is een. Spreek je van een dipje in het weer of dit is wat het moet zijn eigenlijk?
1: Ja, dit is eigenlijk wel wat het moet zijn. Voor heel veel mensen is dit juist een stuk aangenamer dan wat er vorige week al speelde in de provincie.
0: Ik denk voor iedereen. Ook al hou je van hitte.
1: Dat was niet
0: oké.
1: Nee, dat was niet oké, want de nachtelijke temperatuur van vorige week kwam hoger uit dan de maximumtemperatuur dan vandaag. Dus dat is toch wel een behoorlijk verschil.
0: Ja, 18 graden zoiets.
1: Ja, 18 tot 21 graden, de hoogste temperaturen momenteel in de grote steden. Vanavond lost de bewolking overigens op en dan volgt er toch een heel zonnig gedeelte van de avond nog. In de nacht trekt er wel wat meer bewolking vanaf de Noordzee over en kan er her en der zelfs een spatje lichte regen of motregen vallen. Verder is het ook behoorlijk fris met 12 graden als minimumtemperatuur.
0: En gisteren waaide het best wel fors. Is die wind nou weg?
1: Ja, die waait af en toe nog stevig door hoor. Met name in de open gebieden en langs de grote meren een vrij krachtige westenwind. Dus dat is windkracht 4 of windkracht 5. Maar in de loop van de avond en tijdens de nacht van vrijdag naar zaterdag neemt de wind af. En voelt dus behoorlijk frisjes met een graad of 12. Morgen is de wind ook wel voelbaar in de provincie. Met name dus langs het IJsselmeer en langs het Markermeer. Een windkracht 4 of windkracht 5 staat er daar. Ook in de open gebieden een stevige wind. En temperaturen die vrij aangenaam uitpakken met 22 of 23 graden overdag. Op de meeste plaatsen droog, al kan er in de ochtend in de Noordoostpolder wel een spatje lichte regen vallen. Er is dan ook veel bewolking aanwezig, maar in de loop van de ochtend en tijdens de middaguren is het droog. En dan krijgt de zon ook meer ruimte.
0: Nou, dan een goede eerste dag van de zomervakantie voor dit deel van het land. Hoe ziet de eerste week er dan uit?
1: Ja, wisselvallig. Maandag, dinsdag en woensdag moeten we echt rekening houden met meer bewolking en een beetje lichte regen. Temperaturen vallen wel vrij gebruikelijk uit met 20 tot 23 graden. De wind waait stevig door uit het noordwesten nog steeds. Windkracht 3 tot windkracht 5. Dus een beetje, ja, Hollands lichtwisselvallig zomerweer waar we dan de komende dagen mee te maken hebben. Pas later volgende week, dan hebben we het echt over de periode vanaf woensdag of donderdag. Dan wordt het warmer, meer ruimte voor de zon en dan stijgt de temperatuur weer naar een zomerse waarde van 25 graden of meer.
2: Okay. Nou, we zijn nu alweer voorbereid.
0: Ja, en nu hebben we op tijd dan die hitte weer uit het huis. Het blijft toch moeilijk om dat eruit te krijgen, merk ik.
2: Keukenkastjes open.
0: Oh ja, dat
2: blijf
0: is wel
2: het maar zeggen.
0: Ja. Floris, dankjewel weer. Eet smakelijk zometeen.
1: Jullie ook.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Ja, dat is sportnieuws. Van trainer Henk Brugge is begonnen aan zijn avontuur bij Telstar. De Emmeloorder is met de eredivisionist bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Vanaf nu mag Brugge zich dus echt hoofdtrainer noemen.
1: Henk Brugge heeft het naar zijn zin als hoofdtrainer van Telstar. De Emmeloorder is met zijn nieuwe club begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. En daar geniet hij met volle teugen van.
2: Geweldige mensen hier, goed ontvangen. Kleine organisatie, dus ja, je leert elkaar snel kennen en ze leren mij ook snel kennen en ja, dat klikt. We zijn anderhalve week bezig en ik merk wel dat ik snel moet leren. Dus dat is alleen maar mooi om mee te maken, maar het bevalt me tot nu toe gewoon hartstikke goed. In de voetballerij werken is natuurlijk een genot, een droom, ja, bijna een hobby. Dus ja, dat is altijd top.
1: Dat Brugge nu de eindverantwoordelijke is, geeft hem een goed gevoel. Hij kan op deze manier zijn kijk op voetbal overbrengen op anderen.
2: Dat voetbalidee wat je in je hoofd hebt, de speelwijze die je over wil brengen op de groep, maar ook de ideeën die je hebt in het begeleiden van mensen, in het begeleiden van spelers, het ontwikkelen van spelers, ja, dat mag je nu uitzetten samen met een staf. En ja, dat mag je op jouw manier doen en dat vind ik fantastisch om te doen.
1: Hoofdtrainer zijn betekent ook dat Brugge een deel van de staf mocht samenstellen. Zo zijn keeperstrainer Harmen Caperes, assistenttrainer Marcel Groninger en ook assistenttrainer Wilco Braam uit Dronten onderdeel van de technische staf.
2: Ja, in de voetbalwereld doe je contacten op. Nou, bij Zwolle heb ik Wilco leren kennen. Bij Oranje heb ik Marcel Groninger leren kennen. En bij Heerenveen heb ik Harmen Caperes leren kennen. En uiteindelijk kom je met die mensen in contact en die zouden graag onderdeel willen zijn van dit seizoen bij Telstar.
1: Dat lijkt allemaal goed bij elkaar te passen, de staf?
2: Ja, het zijn mensen die ik uitvoerig heb gesproken over hoe ik denk dat zij in hun kracht komen te staan. Maar ook dat ik door hun in mijn kracht kom te staan. En ja, tot nu toe werkt dat goed.
0: Ja, dat was van onze collega's van de sportredactie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Tegen een Almeerder is 9 jaar celstraf geëist omdat hij jongens op pad zou hebben gestuurd voor aanslagen op woningen in Alphen aan de Rijn in Rotterdam. Ook zou de 21-jarige verdachte verantwoordelijk zijn voor het regelen van 2 ontvoeringen in Delft, die trouwens allebei mislukten. De officier van justitie noemt hem een makelaar in geweld. De Almeerder ontkent alle aantijgingen en geeft aan zijn leven te hebben verbeterd. De rechtbank beslist over 2 weken in de zaak. De Sportvisunie is vandaag begonnen met de zogenoemde viskaravaan. En daarbij worden kinderen uit heel Nederland enthousiast gemaakt voor de hengelsport. Die aftrap daarvan was vanochtend in Ens, waar meer dan 50 kinderen langs de waterkant stonden. Almeerders in het stadshart zijn enthousiast over het idee om fatbike-vrije zones te realiseren in het winkelcentrum. Uit een rondvraag op het Stadhuisplein blijkt dat veel Almeerders zich ergeren aan die snel fietsende jongeren. In steden als Amsterdam en Enschede zijn er al van deze fatbike-vrije zones. En de gemeente wil nu ook onderzoeken of dat in Almere mogelijk is. En Zeewoldenaren zien gratis menstruatieproducten wel zitten. Dat bleek vanmiddag uit een rondvraag in het dorp. De lokale politiek wil dat er op openbare plekken kastjes komen te hangen waar maandverband, tampons en inlegkruisjes te verkrijgen zijn. Want uit landelijke cijfers blijkt dat 1 op de 8 jonge meisjes en vrouwen niet altijd genoeg geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Voor die proef wordt €10.000 uitgetrokken en een enkeling vindt dat geldverspilling, maar veel andere Zeewoldenaren vinden dat een goed idee. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je heel het weekend op onze website en in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen, kunnen daar blijven. Het vorige kabinet wilde permanente bewoning voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar minister Buchholz zegt nu alleen in te willen grijpen als de situatie bijvoorbeeld onveilig is. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. En het kabinet wil dat alle studenten voortaan verplicht een stagevergoeding krijgen. Nu krijgen sommige studenten niks betaald. De hoogte van het bedrag wordt niet wettelijk vastgelegd, omdat de vergoeding per sector kan verschillen. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen, graad of 13 dan. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig en 20 tot 26 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. De meeste stapelwolken lossen op en er volgt een zonnige avond met een aangename temperatuur. Komende nacht daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden en neemt de bewolking vanuit het westen toe. En uit dikkere bewolking kan er her en der een spatje lichte regen of motregen vallen. Na morgenochtend beginnen we wat druilerig aan de dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Maar de meeste bewolking en regen maakt in de loop van de middag plaats voor meer zonneschijn. En dan wordt het ook warm met temperaturen tussen de 20 en 24 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: En zometeen in Studio Flevoland nog veel meer nieuws. Onder meer over de gemeente Zeewolde. Want er is besloten dat inwoners van die plek die moeite hebben om menstruatieproducten te betalen, dat gratis kunnen ophalen. En je hoort ook nog eens kinderen die enthousiast werden gemaakt vandaag voor het vissen.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De gemeente Zeewolde trekt 10.000 euro uit voor een proef met uitgifte van gratis maandverband en tampons voor vrouwen en meisjes die deze producten niet kunnen betalen. Verslaggever Ilja de Zeeuw vroeg aan vrouwen en meisjes in Zeewolde wat ze van het plan vinden.
1: Nou, ik vind dat heel erg goed. Ja, het is denk ik niet voor iedereen betaalbaar. En als vrouw weet je zelf ook hoe vervelend het is als je dat niet bij je hebt. Dus ik vind dat echt alleen maar goed.
2: En stel dat je zelf krap per kas zou zitten, zou je daar dan gebruik van maken?
1: 100%. Ja, zeker. Ja, het is iets wat je toch moet kopen. En als je het niet kan kopen, dan zou ik er zeker gebruik van maken.
3: Ik vind het een uitstekend idee. Want heel veel mensen die hebben niet zoveel geld. En dat is juist de goede bedoeling. Want Zeewolde leeft altijd met de mensen mee. Er wordt heel veel voor Zeewolde al gedaan. Ik vind dit een heel goed initiatief.
4: Er zijn heel veel soorten armoede. En we mogen graag altijd een naam geven. Energiearmoede en menstruatiearmoede. Nou, ik koop zelf niet het duurste spul. Het kost ook echt bijna niks. Ik zou zeggen, zoek dan dingen die echt meer geld kosten. Ga mensen daarmee helpen. Dat mensen het moeilijk hebben soms, dat snap ik. En dat we daar wat voor moeten doen, snap ik ook. Maar ik vind dit een beetje letterlijk een druppel op een gloeiende plaat.
5: Ja, supergoed. Daar ben ik helemaal voor, ja. Ik vind het wel eigenlijk ongelooflijk dat het zo duur is. Ik vind het heel goed, ja.
6: Dat vind ik goed, want iedereen heeft er recht op en het is nodig.
2: Ja, is het duur?
6: Vind ik zelf wel meevallen, maar ja. Misschien als je een heel groot gezin hebt met veel vrouwen, dan loopt het wel in de kosten, ja. Elke maand heb je toch nodig.
7: Ik vind dat wel goed. Ja, het is toch een basisbehoefte die iedere vrouw heeft. Dus ik vind dat het gewoon moet kunnen.
2: En als je zelf, stel dat je geen geld zou hebben om maandverband te kopen, zou je dat dan gebruiken? Dus het komt in een kastje te liggen. Zou je daar gebruik van maken?
7: Gewoon schoon in de verpakking, ja.
8: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: In Enns is de zomervakantie al begonnen en daarom was er genoeg reden voor lokale hengelsporters om de kinderen uit de buurt kennis te laten maken met de aloude sport vissen.
1: Ik heb de grootste vis van alle vissen gevangen.
2: En waar is hij?
1: In het water.
2: Hoezo is hij in het water? Je had hem toch gevangen?
1: Ja, maar vissen moeten wel weer terug in het water, anders gaan ze dood.
3: In Enns werd vanochtend volop gevist. Samen met de Sportvisunie had de lokale hengelsportvereniging voor het eerst een visdag voor de jeugd georganiseerd, vertelt Peter Laus van de organisatie.
4: We hadden een mooie opkomst, iets van 55 kinderen. Mooi weer erbij, dus volgens mij is iedereen enthousiast.
3: De meeste kinderen zijn alweer richting de lunch vertrokken. Maar de jonge vissers die de smaak goed te pakken hebben, leggen graag uit hoe het werkt.
5: Ik heb hier een stokhengel. Dat is gebruikt om vorretjes en baarsjes te vangen.
2: En die heb je zo net ook gebruikt. Wilde het allemaal lukken?
5: Ja, ik heb één vis gevangen, maar het was heel druk. Dus de vissen zaten eigenlijk overal. Dus overal werd er wel iets gevangen.
6: Hier zitten allemaal dingen in die we kregen. Zoals een visblad. Dan staan er allemaal dingen in. Waar dan... En dan zie je hoe je moet vissen. En het is eigenlijk een soort van krant.
2: Je hebt volgens mij ook een hengel gekregen. Ja. Is dat nou iets wat je vaker gaat gebruiken?
6: Denk het wel, want de zomervakantie gaan we ook naar Heef in Friesland. Want daar hebben mijn opa en oma van Hattem. Die hebben daar ook een huisje bij het water. En dan kunnen we lekker vissen, mijn vader en ik.
4: Dat is ook een beetje de bedoeling hiervan, om de jeugd uit huis te trekken. Het mooie, lekker buiten bezig te zijn.
2: En dat kostte weinig moeite om ze zover te krijgen.
4: Weinig moeite, geen moeite. Dus
2: succes.
4: Ja, dat was wel succes. Volgend jaar weer, denk ik.
3: En de jeugd lijkt volgend jaar ook wel weer van de partij.
5: Je zit gewoon lekker in de natuur. Het is meestal lekker rustig. En het is altijd een heel goed gevoel als je een vis vangt.
0: Ja, en op andere plekken in het land worden de komende weken ook zulke dagen georganiseerd. Op 11 augustus is die zomervis-karavaan, wat zo heet het evenement, in Marknessen.

0: goed.
1: Dan krijg je nog de berichten van buiten Flevoland. Alle studenten in het mbo, hbo en op universiteiten moeten verplicht een stagevergoeding ontvangen als ze stage lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen, zegt onderwijsminister Letschert.
2: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. En dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
1: En hoe hoog die stagevergoeding wordt, dat is nog niet duidelijk. En er komt ook geen minimumbedrag. De wet op zijn vroegst is pas over 1,5 jaar klaar.
3: In de binnenstad van Den Bosch was vanochtend brand. Het vuur brak uit in een magazijn van een winkel. Er was veel rook en daarom werden appartementen ontruimd. Deze bewoner had in eerste instantie niets door. Alleen zijn lampen knipperden.
4: Een half minuut daarna hoorden we ergens het brandalarm. En daarna ging het in het appartement zelf. Toen we naar beneden toe liepen, toen heb ik de rook gezien. Toen heb ik gelijk de brandweer gebeld, maar... Het alarm was zo overdovend dat zij mij eerst ook niet konden verstaan. En 6 minuten later waren ze
3: er. Ja, de schade aan de winkel in Den Bosch is groot. Eén iemand is door ambulancepersoneel nagekeken.
1: Portugal en Spanje die bereiden zich voor op bosbranden, watertekorten en ook nog eens problemen met de energievoorziening. Want er komt weer een hittegolf aan, zegt NOS-correspondent Miral de Bruyne.
5: Het probleem is dat dit soort hittegolven ook steeds vaker voorkomen. Je kunt het niet meer als uitzondering zien. Dus het voorbereiden, dat moet wel gaan gebeuren. Er moeten structurele veranderingen gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan meer groen in steden en bosbrandpreventies. Eerder in het jaar eigenlijk al, want normaal gesproken komen die bosbranden dus al later. Maar ja, nu moeten we dus eerder al met die bosbranden rekening gaan houden.
1: De grote natuurbrand bij de Zuid-Franse stad Perpignan is inmiddels onder controle.
3: De KNVB gaat aangifte doen tegen de racistische haatreacties tegen Oranje-spelers. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Kluivert, Timber en Summerfield kregen een hoop ellende over zich heen nadat ze een penalty hadden gemist tegen Marokko. Het OM neemt de zaak serieus en denkt de daders te kunnen vinden.
6: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn. En die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
3: Ja, en tot zover het nieuws van buiten de regio.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
10: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
12: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
11: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
13: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
14: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
11: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Flevoland. Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Heb jij wel eens een schadevergoeding ontvangen, Arnoud?
2: Nee, nooit.
1: Nee?
2: Nee.
1: Okay,
2: ik had het misschien wel eens een keertje moeten vragen, maar uiteindelijk nooit gedaan ook.
1: Nee.
2: Jij wel?
1: Ik heb wel eens een schadevergoeding gehad, ja.
2: Waarvoor?
1: Ja. Dat had te maken met een val ergens. En daar was iemand verantwoordelijk voor. Tenminste, een bedrijf. Die had mij niet goed geïnformeerd.
2: Ja.
1: Toen hebben ze op een gegeven moment af willen kopen met 20.000 euro. En dat wordt niet belast, trouwens, een schadevergoeding. Althans toen. Is dat nog steeds zo, Leonie Rodaan als advocaat? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, dat is nog steeds hetzelfde. En je zegt terecht, als je schade hebt en iemand is daarvoor verantwoordelijk te houden, dus je kunt iemand aanspreken, ja, dan heb je ook recht op die schadevergoeding.
1: Ja, dit was letsel dan, dat is wat anders. Maar je kan natuurlijk ook een ander soort schade hebben.
3: Ja, je kunt materiële schade hebben. Dus dat ziet echt op kosten die je hebt gemaakt. Dus ik zeg maar wat, je hebt een strafzaak en iemand heeft jou geslagen. Daardoor is je t-shirt bebloed geraakt. Die kan je niet meer aan.
2: Mm-hmm.
3: Nou, die wil je vervangen.
2: 1000 euro.
3: Bij wijze van spreken. Nou, we komen straks nog wel op wat redelijk is. Maar je kunt inderdaad dat soort kosten kun je opvoeren.
2: Ja.
3: Maar je kunt ook immateriële schadevergoeding vragen. En dat ziet dan echt op het leed wat is toegebracht.
1: Geestelijk,
3: de gevolgen. Bijvoorbeeld geestelijk, maar ook lichamelijk.
1: Ja, ja.
2: We hebben het met name over die zaak van die Almere. Die getekend is voor het leven. Na een vechtpartij kreeg een glas in zijn gezicht. Daar hou je hele vreselijke littekens aan over. Ook geestelijk. Hij wil nu een schadevergoeding hebben van ruim 14.000 euro. Maakt hij daar kans op? Is dat in Nederland gebruikelijk?
3: Het is maar net hoe je het onderbouwt. Het is afhankelijk van de ernst van het letsel. Daar heb ik natuurlijk nu geen zicht op. Maar hoe ziet dat eruit? Als iemand een litteken in zijn gezicht heeft, dan is dat natuurlijk blijvend. Mm. Dat blijf je zien.
1: Ja, en iedereen ziet dat altijd, want dat kun je natuurlijk niet bedekken.
3: Ja, nee, je ziet het zelf. Ja, moeilijk te bedekken inderdaad. Mm-hmm. En je ziet het zelf natuurlijk ook als je in de spiegel kijkt elke dag. Dus dat draagt voor zo'n rechtbank wel bij aan de vraag hoe hoog moet die schadevergoeding zijn.
1: Ja.
3: En daarnaast hebben we wat richtlijnen in Nederland. Sinds kort hebben we de Rotterdamse schaal. Dat is voor de rechtbank gemaakt.
1: Waarom heet dat de Rotterdamse schaal eigenlijk?
2: Kan nooit veel goeds betekenen.
3: Nou, laat ik me op de radio maar niet over uit.
1: Nee, zeker niet. Doe dat maar niet.
3: Goede afkomst is. Maar goed, daarin staat voor bepaalde soorten letsels welk bedrag daaraan gekoppeld zou moeten zijn.
1: Okay.
3: En dan kan je op basis van de aard en de gevolgen van dat letsel kan je een bedrag vaststellen. Er zijn allerlei regels voor, daar zul ik jullie nu niet mee vermoeien.
1: Maar waarom heet het dan Rotterdamse schaal? Is dat echt zo'n rare...
3: Ik vind het geen rare vraag eigenlijk.
2: Maar heeft de rechtbank Rotterdam daar een aandeel in dan of zo? Of
3: nee, het zijn met name gewoon specialisten die hebben dit opgesteld. En als advies aan de rechters.
1: Ja.
3: Daar een betere afweging in te kunnen maken. En je ziet dus nu ook al wel in de rechtspraak dat het nu ook echt wordt gebruikt. Om die schadevergoedingen vast te stellen.
1: Hmm.
3: Dus het is ook iets waar je als advocaat, zoals ik, doe ook dat soort verzoeken.
1: Mm-hmm.
3: Rekening mee houdt en ook je verzoek op baseert.
1: Ja. Maar zij komen uit Rotterdam of zo? Die dat bepaald hebben.
3: Je stelt de vraag wel een aantal keren. Je bent echt nieuwsgierig naar Rotterdam, hè?
2: Nou, dat ook.
1: Ja, ik ben een Rotterdammer.
2: Ook omdat ze in Rotterdam al jaren geen schaal meer hebben gewonnen.
3: Nee, precies. Ja, dan komen we terug op voetbal. Ja, dat is weer een gevaarlijk onderwerp.
2: Ja, oké. Okay, maar goed.
1: We zullen het nooit weten.
2: De schadevergoeding. Hij moet dat onderbouwen. Voor hetzelfde geld onderbouwt hij. Zegt, ik was net met een agent in Amerika was ik in gesprek. Want er lag mij een glansrijke modelcarrière voorhanden.
3: Ja,
2: dat is nu helemaal van tafel. Daar had ik miljoenen mee kunnen verdienen.
3: Ja, je mag natuurlijk altijd alles vragen. Hè? Mm. Zo simpel is het. De schadevergoeding is iets wat je zelf verzoekt en wat je dus ook zelf kunt onderbouwen. Nou, en als dat inderdaad daaraan ter grondslag ligt, dan zou ik zeggen, onderbouw dat zo goed mogelijk, zodat een rechtbank daar ook iets van kan vinden. Of je het krijgt, is vervolgens natuurlijk de vraag. Want er moet namelijk ook echt wel een duidelijk oorzaak-gevolg zijn. Hè? Dus het kan niet zo zijn dat je alles maar kan vragen.
2: Nee, maar in zo'n geval wel van, ik had in het buitenland heel veel geld kunnen verdienen.
3: Ja.
2: Zegt dan zo'n rechter, maar we leven in Nederland en een modellencarrière in Nederland levert niet zoveel geld op. Ik behandel het gewoon volgens de Nederlandse maatstaven.
3: Nou, nogmaals, het is maar net hoe je het onderbouwt. Dus als jij heel concreet kon maken van, ik ging inderdaad naar het buitenland en dat waren al afspraken over, je kunt onderbouwen wat je daar ging verdienen, dan is het concreet genoeg om daar nu iets mee te kunnen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
3: Als het toekomstige kosten zijn die te onzeker zijn, dan zegt zo'n rechter, dan vind ik dat nu nog te spannend om daar iets van te vinden.
1: Mm-hmm.
3: Dan kan dat altijd later nog, via een civiele rechter, kan je die kosten dan

0: alsnog vergoed krijgen.
1: Ja.
0: Want ik bekijk het dan nu echt vanuit het strafrecht.
2: Ja. Want waarom is het in Amerika, gaat het altijd over miljoenen? Dat heeft een mevrouw ooit een keer een poedel in de markt.
3: Ja, dan zegt dat krijg je nooit in Nederland.
2: Ja.
3: Ik waarom daar dan wel?
2: In Nederland zeggen ze dan, ja, dat snap je toch zelf ook wel dat dat niet kan.
3: Ja,
0: dat verschilt heel erg. Dat zeg je terecht. Die Amerikaanse schadevergoedingen die zijn echt een stuk hoger dan in Nederland. En dat heeft met name te maken, denk ik, dat is een beetje mijn invulling, dat we daar te maken hebben met een juryrechtspraak. Dat is in Nederland natuurlijk anders geregeld.
3: Ja.
0: En de jury kan ook zeggen, nou ja, los van wat ik vind dat er aan schade echt is geleden, gooien we daar nog wat bovenop. Want het moet afschrikwekkend zijn. En dan moet je kijken wat voor schadevergoeding je dan krijgt.
3: Ja.
0: En dat is in Nederland is dat gewoon heel anders. Sowieso als je terugtrekt naar Europa en je kijkt binnen Europa van hoe ziet het er daar uit. Zijn we in Nederland ook nog laag in de schadevergoedingen. Bijvoorbeeld ten opzichte van Duitsland of Engeland.
3: We hebben trouwens net een melding gekregen waar dat vandaan komt. Het is gewoon omdat er dank haar naam aan de Erasmus Universiteit. Daar is het onderzoek naar gedaan en vandaar de Rotterdamse schaal.
2: Dat is logisch. Dat is logisch. Ja. Dan hoef je het ook niet meer te vragen.
3: Nee, precies.
2: Zullen we ooit in Nederland ook van die Amerikaanse praktijken kunnen krijgen? Of toestanden met echt heel hoge bedragen?
0: Ik denk niet in die vorm.
2: Omdat we niet zo'n jury hebben, maar gewoon één rechter.
0: Precies. Ja. En de gedachtegang bij ons in Nederland ten aanzien van dat verzoek tot schadevergoeding is niet dat het een afstraffende werking is, maar gewoon een tegemoetkoming voor de kosten die er zijn gemaakt en voor de schade die is geleden. Dus het verzoek tot schadevergoeding zelf is geen afstraffing. De afstraffing volgt daarnaast. Dus de rechter geeft eerst een straf en daarna bepaalt hij wat aan schadevergoeding redelijk is. Dus ik denk niet dat we richting dat bedrag van Amerika zullen gaan. Nee. Al zie je wel een stijgende lijn. Die zie je in Nederland ook.
3: Wat is de hoogste schadevergoeding die ooit in Nederland eigenlijk is uitgekeerd? En waarvoor, weet je dat?
0: Ik ben wel nieuwsgierig. Wat denken jullie?
3: Jij bent nieuwsgierig, dus je weet het zelf ook niet.
0: Ja, ik weet het wel, maar ik ben nieuwsgierig wat jullie denken.
3: Ja, maar ja.
2: Als ik zo even denk, dan denk ik misschien 100.000 euro.
3: Nee, dat is wel meer, denk ik hoor.
2: Ja?
3: Nou, dat denk ik haast wel.
2: Het hangt er een beetje vanaf in welke zaak. Als je die Puttense moordzaak hebt, die twee jongens, die hebben onterecht vastgezeten. Hun hele leven is natuurlijk helemaal vergooid. En geen carrière en niks, allemaal inkomsten.
3: Telt dat ook zoiets? Want dat is
0: een ander soort schadevergoeding.
2: Oh, dat is wel anders.
0: Ja, misschien goed om dat onderscheid nog wel te maken.
3: Want dat is een juridische fout eigenlijk geweest.
0: Ja, dat ziet hem echt.
3: Dwaling.
0: Ja, dwaling inderdaad. Ja. En dat er juridisch gezien iets besloten is wat niet klopt. Dat zijn schadevergoedingen aan de verdachte in zo'n zaak. En dit ziet op benaderde partijen. Ja. Dus
3: dan denk ik dat het, als het echt gaat om materiële of immateriële schade, dan denk ik dat je praat over, laten we zeggen, een half
2: persoon, of bedrijven.
3: Een half miljoen euro.
2: Ja. 500.000 euro.
0: 4 ton.
3: Dan zit het nog niet heel veel
2: zaak.
0: Dat was een zaak uit, we zijn weer Rotterdam.
3: De Rotterdamse schaal.
2: Ja, die hebben heel veel mentale schade over mensen.
3: Ja, die mensen sowieso zelf.
0: In dit geval was het wel een hele vervelende kwestie.
3: Oh.
0: Want het gaat namelijk om een man die in een overval in zijn eigen huis door zijn hoofd werd geschoten.
3: Jeetje.
0: Hij overleefde het maar net. En de rest van zijn leven is hij compleet afhankelijk van zorg.
3: Oh, wat afschuwelijk. Nou vind ik het nog weinig.
0: Ja, hij was heel jong.
3: Oh, ook dat nog.
0: De rechtbank zegt die gevolgen zijn zo zwaar en blijvend. Daar leggen we dan 4 ton op.
3: Maar als dat in Amerika was gebeurd, die had dan waarschijnlijk miljoenen gekregen.
0: Dat was heel anders afgelopen.
3: Ja,
2: maar wie betaalt het dan? Ja, de dader moet dat natuurlijk betalen. Maar vaak is het van een kale kip is niet te plukken. En dan?
0: Nou, de Nederlandse staat die schiet dat voor.
3: Dus het slachtoffer krijgt het altijd. En dan moet de Nederlandse staat maar hopen dat hij terug gaat. Krijgen ze het niet terug, dan betalen wij het als belastingbetaler weer.
0: Dat is precies correct. Ja.
3: Ja. Oké, dan ik zeg verder niks. Dankjewel.
2: Dan komen we weer op de Rotterdamse schaal.
3: Precies.
4: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Zwoele zomerdag, Rutger van Barneveld in de house. En ook Wesley Klein staat hier aan de tafel. Die stond ook te genieten. Wes, goedemiddag. En
1: hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat leuk,
1: ja, goedemiddag.
0: We zijn allebei.
1: Ja.
0: Ja, hoe gaat het met jou, Wesley?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je bent een vaste gast ook hier aan tafel.
1: Ja, altijd leuk.
0: Altijd, altijd
1: een pretje. Ik vind altijd leuk als er dan op het lijstje komt te staan. Je moet naar Omroep Flevoland. Dat is het altijd. Ja, vind ik altijd niet dat ik je nu ben.
0: Nee.
1: Maar het ziet er wel gewoon fantastisch uit. Goed geregeld. Het is altijd gezellig. Dus
0: nou, mag je volgende
1: altijd een pretje.
0: Hartstikke leuk.
2: Heel fijn.
0: En Rutger natuurlijk. Ja. Ook. Ja, wat jou allemaal gebeurt is echt ook vaste gast hier natuurlijk. Tijdje geleden alweer.
1: Ja.
0: Sindsdien is het wel bergopwaarts gegaan trouwens.
1: Ja, dus misschien heeft het ermee te maken. Nee, nee, vast niet.
0: Nee, denk ik ook niet.
2: Het is wel zo natuurlijk. Jij bent hier al gewoon heel lang te gast.
1: Ja.
2: Ook vanaf de beginperiode dat je net in Ik geloof in mij.
1: Zeker, ja.
2: Had ook. Ja. Toen hadden wij zoiets van, dat is een leuke gozer. Dat is een aardige gozer. Werkt hard voor wat hij moet doen. Dat is jij ook, Wesley. En dan is het des te leuker dat dan nu ziet, weet je wel, dat het werpt zijn vruchten af. Het gebeurt nu. Het is al aan de hand.
1: Ja, ja, nou ja, iedereen vraagt, besef je het al? Ja, nee, ja, ik denk dat jij het er wel mee eens bent. Als zoiets gebeurt, dan... Ja, ik denk dat je gewoon moet gaan. En vooral ook genieten van de momenten die komen.
2: Ja.
1: En verder niet te veel nadenken, denk ik.
2: Neem ons heel eventjes mee terug naar het ontstaan van dit plaatje eigenlijk. Maar waar komt het vandaan?
1: Nou, het is heel gek gegaan eigenlijk. Want Rob van Zuilen en Jesper Hoekstra, die mee hebben geschreven aan het liedje. Ja. Die hadden eigenlijk een ander soort liedje voor mij klaar liggen. Café, bier, wijn. Mm-hmm. Ja, ik zei, jongens, ja, maar luister, daar heb ik mijn halve repertoire al van mee vol. Ik wil even een keer iets anders, iets verfrissends. Ik wil voor een zomerplaat gaan en laten we eens wat proberen. We liepen eigenlijk vast, we zaten bijna aan de tijd van de schrijfsessie. En toen zei ik, joh, ik wil de zon zien zakken in de zee. Want mijn stiefpa die komt uit Nijmegen en die zei altijd, ik heb de zon in de zee zien zakken.
0: Ja, een logopedist gebruikt dat vaak natuurlijk om die zet netjes te krijgen. De zon,
1: dus ik
0: Amsterdam
1: dacht,
0: ook.
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Toen zei Rob van Zuilen, ja, zwoele zomernachten met z'n twee. Ik zei, nou, klinkt lekker. En Jesper die zei, en stijg je op, dan vlieg je met me mee.
2: Ja.
1: Nou, zo makkelijk was het refrein geboren.
2: En wie zei toen van, het moet ook een beetje van Helena hebben, dat Griekse?
1: Nou, dat was Harold Queens, onze producer, die natuurlijk... Want ik kreeg de demo mee echt als poppieplaat. En daarom heb ik echt anderhalf jaar gewacht van... Ik moet daar wel iets mee om dat wel naar mij toe te buigen. Dat ik daar wel mee wegkom, zeg maar.
0: Ja, het is ook die Griekse Benny Nijman-achtige sound, weet je. Die
1: heerlijk,
0: dan maakt dit
1: ervan.
0: Nummer. Ik hou er ook veel van. Ja. Het is heel opzwepend,
1: echt super tof.
3: Ja. Ja. En Jannes heeft het ook, toch?
1: Jannes ook.
3: Van die platen, dat soort platen.
1: Klopt, ja.
3: En ook allemaal succes, dus ja.
0: Maar je weet natuurlijk nooit wat het is, hoe het komt. Want wat is het omslagpunt geweest dat je dan... Dit breng je uit. En kijk naar terug in de tijd van Yves Beers. Het duurde heel lang voordat het echt een hit werd. Want hij stond een jaar daarvoor nog op de Ziekvest in Plein. Kende niemand het nummer.
1: Ja, klopt.
0: Wanneer voel je dan, nu gaat het gebeuren?
1: Nou, dat was eigenlijk best wel heel gek. Want ik zat met mijn vrouw in Malaga.
0: Ja.
1: En ik had die... Maandag ervoor was ik voor Justin ingevallen.
0: Justin de Wild?
1: Justin de Wild.
0: Ja, Cheerio.
1: Als mega hit had toen die tijd.
0: Ja.
1: Nog steeds trouwens,
0: maar nu, hè,
1: toen stond hij echt, echt landelijk heel hoog.
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam op een gegeven moment daar binnen en toen waren ze mijn liedje al aan het draaien. Dus ik was eigenlijk niet zo blij, want ik denk, ja, ik moet dat liedje dadelijk zingen. En toen merkte ik al wel dat de hele tent op en neer ging. Staantafels gingen in de lucht, mensen erop. En toen dacht ik wel, nou, in het land leeft het liedje wel. En... toen dinsdag kwam ik in Malaga aan. Toen werd ik dus door 538 gebeld. Die dus de filmpjes hadden gezien.
0: Oh ja.
1: Die zeiden van ja, er gebeurt daar iets.
0: Oh, dat filmpje heb ik gezien, ja.
1: Ja.
0: Want dit gaat een dikke hit worden. Dit wordt
1: en toen, werd hij opgepikt. Dus ook echt landelijk.
2: Ja.
1: Ja, en dan gaat het heel snel.
2: Ja. Maar even nog daarvoor. Want je had dan wel die schrijfsessie gehad. En het demootje had je binnen gehad ook. Dus je had het idee helemaal.
1: Ja.
2: Maar ja, er was nog wel iets. Een platenmaatschappij moet het dan ook nog uitbrengen. Dat ging niet helemaal vanzelf.
1: Nee, dat ging niet vanzelf. Nee,
3: dat is toch het allermooiste.
1: Ja, dat is het allermooiste. Ja. Ja, nou, ja.
0: Voor Rutger vooral.
2: Ja, geweldig. Bijna het verhaal van Queen met Bohemian Rhapsody.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ik heb het 3 keer aan ze aangeboden. En 3 keer zeiden ze, ja, een aardig liedje, maar... Ja, we horen het niet
0: maar
1: echt.
0: Maar daar zat je al lang bij die platenmaatschappij,
1: ja, 5 jaar.
0: Ja.
1: Maar we waren ook wel een beetje aan het zoeken van... ja, waar moet Rutger van Barneveld heen? Ik zat er zelf ook niet echt lekker in de laatste anderhalf jaar.
0: Ja.
1: En toen zeiden we eigenlijk alle twee tegen elkaar... weet je, als we dit niet doen, dan kunnen we er beter mee stoppen. En dan ga ik dit wel doen. En dan kunnen jullie door met de rest van de carrières die je daar hebt.
0: Ja.
1: En dan hoeven we ons niet aan elkaar te ergeren.
0: Ja. Maar hoe doe je dat dan? Ga je dan een andere platenmaatschappij zoeken? Hoe moet ik dat zien?
1: Ik heb het zelf gedaan.
0: Je hebt gewoon van Barneveld.
1: Ik heb, mensen achter me gezocht. En, Rutger van Barneveld Music moest gestart worden.
0: Ja.
1: Helemaal geen ambitie om daar verder iets mee te doen.
0: Ja.
1: Maar ik moest natuurlijk iets hebben om het op uit te brengen.
0: Ja.
1: En,
0: zo geschreven.
1: Dus toen, ja, toen ontplofte het.
2: Heb je ze nog wel gesproken daarna?
1: Zeker. Ja. Ik moet dadelijk, sterker nog, dadelijk treed ik op bij Robbie ook.
2: Ja.
1: En nee, de contacten zijn gewoon supergoed. Kijk, op dat moment
2: dat is ook zo.
1: Wisten ze het niet. Ja, weet je, kun je ze dat kwalijk nemen? Nee. Want niemand, ik denk dat als iedereen van tevoren wist wat een hit was, dat geldt voor jou, voor mij. Ja.
2: Maar het is een dubbeltje op zijn kant, hè. Hij staat of de goede kant op en de andere kant op.
1: Ja,
2: en,
1: zeker.
2: En 99 keer slaat hij de andere kant op. En één keer, ja, dan slaat hij de goede kant op nu. Mm-hmm.
1: Ja, en nu was het dit. En dan had ik met Helena, was het natuurlijk ook eigen beheer.
0: Ja, ja. Oh ja, dat is waar.
1: Ja,
0: die heb je misschien ook moet je alleen maar.
1: Die heb ik ook nog. En dit is dan mijn.
0: Maar als je nu een optreden doet en je ziet beide nummers, gaan ze dan op allebei los?
1: Allebei.
0: Ja, net zo erg? Of zie je, merk je toch dat
1: voelen
0: zo vanaf
1: nu? Ja, ik merk wel verschil dat dit natuurlijk nu meer een hype is dan Helena.
0: Ja.
1: Maar het wordt wel, kijk, ik zet Helena nu midden in mijn set.
0: Ja.
1: Vind ik wel lekker.
0: Ja,
1: dat het eindelijk een keer kan in plek van beginnen al 5 jaar lang met die plaat.
2: Je opent nu ook met...
1: Ik open nu met Zwoele Zomernachten.
2: En daar sluit je ook mee.
1: En daar sluit ik ook mee af.
2: En dan in het midden zit Helena. Ja. En daartussen Zwoele Zomernachten en Helena zit nog Zwoele Zomernachten.
1: Er zit Nieke Zwoele Zomernachten op, ja. Nee, gisteravond voor de eerste keer niet gedaan. Omdat ik, weet je, ik snap de mensen heel goed.
0: Ja.
1: Maar ik vind ook de klant, die moet je ook een beetje tevreden houden.
0: Ja. Dat is wel makkelijk.
2: Je hebt ook nog Malle Pietje natuurlijk.
1: Ja, nou ja, die zing ik ook nog steeds. En vinden mensen ook heel leuk. Maar mijn oude hit Was Het Een Droom, die zie ik ook steeds meer viral voorbij. Toen was ik 12.
0: Ja.
1: Met mijn ongemakkelijke houding en zo.
0: Wist ook Wes niet uit. Hè? Want Wes, volgens mij had je van de week een post op je Instagram dat je, omdat ik zo van je hou, is dat?
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: 10 miljoen keer?
1: 10 miljoen.
3: Ja, het is eigenlijk goud, ja. Maar ja, wanneer je dat krijgt, dat weet je niet. Maar ik hou het zelf natuurlijk wel bij. En het is ook, weet je, mensen vergeten ook dat ik natuurlijk ook in de periode kom vanuit de cd-verkoop en de singles. En die plaat is natuurlijk al vanuit, 2012 dacht ik, zoiets. Dus je bent 14 jaar later. En dat je dan eerst al op cd heel veel hebt mogen verkopen. En dan nu, de laatste jaren met het Spotify, dat het dan toch nog een bepaalde tweede leven gaat leiden.
0: Ja.
3: En inderdaad, als je dan op TikTok dat was toevallig dan in een voetbalkleedkamer. En dat ik echt allemaal filmpjes krijg. En dan breken ze de tent af. En dat is fantastisch. Ja, als je dat als artiest doe je dat daarvoor.
2: Maar eventjes terug naar die cd-periode. Hoeveel cd's heb je wel niet verkocht?
3: Ja, heel veel cd's, ja. Ik kan nog heel goed herinneren, in 2010, in de Popstars-periode, hadden we de singleverkoop.
2: Ja.
3: En dan was het toen die tijd ook 20.000 singeltjes had verkocht. Dan had je goud.
1: Bizar.
3: Maar singeltjes.
0: Bizar,
3: dus de mensen moesten echt naar de winkel om een singeltje te kopen voor $3,95 of $4,95.
0: Nee, die waren $6,95.
3: Of zoiets. Ik weet het niet precies meer, maar dan ging je van die instores houden.
0: Ja,
3: ik weet nog in de periode ook nog heel veel met Gerard Joling toen tijd. De instores gedaan. Ja, dat was fantastisch. Fantastisch. Hele mooie tijd. Hele andere tijd natuurlijk. Want nu met dat Spotify is een druk op de knop en je hoort het liedje al. Hè?
0: Ja.
3: En met de social media is het natuurlijk enorm. Nou, je ziet het, hè, zo'n plaat van Rut nu. Dat social media, dat is zo belangrijk. En ja, hij zet een poster op dat die tent natuurlijk helemaal losgaat. En ja, de rest is geschiedenis.
0: Hoe is het met die sound die jij dan? Ben jij ook dan nog steeds zoekende na zoveel jaar? Of zeg je van, nou nee, ik ga toch wel door op... Nou, omdat ik zo van jou is natuurlijk heel wat anders dan wat je nu hebt
3: uitgebracht. Ja, klopt. Kijk, de mensen kennen mij van omdat ik zo van jou ga dan. Dat, die twee
0: maar
3: liedjes.
0: Maar omdat zo van jou was eigenlijk van Gordon ook, hè, natuurlijk.
3: Het is van Gordon.
0: Toch? Ja.
3: Ga dan precies
0: het is eigenlijk van Celine Dion natuurlijk.
3: Ja. Maar ik heb het in principe groter gemaakt in de cafés en kroeg, omdat er toch een bepaalde beat achter zit.
0: Juist.
3: Normaal gesproken was het wat rustiger.
0: Ballet,
3: ik heb het dan van, nou, rustig. En ineens komt dat zomer, dat zomerse klankengehalte komt naar voren.
0: Ja.
3: Dat was een beetje mijn kenmerk toen die tijd. Ik heb toen ik pas vanuit Popstars overstapte naar Berk, had ik ook wijd weg. Hey, jij, hoe heet je? Waarom dans je niet met mij? En dat soort
0: die vond ik ook heel leuk, ja.
3: Ja, dat waren allemaal hele goede liedjes.
0: Ja, zeker, ja.
3: Ook Waarom steeds. Dans je niet met mij is ook 16,5 miljoen keer gestreamd, weet je. Terwijl dat eigenlijk toen al op single al vrijwel toen die tijd ging. Ja, daar ben ik heel erg trots op. Alleen ben ik nu zoekende. Ik ben wel een paar singles zeker wel zoekende geweest. Omdat je ook steeds mee wilt gaan met de sound wat op dat moment dan is. Hè? Want ik zeg altijd maar, het is een beetje zo'n Amsterdam soundje. Of de Guido en Mike Peterson en Menno en al die jongens. Het is allemaal dezelfde banger hoe het opkomt. En dan dat heb ik met In het Hart van, heb ik dat mogen doen.
0: Uh-huh.
3: En dan denk ik toch bij mezelf van, ik ben er enorm trots op. Buiten dat, alleen dan denk ik van, nee, ik moet gewoon weer terug naar de basis. En mijn nieuwe single, dat is toch wel weer
0: niet
3: weer
0: zo bij
3: naar
0: mij.
3: De basis. Niet zo bij mij, is dan over bij Welen van de Heide opgenomen, waar ik vroeger mijn album heb mogen opnemen.
0: Ja.
3: En hij belde me op, hij zegt, ik denk dat ik wel iets voor je heb. Nou ja, en eigenlijk ook de rest is ook geschiedenis.
2: Man, dan moet je ook maar de mazzel hebben dat hij jou belt natuurlijk. Hè?
3: Ja.
2: Dat hij denkt, van dat is echt iets voor Wesley. Dan ben je een tijdje ben je er al weg. Ja. En dan uiteindelijk komt je toch weer bij je terug.
3: Hij heeft me natuurlijk wel al die tijd wel nog steeds gevolgd. En hij zegt wel van, ja, je bent een beetje vliegende kiep aan het worden. Je bent met alles bezig, behalve met de route wat je normaal altijd gedaan hebt. En waarom doe je dat? Dus ja. Dan ben je blij dat iemand je zo belt en dan zegt van, nou, volgens mij heb ik wel een plaatje die bij jou past.
2: Maar het is ook moeilijk om tussen al het artiestengeweld tegenwoordig, nou ja, artiesten vaak ook tussen aanhalingstekens, dat iedereen tegenwoordig maar gaat zingen. En voor je het weet heb je een hit ook.
3: Ja, en dat is wel een beetje, kijk, ik geef ze allemaal geen ongelijk. Kijk, je ziet ook heel veel artiesten die nu ook jong zijn, hè, 17, 18, 19, 20, noem ze allemaal op.
0: Ja.
3: Ja, die jongens die komen in principe echt gewoon net kijken. Ze hebben nog helemaal niks. Ze komen met één singeltje. Nou, qua gages, laten we heel eerlijk zijn, in het land is het natuurlijk voor de cafés is het gewoon heel erg
0: betaalbaar.
3: Aantrekkelijk, betaalbaar.
0: Ja.
3: Nou, die jongens zingen natuurlijk alle hits wat op
0: wat jullie ook doen.
3: Nu,
2: wat het publiek wil.
3: Is. Ja, wat het publiek wil. Zwoele zomernachten, dat wordt gewoon huppatee, die gaat ook
0: terug in de tijd.
3: Nou, dat gaan al die jongens zingen. Nou, en zo'n kroegeigenaar denkt dan van, nou ja, dat kunnen we betalen, die 300, 400, 500 euro. En zo'n jongen die gaat meters maken en dat doet nu, ja, het schiet de grond uit.
0: Ja.
3: En ik geef ze geen ongelijk, want ja, waarom niet? Het heeft ook niet meer echt te maken van. Laten we heel eerlijk zijn, vroeger in de periode met de Marco Bassato's en de Vrogers en noem maar op, had je misschien pak een beet 15, 20 A-artiesten.
0: Ja.
3: Waar het echt allemaal om draaide.
0: Als je dat al redde.
3: Maar dan, die hadden niet zoveel jongens die aan het zingen waren.
0: Nee, je concurrentie is nu veel groter.
3: Normaal, in elke stad heb je er denk ik wel 50 lopen.
0: Maar er zijn ook wel tegenwoordig veel meer evenementen en plekken waar ze ook artiesten uitnodigen. Tuurlijk. Dat was natuurlijk ook toen minder.
3: Zeker.
0: Want Vroeger is natuurlijk zijn eigen café begonnen. Ja. Tenminste, bij zijn vader dan natuurlijk. Maar
3: ik vind het altijd wel mooi als zo'n jongen komt kijken. En dit vond ik helemaal een mooi verhaal. Want wij hebben het ook over gehad. Hij heeft zijn eigen podcast.
0: Wat een leuk idee.
3: De podcast. En toen was ik toen uitgenodigd. En toen hadden we het er ook over. Ik zou terug naar mijn roots gaan. Hij zegt, ja, ik heb een plaat. En daar sta ik achter. Nou,
0: dat is deze.
3: In principe wat je nu allemaal vertelt. Ja. En ik was zo benieuwd. Nou, dan komt hij aan. Pas, boom. Hatsje, daar is die.
0: Maar blijft dit nu wel... Want ik heb het lastigste is natuurlijk om na zo'n hit als dit... Ja, dan denk je nog even, nee, je zit nog midden in deze hit. Maar
1: natuurlijk ben ik wel na aan het denken.
0: Ja.
1: Dat doe je dan altijd. Maar nu probeer ik het iets langs me neer te leggen, omdat dit nog wel...
0: Dit gaat nog wel sowieso een paar weken mee. Ja.
3: Tot september.
0: Maar de komende 30 jaar kun je mee optreden.
3: Ik denk dat jij de komende jaar... 10 maanden.
0: Dit nummer zingt.
3: Hoeft ook geen nieuwe single uit te brengen. Jij blijft zo lang in die top staan. Dat heb ook,
2: Marco.
3: Jij lacht niet van mijn gezicht. Marco Schuitmaker. Hoe lang heeft dat geduurd?
0: Ja, hij staat bijna een jaar, geloof ik.
2: Staat er nog in volgens.
3: Maar voordat hij weer in de plaat kwam. Want dan ga je overkillen. En laten we eerlijk zijn. Je hebt de knijter.
0: Zonder als je dat nu alweer nieuw uitbrengt.
1: Ja, maar ik denk niet dat we moeten bedenken van je moet hier overheen. Want ik denk dat dat heel lastig is.
0: Nee, maar dat moet je ook niet bedenken. Dat moet je overkomen.
1: Over Helena heen. Komende heb ik wel eens gehad.
0: Ja, dat zei je, dat je dat hier ook nog hebt gezien.
2: Nou, Naomi luistert mee, hè?
1: Ik zeg, dat zal mij nooit meer lukken,
2: Je
1: ziet het nog groter, weet je. Dus dit had je ook niet overzien. En ik denk dat je gewoon lekker platen moet maken waar je achter staat.
2: Nou, dat is het ook. Wordt de druk uiteindelijk niet hoog, min of meer vanaf de buitenkant? Want Nederland is zo'n klein, raar landje wat dat betreft. Ja. Die beginnen nu al, dat wij het er ook al over hebben.
1: Ik vind het vooral spannend, zeg maar, dat ongrijpbare waar we eerst wel grip op hadden, zeg maar. Daar heb ik nu geen grip op. Dat vind ik best spannend.
2: Dat hoort bij die status, hè?
1: Ja.
2: Dat is ook wat een Yves Berends overkomt. En wat René Vroger en Borsato vroeger is overkomen natuurlijk. Dus misschien moet je een podcast met die jongens er zelf ook gaan maken. Van, en nu dan, weet je wel, hoe moet ik nu omgaan met een hit? Is dat niet een leuke titel? Ja. Dat is een leuke titel voor een podcast. Omgaan met een hit.
3: Ja, ik denk zelf...
2: Het is niet niks.
3: Nee, dat klopt. Maar ik denk
2: dat je zelf ook niet...
0: Oh, dat is wel goed. Je bent ook wel snel over... Wij zijn zelfs hele middag op het strand gezeten.
1: Ja.
0: Ja, mensen maar wij zeiden, wat doe je met hem? Ze hebben er ruzie voor over gehad thuis.
3: Ik denk niet dat je er echt mee om... Wat je zegt, het gaat vanzelf allemaal. En
2: dat moet
3: heel eerlijk zijn... Het is wel een jongen ook die gewoon met beide voeten op de grond staat.
0: Ja, maar die gun je het ook.
3: Typetjes erbij die dat niet zijn. Ja. Dat zie je bij hem toch sowieso. Ja.
0: Noem eens wat namen. Ik vind het wel leuk om dan...
3: Doe normaal.
0: Wil jij jouw nummers even gaan zingen?
3: Ja, heel graag.
0: Ja, wil je er nog iets over vertellen?
3: Ik zingen,
0: Over niet zo...
1: Ja, lekker zingen, man.
0: Wes, hallo. Wil je nog iets erover vertellen? Of zeg je van, nou nee, ik ga hem gewoon doen?
3: Heel graag. Wat ik al zei, het is natuurlijk ontstaan door Welen van der Heijden weer. Dus terug naar mijn oude roots. En ik denk dat het lekker in het gehoor ligt bij de mensen.
0: Ja, dat weet ik wel zeker,
3: denk ik.
0: Ja.
3: Dus, en ik ben er enorm trots op. Het is nu 1,5-2 weken uit.
0: Hoe doet hij het?
3: Hij doet het goed.
0: Ja?
3: Ja.
0: Top.
3: kunnen natuurlijk niet overtreffen.
0: Nou ja, maar goed. Ja, weet je,
3: normaal gesproken in het land en doen. En ook tijdens de optredens. Ja, en dat vind ik zeker belangrijk. Dat het gewoon echt...
1: dat is het belangrijkste voor ons.
3: Losgaat.
2: Dat is natuurlijk wel zo'n dingetje. Hè? Nu in heel Nederland gaat... wat ik al zei, het is een klein land. Dus heel Nederland loopt nu achter Rutger van Barneveld aan. Dan kan je wel het gevoel hebben van... ja, nu zit er eventjes geen ruimte voor mij.
3: Ja, maar ben je... Ik zeg je heel eerlijk, ik ben nooit echt bezig geweest... of nu nog steeds niet van... ja, je moet een nummer 1 hit scoren. Weet je? Dat blijft heel moeilijk. En normaal zouden we dat ook denken als Rutger toen achter Cheerio, weet je. En je ziet het, hij gaat er ook overheen.
1: Nou, mensen zeiden tegen mij ook van, ja, het is een goed liedje, maar ja, je hebt Cheerio.
3: Ja.
1: Ik zeg, nou ja, weet je, jammer dan. Ja.
2: Des te mooier dat je het tegendeel bereist.
1: En dan gebeurt het ook. Dus het kan met iedereen gebeuren. Weet je? En waarom geen 2-3 hits bij elkaar in het land.
2: Wesley, ga hem zingen. Ja. Dan sta je volgende
0: ik heb
2: week
0: nog even, voordat Wesley begint, nog even wat leuk nieuws voor jou. Ik heb het net van je plugger, van Joske, gehoord. Ja. Je staat in de top 50 van 538, Serp 3.
1: Oh, lekker.
2: Zo.
0: En de nummer Zwoele Zomernacht is hoeveel keer gestreamd op dit moment, denk je? Dik 5 miljoen keer.
1: Nee.
0: Ja.
4: Nummer 1.
2: Of niet?
0: Nee, nummer 1 weten we nog niet. Top 40 weten we pas om... Ja, wij weten het, we mogen het nog niet zeggen.
2: Dus, maar om 4 uur gaat die lijst eruit. Ja. Dus iets voor 6 en dan weet je waar je nou eigenlijk komt. Ja. Wie staat er eigenlijk op 1, 2 en 3?
0: Nou, Cheerio staat op 2 van Justin en Wild. Ja. In de top 40 bedoel je, hè?
2: Ja, ja.
0: Nou, 1 is natuurlijk Die van Shakira met Burna Boy. Nee,
1: ja.
0: Burna Boy. En op 3 weet ik eigenlijk niet. Jij staat op 12?
1: Ik sta op 12.
0: Die gaat naar, weten we niet. Weten we wel, maar mogen we niet zeggen.
1: Nee.
0: Nou goed, oké. Okay. Nou, Wesley Klein staat voor ons klaar. Ik vind het een heerlijke plaat. En daarom staat hij hier ook. En ook omdat het gewoon een lieve jongen is. En die het ook gunt. Ja, toch? Ja, goed zo. Wesley Klein is hier met Niet Zo Bij Mij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De meeste stapelwolken lossen op en er volgt een zonnige avond met een aangename temperatuur. Komende nacht daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden en neemt de bewolking vanuit het westen toe. En uit dikkere bewolking kan er her en der een spatje lichte regen of motregen vallen. Na morgenochtend beginnen we wat druilerig aan de dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Maar de meeste bewolking en regen maakt in de loop van de middag plaats voor meer zonneschijn. En dan wordt het ook warm met temperaturen tussen de 20 en 24 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ja, nog steeds Rutger van Barneveld en Wesley Kleins hebben allebei hier de tent afgebroken met hun nieuwe single. En het zijn eigenlijk allebei ontzettend goede liedjes. Ja, dat vind ik ook. Dat vinden jullie van elkaars nummer ook. Ja, je gaat natuurlijk niet zeggen dat het niks is. Maar ja, weet je, kijk, het is jullie zijn wel eerlijk volgens mij.
2: Ik ben altijd eerlijk.
1: Ja,
2: hij is ook altijd eerlijk. Ja. Dus we zitten ook wel eens op een stoel met een bolletje als we dan in Turkije zijn met een artiestenreis.
1: Oh, ja,
2: ook
1: gewoon
2: over dingen. Ja. Van wat is wel leuk, wat is niet leuk. Maar ik vind ook wel dat je dat mag zeggen, toch?
1: Ja, maar wij hebben
2: alle twee gesteld met waar willen we naartoe met de muziek? Want ik bedoel, we zagen allebei ook wel dat wij niet in de beste fases van onze carrière zaten. Nee. En omdat er heel veel was... En ja, op een gegeven moment merk je dat ook aan je boekingen. Want zo eerlijk is het gewoon.
1: Ja.
2: En dat is wel mijn eten. Dus er moest wel degelijk iets gebeuren. Ja. En daar hoorde dan voor mij een afscheid van mijn platenlabel bij.
1: Heb je nou ook wel eens dat je dan voorheen... Hè, want ik bedoel, Arnoud zei het net ook al. Wesley komt hier ook al jaren over de vloer. Jij eigenlijk ook vanaf het begin van je carrière. Dan heb je misschien ook wel dat je in die tijd... dat je nog niet echt dat succes had wat je nu hebt... wel eens ergens naar binnen wilde waar ze je niet wilden hebben. Nu zeggen ze ineens van... Hey Rutger, leuk, kom maar eens langs.
2: Zeker.
1: Doe je dat dan wel? Of?
2: Nee.
1: Nee, dat dacht ik.
3: Nou, maar dat houdt hem ook wel sterk. Weet je?
1: Dat vind ik wel knap van jou.
2: Ook mensen die tegen mij altijd hebben gezegd... jij komt er niet. Ik denk dat dit een hele dikke middelvinger voor iedereen is... die dacht, het kan niet. Voor iedereen kan het. En laat elkaar gewoon is fucking in zijn waarde, man.
1: Ja.
2: En laat iedereen lekker doen wat hij wil doen. En
4: dat was eigenlijk de opzet van dat programma. Ik geloof in mij.
2: Natuurlijk, wij zijn daar wel neergezet.
4: Dat was eerst bij Omroep Gelderland.
1: Als een stelletje debielen daar.
4: Nee, maar eerst hadden we bij Omroep Gelderland.
2: Ja.
4: Met wel de goede titel, Ik geloof in mij.
2: Dat was documentaire-achtig gericht.
4: Ja.
2: Kijk, ik snap wel dat ze iets anders moesten. Want wij konden in coronatijd natuurlijk niet laten zien dat wij gingen zingen.
1: Nee.
2: Dat was tegen alle regels.
1: Ja. Nee, man, dat is mijn zus belt.
4: Ja. Dat is Omroep Gelderland.
2: Maar, het is gewoon zo dat weet je, dus... Ze moesten gewoon iets. Kijk, en toen werden we wel in die hoek gedreven natuurlijk. Maar ergens is dat misschien ook wel weer mijn kracht geweest... dat ik ook daar gewoon mezelf ben gebleven. Want ik was niet in een gouden wieg geboren. Dus ik moest gewoon wel hard werken. En lukt dan alles? Nee, tuurlijk lukt niet alles. Nu nog niet.
4: Ja.
2: Laat dat maar zien.
4: Vind je het dan jammer, erg? Ik weet niet of dat het goede woord is. Maar dat nu toch steeds weer aan gerefereerd wordt. Ik bedoel, ieder tv-item waar jij nu in voorbij komt... krijg je toch weer die beelden uit. Ik geloof in mij te zien. In de beroemde scène dat je uit de auto, weet je wel... met je toenmalige vriendin en zo, dat soort dingetjes. Of zeg je, nee, ik ben dat gewoon.
2: Nee, dat is toch wie ik ben. Ja. Waarom zou ik me daarvoor schamen? Als ik me daarvoor zou schamen, dan had ik het überhaupt niet mee moeten doen.
4: Nee.
2: Ik ben denk ik het meest mezelf geweest in die serie. En mijn opa en oma ook.
4: Ja.
2: En ik denk dat ik daar vooral heel trots op moet zijn.
4: Ja.
2: En ik denk dat iedereen dat moet zijn. Weet je, een mooiere versie van jezelf kun je niet zijn.
4: Wat vinden opa en oma eigenlijk?
2: Ja, die vinden het wel heel spannend.
4: Ja,
2: mijn opa is super trots.
4: Ja.
2: Mijn opa is super trots. En die zei van de week, vond ik heel lief... Nou ja, als je een auto kan kopen en een huis kan kopen... is het voor opa goed. En dan denk ik,
1: zo is het wel natuurlijk. Hebt,
2: dan doet me
1: dat dat snap ik. Ja.
4: Want eigenlijk
2: je beseft eigenlijk niet wat je zegt. Want het is nu meer mogelijk dan misschien daarvoor.
4: Ja.
2: Maar weet je, het is... Ze beseffen ook niet wat er gebeurt, denk ik.
4: Ga je opa en oma mee laten delen in het grote succes?
2: Tuurlijk.
4: Voor zover
2: ze zijn
4: dat niet deed,
2: altijd
4: natuurlijk.
2: Voor mij geweest.
4: Ja.
2: En het is het minste wat ik terug kan doen.
4: Ja, ja, mooi.
2: Doet je wat, hè? Ja,
1: maar dat snap ik. Zelfs mij doet het wat. Ik ken je opa en oma niet eens.
2: Ja,
4: jawel.
1: Ja.
4: Ja, we weten waar je vandaan komt, weet je. En je weet ook zelf waar je vandaan komt. En wie weet waar het nog helemaal heen gaat.
3: Ja, maar heb jij dan ook niet zoiets... Dat lijkt mij dan echt heerlijk. Als je dan zo'n hit scoort, hè, je hebt hem. Dat je dan denkt van de mensen die inderdaad niet
1: over die
3: in jou hebben geloofd. Weet je, die hebben niet in jou geloofd.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Periodes dat je niet uit wordt genodigd en dat soort dingen. Mm-hmm. En wat je zegt van, nu komen ze natuurlijk allemaal van, kom maar.
1: Ja, tuurlijk. Nu ben je overal welkom.
3: De hitkanon die komt bij mij binnen.
1: Ja. Ja.
3: Heb jij dan niet zoiets van, weet je wat? Ik ben al jaren bezig en jullie hebben me nooit uitgenodigd. Weet je wat? Jullie kijken maar eventjes. Ik ga niet naar jullie toe.
1: Ja.
2: Weet je, natuurlijk. Dat doe ik ook niet. Ik ga er niet zeker niet naartoe.
3: Snap je wat ik bedoel?
2: Ik snap
3: zeker. Dat je meegenomen wordt en dat je wel je ding moet. Want je bent succesvol. Je gaat door het hele land heen. Maar
1: het gebeurt ook andersom hier, hè? Ik bedoel, er zijn artiesten hier geweest. Arnoud en ik zeggen dat bijna elke week. Maar mensen die echt, die wij dan een kans gunnen, weet je, om hier te komen. Ik bedoel, dat weten jullie zelf ook. Waar ben je nog een uur welkom in een studio dat je lekker kan praten?
2: Nergens, waar je ook nog kan
1: optreden in een knappe studio. Want laten we eerlijk zijn, dat is het wel hier gewoon.
4: Ja.
1: En dat ze dan niet meer komen als ze een hit hebben, weet je wel? Ja, dat, zeggen ze, dat, oh, Omroep Flevoland, nee, dat doen we nu niet meer.
4: De agenda zit zo vol.
3: Ja, nee, maar als je dat dan toch doet, weet je, dan denk ik bij mezelf, waar ben je nou mee bezig? Je bent toch...
1: Maar je moet ze de kost geven, Wesley. En dan zien we ze later op de dag wel bij 538 of ergens anders, weet je wel?
4: Ja. Maar merk je dat nu al? Dat in één keer mensen met jou contact gaan maken en dat je zegt van, wat moet jij van mij? Want iedereen wil nu wat van jou.
2: De eerste zin is bij mij, als er iemand zegt, hey vriend... Dan krijg ik jeuk.
3: Ja.
2: Dan hebben ze of iets nodig, ja, of ze willen iets. Ik, dat, beetje, dat, ik zoek mijn eigen vrienden.
3: Dat zijn jouw nagels. De volgende keer stuurde ze ook niet zeggen, hey vriend. Jawel. Hey,
4: hij bedoelde jou ook, hè, Wesley?
2: Jou ken ik al jaren. Dus dan weet je, dan zeg je, hey vriend.
4: Dan kom je snel nagels tekort zometeen, hoor.
2: Ja, nou ja, weet je, ik erger mijn eigen elke dag aan groen en geel... aan mensen die nu in één keer zeggen van... ah, kom je dit doen, of kom je even dat doen, of kom je even... Kijk, mensen die mij hiervoor niet kennen, die kunnen ook niks zeggen, weet je. Die kan ik ook niet op aankijken. Ja, ja, ja.
4: Hey, en dan thuis, en met Naomi, je zit 's avonds op de bank...
1: Als je dat nog kan doen trouwens.
4: Ja, nou ja, je bent veel weg.
2: Nou ja, we hebben elkaar echt de laatste 2 weken gewoon heel weinig gezien.
1: Wil je een foto zien even van
2: haar? Maar ik vind dat ook wel verdrietig.
4: Ja?
2: Ja, ik zie ook wel dat het haar wat doet... Ja. We zijn natuurlijk in één keer uit Malaga gekomen... waar we 4 dagen echt constant
1: helemaal voor elkaar
2: waren. En ja. Dat is dus gewoon de laatste keer.
4: Mm-hmm.
2: Want voorlopig is dat niet.
4: Nee.
2: Kun je geen 4 dagen meer samen zijn. Nee. En natuurlijk, ze accepteert het, want ze weet met wie ze getrouwd is. En
4: dus ze weet ook wat je ervoor doet, gedaan. Hè?
2: Tuurlijk. Ja. En, ja.
1: Ze zit zelf ook in die wereld natuurlijk. Hè?
2: Zeker. Kijk, ze maakt social media van heel veel artiesten. En dat doet ze fantastisch. En ik ben ook heel blij dat ze daarin onafhankelijk van mij is. En dat moet ze ook blijven. Maar ik snap ook dat het voor haar moeilijk is dat ik nu in één keer...
4: Ja, je wordt nu publiek bezit.
2: Elke dag maar weg.
3: Het is ook deze periode, weet je. Laten we eerlijk zijn. Misschien, je moet ook denken, denk ik dan... Kijk, ik heb het meegemaakt in 2010.
2: Ook.
3: We hebben ook een jaar of 2 jaar lang was knallen. En dan ben je altijd weg. Want inderdaad, radio, tv. Iedereen wil wat van je hebben. Maar je kan altijd zeggen, en vooral nu, omdat je ook echt alles... Tenminste, alles je doet nu zelf... op je eigen label, dan denk ik toch van... je moet al ook af en toe kunnen zeggen van... nou, pas op de plaats, jongens, ik vind het allemaal leuk geweest. Even die 3 maanden, ik heb echt keihard gewerkt. Ja. En ik wil ook even een paar dagen even met mijn vrouwtje eventjes...
2: Tuurlijk, ik ga in oktober gewoon... wij zouden eigenlijk in oktober een weekje... daar hebben we nu 2 weken van gemaakt.
3: Nou, hier, heerlijk.
2: Dus dat doe ik wel.
3: Nou, lekker.
2: En tuurlijk, en ik heb mijn vakantie voor volgend jaar ook al gepland. Want weet je,
1: anders loopt het alleen maar vol met boekingen... en dan heb je gewoon helemaal geen ruimte
4: maak
1: meer.
4: Daar gewoon een maand van of zo, zou ik zeggen, weet je.
3: Ja.
4: Je hoort het bij zoveel mensen die dit ook is overkomen... Ja. Dat ze er op een gegeven moment afliggen.
3: Ja.
4: Dan denken ze ook van, ja, ik moet nu harken. Ja, ik... Laten we het even zo noemen. Maar dan op een gegeven moment of je stem geeft het op... of je lichaam geeft het op.
3: Ja,
4: of het hele lichaam geeft het op.
3: Kijk, de een is de ander niet. Alleen, ik zeg heel eerlijk, ik zie wel eens af en toe agendas voorbij komen. Dat, ook met Justin toevallig. En dan denk ik, 35 optredens in een maand. Kijk, ik heb het... Oké, in 2010, 2011, 12 heb ik ook 350 boekingen per jaar gedaan. Maar als ik er nu aan moet denken, zeg ik je heel eerlijk... Kijk, natuurlijk, we zijn allemaal blij dat we druk zijn en dat we het mogen doen. Maar 35...
4: Kan je dan je optreden nog goed doen?
3: Nou, ik denk van niet. Je kan nooit de 100% meer geven... Maar de een is de ander niet, hè? De een is ook wat jonger dan de ander. De stembanden, als ik kijk naar Pasco Redekker bijvoorbeeld... Geef dat bijvoorbeeld. Dat is niet normaal, want die jongen, die kan gewoon... Nou, het is echt onmenselijk.
2: Dagenlang.
4: Topvoetballers kunnen 1 wedstrijd heel goed spelen... maar als ze er 2 op een dag moeten spelen, moet je verdelen.
3: Ja, maar daarvoor denk ik dat de rust uiteindelijk ook wel heel belangrijk voor je is.
2: Ik heb eigenlijk altijd hetzelfde gezegd als jou. Van, 35 optredens, dat ga ik nooit doen. Doe dat deze maand 43.
3: Ja.
2: Maar die adrenaline, daar kun je zoveel op. Dat is
3: maar...
2: Weet je, ik heb altijd gedacht, daar red ik niet. Ik bedoel, ik ben vrij stevig.
3: Nee, ik ben absoluut niet
1: sportief.
2: Ik dacht echt...
1: Je bent wel afgevallen, heb ik het gevoel.
2: Ja, ik ben, wel,
1: ja,
2: ben er wel mee bezig. Want het zal wel moeten, want anders hou ik het helemaal niet vol.
1: Nee.
2: Maar ik dacht echt, dat ga ik nooit volhouden.
1: Nee.
2: Maar je adrenaline, je kick, als die mensen het meezingen... Kijk, volgende maand doe ik er 68, hè.
3: Ja, maar kijk...
1: 68 in een maand,
3: maar
1: jezus.
3: Eigenlijk vind ik...
4: 116 maar, €7.000, jongens, goeie.
2: Nou, zo
4: was ik nog
2: niet.
3: Eigenlijk vind ik dat als je dan toch met een artiest bezig bent, met een team... Hè, want het is in principe, de platen, dat doe je nu zelf... Maar met een team, dat heb ik ook altijd gezegd. Je moet ook wel waken, vind ik.
2: Mm-hmm.
3: Want
2: doe
3: kijk, nu, het gaat allemaal vanzelf. Het gaat, huppatee, je hebt er zin in en doen. Totdat het een keer in je brein zegt van... Ja, dat je inderdaad zo'n burn-out krijgt.
4: Mm-hmm.
3: Kijk, gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar Het kan, hè. En dat je er dan in één keer een half jaar uit ligt.
1: Ja, en probeer het dan maar weer. Dan moet je weer opnieuw gaan bouwen, hè. Dus je kan beter ervan
3: maken. En het is fantastisch succes. En daar tekent iedereen voor.
1: Ja.
3: Want dat zeg ik heel eerlijk. Je bent een artiest. Je wil wat. Tuurlijk, je bent met iets bezig. En je wil allemaal dat bereiken. Dat vinden we allemaal fantastisch. Maar je moet wel waken voor je gezondheid. En voor je
4: als je
3: rust.
4: Aangekondigd wordt, Rutger, nu bij een van die 108 optredens te komen.
1: Ja, gebruik je de intro nog?
2: Ik gebruik, ja.
1: Echt waar?
4: En toch blijven de mensen staan?
2: Dames en heren. En iedereen die anders aangesproken
1: is. Oké, dat had ik ingesproken. Ja.
4: Geüpdate worden. Nee, maar vlak dat je opgaat nu ook. Dan, die zaal die gaat al koken. En die gaat al...
2: Ja, voordat ze mij aankondigen, begint de zaal... Ik wil! Ja. Dat is wel heel bijzonder.
4: Wat gaat er dan door je heen?
2: Ja, ik ben gewoon trots. Weet
1: je even een kort filmpje zien hoe dat gaat?
4: Ja, toch?
1: Nee, wacht even. Dit filmpje heb ik hier. Van, dit is een kort filmpje. Ja, deze.
4: Hoeveel mensen stonden er wel niet? Een paar duizend?
2: 5000.
4: 5000 in een grote feesttent ergens bij het Trek Festival.
2: Ja.
4: Daar hoef je niet zoveel meer aan te doen dan ook. Dat is jouw liedje, dat zij allemaal zingen.
2: Ja, nou ja, dat is dat besefmoment. Maar dat heb ik nu weer, weet je wel. Dat je denkt van, je werkt ergens jarenlang naar uit. En natuurlijk, er zijn heel veel mensen geweest die zeiden van... lukt hem toch nooit en laat hem maar lekker gaan. En
4: ja, daar stond je waarschijnlijk...
2: Kijk dan hoe zielig en kijk dan hoe sneu.
4: Stond je in een feesttent en er stonden 4 man voor je.
2: Ja, en... altijd doorgaan.
4: Ja.
2: Altijd.
4: Heel goed.
1: Jongens, we zitten aan de tijd.
3: Jammer.
1: We zijn begonnen met jouw hit, maar ik zou het wel heel leuk vinden als we daar ook mee afsluiten. Ik weet dat ik je daar misschien een klein beetje mee overdonder. Maar we hebben het van tevoren afgesproken. Je hebt ja gezegd. Dus.
4: Het is zo voorgeproduceerd.
1: Dat was hartstikke leuk. Hey Wesley, wat ga jij nog doen?
3: Ik ben dit weekendje vrij. Want we hebben op de camping...
1: sta je nog steeds op de camping?
3: Allemaal leuke dingen te doen. Dus ik heb een weekendje vrij gehouden. Dat vind ik leuk.
1: Lekker.
3: Mijn zoon is ook mee.
1: Ja, ik weet het.
3: We hebben er zin.
1: Hij is wel goed opgevoed, hè? Lekker. Ja. Ik heb hem net een cadeautje gegeven.
3: Leuk om te horen. Nou,
4: dat is een van de weinigen uit de familie Klein die echt zijn mond een half uur houdt.
3: Ja. Hij duurt nu nog niet zoveel. Wacht over een paar jaar.
4: Alle succes.
1: Wil hij ook zanger worden eigenlijk, of niet?
3: Nou, ik zeg je heel eerlijk, hij kan echt zingen. Dat meen ik echt. Alleen, en mijn dochter ook. Alleen hij heeft nog niet de wil en de durf om
1: op podium te staan.
3: Dus, okay. Maar thuis is hij lekker aan pingelen op achter de piano. Een beetje
4: heel goed. En snel gaat dat, hè?
3: Hij is muzikaal. Hij is eigenlijk echt muzikaal.
4: Die kleine van mij is 8 en die zit nu ook van de noten af. Ja, leuk, binnen 2 weken kunnen ze gewoon hele liedjes al een beetje mee
3: zingen. Hij is alleen maar pingelen wat hij hoort.
2: Het is toch supergoed dat kinderen zo op worden gevoed.
4: Absoluut. De muziek is zo belangrijk. Heel veel succes.
3: Dankjewel.
4: Rutger, wil je ons 1 ding beloven?
2: Ik wil jullie wat beloven.
4: Let je goed op jezelf en op Naomi?
2: Zeker weten, doe ik.
1: Ja, absoluut doen. Goed, jongens, dank jullie wel. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Dan hebben we hier Patricia van Haastrecht. Die zingt ook geweldig trouwens. Ja. Die is hier in de studio en nog een verrassing. Maar daar komen we volgende week mee. Wesley Klein, nogmaals heel erg bedankt. Altijd leuk als je hier bent, jongen. En alle succes met Niet Zo Bij Mij.
4: Dank je wel.
1: En dat succes, ja, weet je, dat gaat maar door voor Rutger van Barneveld. En we vinden het super dat hij hem nog een keer wil doen hier bij ons live on stage. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernacht.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat is nog steeds hetzelfde. En je zegt terecht, als je schade hebt en iemand is daarvoor verantwoordelijk te houden, dus je kunt iemand aanspreken, ja, dan heb je ook recht op die schadevergoeding.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is altijd goed visweer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kat in de boom door de brandweer gered. Dat mag best wel. Het mag best huis en keuken zijn, maar daarvoor stem ik af op een regionale omroep.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
6: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
5: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
7: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
5: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, het is weer de tijd van het jaar. Het geliefde zingen in de zomer op Urk barst weer los. Woensdagavond is de eerste samenzangavond van het seizoen.
2: En bij ons in de studio Jan de Boer, voorzitter van Zingen in de Zomer. En Dubbele Ras, die is er ook bij. Omschreven als regelneef nummer 1 bij het evenement. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Ja, dat is een leuke aankondiging, hè, Dubbele? Ja.
3: Kon slechter.
1: Ja. Dubbele, iets dichter, als je iets dichterbij of de microfoon iets dichterbij je wil trekken, ja, dan kunnen we je goed verstaan.
3: Zo beter?
1: Ja, en ik denk dat mensen nu thuis denken, Dubbele, wat is dat voor een mooie naam?
3: Nou, dat is inderdaad een zeer bijzondere naam. Mijn naam is eigenlijk naar een vernoeming ontstaan vanuit een tweeling, waarbij vroeger eigenlijk iedereen op Urk waar gebruikelijk was om mensen te vernoemen. Waarbij ze op een gegeven moment gezegd hebben van nou, was een tweeling geworden en krijg je van die synoniemen. Kleine Jan, grote Jan, donkere Jan.

0: Ik ben niet gelovig, maar dit heeft natuurlijk met geloof te maken.
1: Nou ja, je hebt allemaal verschillende namen in de Bijbel. En ja, elke naam heeft misschien heeft ook wel een betekenis. Maar zoals elke naam heeft een betekenis. En zo heb je Petrus, betekent bijvoorbeeld rots. En dan gaan allemaal liederen zingen die met een rotsvast geloof hebben. Een vaste rots van ik behoud. Dat zijn allemaal prachtige liederen. Een rots der eeuwen. Daar ga je allemaal, op zo'n avond ga je zulke liederen zingen.
2: Ja.
1: En het koor stelt daar ook de liederen aan vast. Dus dat is echt... En krijgt elke avond krijgt zijn eigen tintje.
2: Wat ik me nog kan herinneren, Jan, dat jij hier vorig jaar ook was. Toen was het de 50ste editie. Nu dus de 51ste editie. Dan heb je de organisatie en zo natuurlijk helemaal in de vingers als je het al zo lang doet.
1: Ja, het is een heel draaiboek. Maar het wordt wel steeds groter, hoor. Want nu, vorig jaar hadden we dan als cadeautje de haven erbij. Nou, dat was dus vorig jaar als proef even één keer. Maar ja, je weet wel wat één keer gebeurt. Dat is, dus nu hebben we deze zomer ook weer 8 keer een scherm op de haven. Dus we hebben geen voetbalveld of voetbalwedstrijd op Brug, maar we gaan bekijken. Nee, we gaan zingen de zomer op Brug op de haven bekijken.
0: Ja, maar wel bekijken. Niet dat er een koor staat uiteindelijk.
1: Nou, op een scherm.
0: Ja, maar dat niet dat koor op...
1: Dat, echt waar, dat is, De kerk is vaak heel warm, dus dat trekt ook weer een andere doelgroep trekt het aan. Mensen die met een bootje in de haven liggen of die met de camper op de of die toevallig een rondje fietsen. Rukkers gaan eigenlijk zelf noezen of uit en zingen de zomer, maar een heel klein groepje. Het zijn toch meer de mensen van buitenaf die dat prachtig mooi vinden. Zo'n grote kerk, zoveel mensen. Dus ja, de groep van de haven is een andere doelgroep als wat we in de kerk hebben.
3: Ja. De laatste jaren merk je al dat eigenlijk de kerk nog vol zit. Hè? Dus dan, ja, je wil graag natuurlijk zoveel mogelijk het evangelie brengen bij die mensen. En mensen kunnen laten meegenieten. Dan hadden we eerst het kerkje aan de zee ook nog open gedaan. Ja, en op een gegeven moment hadden we dit geprobeerd. Ja, dan zie je gewoon een paar honderd mensen gewoon voor een scherm staan en zitten. Mensen komen met de fiets aanrijden, staan er gewoon voor en die zingen gewoon gezellig mee. Ja, dat is denk ik toch een
1: heel bijzonder iets. Heel laadrempelig, want je rijdt met je fiets langs en je denkt, wat hoor ik nou? En je gaat toch, je interesse wordt gewekt, dus je gaat er toch even kijken. En dat is toch de andere doelgroep die gericht naar de kerk gaat.
0: Ja. Dubbele, hoe lang ben je eigenlijk al betrokken bij zingen in de zomer?
3: Ik denk dat nu mijn 5e jaar is. Ooit eens een keer met het idee van, nou, we zullen wel even kijken wat we daar extra kunnen doen. En op een gegeven moment word je gegrepen. En dan, ze noemen het ook wel eens zingen in de zomer vieren. Dus als je eenmaal ermee bezig bent, dan... ik hou van een stukje structuur brengen waar ik kan. Ja, en ik denk dat ik gewoon mijn netwerk open kan zetten. En daarom noemt u me denk ik ook regelneef. Ja, kijk, als we iets moeten doen, dan schakel ik heel snel. En dan kunnen we heel veel dingen voor elkaar krijgen. Dus even bijvoorbeeld de schermen op de avond ook. Ja, het kost best wel veel geld.
2: Mm-hmm.
3: En veel dingen bij zingen in de zomer. Of eigenlijk alles is eigenlijk allemaal Prodeo, allemaal gratis. Iedereen wil graag meewerken. Ja, en als je dan nagaat dat je een aantal bedrijven om je heen hebt en die sponsoren naar mee. En op dat moment heb je gewoon 8 avonden zo'n televisie kunnen regelen op de haven. En dan kost je vanuit jezelf in principe niets. Dan ben ik zeer dankbaar voor alle bedrijven die daaraan mee willen werken.
2: Ja, nou hoor ik Jan net wel zeggen van het is eigenlijk een evenement waar vooral veel mensen van buiten Urk op afkomen. Maar waarom vind je het dan toch zo belangrijk om daar zoveel in te investeren?
3: Omdat ik zie dat het steeds groter wordt. En uiteindelijk, je brengt iets naar de mensen toe. En je ziet eigenlijk dat de kerken continu vol zijn. En daar zit zoveel meer in. We hebben het op een gegeven moment naar digitaal getrokken. Nou, als je, volgens mij, ik weet niet of je helemaal de cijfers, maar volgens mij kan je al zeggen, een van ons filmpjes die zijn miljoenen keren bekeken. En dan zie je dat er zoveel vraag eigenlijk naar is. En ook met dat stukje op de haven dan. Ja, als je dan kijkt dat mensen er naartoe komen, die blijven er staan. En je boort eigenlijk een nieuwe doelgroep aan. Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk, ik zie dat als een zegen.
0: Ja. Hoeveel koren doen er dit jaar mee?
1: Nou, we hebben weer 36 middagen en 8 woensdagavonden. Dus sowieso de woensdagavonden is er sowieso een koor. De eerste keer een koor, het Gene Muiden, dat we graag wil komen. Een prachtig koor, stereo, met een hele goede dirigent. Van het jaar staat Jaap Kramer ervoor. En de rest zijn dan de Urke koren die meewerken. En aan de slotavond het Mannenkoor Halleluja, die sluit deze zomer af. Maar ook enkele middagen hebben we een koor, dus dat...
0: Ja, want de middagen zijn in het kerkje aan de zee en de avonden in de Bethelkerk. Het wordt natuurlijk steeds groter, maar er zijn zoveel kerken op Urk. Er kan nog wel best wel wat aanhaken, denk ik dan.
1: De woensdag is sowieso altijd in de Bethelkerk, omdat is het kleine kerkje gewoon te klein. Maar de maandag en de dinsdag en de donderdag en de vrijdag is het in het knusse kerkje aan de zee. Dan kun je je eigen liederen opgeven, ook op de woensdagmiddag trouwens. Maar ja, die woensdagmiddag noemen wij zeg maar een zingende zomerfeestdag. Wij noemen het altijd, het is Urk op zijn best. Urk ook vaak negatief in het nieuws. Maar zingende zomer wordt gedragen door de hele samenleving. Dat zijn niet alleen dat kleine groepje wat het organiseert. Maar iedereen heeft daar een warm hart voor.
2: Ja.
1: Iedereen werkt er graag aan mee. Wordt er wat voor gevraagd, gaan ze, doen ze ook mee. Dus dat is echt van iets van die Urk.
2: En dubbelen, zie je nou ook echt dat mensen naar Urk toekomen voor dat evenement? Of is het echt toevallig dat ze er zijn, dat ze geluid horen uit een kerk en denken van... Nou,

0: Ik ga maar eens even kijken.
1: Nee. Je ziet echt wel dat mensen een dag nu naar Urk toe komen. Echt voor de middagprogramma mee te maken. De avondprogramma. Dat op een gegeven moment zelfs vorig jaar de gemeente bij ons gekomen is. We hebben een pilot meegedraaid. Die zei van ja, we moeten die auto's, die moeten het oude dorp uit. Want het is veel te druk en de mensen hebben er problemen mee. Toen hebben we een paneldienst gerealiseerd. En die is dit jaar er ook weer. Waarbij gewoon mensen kunnen parkeren op de avondterrein. Met de paneldienst direct naar de Bethelkerk kunnen. En die paneldienst komt weer terug. En die gaat eigenlijk de hele tijd heen en weer rijden.
2: Ja. Dan, maar toch, wat ik hoor jullie zeggen van er wordt ook meegezongen. Maar is daar dan een boekje? Of hoe werkt dat? Of zie je de tekst ergens op een scherm staan?
3: Nou, we hebben sowieso een boekje met een, is voor mij 115 liederen staan erin. Die kun je dus zelf kiezen. Dat is dan de middagen. De avond hebben we dan een vast programma, hebben we een liturgie. Dus dat is een vast programma wat we dan afspelen. En dat volgen we dan gewoon. En iedereen krijgt zo'n liturgie. Maar er staan ook ondertiteling bij de liederen. Dus je kan gewoon meezingen met de liederen die gezongen worden.
0: Nou, vanaf woensdag, dan is het dus weer zover zingen in de zomer. Een aantal weken lang is dat op Urk. Dank jullie wel, Jan de Boer, Dubbele Ras. Ja. En voor het hele programma is er natuurlijk ook een website. Kun je op je gemakje alles nakijken. En dat is zingenindezomer.nl.
4: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, het is bijna weekend, morgen. Aha. En dat betekent dat wij weer een paar tips voor je hebben als je er op uit wil. Nou, in Krachenburg kun je het hele weekend meefeesten tijdens het Wilde Weide Festival. En in Dronten kan dat vanaf morgen bij het Polderfest.
2: Nou, wil je liever iets rustigers doen en ben je een tuinliefhebber, net zoals Oudeke, dan kun je het hele weekend een kijkje nemen in verschillende tuinen tijdens Noordoostpolder in bloei. En dan is er ook nog een jubileum te vieren dit weekend. Zaterdag en zondag, dan kun je namelijk voor de 10e keer uitgebreid genieten van de landschapskunst in onze provincie tijdens het Land Art Weekend.
1: Ja, Martina van Kamp is directeur en curator van Land Art Flevoland. Ze is hier bij ons in de studio. Martina, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, van harte gefeliciteerd met dat jubileum.
3: Ja, dank.
1: Ja. Ja, voor luisteraars die eigenlijk nog nooit kennis hebben gemaakt met Land Art, zou zomaar kunnen, hè?
3: Ja.
1: Wat dus, is het?
3: Het is, ik zeg altijd, het is kunst in het landschap die je het landschap laat ervaren. Als mensen vragen, kan je dat in één zin omschrijven? Het zijn in het geval van Flevoland hele grote kunstwerken die je dus ook echt, waar je in gaat of zelfs op kan of onderdoor. Dus het is ook heel, het is bijna fysieke ervaring. Je wandelt er doorheen, je kan ook, je neemt wat afstand, je kijkt ernaar. En het is, ja, het zijn echt grote kunstwerken die je echt, die je laten nadenken en kijken naar het landschap om je heen.
1: Ja, hebben alle gemeenten eigenlijk in Flevoland een landschapskunstwerk?
3: Ja, is niet in Urk, maar nee, voor de rest alle gemeenten, ja.
2: Ja, en jullie kiezen elk Land Art Weekend één gemeente die dan vervolgens centraal staat. Hè? Ja. Dat is dit jaar Noordoostpolder.
3: Noordoostpolder.
2: Welke landschapskunstwerken heb je daar?
3: Daar hebben wij Pier en Horizon van Paul de Kort. Dat ligt in het water.
2: Bij Krachenburg,
3: in het Zwarte Meer. Ja, bij Krachenburg. En niet heel ver daar vandaan. Deltawerk van Raaf Atelier de Lyon. Dat ligt in het Waterloo Bos.
1: Ja, het is eigenlijk, de menselijke maat is altijd een beetje weg bij die landschapskunstwerken. Is dat het dan wat het dan zo bijzonder maakt ook?
3: Ja, ik denk dat de schaal maakt toch uit bij kunst, merk je heel erg. En het is grappig dat je de menselijke maat noemt. En dan noem ik even een voorbeeld van een ander kunstwerk. Namelijk, dat zien we toevallig net de foto van voorbij komen, Exposure. Dat is heel,
1: de hurkende man noemen
3: we. De hurkende man, de roepende man ook. Hè? Maar dat is, daar herken je heel erg wel een lichaam in. Dus als je daar naartoe loopt en je bent er vlakbij, dan voel je heel erg van, oh, ik ben echt een heel stuk kleiner. Dat is bij andere kunstwerken soms wat anders. Maar wel, het is inderdaad, door die grootschaligheid word je zelf ook wat nietiger, zeg maar. En kom je een beetje in een ander gevoel, in een andere stemming.
2: Heb jij dat ook nog steeds na al die jaren?
3: Ja, heb ik nog steeds. Ja.
2: En niet verveeld?
3: Nee, niet verveeld. En ook, ik denk wel anders dan in het begin. Want ik weet nog dat ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. En ik kende ze wel al een beetje ook uit de boeken. Ze waren toen niet heel bekend. Maar wel een beetje zo onder kenners en fijnproevers. Dus ik had foto's ervan gezien. Dus de eerste keer dat ik ging, had ik de meeste wel op foto gezien. En vaak is het dan toch echt heel anders. Omdat je, juist omdat je op de grond staat en omdat je er zelf bent en omdat je dingen opvallen die je niet op zo'n foto ziet. En dat, dus die eerste keer is heel indrukwekkend. En dan daarna, dan wordt het steeds ook een ander verhaal of iets anders wat je opvalt. Of, dus het gaat niet vervelen, nee. En ik denk meer mensen vaker gaan, hoor.
1: Want je kan eigenlijk iedere dag van de week daar naartoe. Bijna op ieder moment van de dag wel. Ja. Alleen zou je dus dit weekend moeten gaan, omdat je dan iets extra's krijgt.
3: Precies.
1: Ja, bij veel kunstwerken is iets extra's te doen. Bijvoorbeeld ook bij Pier en Horizon. Wat gebeurt daar?
3: Daar gebeuren een aantal dingen. We hebben de kunstenaar zelf ook uitgenodigd. Mensen kunnen met hem in gesprek. Miranda Driessen, componist, heeft een stuk geschreven voor windharpen. Die worden daar opgesteld. Ze zijn hele mooie, zijn bijna zelfs soort sculpturen op zichzelf, waar de wind dus geluid mee maakt. Kan je zo stellen. Daar heeft ze een compositie voor gemaakt. Dus dat. En dan is er Geert Puiksma, dat is een kunsthistoricus, die gaat wat over het kunstwerk vertellen. En er zijn nog dijkdichters.
1: Dus oh ja, dat is ook poëzie.
3: Een mooi programma. Ja, ook poëzie.
2: Nou,
3: ja.
2: En dan is er ook nog een ander landschapskunstwerk in Noordoostpolder. Dus ongetwijfeld ook wat te doen.
3: Er is ook wat te doen bij Deltawerk, inderdaad. Ja, daar zijn kinderworkshops. Daar is belangrijk, er is geen hiërarchie. Er is een kunstenaar, Bouke Groen, die heeft een klankkunstwerk gemaakt daarvoor. Een geluidskunstwerk. Dus dat is eigenlijk een extra laag die toegevoegd wordt aan het kunstwerk. Als je het bezoekt, met geluid ook nog daarbij.
1: Ja, want wij waren een paar weken geleden hadden wij een uitzending vanuit het Waterloobos. Hebben we ook in dat deltawerk gestaan. Hè? De deltagoot wordt vroeger genoemd. Ja. Dat is een kunstwerk wat ooit een andere functie heeft gehad. En daar hebben ze een kunstwerk van gemaakt. Dat is dan ook weer een beetje het extra element wat eraan vast zit.
3: Zeker, want als je het van nul had moeten maken, was het denk ik nogal begrotelijk geweest. Niet dat het, maar, hè, want ze hebben er een flinke ingreep in gedaan. Niet dat dat dan heel makkelijk is. Maar het was de goot waarin in het Waterloobos werd daar golfslag. De kracht van golven werd daar gemeten. Dus voor tsunamis en allerlei. Nou ja, hè, wat zijn de krachten die loskomen en hoe kan je daarop je dijken en dat soort dingen op. Gaan installeren, zeg maar. Mm-hmm. En wat de kunstenaars hebben gedaan, is dat uitgraven in eerste. Dat was eigenlijk het eerste, want het zand, de aarde, kwam helemaal tot boven aan de bak en dan keek je erin. Ze hebben hem uitgegraven, ook om echt zo te laten zien. Een waterpartij eromheen, dus ook nog eens mooie spiegeling. En toen hebben ze je ziet hem nu hier, hebben ze de zaag erin gezet, de betonzaag, en de segmenten eruit gezaagd en die steeds een kwartslag gedraaid. Waardoor een soort ritme van een soort vallende domino-steen.
1: Ja, eigenlijk ook een soort golfslag natuurlijk.
3: Ook een soort golfslag,
2: ja, precies. Nou ja, dat hebben we zomaar weer even geleerd van je. Dat kun je natuurlijk ook helemaal horen als je komt dit weekend in Noord-Oostpolder. Ja. En bij die andere landschapskunstwerken in de provincie dan? Wat is daar nog
3: daar
2: iets?
3: Daar zijn gidsen die daar staan. Dat hebben we eigenlijk elk Land Art Weekend. Dat is een van de leuke dingen, zeg maar. Dus elk kunstwerk wat je bezoekt, daar staat iemand om jou iets te vertellen en je te ontvangen en je vragen te beantwoorden. Het zijn allemaal hele enthousiaste, geweldig leuke mensen. En dan hebben we nog op een derde locatie iets. En dat is de boerderij van Studio Makkink en Bij. Dat zijn ontwerpers die hebben in de Noordoostpolder aan de Hertenweg zo'n oude schokbetonnen schuur en een huis. En daar hebben we een kleine tentoonstelling ingericht. En dat is, daar gaat een beetje over combinatie van landart en erfgoed en hoe die dingen in elkaar grijpen, een beetje in de geschiedenis van Flevoland.
1: Ja. Laatst was er op NPO 1, volgens mij, een kunstprogramma wat ging ook over die landart in Flevoland.
3: Ja.
1: Zomaar kunnen dat het super druk wordt dit weekend daardoor.
3: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja.
3: Kom maar door.
1: Is er voor iedereen ruimte?
3: Jawel. Dat lost zich meestal wel op. Ook omdat we hebben deels is het programma doorlopend. En niet iedereen komt tegelijk. Dus mensen doen dat op hun eigen tempo, hun eigen manier. En dat komt altijd wel goed.
1: Nou, wil je meer weten over het Land Art Weekend? Dat kan. Of over de andere activiteiten en evenementen in de provincie. Kijk dan op de site van Visit Flevoland. Dat is visitflevoland.nl. Martine van Kampen van Land Art Flevoland. Dankjewel en heel veel plezier aankomend weekend.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De meeste stapelwolken lossen op en er volgt een zonnige avond met een aangename temperatuur. Komende nacht daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden en neemt de bewolking vanuit het westen toe. En uit dikkere bewolking kan er her en der een spatje lichte regen of motregen vallen. En morgenochtend beginnen we wat druilerig aan de dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Maar de meeste bewolking en regen maakt in de loop van de middag plaats voor meer zonneschijn. En dan wordt het ook warm met temperaturen tussen de 20 en 24 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: De zomervakantie staat voor de deur. En wat is er als kind nu lekkerder dan zwemmen en lekker buiten spelen? Dat is natuurlijk niet alleen maar van deze tijd, nee, van alle tijden. Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder, die weet nog hoe dat vroeger ging in de polder. En daar wil ze alles over vertellen. Aukje, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Veel inwoners van Noordoostpolder die hebben warme herinneringen aan één bijzondere speeltuin, hè? Die van de Voorst. Wat was dat voor een plek?
3: Voorst, ja. Dat was bij het voormalige arbeiderskamp. De Voorst is later een soort recreatiecentrum geworden. Daar gingen bijvoorbeeld ook ambtenaren op vakantie. En daar was een hele leuke speeltuin met een familieschommel en zo'n kabelbaan waar je aan kon hangen. En heel veel mensen uit de polder, kinderen, hebben daar ontzettend leuke herinneringen aan.
2: Jij ook?
3: Zeker weten.
2: Wat heb je allemaal gedaan daar?
3: Familiefeestjes. Nou, wij hebben dus ook daar op de camping gestaan, Camping de Voorst. En dan was mijn vader gewoon aan het werk. Wij wonen in Emmeloord en wij stonden dan met de vouwwagen op de camping in de Voorst. En dan kon je ook lekker zwemmen en naar de speeltuin. Ja, maar... Ik sprak net de buurvrouw vanmorgen en die zei ja hoor, want misschien ga ik dat ook nog wel doen straks.
4: Wat, naar de speeltuin bedoel je?
3: Naar de speeltuin, maar ook op de camping staan.
4: Ah, ja.
3: Lekker dicht bij huis.
4: Ja, ja, dat doen Urkers ook. Die gaan allemaal in het Urkerbos staan.
3: Ja.
4: Ja, dat is iets van de polder. Maar ook je eventjes, ja. Want je noemde een familieschommel. Wat is dat voor iets?
3: Nou, dat is zo'n hele gekke grote schommel. Het lijkt wel een schip en daar kun je met z'n vijf of zes op zitten. Ja, tegenwoordig is de speeltuin helemaal vernieuwd. Dus er zijn nu gewoon hele andere speelmogelijkheden. Maar dat zijn echt van die dingen die je vroeger had.
4: Ja.
2: Vind je daar nog steeds wel net zo gezellig als dat je het daar vroeger had eigenlijk?
3: Het is nog steeds net zo gezellig. Alleen mijn kleinkinderen zijn wat groter. En die willen stoere dingen doen. Die willen naar een klimbos of zo. Dus ik zie mezelf niet met een stel koters nog naar de speeltuin gaan. Maar het is echt heel mooi geworden.
4: Nou is de Voorst nog steeds een plek voor recreatie, maar toch net even anders, hè?
3: Het is net even anders. Er is ook een vakantiepark. En als je in het vakantiepark een huisje hebt of je staat op de camping, dan is er een zwembad. Maar wil je verder nog zwemmen in de polder, dan zijn er mogelijkheden genoeg. En we hebben natuurlijk straks een heel mooi nieuw bosbad volgend jaar.
2: Ja, dat bestaat al heel erg lang, dat bosbad. Dat wordt nu dus opgeknapt. Weet je nog een beetje hoe dat er vroeger eigenlijk uitzag, dat bosbad?
3: Ja, in 1956 hadden we het bosbad. Voor die tijd leerde je zwemmen in de Lemstervaart. En het bosbad, ja, dat was gewoon een pierenbadje. Een zwembad, maar niet verwarmd, hè? Ik heb daar zwemles gehad, 's ochtends vroeg. Ik kwam helemaal blauw van de kou weer thuis.
4: Ja.
3: En dan had je in de zomer had je zo'n soort dijk, daar kon je dan op liggen. En een beetje iedereen in de gaten houden en chillen. Dus ja, dat was hartstikke leuk. Maar we krijgen een prachtig nieuw bosbadcomplex. En hopelijk is dat volgend jaar klaar.
4: Ja, ja, het hoort echt gewoon bij Emmeloord, hè, deze geschiedenis.
3: Ja. Zeker weten, ja.
4: Ja. Als jij mensen. Beginnen mensen er wel spontaan over hoe dat was om op te groeien in Emmeloord en omgeving?
3: Ja, want dan heb je het daarover van. Oh, de speeltuin is weer open. Oh ja, daar gingen we vroeger altijd weer naartoe. Of waar ga je naartoe om te zwemmen? Nou, jongelui gaan heel vaak naar het bosbad. Maar je kunt bijvoorbeeld ook in de Wellewaard heerlijk zwemmen. Ik woon zelf aan de Urkenvaart, dus ik ben niet een zwemfan. Maar ik zou in de vaart kunnen springen om af te koelen.
2: Maar nu doe je alleen maar pootje baden dan?
3: En ja, als het heel warm is, dan ga ik op de steiger zitten met mijn voeten in het water.
2: Ja, heb je nu een hekel aan zwemmen gekregen door jouw periode in dat koude bosbad?
3: Nou, misschien wel. Ik ben niet echt een zwemfanaat. Maar ik probeer wel van jongens, het is zomer. Blijf niet binnen zitten. Ga lekker zwemmen. Ga buiten spelen. Ga eens even in de speeltuin op de Voorst kijken.
4: Ja. Nou, Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder. Dank je wel. En we wensen je een hele fijne zomer.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, na vandaag begint in regio Noord de zomervakantie. En dat betekent dat naschoolse activiteiten helemaal wegvallen, want het is vakantie. En wat ga je dan doen? Nou, in Lelystad hebben ze daar iets op bedacht. Daar wordt de komende 2 weken voor het eerst het zomerfestival Lelystad Oost gehouden.
2: Bij ons aangeschoven ondertussen zijn Job Vakkeldij, de directeur van Samen Lelystad Oost, en Marielle Romkes, zij is de coördinator van de naschoolse programma's LOL naar school, of LOL naar school, en Explore X in Lelystad. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Hey Job, waarom is er nou eigenlijk een speciaal festival voor de wijken die in het oosten van Lelystad liggen, zoals de Waterwijk, de Zuiderzeewijk?
3: De Atelwijk en de Boswijk. Ja, dat komt omdat daar het nationaal programma Samen Lelystad Oost zich afspeelt. En dat is niet zomaar, dat is ooit landelijk bedacht, maar ook door de gemeenteraad besloten. Want als je kijkt naar de cijfertjes van die wijken, dan zie je op alle mogelijke gebieden, het gebied van ontwikkeling, het gebied van armoede, het gebied van gezondheid, dat daar mensen wonen die eigenlijk de minste veerkracht hebben. En wat je dan moet doen is, zal ik maar zeggen, ongelijk investeren, zorgen dat je vooral de kinderen en de jongeren die daar wonen gelijke kansen op de toekomst biedt als in andere delen. Vandaar dat bij Samen Lelystad Oost je die naschoolse programma's hebt. Je noemde ze al, LOL naar school en Explore X. Waarin leer- en ontwikkelkansen, zeggen we heel deftig, voor kinderen ook naar school doorlopen. En dat is een eerste week van de zomervakantie. Is eigenlijk heel fijn om dat nog gewoon even door te kunnen zetten. Want leren doe je natuurlijk niet alleen in de schoolbanken. Leren doe je door te doen. En daar zijn die programma's op gericht. En die trekken we een weekje door.
1: Ja, Marielle, wat gaat er dan gebeuren tijdens het zomerfestival?
4: Ja, er gaat eigenlijk van alles gebeuren. En sowieso hebben we geprobeerd om de activiteiten van LOL naar school en Explorex door te laten lopen. Als ook de andere activiteiten die normaal gesproken in de buurt worden georganiseerd. En daar hebben we eigenlijk een schepje bovenop gedaan.
1: Ja.
4: Zo hebben we bij Explorex afgelopen periode een activiteit of cursus gehad waarbij jongeren een barber workshop kregen. En die hebben dus geleerd om te knippen. En die zijn bij het zomerfestival aanwezig om daar de bewoners te knippen.
1: Oh, dan moet je ook maar durven.
4: Zeker, ja. En zo zijn er nog veel meer activiteiten natuurlijk. Sport en bewegen. De educatie gaat door, maar dan op een net iets leukere manier. Bijvoorbeeld door middel van een speurtocht of spelletjes. Muziek,
2: maar
4: creativiteit.
2: Zijn dat dan activiteiten echt voor iedere leeftijd? Is er wel wat te doen?
4: Ja, zeker. Normaal gesproken is het natuurlijk alleen voor leerlingen van de basisscholen en van Porteum Lelystad. Maar deze keer hebben we gezegd van joh, we willen dat dit festival verbindt. Dus we zetten de activiteiten eigenlijk voor iedereen open. En we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk bewoners mee gaan doen.
1: Ja, want die betrek je er al een beetje bij. Op wat voor manier worden die daar dan nog wat te doen die allemaal dan straks?
4: We hebben bijvoorbeeld van tevoren uitgevraagd door middel van een poll. Wat zou jij als bewoner nou terug willen zien in zo'n festival? Daarnaast zijn er door middel van vrijwilligers heel veel bewoners ingezet. En het eten wordt onder andere ook verzorgd door de bewoners zelf.
3: Het is misschien wel leuk om te vertellen, het zijn 4 gebieden. 6, 7, 8 en 9 juli in de Zuiderzeewijk en Atelwijk. En 13, 14, 15 en 16 juli in de Boswijk en de Waterwijk. Steeds van 1 tot 4. En op de social media en overal en nergens zijn precies alle locaties te vinden. En ook als je naar de website gaat van Samen Lelystad Oost, kun je precies vinden wat waar te doen is. En dat is echt van alles, voor alle leeftijden. En volgens mij een hele mooie manier om de vakantie te beginnen. Zeker omdat we weten dat heel veel kinderen en ook wel ouderen niet heel vaak of heel lang op vakantie gaan uit die wijken.
1: Mm-hmm. Ja, is dat dan ook het doel dat je mensen bezighoudt? Dat klinkt een beetje stom, maar dat je gewoon een leuke tijd kan hebben in de vakantie.
3: Ja, leren is leuk, zei ik net al. En het doel is vooral dat je blijft stimuleren om gezamenlijk dingen te doen. Om te leren van elkaar, van die activiteiten die ze deelnemen, niet in een gat te laten vallen. Dat helpt ook wel degelijk. Mm. We hebben het Winterfestival ook gehad. Hè? Dat was een hele andere sfeer. Maar er waren er ook mensen van de samenwerking in loopspreekuren Lelystad bijvoorbeeld aanwezig, waar je ook gewoon als je leuke dingen aan doet, was en lekker aan het eten was, ook eens een vraag kon stellen. Goh, ik zit hiermee. Hoe los je dat op? En we zoeken eigenlijk steeds die manier om op een makkelijke, laagdrempelijke manier, als je hulp nodig hebt, dan is die daar ook. En die kun je vinden. Maar dat is niet wat de hoofdmoot is. De hoofdmoot is gewoon hartstikke leuk om met die buitenschoolse activiteiten door te gaan.
2: Marielle, je bent natuurlijk maanden bezig geweest met alle voorbereidingen. Ben je blij dat het nu eindelijk zover is, bijna?
4: Ja, absoluut. Het was de laatste paar weken natuurlijk wel even afzien. Want dan komt het eraan natuurlijk. En toen zag ik het overzicht van alles wat we hebben georganiseerd. En dat was wel indrukwekkend. Toen was ik wel trots.
1: Ja, want komen die activiteiten ook wel weer een beetje overlappen die dan in die wijken? Of is het soms dat je denkt, oh nee, dat is alleen maar in deze wijken wordt deze activiteit gedaan?
4: Nee, we hebben zoveel mogelijk geprobeerd om in elke wijk alle activiteiten te laten terugkomen. Zodat je gewoon lekker in je eigen wijk naar de activiteiten kan. En niet denken van, oh joh, dan moet ik naar een andere wijk toe. Nee, het is gewoon in jouw eigen wijk.
3: Ja. En als je dat nou precies wil weten, ga ik toch nog even die website noemen. Is dat samenledenstadoost.nl/zomerfestival. Dan vind je per wijk heel precies de opsomming waar je moet zijn uiteraard. Maar wat de activiteiten zijn waar je aan kunt deelnemen. En dan is voor een aantal is volgens mij inschrijven ook wel handig. Voor een aantal hoeft dat ook niet. Het is gratis, dus je hoeft niet dure entree te betalen. Maar het is gewoon leuk. En met het weer wat eraan komt, denk ik, gaat het perfect.
2: En als er nou gezinnen zitten te luisteren die niet uit die wijken komen, maar uit de veranden, ik zeg maar wat. Kunnen die dan ook gewoon daar naartoe komen?
3: Ja, weet je, de activiteiten zijn bedoeld in die wijk, voor die wijk. Maar er staat geen hek om en er staat geen deur met een slot op. Dus natuurlijk is dat zo. Maar we verwachten echt, omdat in die wijk is, dat primair de mensen die in die wijk wonen daar naartoe komen. Maar nogmaals, er staat geen hek omheen met een slot erop.
1: Nee, dit is natuurlijk onderdeel van een veel groter project, hè, in Lelystad-Oost, in al die wijken. Tot wanneer loopt dat eigenlijk, dat project?
3: Nou, als je die problemen die er zijn aan wil pakken, dan heb je wel 20 tot 25 jaar nodig. Je moet echt een generatie door. En het mooie is dat het Rijk, het ministerie, daarmee het ook het Nationaal Programma heel deftig gezegd heeft, we moeten ook zorgen dat we dat voor 20, 25 jaar ook bekostigen. Mm-hmm. Niet met dezelfde activiteit, maar wel om te zorgen dat armoede die vaak generaties lang duurt, die generatie over kan slaan. En dat mensen echt de volgende stap kunnen maken. En dat de kinderen op school resultaten gaan boeken die vergelijkbaar zijn met leerlingen uit andere wijken. Want er is daar echt sprake van een achterstand. Mm-hmm. Dus zijn we blij dat het Rijk hierin gezien heeft en ook de gemeenteraad het ingezien heeft. Dit moet langdurig.
1: Ja, ik ben wel benieuwd, Job, want jij zit hier met je baard en je haar en zo. En ik hoorde Marielle net zeggen, er zijn barbers opgeleid. Ga jij in die barberstoel zitten? Durf je het aan?
3: Als je kijkt, je zit hier met dat haar, dat lijkt meer dan het is. Hij heeft zo'n barber, kan daar weinig, vrees ik, kan daar weinig eer in leggen.
1: Nee. Je gaat dus niet in die barberstoel zitten, begrijp
3: nee,
1: ik al.
3: Ik denk niet dat gaat werken.
1: Nee. Heb je wel een activiteit op het oog dat je denkt, die wil ik wel eventjes meepikken?
3: Er zijn heel veel leuke activiteiten, maar ik ga vooral goed kijken. Kijken wat je ziet gebeuren, dat mensen plezier hebben en kijken met een blik. Wat kunnen we volgend jaar misschien weer beter doen? Of moeten we anders doen? Ik ga zeker bij elke wijk even kijken.
1: Ja, maar Marielle gaat niet op vakantie, denk ik, deze zomer. Of toch wel?
4: De eerste twee weken niet, nee. Ik ben op dat festival.
1: Ja, tuurlijk. Heel goed.
2: Nou, komende maandag begint dat zomerfestival Lelystad-Oost in de Zuiderzeewijk en de Atoelwijk. En het feest duurt 4 dagen. En vervolgens, vanaf maandag 13 juli, is het festival in de Boswijk en de Waterwijk in Lelystad. Ook 4 dagen feest daar. Dus helemaal gratis. Je hoeft je niet aan te melden, maar je kunt alles nog wel even rustig nalezen op samenlelystadoost.nl. Job Fakkeldij en Marielle Rompkes, dank jullie wel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat is nog steeds hetzelfde. En je zegt terecht, als je schade hebt en iemand is daarvoor verantwoordelijk te houden, dus je kunt iemand aanspreken, ja, dan heb je ook recht op die schadevergoeding.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is altijd goed visweer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Kat in de boom door de brandweer gered, dat mag best wel. Het mag best huis en keuken zijn, maar daarvoor stem ik af op een regionale omroep.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
6: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
5: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
7: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
5: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Goede avond, het weer in Flevoland. De meeste stapelwolken lossen op en er volgt een zonnige avond met een aangename temperatuur. Komende nacht daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden en neemt de bewolking vanuit het westen toe. En uit dikkere bewolking kan er her en der een spatje lichte regen of motregen vallen. Naar morgenochtend beginnen we wat druilerig aan de dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Maar de meeste bewolking en regen maakt in de loop van de middag plaats voor meer zonneschijn. En dan wordt het ook warm met temperaturen tussen de 20 en 24 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
3: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
2: En mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
4: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
2: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. De meeste stapelwolken lossen op en er volgt een zonnige avond met een aangename temperatuur. Komende nacht daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden en neemt de bewolking vanuit het westen toe. En uit dikkere bewolking kan er her en der een spatje lichte regen of motregen vallen. Na morgenochtend beginnen we wat druilerig aan de dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Maar de meeste bewolking en regen maakt in de loop van de middag plaats voor meer zonneschijn. En dan wordt het ook warm met temperaturen tussen de 20 en 24 graden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
6: Goedenavond.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

If I could just hold you.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. De meeste stapelwolken lossen op en er volgt een zonnige avond met een aangename temperatuur. Komende nacht daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden en neemt de bewolking vanuit het westen toe. En uit dikkere bewolking kan er her en der een spatje lichte regen of motregen vallen. En morgenochtend beginnen we wat druilerig aan de dag met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Maar de meeste bewolking en regen maakt in de loop van de middag plaats voor meer zonneschijn. En dan wordt het ook warm met temperaturen tussen de 20 en 24 graden.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS.